0: All Sport Radio Live.
1: Vanaf komende vrijdag strijden in Antwerpen de beste Europese mannen- en vrouwenteams om de Europese 3x3 basketbaltitel. En dat gaat wel gebeuren op een hele bijzondere plek. Namelijk midden in de stad, op de Groenplaats. Direct onder de Onze Lieve Vrouwenkathedraal. En ook Team NL daalt af naar onze zuidenburen. De vrouwen hebben een Europese titel te verdedigen per slotverrekening. En de mannen die willen zich zonder meer gaan mengen in de strijd om de medailles. En om in die positie te komen zullen de mannen die onder leiding staan van bondscoach Aaron Royer in ieder geval af moeten rekenen met Italië en Spanje in de voorronde. Ik ga er met Aaron op vooruitblikken. Aaron, hele goedemiddag.
2: Hey, hele goedemiddag.
1: We gaan bijna van starten met dat EK. Dat is komende vrijdag al. Allereerst ja toch even het venue. Hè? Ik bedoel, je kunt op heel veel verschillende bijzondere plaatsen spelen. Maar we hebben het ook in Amsterdam gezien natuurlijk. Het blijft toch wel heel erg vet om je sport te beoefenen. Midden in de stad, tussen de mensen, op prachtige plekken.
2: Ja, dat is natuurlijk een van de charmes van deze sport. Is dat je over de hele wereld de toernooien speelt. En vaak op hele mooie plekken. In Amsterdam hebben we op het Museumplein gespeeld en nu in Antwerpen hebben we toevallig een aantal jaren geleden ook daar het WK gespeeld op Groenplaats. En dan was de warm-up court op de Grote Markt en dan liep je van het warm-up court liep je zo door de stad naar de Groenplaats en dan het veld op. Ja, dat is heel bijzonder en dat hoort ook echt bij deze sport.
1: Ja, dat is met elkaar vereenzelvigd. Ik ben wel benieuwd trouwens. Jij hebt natuurlijk de sport ook jarenlang beoefend. Je bent op heel veel verschillende mooie plekken geweest. Wat is nou persoonlijk voor jou nou het vetste venue, de mooiste plek, de meest bijzondere plek waar jij ooit gespeeld hebt?
2: Ja, dat is natuurlijk in Parijs. in 24. In hartje Parijs. En dan Olympisch kampioen worden. Ja, dat is natuurlijk wel het mooiste wat er kan gebeuren.
1: Daar kan ik me goed in vinden, Aaron. Dat is geen verkeerde keuze. Aankomend vrijdag dus gaan we van start met het EK. Allereerst je selectie. Met welke basketballers ga je die kant op?
2: Ja, Wurtie de Jong, Jan Driessen, Adriaan van Tilborg en Nesta Agassi.
1: En hoe is de keuze op deze vier mannen gekomen?
2: Nou, ik denk dat Wurtie is natuurlijk onze speler die de creativiteit moet brengen. En ik wilde dit keer met een grote line-up gaan spelen. En ik wilde ook een jonge jongen vanuit Utrecht de kans geven, Nesta. Omdat hij denk ik dicht tegen het eerste team aan zit. En iets extra's kan brengen. Hij speelt met veel emotie, hij is atletisch. En ook de tegenstanders op onze EK, die zullen ook fysiek sterk zijn. En ik vond dit een mooie line-up samen met de andere grote mannen, Jan Driessen en Daan van Tilborg, om deze samenstelling te gaan proberen.
1: Hoe staat je ploeg ervoor momenteel?
2: Eigenlijk wel goed. We draaien een heel goed seizoen. We staan hoog op de World Tour ranking met Team Amsterdam. De afgelopen week zitten we eigenlijk ook best wel een goede fase. Een paar finale plekken gehad. Wel helaas al die finales verloren. 3. Dat is jammer. Maar je staat wel steeds in de finale. Dus dat is goed. En eigenlijk ook afgelopen weekend in Mongolië finale gehaald. Wel verloren. Maar het geeft wel gewoon veel vertrouwen richting dit EK. Dat we goed voorstaan. Fit zijn. En gewoon voor medaille proberen te gaan in Antwerpen.
1: Ja, dan zou ik er eens een enorme positieve dooddoener erin gooien, Aaron. Ik bedoel, de enige manier om een finale te winnen is door ook een finale te spelen.
2: Ja, dat klopt. En we hebben ook finales dit jaar al gewonnen. En het vertrouwen is gewoon heel goed. En dit is ook weer net een ander toernooi. De meeste toernooien worden over 2 dagen gespeeld. En dit toernooi over 3 dagen. We spelen op vrijdag, hebben zaterdag een rustdag. En dan moet zondag. Zondag is dan de finale dag. Dus dat geeft ons ook wat meer tijd om te herstellen. Er is alle vertrouwen in.
1: Ja, in hoeverre is dat is deze opzet van het toernooi gunstig? Ik bedoel, je speelt vrijdag je 2 voorronde wedstrijden tegen Italië en Spanje. Dan heb je een dag rust. Nou, ik neem aan dat je stiekem dan waarschijnlijk ook wel bij de vrouwen gaat kijken. Die komen die zaterdag in actie. En dan spelen jullie zondag, hopelijk als het goed is, de finale dag. Is dat ook gunstig echt voor het team? Merk je ook dat wel eens kan bijdragen aan een heel sterk slot van het toernooi?
2: Maar ik denk dat in dit geval dat het wel gunstig is, omdat we een heel druk programma hebben gehad. We hebben ook wat oudere speler, hè, met Worthy. Dus wat extra rust, dat kan geen kwaad. En ik denk dat dat een voordeel kan zijn. Je zou ook kunnen zeggen dat het een nadeel is dat je even ritme verliest met zo'n rustdag. Maar in ons geval denk ik dat het alleen maar goed is. Dus, en bij andere teams die spelen dan wel op zaterdag. Dus ik denk dat we daar een voordeel uit kunnen halen.
1: Hoe zit het met de concurrentie op dit Europese kampioenschap? Want er zijn natuurlijk heel veel ploegen die erg in elkaar gewaagd zijn, heel erg sterk zijn.
2: Ja.
1: Hoe kijk je naar de concurrentie? Wie is de grote concurrentie en hoe verhoudt jouw ploeg zich daar ongeveer toe?
2: Nou, je ziet gewoon in de mannencompetitie zijn gewoon heel veel teams heel erg aan elkaar gewaagd. De verschillen zijn super klein. Dus het gaat ook echt om het momentum pakken van de dag. Servië is natuurlijk een team waar we het altijd lastig tegen hebben. Duitsland is een opkomend team wat heel erg goed aan het spelen is. En dan heb je Letland, de wereldkampioen. Dan heb je ons. Dan heb je Frankrijk, wat altijd goed, sterk is. Litouwen altijd sterk. En dan heb je Spanje, 2 jaar geleden wereldkampioen. Dus je hoort het al. Bij ons is bijna elk weekend een toernooi. En elk weekend is bijna een andere winnaar. Veel teams die aan elkaar gewaagd zijn. En je moet momentum pakken op wanneer het moet. En dat gaan we proberen.
1: Nou ja, je noemt toevalligerwijs Spanje al. Dat is een van de landen die je tegenkomt in de voorronde op de vrijdag. Wat voor een dag gaat die vrijdag überhaupt worden met die 2 wedstrijden?
2: Spanje is een sterk team. Is fysiek heel sterk team. En ze hebben ook een goede guard die verdedigend ook veel druk kan geven. Maar Ik vind ons wel het betere team. Maar we moeten wel echt scherp zijn. Maar het wordt echt een fysiek gevecht. En dan heb je Italië. En dat is een beetje, ik weet nog niet zo. Die spelen niet superveel. Alleen die hebben wel echt goede spelers. Alleen ik weet niet zo goed. Ik ken die spelers niet zo goed, omdat ze niet zoveel spelen. En vorig jaar toen werden we eigenlijk ook verrast door Italië in de kwartfinale. Toen verloren we opeens. Dat was ook met gewoon een heel sterk team. Maar moeilijk te scouten van tevoren, omdat ze zo weinig hadden gespeeld. Dus dat wordt een beetje de verrassing. Maar ja, in principe zijn dat gewoon teams waar wij gewoon van zouden moeten kunnen winnen. En daar gaan we ook voor.
1: Ja, is het denk ik ook op de eerste dag, gezien het feit dat je, je hebt die zaterdag rust, dus je kunt je wat veroorloven op de vrijdag. Is het dan ook een kwestie van, zoals een wijs man ooit zei, kein geloof voetbal spelen, maar gewoon met je sterkste team gewoon starten en direct vanaf minuut 1 beide teams gewoon bij het slot grijpen en niet meer loslaten?
2: Nou ja, dat moet in onze sport eigenlijk altijd, omdat het zijn zulke korte wedstrijden. Dus het uitdelen van die eerste klap is super belangrijk. Je moet er vanaf de allereerste seconde staan. En dat is ook hoe wij graag willen spelen. En dat is ook wat we gaan doen. We gaan ze proberen gelijk vanaf de eerste seconde bij de strot inderdaad te pakken. En dan niet meer loslaten. Want als je dat niet doet, hè, en zij komen dan in de wedstrijd en ze krijgen vertrouwen. Het zijn wedstrijden van 10 minuten en dan... Ja, dan loop je in die val waar je niet in wil lopen. Dus je moet vanaf het allereerste moment scherp zijn. En dat gaan we ook gewoon doen.
1: Als we kijken naar het halen van de finale dag. En misschien het verdere verloop van het toernooi. Wat is het doel van dit Team NL? Wat is jouw doel? Is het toch... Gewoon sowieso meespelen om de medailles. Maar heb je een specifieke kleur in je hoofd zitten? Of wil je daar gewoon ver weg van blijven?
2: Wij zijn al jarenlang een team wat gewoon meedoet om de prijzen. En dat is eigenlijk ook hoe we naar elk toernooi gaan. We gaan proberen om te winnen. En op zo'n groot toernooi, zeker omdat die verschillen zo klein zijn, gaan we gewoon voor een medaille. En elke kleur is daarin heel mooi.
1: Nou, we hebben ook nog natuurlijk nog de vrouwen. Gaan hun Europese titel proberen te verdedigen. Gaat dat lukken, denk je?
2: Nou, ik denk dat zij zitten echt in een. Zij hebben een extreem goed jaar. waarin ze vijf Women's Series achter elkaar hebben gewonnen en een ongeslagen reeks wedstrijden van ja, volgens mij 27, 28 wedstrijden. De afgelopen weekend zijn ze derde geworden in de Women's Series Finals. Dus voor het eerst weer verloren. Maar ze zijn gewoon heel erg sterk. Dus ja, ik denk dat zij gewoon weer daar gaan om die titel te pakken. Maar ze zullen wel scherp moeten zijn.
1: Hoe ziet het jaar er verder eigenlijk nog uit? Na dit Europees kampioenschap, wat wacht dan bijvoorbeeld op jouw team?
2: Ja, dan moeten wij het seizoen nog afmaken met Team Amsterdam en Team Utrecht. Er staan nog een aantal World Tours op het programma. Vijf. Eén in China, één in Malaga, één in Mongolië, één in Brazilië. Dat is het eindtoernooi. En daar moeten we proberen zoveel mogelijk punten te gaan scoren voor onze landenranking. En die is dan weer heel erg belangrijk richting de Spelen toe. Om zoveel mogelijk punten te halen, om zo'n goed mogelijk uitgangspositie te creëren voor de Olympische kwalificatietoernooien. Nou, wij zijn half december zijn we klaar, dan spelen we het laatste toernooi. En dan gaan we een aantal weken hebben ze vrij. En dan beginnen we weer in het nieuwe seizoen, pre-Olympisch jaar.
1: Nou, ze voorlopig nog niet uitgereisd en uitgebasketbald, Aaron.
2: Nee, het is een hoop gereisd. Maar dat is ook leuk. En dat hoort bij deze sport. En dat maakt het ook extra, extra leuk. En we zitten nog volop in het seizoen. Dus dit is een mooie tussenstop. En we gaan er proberen het beste van te maken.
1: Ja, één ding scheelt, zit ik me net te bedenken. Normaal gesproken hoor je altijd atleten, en terecht overigens, dat ze wel de wereld rondreizen, maar nooit veel meer zien dan het hotel en de sporthal. Dan scheelt het dat je met deze sport natuurlijk wel gewoon bij de toeristische trekpleisters zit.
2: Ja, nee, dat klopt inderdaad. En wij vinden het wel ook belangrijk als we ergens naartoe gaan, dat je ook probeert te genieten van de ervaring. Dat je wat leuks probeert te gaan doen of iets te gaan bekijken. En het helpt inderdaad als je op toeristische trekpleisters op zo'n mooi plein als in Antwerpen gaat spelen. Want dan hoef je, als je dan een beetje rondkijkt en dat in je opneemt, dan maakt dat het extra mooi.
1: Precies, Aaron Royer, bondscoach van onze Team NL 3x3 basketbalmannen. Dank voor je tijd en alvast natuurlijk heel erg veel succes komend weekend op het EK.
2: Het is goed. Heel erg bedankt, hè. Fijne dag. All Sports Radio Live.

is All Sport Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal tot tennis. Autosport tot zeilen. Atletiek tot darts. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sport Radio op Facebook, Instagram of Twitter. @SportRadioNL. Leuk dat je luistert. Dit is All Sport Radio. Je luistert naar All Sport Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sport Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Nog een weekje wachten en dan start de Solheim Cup op Bernardus Golf. Het is de allereerste keer dat dit prestigieuze toernooi in Nederland gespeeld wordt. Dus we mogen er wel wat van gaan verwachten. Ja, net als de Ryder Cup bij de mannen is de Solheim Cup dus een tweejaarlijks duel tussen de beste golfers uit Europa en de Verenigde Staten. En na zijn verwachting zo'n 80.000 bezoekers is het voor de Nederlandse Golffederatie ook een mooi moment om het golf onder vrouwen een boost te geven. Want waar de NGF deze week met prachtige groeicijfers kwam qua aantal leden, en dan vooral in de leeftijdscategorie 21 tot en met 30 jaar, blijft met een percentage van 31% vrouw verhoudingsgewijs de participatie nog wat achter in vergelijking met de landen om ons heen. Ja, en dan is natuurlijk snel de vraag, in hoeverre kan de Solheim Cup, maar ook de Ping Junior Solheim Cup die daarvoor wordt gespeeld, hier een boost aan geven? Ik ga erover in gesprek met Nienke Nijhuis. Zij is bestuurslid topgolf bij de NGF en zelf ook oudspeelsters op de Ladies European Tour, de LED. Nienke, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, allereerst, ja, die Solheim Cup komt eraan. Dat is natuurlijk een fantastisch toernooi. Voor jou ook nog op een herkenbare plek natuurlijk met Bernardus Golf. Hoe erg veel zin heb jij er al in?
2: Ja, ik heb er echt zoveel zin in. We hebben hier jaren al naar uitgekeken en naartoe gewerkt. Ja, en dan is het ineens zover. En dus heel bijzonder, ja.
1: Wat betekent het voor jou als voormalig golfster, maar ook voor het golf in Nederland, dat de Solheim Cup nu voor het eerst hier gespeeld wordt?
2: Nou ja, voor mij is het heel bijzonder, omdat, wat je al zei, ik zelf jarenlang op de Ladies European Tour heb gespeeld. En dan was de Solheim Cup een ultieme droom. En nu komt het grootste podium voor het vrouwengolf naar Nederland. Ja, mag ik er vanuit mijn rol bij de NGF, Stichting SAM en Brabantsport op een hele andere manier aan bijdragen. En dan komen voor mij heel veel werelden bij elkaar. Maar ook voor alle golfliefhebbers en überhaupt sportliefhebbers. En hier in Brabant is het gewoon één groot feest om zo'n wereldpodium te mogen verwelkomen de komende week.
1: Ja, want vooral denk ik de locatie is bijzonder. Je bent weliswaar in Lochem opgegroeid, dat is in Gelderland. Maar ja, voor jou is Brabant inmiddels wel helemaal thuis, hè?
2: Ja, klopt. Al ruim 10 jaar is Brabant echt mijn thuis. En en Bernardus is een fantastische baan. En wel bij mij om de hoek. Dus ja, het kan allemaal niet mooier.
1: Hoe lopen de voorbereidingen op het toernooi? Want ja, dat gaat natuurlijk pas eigenlijk over een week beginnen. Maar daarvoor ook niet geheel onbelangrijk. De Junior Solheim Cup.
2: Ja, en dat is echt super bijzonder ook deze week. Dat deze editie van de Solheim Cup ook de eerste is waarin we deze junioren, deze meiden dezelfde baan laten spelen als waar het hoofdevent vanaf vrijdag gespeeld wordt. En dat is super bijzonder, want normaal spelen de junioren de Ping Junior Solheim Cup op een andere baan. En nu breng je eigenlijk de juniors en de top samen, ja, en dan ga je echt het platform creëren wat in mijn beleving ook echt zo nodig is. Om die meiden ook samen met hun rolmodellen in dezelfde week op dezelfde baan te laten spelen. En daar het publiek ook deelgenoot van te kunnen maken.
1: Nu klinkt de vraag eigenlijk heel makkelijk, maar het is dus blijkbaar nog niet eerder geweest dan. Maar hoe kan het dat Bernardus Golf de allereerste plek gaat zijn dan waar deze twee toernooien samen worden gespeeld? Want als je erover nadenkt, klinkt het eigenlijk heel erg logisch, hè? Om de jonge golfsters en hun rolmodellen wat dat betreft gewoon aan elkaar te koppelen.
2: Ja, eens. Het klinkt heel logisch. In de praktijk vraagt dat natuurlijk, heeft dat best wat uitdagingen en vraagt dat ook wel visie en lef om dat bij elkaar te brengen. En ik denk met hele grote dank aan Bernardus en de NGF dat ze hier de handen ineen hebben geslagen om te zeggen van dit is wat wij hier willen gaan realiseren en daar gaan wij voor zorgen. En dat heeft met name ook logistiek natuurlijk uitdagingen. Normaliter is de baan eigenlijk de hele week vrij voor de professionals om al hun voorbereidingen te kunnen doen. Nou, nu moet in diezelfde week de baan vrijgemaakt worden om de juniors dat podium te geven. Dus logistiek vraagt dat wat uitdagingen. Ja, en ook de baan, het onderhoud, de baan moet toch ook in topstaat weer opgeleverd worden als vrijdag het hoofdevent begint, wat natuurlijk over de hele wereld live wordt uitgezonden. Dus dat vraagt ook wat van je greenkeeping staff. En wij zijn ervan uitgegaan hier dat we dat allemaal kunnen en gaan organiseren. En dat is dus dat is best uniek en dat vraagt heel veel.
1: Ja, want ik kan me wel voorstellen, zo'n Solheim Cup komt natuurlijk niet zomaar naar je golfclub toe. Daar gaat een heel bid aan vooraf. Waren ze een beetje enthousiast over dat idee dan om deze twee toernooien samen te spelen?
2: Ja, daar hebben wij ook veel credits voor gekregen. Voor het feit dat wij dit zo op deze manier ook hebben gepitcht. Dat we dat op deze manier willen doen. En ik hoop dat we daarmee gewoon het voorbeeld voor de komende edities en de wereld gaan zetten. Om te laten zien dat je jong en oud, het talent en de toekomst gewoon samen moet brengen. En ook voor alle jonge meiden die gaan kijken. Dat ze gewoon zien van kijk, dit is... dit is mijn voorbeeld. En wat wij altijd zeggen van you can't be it what you can't see. Dus ik bedoel, als je het nooit ziet, dan hoe kan het dan als jouw voorbeeld gelden? En ik denk dat dit gewoon een heel mooi voorbeeld gaat worden komende week.
1: Ik ben eigenlijk ook benieuwd een beetje naar de rivaliteit tussen Team Europa en Team USA in het vrouwengolf. Want niet al te lang geleden hebben we natuurlijk de Ryder Cup gezien. Dat leverde nogal wat interessante momenten op qua rivaliteit. Ja. Hoe zit dat bij de Solheim Cup?
2: Nou ja, goed, ook bij de Solheim Cup is die rivaliteit er uiteraard. En Team Europe speelt natuurlijk op eigen continent. Dus het thuisvoordeel zullen ze absoluut hebben. Charlie Hull en Nelly Korda natuurlijk twee fantastische spelers waar de hele wereld naar kijkt. Dus ook hier verwacht ik dat de rivaliteit enorm zal opspelen. En dat wij toch stiekem door het enorme thuisvoordeel, om het maar zomaar te noemen, Europa net die extra boost gaan geven die ze nodig hebben.
1: Want hoe zit het een beetje met de verhoudingen tussen Team Europa en Team USA? Kortom, wat kunnen we verwachten tijdens die Solheim Cup?
2: Nou ja, op papier heeft Team USA gewoon hele goede cijfers en goede speelsters. Maar ook aan de kant van Europa wordt er op dit moment gewoon heel goed gespeeld. En wat je gewoon over het algemeen ziet, zowel bij de Solheim Cup als de Ryder Cup, is dat op dit soort momenten het feit dat Team Europe gewoon over het algemeen een betere teamplayer is dan Amerika, dan zie je vaak dat daar op het moment als echt de spanning oploopt, dat echt die team spirit enorm naar boven komt. En daar hebben de captains ook een enorm grote rol in. En hebben ook echt een zware taak gehad om daar de juiste wildcards en zo voor uit te kiezen. Om uiteindelijk te zorgen dat er vrijdag, zaterdag, zondag ook de beste teams opgesteld staan.
1: Toch even terugkomend op wat je eerder zei. Prachtige uitspraak. You can't be what you can't see. Nu hebben we het even kort gehad in de intro over het percentage participatie van vrouwen binnen golf. Dat is in Nederland momenteel 31%. Ruim 31%. Dat is iets lager dan bijvoorbeeld in wat omliggendere landen. In hoeverre is het dan van naar Nederland halen van de Solheim Cup en deze sterren van dichtbij te kunnen bewonderen een mogelijkheid voor het vrouwengolf om wat dat betreft een beetje een boost te krijgen in Nederland?
2: Nou, wij hebben als NGF met het jeugdplan wat we in 24 hebben gelanceerd in de introductie van de campagne Welcome to the Club hebben we al een enorme aanzet gedaan om inderdaad meer meiden en dames naar de golfbaan te krijgen en blijvend te houden. We zijn sinds een jaar samenwerking met Stichting SAM aangegaan, waar ik ook in het bestuur zit. En SAM staat voor meer gelijkwaardigheid in de sport. En door die samenwerking zijn we ook echt aan het kijken van wat maakt nou dat vrouwen misschien nog niet zo makkelijk lid worden als dat we allemaal hopen. Dus we willen daar ook echt in kaart brengen van veelal is de sport door de bril van mannen ooit neergezet, gedesigned. Dus wij gaan nu echt door gewoon met de doelgroep in gesprek te gaan ophalen van goh, waar loop je tegenaan? Wanneer zou voor jou de stap om lid te worden wat makkelijker worden? En op die manier willen we gewoon gaan kijken of we met het podium wat de Solheim Cup nu is, de vrouwen die daar komen, met elkaar ook in gesprek te gaan en van daaruit te kijken of we interventies kunnen plegen op de verschillende clubs en verenigingen om daar het aanbod ook daar waar nodig aan te passen. En ook heel belangrijk om te zorgen dat we de vrouwen ook meer in bestuursfuncties en op clubs en verenigingen krijgen. Om daar ook mee te kunnen denken. En op die manier ook duurzaam die percentages omhoog te krijgen en te houden.
1: Want wat krijg je dan zo al terug uit de groep vrouwen die jullie spreken in het golf? Wat zijn dan bijvoorbeeld nou die hele grote drempels dan om de sport te gaan doen of om lid te worden?
2: Nou, vaak toch nog wel tijdsbeslag. Traditioneel is het toch 18 holes spelen. Inmiddels zie je al wel steeds meer dat het 9 holes wordt. Maar ook dat, hè, 18 holes of 9 holes, je bent toch al vaak een paar uur weg. Nou ja, in combinatie vaak met jonge gezinnen, kinderen, werk, is dat best een tijdsbeslag. Dus vrouwen zeggen van, goh, hè, misschien moeten we een lus van 3 holes, 6 holes, 9 holes introduceren. Ook wel wat meer gewoon girls only. Dat vrouwen gewoon vaak ook het sociale aspect leuk vinden. Wel spelen, maar daarna ook gewoon gezellig kunnen kletsen. Of nog even drinken in het clubhuis. Dus op deze manieren krijg je best wel wat inkijkjes in waar de obstakels zitten. Kinderopvang, hè, zeker als er jongere kinderen spelen, dat gewoon het gezin met man, vrouw en kinderen naar de baan kan. En dat er opvang is, zodat je toch ook als man en vrouw samen de baan in kan. De tees, daar wordt nu al meer naar gekeken. Hè, maar dat er verschillende tees in de baan zijn om de afstanden wat meer passend te maken bij jouw niveau of waar je die dag zin in hebt. Nou, en dat geeft gewoon een hele waardevolle inkijk waar we gewoon absoluut met elkaar mee aan de slag kunnen.
1: In hoeverre kan je daarin je eigen ervaring binnen het golf meenemen?
2: Op een hele mooie manier. Enerzijds, hè, doordat je gewoon gezien hebt hoe mijn eigen weg vanaf begin het golven tot professional eruit heeft gezien. De hobbels, de obstakels waar ik zelf tegen aangelopen heb. Nou, en nu vanuit de NGF, waarin ik ook mee heb kunnen kijken naar het topgolfplan voor de komende jaren. Ja, en vanuit Sam ook van

0: Maar ik denk dat wij absoluut op de goede weg zijn. Dat we nu ook dat er een heleboel dingen samenkomen. Dat we ook echt ja, in de legacy van de Solheim Cup gewoon met elkaar willen zorgen dat we dat veel meer meisjes en vrouwen voor golf kiezen en blijven golven. En wat ik zei, dat ook deze vrouwen vanzelfsprekend zichtbaar zijn als speelster, maar ook als coach. Dat we er ook meer vrouwelijke coaches aan de slag gaan krijgen, bestuurders en leiders binnen onze sport. En dat we daarmee, door op allerlei vlakken in te gaan zetten, uiteindelijk zorgen dat we, ja, dat we de sport en daarmee het vrouwengolf naar een heel nieuw niveau en level gaan trekken.
1: Nou, dat zou mooi zijn. Laten we het hopen dat dat allemaal mag gaan lukken. Eerst natuurlijk, ja, geheel niet onbelangrijk natuurlijk, die Solheim Cup. We kijken er al met z'n allen naar uit. Gaat mooi worden. Nienke Nijenhuis, bestuurslid Topgolf bij de NGF. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk alvast heel erg veel plezier de komende dagen.
0: Ja, heel graag gedaan en dat gaat helemaal goed komen.
2: All Sports Radio Live.

0: Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: Wat doen topcoaches echt anders? Niet wat ze zeggen na een wedstrijd, maar wat ze dagelijks doen om een team tot grote hoogte te brengen. Mindset, voeding, herstel, gedragsverandering. De kleine interventies die grote resultaten leveren. Joris van Zoelen gaat elke week in gesprek met een topcoach. Van inspiratie naar activatie. Met handvatten die je vandaag nog kunt gebruiken. For the love of the game. Elke dinsdag van 3 tot 4 bij All Sports Radio.
2: For the love of the game wordt je aangeboden door Daily Miles. De app die jouw dagelijkse stappen omzet in voordeel op gezonde boodschappen. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 3 uur. Snowboarden.
4: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
5: Cricket.
6: Hi, ik ben Heer de Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
5: Atletiek.
7: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboektalent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor september is dit de 17-jarige rugbier Marvin Dijkhuis. Eind vorig jaar werd hij met Nederland onder 18 nog derde op het EK en behoort ook dit jaar weer tot Oranje onder 18. Daarna speelt hij zijn clubrugby in het eerste van rugbyclub Groningen en zijn dromen die gaan wel weer een stapje verder, want aanstaande februari wil hij voor 8 maanden naar, laten we eerlijk zijn, rugby Walhalla Zuid-Afrika om zichzelf volledig te focussen op de sport. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Marvin, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, allereerst wil ik toch wel even een kleine opmerking plaatsen, want we gaan er zo meteen uitgebreid over in gesprek, maar 8 maanden naar Zuid-Afrika als rugbier is wel heel erg gaaf.
2: Ja, dat is echt een hele grote droom die uit gaat komen. Heel veel zin in en ik hoop heel veel te gaan leren daar en een onvergetelijke tijd te beleven.
1: Dan ga ik je gelijk een gemene vraag stellen. Springboks of All Blacks?
2: Ik ben toch zelf fan van de All Blacks.
1: Ja, dat moet je dan niet hardop gaan roepen daar, hè? Dan snap je.
2: Nee, ik neem dat shirtje denk ik niet bij de.
1: Hey Marvin, laten we eens beginnen bij het begin. Rugby, het is een prachtige sport, laten we eerlijk zijn. Maar niet per se de eerste sport, denk ik, waar je aan denkt als je als kind gaat kiezen. Hoe is bij jou het lot gevallen op deze sport?
2: Ik ben begonnen eerst met boksen. Nou, na een paar jaar dacht ik, ik wil wat anders gaan doen. En mijn neef die rugbyde altijd al. En ik ben vaak met hem meegegaan naar de wedstrijden. En op een gegeven moment dacht ik van dat wil ik ook. Dus ben ik gaan meetrainen. Zo is het gekomen. En nu kan ik mijn leven niet voor me zien zonder rugby.
1: Ja, maar begonnen met boksen, dat is ook weer even iets totaal anders.
2: Ja, heel wat anders. Maar op een gegeven moment vond ik daar niet meer echt de uitdaging in. En ik denk dat dit een stuk beter bij me past.
1: Ja, en nu kom je zelf uit Drenthe, uit Assen. Kon je al snel wel iets qua rugby in de buurt vinden ook?
2: Ja, het is in het noorden is het niet zo groot als in het zuiden bijvoorbeeld. Dus daarom speel ik nu ook bij Groningen, want in Assen hebben we geen rugbyclub. En voor een wedstrijd dan moet je wel gewoon denken om 2,5 uur rijden elke wedstrijd weer. Ja, het is vervelend, maar je hebt het er wel voor over.
1: Nou, uiteindelijk kruipt de liefde dan toch waar het niet gaan kan. Op een gegeven moment ben je dus dan begonnen met rugby, omdat je zegt, je neven die deden dat ook. Ik denk, dat wil ik ook. Was het voor jou gelijk liefde op het eerste contactmoment, als we het maar zo mogen noemen?
2: Ja, dat denk ik wel. Ik heb natuurlijk ook, toen ik nog niet rugby deed, heb ik wel eens een rugbybal in mijn hand gehad. Vond ik altijd al wel leuk. En na de eerste training dacht ik al wel gelijk van, dit wil ik wel gaan doen.
1: Ja, en wat maakt dan hetgene waar bij jou dat vuurtje door ging branden?
2: Ik denk, rugby, het is geen moment, is het hetzelfde. Je hebt elke keer moet je reageren op wat er met de bal gebeurt. Je weet niet hoe een rugbybal gaat stuiteren. Dus dat maakt het ook heel leuk. Het is gewoon niet voorspelbaar. Je moet dan zo snel mogelijk de juiste beslissing maken. Ja, dat maakt het heel leuk, denk ik. En ook gewoon een beetje het contact vind ik ook gewoon heel erg leuk.
1: Nu heb je natuurlijk 15 plekken op een rugbyveld waar je uit kan kiezen om te gaan staan. Wat is jouw positie?
2: Ik zit bij de voorwaarts op de nummer 8 en flanker speel ik.
1: En wat maakt die positie voor jou zo leuk?
2: Ik denk vooral de flankers is een beetje een combinatie tussen de voorwaartsen, dus echt de grote gasten. Maar het ligt ook een beetje aan je spel en dan heb je ook een beetje het snelle erin. Dus eigenlijk van allebei de kanten een beetje wat. En dat vind ik juist leuk, dat je niet de hele tijd hetzelfde hebt.
1: Op een gegeven moment word je natuurlijk beter in je sport. Ga je wat serieuzere dingen ondernemen. Komt misschien het nationaal team komt een keer om de hoek kijken. Wanneer was een beetje voor jou dat moment dat je zoiets had van, ik ben hier misschien wel heel erg goed in?
2: Ja, op een gegeven moment toen de selectiedagen waren, ben ik meegaan doen met de regiodagen heet dat hier in Nederland. En dan kan je dus geselecteerd worden voor het Nederlands team. Het eerste jaar is het me niet gelukt. En het tweede jaar helaas ook niet. En toen het derde jaar wel gelukt. En nu dit jaar gelukkig ook weer. Dus dan op dat moment denk je wel van dat is wel heel mooi.
1: Ja, maar het brengt gelijk ook weer wat extra uitdaging met zich mee. Want op het moment dat je ook bij de nationale selecties aansluit, wordt het voor jou elke maandag ineens van Assen naar Amsterdam afreizen?
2: Ja, dus soms een beetje zwaar, maar je hebt het er wel voor over. Je speelt dan gewoon met de beste mensen van je leeftijdscategorie. Speel je dan je wedstrijden soms en je traint elke maandag. Ja, dat is wel heel mooi.
1: Ja, en nu heb je ook al hele mooie dingen met in dit geval Nederland onder 18 mogen beleven. Afgelopen jaar het EK gespeeld in Praag, derde geworden. Hoe vet was dat?
2: Ja, dat is echt heel gaaf. Voor mij dan het eerste jaar inderdaad bij de Nederlandse selectie. En dan dat je dan het gelijk helemaal tot het EK redt. Dat is heel vet als je dan het veld oploopt en je zingt dan het volkslied uit volle borst. Ja, daar krijg je wel een beetje kippenvel van.
1: Ja, en ook dit jaar weer geselecteerd voor Oranje onder 18. Betekent in komende november natuurlijk weer kans om op het EK te staan. Telt dat voor jou als leeftijd dan nog iets mee? Want je bent nu 17, maar we moeten niet vergeten dat je later deze maand 18 wordt.
2: Ja, dat klopt. Vorig jaar ben ik eigenlijk al een jaar eerder ingestroomd. En daardoor kan ik dit jaar ook bijblijven, omdat het op leeftijdsjaar gaat. Dus gewoon geboortedatum. Dus, het is nu voor de geboortedatum 2008. En daardoor kan ik nu 2 jaar op rijden doen.
1: En als onder 18 afgerond is, dan kijken we nog even heel snel iets verder de toekomst in. Wat is dan de volgende selectie die op je wacht?
2: Dan ga je door naar de onder 20.
1: Kijk, en dan kun je eventueel daar natuurlijk ook weer gewoon 2 jaar in spelen.
2: Ja, klopt.
1: Nou, hartstikke mooi. Nu heb je natuurlijk ook nog het club rugby. Ik zei het al, Rugby Club Groningen, dat is waar je speelt in het eerste. Hoe is dat om op 17-jarige leeftijd eigenlijk al te doen tussen toch wel volwassen, grote, sterke mannen?
2: Ja, aan het begin is het een beetje wennen. Ik ben vorig jaar aan het einde van in het midden van het seizoen ben ik ingestroomd bij de senioren. Maar ja, het is, fysiek is het heel anders. Je lichaam is wel even wat meer moeite ermee. Je moet beter herstellen. Dat voel je echt wel, vooral het fysieke voel je heel erg.
1: Hoe is dat eigenlijk in het rugby gerekend? Want als ik even kijk snel naar mijn eigen sport, het American Football. Als je daar spelers wil inschrijven voor je eerste die onder de 18 jaar zijn, dan moet je dispensatie aanvragen bij de bond. Hoe is dat in het rugby geregeld?
2: Ja, eigenlijk hetzelfde. Je tekent inderdaad een dispensatie en dan gaat hij inderdaad naar de rugbybond en die beoordeelt dan of dat goed genoeg is.
1: En als je dan onder in selectie van Oranje zit, dan hebben ze al snel zoiets van die kan zichzelf wel goed beschermen.
2: Ja, inderdaad. En ik heb mooie motivatiebrieven bij mogen schrijven en ik denk dat dat ook zeker heeft geholpen.
1: Wat hoop jij te kunnen behalen met rugbyclub Groningen? Wat zijn jouw dromen op clubniveau?
2: Ik denk toch, we spelen nu op de eerste klasse en daarboven zit de ereklasse. Ik denk dat het mij heel mooi lijkt om kampioen te worden in de eerste klasse en dan naar de ereklasse te gaan en dan het hoogste niveau te spelen met de rugbyclub Groningen.
1: En dat is dan wel echt Groningen waar het hart sneller van gaat kloppen? Of heb je ook kijkend naar andere clubs in Nederland waar ze iets van dat zou eigenlijk ook wel een mooie uitdaging zijn?
2: Ja, natuurlijk als je naar een grotere club gaat, het is hartstikke mooi. Maar ja, ik vind het toch ook mooi om bij mijn club te blijven waar het allemaal is begonnen. En dan wie weet later ooit naar een grotere club te gaan. Maar voor nu eerst bij de club Groningen.
1: Ja, en dan het kopje buitenland natuurlijk wat er nog om de hoek komt te kijken. Want we hebben natuurlijk ook prachtige rugbyclubs in grote landen als Engeland, Frankrijk. Waar natuurlijk ook wel Nederlanders actief zijn. Maar voordat zover is, ga je eerst sparen voor een reis naar Zuid-Afrika. Daar wil je 8 maanden naartoe. We hadden het in het begin natuurlijk al even over. Maar het is niet zomaar een keus die je maakt. Hoe ben je hier tot gekomen?
2: Ook een beetje via. Het is sowieso, in Nederland zijn er best wel wat jongens die naar het buitenland gaan om te spelen, naar school te gaan. Inderdaad, dan naar Zuid-Afrika, naar Engeland of naar Frankrijk. En ik heb vorig jaar zat een Zuid-Afrikaanse coach bij Rugby Nederland. En die heeft me een beetje geholpen met deze keuze te maken om daarheen te gaan.
1: Nou, het rugby is ook echt een hele grote schoolsport in Zuid-Afrika. Sterker nog, het landelijk scholenkampioenschap is een van de meest druk bezochte kampioenschappen in het land. Ga je het ook combineren met school, met onderwijs, of staat dat er los van?
2: Nee, dat staat er voor mij helemaal los van. Ik ga er echt heen om puur te focussen op het rugby en om daar zo goed mogelijk rugbyer te worden.
1: En hoe gaat dat voor jou eruit zien? Waar ga je mee bezighouden? Waar ga je aan verbinden? Wat ga je doen?
2: Nou, een week ziet er dan eigenlijk elke dag ga je op het veld trainen en in de sportschool. Dus je hebt twee trainingsmomenten op een dag. En nou, dat is heel de week ben je hard aan het trainen. En in het weekend speel je daar bij een lokale club, speel je dan je wedstrijden. Ja, zo ziet elke week een beetje uit.
1: En is dan waar je aansluit, is dat specifiek een club? Is dat een soort van een rugbyopleidingscentrum? Hoe moeten we dat zien?
2: Ja, het is een soort academie. Dus het is inderdaad een hele organisatie die regelt dat. Ja, daar ben je dan heel de week onder de pannen en hun regelen ook mijn verblijf. En ja, dat zit allemaal bij elkaar in.
1: Wat hoop je uit die uitdaging te halen?
2: Ik hoop vooral heel erg veel te leren. En nou, ook mezelf te laten zien aan bijvoorbeeld lokale clubs daar of ergens anders in het buitenland. Ook een beetje mijn naam te vergroten van, ja, dit is Marvin.
1: Nou, nu is de toekomst voor jou nog heel erg groot. Want nogmaals, je wordt deze maand 18. Je hebt nog heel wat jaartjes om deze sport te mogen spelen. Wat is nou echt jouw ultieme rugbydroom?
2: Dat ik bij een mooie Engelse of Franse club mijn baan ervan maak. En dat ik daar mijn leven ga leiden.
1: En heb je stiekem wel echt een club waar je denkt van, nou, dat vind ik echt wel echt, dat is een prachtige, prachtige club. Ik noem iets La Rochelle, Harlequins, dat soort clubs.
2: Ja, inderdaad, La Rochelle vind ik een hele mooie club. Het is een mooi stadion, mooi team.
1: Nou, laten we hopen dat gaat lukken. Maar voor het zover is, heb je natuurlijk ook, want ja, het Talentboek is een crowdfunding platform, gewoon een spaardoel draaien. Daar moeten we even reclame voor maken, Marvin. Dat snap je ook wel. Vertel, wat is je spaardoel?
2: Ik wil eigenlijk het liefst €6.000 minimaal ophalen. Alles wat meer is natuurlijk hartelijk welkom. Maar het is meer gewoon om, moet ik er wel zelf voor betalen. Maar daardoor wil ik mijn crowdfunding inderdaad opzetten om de kosten zo veel mogelijk te dekken. En ja, dat een beetje.
1: Ja, want het gaat dan ook echt om de trainingen, de reiskosten naar Amsterdam. Alles rondom Oranje onder 9 of onder 18. De reis naar Zuid-Afrika. Eigenlijk alles bij elkaar is dat.
2: Ja, het is helaas allemaal niet goedkoop tegenwoordig meer. Inderdaad, ook niet alleen voor Zuid-Afrika, maar ook voor de trainingen in Amsterdam. Dus elke keer een hoop geld met de reis heen en weer.
1: Ja, trein is ook niet zo goedkoop meer, hè, tegenwoordig.
2: Nee, de trein is ook niet meer goedkoop tegenwoordig. Nou, ik word dan bijna inderdaad 18, heb ik mijn rijbewijs. Maar tanken wordt ook helaas steeds duurder, dus probeer door een crowdfunding dat een beetje zoveel mogelijk te dekken.
1: Nou, het goede nieuws voor jou alvast is dat op het moment dat we elkaar spreken op deze eerste vrijdag van de maand, inmiddels al bijna 80% van jouw doel is opgehaald. Dus laten we hopen dat minimaal de 100% gaat halen. Marvin Dijkhuis, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. Jij bent ons Talentboek Talent van de Maand. En ja, alvast heel erg veel succes en plezier in Zuid-Afrika.
2: Nou, heel erg bedankt. Heel erg bedankt voor het belletje.
0: All Sports Radio Live.

All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal, tennis en autoracen. Tot zeilen, atletiek en judo. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook. Of bereik ons via Twitter. @sportsradio_nl. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio. Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Nou, vertel Frank, wat heb je qua nieuws vandaag meegenomen?
2: Ja, het zal niemand verbazen, hier in de studio niet, maar ook de luisteraars niet, dat de sportwereld is natuurlijk behoorlijk aan het innoveren. Dus ook, het wordt ook wel tijd, denk ik, want de sport heet modern te zijn, maar is redelijk conventioneel en redelijk conservatief. Maar nieuwe sporten komen en bestaande sporten komen uit met nieuwe onderdelen, inhakend op de behoeften vanuit de markt natuurlijk. Snel, dynamisch, veel korte onderdelen, geschikt voor de socials. Enzovoort, voorbeelden erover. 3x3 basketbal, waarin we behoorlijk succesvol zijn in Nederland. En is heel aantrekkelijk voor de met name jeugdgekijkers. Beachvolleybal, shorttrack en schaatsen, niet te vergeten.
1: 2020 cricket.
2: En onder een padel in het tennis, dan komen we straks uitgebreid op terug met onze beide gasten. Maar zo ook over inhaken gesproken, Hyrox. Dat zelfs al de ambitie heeft om Olympisch te worden. Dat gaat ook heel snel. En Hyrox is eigenlijk een soort verlenging van de sportscholen. Die enorm in trek zijn. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. En dat houdt in dat je op meerdere toestellen in een sportschool. Je kunsten vertoont, zou ik bijna willen zeggen. Maar dat wordt dan bij elkaar opgeteld. En dat is enorm populair. En
1: tussendoor moet je overigens heel veel rennen, hè, ook nog.
2: Ja, het heeft iets van 10 onderdelen, geloof ik, op de loopband. En dan ook het proces van het weer herstellen hoort er ook bij. Het is behoorlijk ingewikkeld. Dus ze zullen nog best wel wat moeite hebben om dat uit te leggen aan de consument. Maar het is wel enorm aan het groeien in populariteit. En dat is ook de reden waarom Amazon, nog niet de eerste de beste merk in de wereld, heeft de Hyrox sport omarmd. En is een global partner geworden van de Hyrox sport. Hyrox begon in 2017 met een evenement in Hamburg. En combineert 8 hardlooponderdelen van 1 kilometer met 8 workouts. Afgelopen seizoen namen 1,5 miljoen mensen deel aan 105 evenementen in 35 landen. Amazon heeft intussen Hyrox storefronts geopend in Engeland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en ook in Nederland, wat ik niet wist. Onderdeel van het concept en belangrijk voor het verdienmodel is dat producten voor training, wedstrijden en herstel, waaronder natuurlijk sportvoeding, worden samengebracht. In de berichtgeving over deze match met Amazon is niets bekendgemaakt over bedragen, maar ik schat dat het met name is geënt op elkaar beter maken. Dus het zou zomaar een gesloten beursdeal kunnen zijn, met uiteindelijk resultaat natuurlijk een grotere beurs voor beide partijen.
1: Ja.
2: Dus we blijven dat volgen.
1: Ik vraag me dan wel af, hè, want nu is Hyrox natuurlijk heel erg populair, maar een aantal jaar geleden hadden we CrossFit. Dat had ook de ambitie om dan weer iets Olympisch te gaan worden, maar hoe kan Hyrox dan misschien dan wel succesvol zijn waar CrossFit het heeft laten liggen?
2: Ja, goede vraag. Ik heb wel eens mijn twijfels ook over de willekeur van de keuze die welke sporten Olympisch worden. En ze worden eerst in een onderdeel van een Olympische Spelen een demonstratiesport. En daarna gaat het IOC beslissen, was de impact van deze sport dusdanig dat een permanente Olympische status geven of niet. Maar het is al in het verleden regelmatig gebeurd dat een sport een demonstratiesport was vanwege het land. En dat dan de volgende Olympische Spelen, waar de sport nauwelijks of niet populair is, dat het dan weer geschrapt wordt.
1: Want ja, het wordt nog wat als we elke fitnesstrend Olympisch gaan maken.
2: Ja.
3: Maar
2: ja,
3: het is wel zo dat CrossFit is technisch best een moeilijke sport. En Hyrox is veel laagdrempeliger. Dus toegankelijker voor iedereen. De oefeningen zijn eenvoudiger. Dus vandaar ook de populariteit momenteel van Hyrox.
1: Kijk,
2: hele goede toevoeging. We gaan even terugkijken. We hebben het net natuurlijk het voetbaltransferwindow achter ons. Om er even aan te geven hoeveel geld daarin omgaat, heb ik eventjes gekeken naar de Premier League. Natuurlijk de meest aansprekende competitie, zeker in Europa, maar eigenlijk in de wereld, als je het hebt over voetbal. De afgelopen periode is er voor 4,1 miljard euro uitgegeven in de Premier League alleen. 4,1 miljard. Arsenal besteedde 198 miljoen. Chelsea 300 miljoen, Liverpool 246 miljoen, Manchester City 450 miljoen, Newcastle United 268 miljoen en Tottenham 310 miljoen. Hetzelfde bedrag ongeveer dat Manchester United uitgaf.
1: Ja, Jacco, ik zie jou je hoofd schudden.
4: Ja, ik moet eerlijk zeggen, kijk, de prijzen gelden bij de US Open gaan natuurlijk ook fijn omhoog en bij tennis. Maar als ik dit soort bedragen hoor en tegelijkertijd probeer even een iets bredere blik te hebben op de wereld. Hoe kan je in vredesnaam nog verdedigen dat dit soort bedragen bij het voetballen of ook bij een aantal andere grote sporten. Het is natuurlijk vraag en aanbod nogmaals. Hè, mensen die ernaar kijken, televisierechten, merchandise. Ik snap het principe. Maar het is eigenlijk gewoon niet meer te verdedigen. Terwijl je tegelijkertijd gewoon een aantal andere grote problemen in de wereld aan het oplossen bent. En dat je met dit soort bedragen eigenlijk gewoon iets zeer substantieels. Gewoon een bepaalde ziekte gewoon weg kunt brengen. Gewoon in één jaar. Hè.
1: Ja.
4: En dat vind ik gewoon wel steeds moeilijker om te verkroppen, moet ik eerlijk zeggen. Het is niet meer uit te leggen aan een gewone mens.
2: Ik ben het volstrekt met je eens, Jacco. Maar je zei het zelf wel, het is het vraag- en aanbodmechanisme. En als er landen zoals Saudi-Arabië in beeld komen, die een oorlogskas tussen aanhalingstekens hebben van 650 miljard om toerisme te promoten via sport. Ja, dan krijg je dit soort ontwikkelingen.
4: Ja, en de vraag is alleen, is dat goed?
2: Nee.
4: En is dat eerlijk? Is dat een. Kijk, ik ben zeker voor dat mensen die uitzonderlijke dingen verrichten, dat die daar ook uitzonderlijk voor betaald mogen worden. Uiteindelijk is dat. Maar op een gegeven moment kom je op een punt dat je moet afvragen, ja, hoe uitzonderlijk kan het zijn? Hoe kan je nou iemand nou het verschil tussen 60 miljoen en 40 miljoen? Ik noem even wat als salaris. Ja, dat is volgens mij al veel en nog steeds veel.
1: Ja.
4: Dus ja, dan is 40 toch ook prima. Dan zou je die laatste 20 bij wijze van spreken, die is niet reëel. En als je op die manier gewoon, vind ik, een aantal van de grote dingen ergens afroomt, ja, dat moet prima kunnen.
2: Ja, maar ja, zolang, kijk, in Tiana Reinders, wat ik een hele goede voetballer vind en vond, bij Manchester City, dan was hij op zijn plaats. Die gaat nu 25 miljoen per jaar verdienen in de komende 4 jaar.
4: Ja, en ik gun het hem van harte. En ik vind het een verstandige keuze als hij met 1 gezond seizoen. Je hoopt dat iemand gezond blijft. Dat je daarmee je gezin en je familie voor een lengte van jaren kunt veiligstellen. Is het een meer dan terechte overweging die jij maakt. Maar op het moment dat ik je dat hoor zeggen als topsporter. Dat je zegt, ik wil de beste sporter zijn. Wat ik kan zijn. En dat je daar ooit mee begonnen bent. Om voor een sport te kiezen, dan ben ik het spoor oprecht helemaal bijste.
1: Ja, want dan ga je ervan uit dat je het hoogst haalt.
2: Als we over rijke sporters hebben. Ik heb de 3 rijkste sporters ter wereld op dit moment aan de hand van een onderzoek van Sportico. Cristiano Ronaldo is het rijkst. Die heeft in 2025 in 1 jaar tijd dus 172 miljoen verdiend. Waarvan 60 miljoen uit sponsors. Op 2 staat een bokser. Nou, dat is niet mijn favoriete sport, maar goed, het is een sport. Canelo Alvarez, die heeft 118 miljoen verdiend. En Lionel Messi op nummer 3, die heeft 112 miljoen verdiend. Enige Nederlander in de top 100, dus zal je niet verbazen, is Max Verstappen. Die heeft 71,5 miljoen verdiend in 1 jaar tijd. In de top 100, wat ik heel opmerkelijk vind van 2025, geen enkele vrouw.
4: Ook in Osaka niet, want Osaka volgens mij had ook ongeveer dit soort bedragen.
2: Je zal er dan misschien net over
4: weten binnen te halen.
2: Betrouwbaar, wat hun onderzoeken betreft. Ja. Dus. Maar goed, misschien.
4: Maar het zit ook vaak natuurlijk op daarna, niet zozeer vanuit de sport, maar uit het ondernemerschap. Wat niet per se natuurlijk hoeft te zijn dat het rechtstreeks prijzengeld is of sponsors die je sponsoren vanwege je sport. Maar dat je uiteindelijk een sporter hebt die zijn centjes heel verstandig heeft belegd en een deelneming heeft genomen in andere bedrijven.
2: Ja, klopt. Dan een merkwaardig voorval bij het US Open in het vrouwen-enkelspel. De nummer 1 van de wereld, Arina Sabalenka, stopte tijdens haar 3e ronde wedstrijd en klaagde bij de chair umpire over de reuk van marihuana in het stadion. In het Louis Armstrong stadion.
4: Zat Kyrgios toevallig op de tribune?
1: Nee, die doet dan ook. Hè?
2: Nou, dat de umpire een en ander doorgeeft aan de organisatie, speelde Arina door en won de wedstrijd uiteraard, want ze is de nummer 1 van de wereld. Het 6-3, 6-4 van Camille Rakimova. Nou, dat zal jullie aanspreken, het tennisnieuwtje ertussendoor. Maar daar gaan we straks uitgebreid door.
4: Ik wil je respect geven voor het uitspreken van die achternaam. Dat doe je heel goed.
1: Maar dat is toch wel trouwens echt al jaren zo, dat er over de US Open, dat die tennissers altijd het hebben ook over die wietlucht. Rondom, in en rondom het stadion.
3: Ja, voornamelijk ook New York, want daar is het allemaal wat luidruchtiger, entertainment.
2: Je hoort het lawaai ook.
3: Lawaai en
1: dat wordt aanvliegroute van LaGuardia, geloof ik.
4: Ja. En de hamburger ruik je ook heel goed, weet je wel. maar blijkbaar is dit nu ook een mooi tijdsverdrijf voor de mensen. En op bepaalde plekken van het stadion, dat het blijkbaar toegestaan is, of dat mensen dat in de gaten hebben. Ik kan me niet voorstellen dat er binnen het stadion plekken zijn waar je mag roken, want dat is in Amerika ook best wel vaak streng geregeld. Dus het moet ergens van buiten afkomen en met een bepaalde windrichting. Dat je hebt dan of een wietlucht of je hebt landende vliegtuigen.
1: Ja.
3: Dan, ze heeft elke slim wat.
2: We geven naar onze Nederlandse sponsors. Heineken heeft getekend als official beer supporter, supplier, partner van de 2027 Ryder Cup. Het traditionele golfwedstrijd tussen Amerika en Europa. Die volgend jaar in september in Ierland wordt gegeven.

0: het waren slechts plannen. Ik vind dat de tegenstanders van hem, die hadden zich veel beter moeten focussen in een strafzaak die ze nu gaan aanspannen op die rode kaart die is ingetrokken. Dat is tegen de spelregels. Op een FIFA Peace Award die hij heeft uitgegeven voor meneer Donald Trump. Over de geschenken, onder andere een villa met zeezicht, die hij heeft gekregen in Qatar. Al dat soort zaken die hij heeft gedaan, die niet door de beugel kunnen en waar tegen je dus strafrechtelijk hem kan vervolgen. Op die plannen voor verkoop van een gedeelte van het wereldkampioenschap vind ik dom, want hij kan zich verschuilen achter het feit. Het waren maar plannen, die heb ik nu ingetrokken. Dus het wordt vervolgd. En tevens zouden ze natuurlijk, in mijn ogen, zouden ze zich moeten focussen, één, op dat one country, one vote systeem.
1: Uh-huh.
0: Dat is natuurlijk killing, want er zijn 211 landen lid en meer dan de helft zijn kleine landen, dus die zijn makkelijk te paaien met geld. En twee, UEFA zou een tegenkandidaat naar voren moeten schuiven. Maar goed, dat is mijn bescheiden mening. Dan het Chinese Haier. Dat is een witgoedmerk. Onder andere ook televisies, maar met name ijskasten en keukengereedschap. Heeft zich natuurlijk al regelmatig in de sport gemeld. Ook in de tennis trouwens.
1: Zeker. Anna Ivanovic.
0: Maar die hebben net getekend voor 4 jaar. Ook als sponsor van de Champions League voetbal.
1: Ah.
0: Dat is weer een Chinees merk voor 60 miljoen per jaar. Dollars. Dan Formule 1. Na een weekend met een toch wel onverwacht podiumplek, geheel te danken aan de racekwaliteiten van Max. En niet van de auto. Is het interessant te lezen wat een gemiddelde helm van Max kost om te produceren. Ik geef jullie even een raadsel. Wat kost zo'n helm?
1: Poh.
0: Doen. Gokje.
1: 5.000.
2: Ik denk 11.000 tot 12.000.
0: Robert?
3: Ik ga denk richting de 22,5.
0: Nee, jij zit wel een beetje te hoog. Ja. Het is tussen de 8 en de 10.000. En dat is ook de reden waarom Max natuurlijk, alle coureurs trouwens in het Formule 1 circus, veelvuldig wisselen van helm. Want du moment dat er een nieuwe helm komt, worden er ook honderdduizenden kopietjes gemaakt, miniatuurtjes, die de markt op gaan in de merchandising sfeer. Want Max verdient nog niet genoeg met 71 miljoen. Dus die wil nog wat meer verdienen. Dan het laatste. Ik sluit het nieuwsblokje wat we nu hebben af met het goede nieuws. En dat zal Jacco en Pascal ook plezieren. En ze weten het ongetwijfeld al. Maar Carlos Alcaraz heeft getekend voor het ABN AMRO Open in februari volgend jaar. Hij zou vorig jaar komen, maar was toen geblesseerd. Het jaar daarvoor won hij het toernooi. En voor 2027 hebben ook al Felix Auger-Aliassime en Alex de Minauer hebben ook al getekend. Dus het belooft een mooi veld te worden. We moeten natuurlijk altijd afwachten of er niet blessures optreden na de Australian Open, et cetera. Maar het is in ieder geval goed nieuws van Richard met zijn toernooi in Ahoy, Rotterdam.
1: Hartstikke mooi. Nou, wat betreft de nieuwtjes in deze BV Sport. Straks gaan we met onze gasten in gesprek en gaan we het uitgebreid hebben over tennis, maar ook padel.
4: Het spel van de Begels. Winnen of verdienen. De BV Sport met Frank van der Walbaken en Robert Denneman.

0: All Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat en dat je niet...
4: Ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 4 uur.
8: Hockey. Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
9: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpineskiester en je luistert naar All Sports Radio.
0: Tennis.
10: Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. Mama.

0: Salavi, baby.
1: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
2: Ja, vertel Frank, wat heb je qua nieuws vandaag meegenomen?
3: Ja, het zal niemand verbazen, hier in de studio niet, maar ook de luisteraars niet, dat de sportwereld is natuurlijk behoorlijk aan het innoveren. Dus ook, het wordt ook wel tijd, denk ik, want de sport heet modern te zijn, maar is redelijk conventioneel en redelijk conservatief. Maar nieuwe sporten komen en bestaande sporten komen uit met nieuwe onderdelen, inhakend op de behoeften vanuit de markt natuurlijk. Snel, dynamisch, veel korte onderdelen, geschikt voor de socials. Enzovoort, voorbeelden erover. 3x3 basketbal, waarin we behoorlijk succesvol zijn in Nederland. En is heel aantrekkelijk voor de met name jeugdgekijkers. Beachvolleybal, shorttrack en schaatsen, niet te vergeten.
2: 2020 cricket.
3: En onder een padel in het tennis. Dan komen we straks uitgebreid op terug met onze beide gasten. Maar zo ook over inhaken gesproken, Hyrox. Dat zelfs al de ambitie heeft om Olympisch te worden. Dat gaat ook heel snel. En Hyrox is eigenlijk een soort verlenging van de sportscholen. Die enorm in trek zijn. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. En dat houdt in dat je op meerdere toestellen in een sportschool je kunsten vertoont, zou ik bijna willen zeggen. Maar dat wordt dan bij elkaar opgeteld. En dat is enorm populair. En
2: tussendoor moet je overigens heel veel rennen, hè, ook nog.
3: Ja, het heeft iets van 10 onderdelen, geloof ik, op de loopband. En dan ook het proces van het weer herstellen hoort er ook bij. Het is behoorlijk ingewikkeld. Dus ze zullen nog best wel wat moeite hebben om dat uit te leggen aan de consument. Maar het is wel enorm aan het groeien in populariteit. En dat is ook de reden waarom Amazon, nog niet de eerste, de beste merk in de wereld, heeft de Hyrox sport omarmd. En is een global partner geworden van de Hyrox sport. Hyrox begon in 2017 met een evenement in Hamburg. En combineert 8 hardlooponderdelen van 1 kilometer met 8 workouts. Afgelopen seizoen namen 1,5 miljoen mensen deel aan 105 evenementen in 35 landen. Amazon heeft intussen Hyrox storefronts geopend in Engeland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en ook in Nederland, wat ik niet wist. Onderdeel van het concept en belangrijk voor het verdienmodel is dat producten voor training, wedstrijden en herstel, waaronder natuurlijk sportvoeding, worden samengebracht. In de berichtgeving over deze match met Amazon is niets bekendgemaakt over bedragen, maar ik schat dat het met name is geënt op elkaar beter maken. Dus het zou zomaar een gesloten beursdeal kunnen zijn, met uiteindelijk resultaat natuurlijk een grotere beurs voor beide partijen.
2: Ja.
3: Dus we blijven dat volgen.
2: Ik vraag me dan wel af, hè, want nu is Hyrox natuurlijk heel erg populair, maar een aantal jaar geleden hadden we CrossFit. Dat had ook de ambitie om dan weer iets Olympisch te gaan worden, maar hoe kan Hyrox dan misschien dan wel succesvol zijn waar CrossFit het heeft laten liggen?
3: Ja, goede vraag. Ik heb wel eens mijn twijfels ook over de willekeur van de keuze die welke sport Olympisch worden. En ze worden eerst een onderdeel van een Olympische Spelen, een demonstratiesport. En daarna gaat het IOC beslissen, was de impact van deze sport dusdanig dat een permanente Olympische status geven of niet? Maar het is al in het verleden regelmatig gebeurd dat een sport een demonstratiesport was vanwege het land. En dat dan de volgende Olympische Spelen, waar de sport nauwelijks of niet populair is, dat het dan weer geschrapt wordt.
2: Ja, want het wordt nog wat als we elke fitnesstrend Olympisch gaan maken.
3: Ja.
4: Maar ja, het is wel zo dat CrossFit is technisch best een moeilijke sport. En Hyrox is veel laagdrempeliger. Dus toegankelijker voor iedereen. De oefeningen zijn eenvoudiger. Dus vandaar ook de populariteit momenteel van Hyrox.
2: Kijk,
3: hele goede toevoeging. We gaan even terugkijken. We hebben het net natuurlijk het voetbaltransfer window achter ons. Om maar even aan te geven hoeveel geld daarin omgaat, heb ik eventjes gekeken naar de Premier League. Natuurlijk de meest aansprekende competitie, zeker in Europa, maar eigenlijk in de wereld, als je het hebt over voetbal. De afgelopen periode is er voor 4,1 miljard euro uitgegeven in de Premier League alleen. 4,1 miljard. Arsenal besteedde 198 miljoen. Chelsea 300 miljoen, Liverpool 246 miljoen, Manchester City 450 miljoen, Newcastle United 268 miljoen en Tottenham 310 miljoen. Hetzelfde bedrag ongeveer dat Manchester United uitgaf.
2: Ja, Jacco, ik zie jou je hoofd schudden.
5: Ja, ik moet eerlijk zeggen, kijk, de prijzen gelden bij de US Open gaan natuurlijk ook fijn omhoog en bij tennis. Maar als ik dit soort bedragen hoor en tegelijkertijd probeer even een iets bredere blik te hebben op de wereld. Hoe kan je in vredesnaam nog verdedigen dat dit soort bedragen bij het voetballen of ook bij een aantal andere grote sporten. Het is natuurlijk vraag en aanbod nogmaals. Hè, mensen die ernaar kijken, televisierechten, merchandise. Ik snap het principe. Maar het is eigenlijk gewoon niet meer te verdedigen. Terwijl je tegelijkertijd gewoon een aantal andere grote problemen in de wereld aan het oplossen bent. En dat je met dit soort bedragen eigenlijk gewoon iets zeer substantieels. Gewoon een bepaalde ziekte gewoon weg kunt brengen. Gewoon in één jaar. Hè.
2: Ja.
5: En dat vind ik gewoon wel steeds moeilijker om te verkroppen, moet ik eerlijk zeggen. Het is niet meer uit te leggen aan een gewone mens.
3: Maar ik ben het volstrekt met je eens, Jacco. Maar jij zei het zelf al, het is het vraag- en aanbodmechanisme. En als er landen zoals Saudi-Arabië in beeld komen, die een oorlogskast tussen aanhalingstekens hebben van 650 miljard om toerisme te promoten via sport. Ja, dan krijg je dit soort ontwikkelingen.
5: Ja, en de vraag is alleen, is dat goed? Nee. En is dat eerlijk? Is dat een. Kijk, ik ben zeker voor dat mensen die uitzonderlijke dingen verrichten, dat die daar ook uitzonderlijk voor betaald mogen worden. Uiteindelijk is dat. Maar op een gegeven moment kom je op een punt dat je moet afvragen, ja, hoe uitzonderlijk kan het zijn? Hoe kan je nou iemand nou het verschil tussen 60 miljoen en 40 miljoen? Ik noem even wat als salaris. Dat is volgens mij al veel en nog steeds veel. Ja. Dus ja, dan is 40 toch ook prima. Dan zou je die laatste 20 bij wijze van spreken, die is niet reëel. En als je op die manier gewoon, vind ik, een aantal van de grote dingen ergens afroomt. Ja, dat moet prima kunnen.
3: Ja, maar ja, zolang, kijk, in Tiana Reinders, wat ik een hele goede voetballer vind en vond. Bij Manchester City, dat was hij op zijn plaats. Die gaat nu 25 miljoen per jaar verdienen in de komende 4 jaar.
5: Ja, en ik gun het hem van harte. En ik vind het een verstandige keuze als hij met 1 gezond seizoen. Je hoopt dat iemand gezond blijft. Dat je daarmee je gezin en je familie voor een lengte van jaren kunt veiligstellen. Is het een meer dan terechte overweging die jij maakt. Maar op het moment dat ik je dat hoor zeggen als topsporter. Dat je zegt, ik wil de beste sporter zijn. Wat ik kan zijn. En dat je daar ooit mee begonnen bent. Om voor een sport te kiezen, dan ben ik het spoor oprecht helemaal bijste.
2: Ja, want dan ga je vanuit dat je hoog
3: staat. Als we over rijke sporters hebben. Ik heb de 3 rijkste sporters ter wereld op dit moment aan de hand van een onderzoek van Sportico. Cristiano Ronaldo is het rijkst. Die heeft in 2025, in 1 jaar tijd, dus 172 miljoen verdiend. Waarvan 60 miljoen uit sponsors. Op 2 staat een bokser. Nou, dat is niet mijn favoriete sport, maar goed, het is een sport. Canelo Alvarez, die heeft 118 miljoen verdiend. En Lionel Messi op nummer 3, die heeft 112 miljoen verdiend. Enige Nederlander in de top 100, dus zal je niet verbazen, is Max Verstappen. Die heeft 71,5 miljoen verdiend in 1 jaar tijd. In de top 100, wat ik heel opmerkelijk vind van 2025, geen enkele vrouw.
5: Ook in Osaka niet, want Osaka volgens mij had ook ongeveer dit soort bedragen.
3: Je zal er dan misschien net over
5: weten binnen te halen.
3: Betrouwbaar, wat hun onderzoeken betreft. Ja. Dus. Maar goed, misschien.
5: Maar het zit ook vaak natuurlijk op daarna, niet zozeer vanuit de sport, maar uit het ondernemerschap. Wat niet per se natuurlijk hoeft te zijn dat het rechtstreeks prijzengeld is of sponsors die je sponsoren vanwege je sport. Maar dat je uiteindelijk een sporter hebt die zijn centjes heel verstandig heeft belegd en een deelneming heeft genomen in andere bedrijven.
3: Ja, klopt. Dan een merkwaardig voorval bij het US Open in het vrouwenenkelspel. De nummer 1 van de wereld, Arina Sabalenka, stopte tijdens haar 3e ronde wedstrijd en klaagde bij de chair umpire over de reuk van marihuana in het stadion. In het Louis Armstrong stadion.
5: Zat Kyrgios toevallig op de tribune?
2: Nee, die doet dan ook. Hè?
3: Nou, de umpire een en ander doorgeeft aan de organisatie. Speelde Arina door en won de wedstrijd uiteraard, want ze is de nummer 1 van de wereld. Met 6-3, 6-4 van Kamille Rakimova. Nou, dat zal jullie aanspreken. Het tennisnieuwtje er tussendoor. Maar daar gaan we straks uitgebreid door.
5: Ik wil je respect geven voor het uitspreken van die achternaam. Dat doe je heel goed.
2: Maar dat is toch wel trouwens echt al jaren zo. Dat er over de US Open. Dat die tennissers altijd het hebben ook over die wietlucht. Rondom het stadion.
4: Ja, voornamelijk ook New York, want daar is het allemaal wat luidruchtiger, entertainment.
3: Je hoort het lawaai ook.
4: Lawaai en
2: ja. Dat aanvliegroute van LaGuardia, geloof ik.
5: Ja. En de hamburger ruik je ook heel goed, weet je wel. Maar blijkbaar is dit nu ook een mooi tijdsverdrijf voor de mensen. En op bepaalde plekken van het stadion, dat het blijkbaar toegestaan is, of dat mensen dat in de gaten hebben. Ik kan me niet voorstellen dat er binnen het stadion plekken zijn waar je mag roken, want dat is in Amerika ook best wel vaak streng geregeld. Dus het moet ergens van buiten afkomen en met een bepaalde windrichting. Dat je hebt dan of een wietlucht of je hebt landende vliegtuigen.
2: Ja.
4: Ze heeft ook slim wat.
3: We geven naar onze Nederlandse sponsors. Heineken heeft getekend als official beer supplier, partner van de 2027 Ryder Cup. Het traditionele golfwedstrijd tussen Amerika en Europa. Die volgend jaar in september in Ierland wordt gespeeld. Bedragen zijn niet onthuld, maar de Times meldt een bedrag van $50 miljoen. Intussen in de FIFA-klucht. Ons vervolgverhaal, Robert.
2: Daar zijn we weer.
3: Of moet ik zeggen, de Infantino comedy kan ook. Lijkt het net zich te sluiten rond Gianni, de Infantino. Ik vind wel, overigens, dat zijn tegenstanders, en dat worden er met de dag meer overigens, zich te veel focussen op dat FIFA Forward Enterprise plan. Want dat is niet vreemd in de sport. Dat is niet nieuw in de sport. En hij kan zich nu gaan verschuilen achter, het waren slechts plannen. Ik vind dat de tegenstanders van hem, die hadden zich veel beter moeten focussen in een strafzaak die ze nu gaan aanspannen op die rode kaart die is ingetrokken. Dat is tegen de spelregels. Op een FIFA Peace Award die hij heeft uitgegeven voor meneer Donald Trump. Over de geschenken, onder andere een villa met zeezicht, die hij heeft gekregen in Qatar. Al dat soort zaken die hij heeft gedaan die niet door de beugel kunnen en waar tegen je dus strafrechtelijk hem kan vervolgen. Op die plannen voor verkoop van een gedeelte van het wereldkampioenschap vind ik dom, want hij kan zich verschuilen achter het feit. Het waren maar plannen, die heb ik nu ingetrokken. Dus het wordt vervolgd. En tevens zouden ze natuurlijk, in mijn ogen, zouden ze zich moeten focussen, 1, op dat one country, one vote systeem.
2: Uh-huh.
3: Dat is natuurlijk killing, want er zijn 211 landen lid en meer dan de helft zijn kleine landen, dus die zijn makkelijk te paaien met geld. En 2, UEFA zou een tegenkandidaat naar voren moeten schuiven. Maar goed, dat is mijn bescheiden mening. Dan het Chinese Haier. Dat is een witgoedmerk. Onder andere ook televisies, maar met name ijskasten en keukengereedschap. Heeft zich natuurlijk al regelmatig in de sport gemeld. Ook in het tennis trouwens.
2: Zeker. Anna Ivanovic.
3: Maar die hebben net getekend voor 4 jaar. Ook als sponsor van de Champions League voetbal.
2: Ah.
3: Dat is weer een Chinees merk voor $60 miljoen per jaar. Dollars. Dan Formule 1. Na een weekend met een toch wel onverwacht podiumplek, geheel te danken aan de racekwaliteiten van Max. En niet van de auto. Is het interessant te lezen wat een gemiddelde helm van Max kost om te produceren. Ik geef jullie even een raadsel. Wat kost zo'n helm?
2: Poh.
3: Doen. Gokje.
4: 5.000.
5: Ik denk 11.000 tot 12.000.
3: Robert?
2: Ik ga denk richting de 22,5.
3: Nee, jij zit wel een beetje te hoog. Ja. Het is tussen de 8 en de 10.000. En dat is ook de reden waarom Max natuurlijk, alle coureurs trouwens in het Formule 1 circus, veelvuldig wisselen van helm. Want du moment dat er een nieuwe helm komt, worden er ook honderdduizenden kopietjes gemaakt, miniatuurtjes, die de markt op gaan in de merchandising sfeer. Want Max verdient nog niet genoeg met 71 miljoen. Dus die wil nog wat meer verdienen. Dan het laatste. Ik sluit het nieuwsblokje wat we nu hebben af met het goede nieuws. En dat zal Jacco en Pascal ook plezieren. En ze weten het ongetwijfeld al. Maar Carlos Alcaraz heeft getekend voor het ABN AMRO Open in februari volgend jaar. Hij zou vorig jaar komen, maar was toen geblesseerd. Het jaar daarvoor won hij het toernooi. En voor 2027 hebben ook al Felix Auger-Aliassime en Alex de Minaur hebben ook al getekend. Dus het belooft een mooi veld te worden. Moeten natuurlijk altijd afwachten of er niet blessures optreden na de Australian Open, et cetera. Maar het is in ieder geval goed nieuws van Richard met zijn toernooi in Ahoy, Rotterdam.
2: Hartstikke mooi. Nou, wat betreft de nieuwtjes in deze BV Sport. Straks gaan we met onze gasten in gesprek en gaan we het uitgebreid hebben over tennis, maar ook padel.
1: Het spel van de Begels. Winnen of verdienen. De BV Sport met Frank van der Walbaken en Robert Denneman.

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.
0: Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Wereldtitel nummer 6 en de derde MXGP-titel die zijn binnen voor motocrosser Jeffrey Herlings. In het Turkse Afyon Karahisar liet de Brabander andermaal zien waarom hij de beste is. Met het winnen van de kwalificatierace, de twee manches en dus ook de gehele Grand Prix was dit alweer de vijfde GP op rij met de perfecte score. En met de overzeese races in China en Australië nog te gaan is het nu dan de strijd om plek 2 tussen Romain Favre en Tim Geiser waar we de ogen op kunnen richten. Ik ga erover in gesprek met Steven Kempen van Kemco Sports PR Management, Eurosport, HBO Max en Noppen Nieuws. Steven, een hele goede middag.
2: Goedemiddag.
1: Jeffrey Herlings, de man die, laten we eerlijk zijn, onderhand geboren is met een KTM-motor tussen zijn benen, pakt gelijk de titel in het eerste jaar van zijn overstap naar een nieuw merk met Honda.
2: Ja, dat had ik natuurlijk van tevoren nooit verwacht. Eventjes wat aanpassingsproblemen. Net wat je zegt, een 17-jarig huwelijk met het Oostenrijkse merk achter de rug. Dan wordt het natuurlijk niet eenvoudig op om eventjes de overstap te maken en eventjes meteen mee te doen voor de wereldtitelstrijd. In de beginfase van het kampioenschap botste hij dan ook regelmatig op Lucas Koenen. Maar ja, het kwartje is deze keer de andere kant op gevallen in het voordeel van Herlings. En ja, de zesde wereldtitel is binnen. De derde MXGP-titel is binnen. En voortreffelijk gedaan. Meer kunnen we er eigenlijk niet van zeggen. Bijzondere opdracht die hij heeft volbracht. En zo vroeg in het seizoen al.
1: Ja, want nog twee Grand Prix te gaan is redelijk aan de vroege kant. Maar ja, we weten ook, er was al het hele seizoen een keiharde strijd gaande met die jonge Belg, Lucas Koenen. Nou ja, die raakte dan zwaar geblesseerd. Is eigenlijk wel klaar voor de rest van het seizoen. Nu weet ik dat een wat-als-vraag altijd een beetje nutteloos is. Want het is niet gebeurd. Dus je kunt er weinig over loslaten, maar... In hoeverre had jij de titel ook naar Jeffrey Herlings zien gaan op het moment dat Lucas Koenen niet zwaar geblesseerd was geraakt?
2: Ja, een hele moeilijke vraag. Wat als en motorsport is niet de perfecte combinatie in motocross al helemaal niet. Heel veel mensen zeggen van ja, als Koenen niet geblesseerd was geweest, dan had hij nooit gehaald. Nou, als ik één ding in al die jaren heb geleerd, is het nooit te moeten zeggen tegen Jeffrey Herlings. Dat gaat je nooit lukken. Ja, dat is hetzelfde als een stier een rode vlag voorhouden. Dan vraag je zelf om problemen. Dus ja, ik durf niet te zeggen, die nul scores door de machineproblemen in Letland en Duitsland, ja, die hebben hem op achterstand gezet. In het verleden heeft Herlings ook 3 titels verloren, nagenoeg zekere titels, want ja, ook dan kun je zeggen als, die heeft hij niet gewonnen door blessures. Nu wint hij hem door blessures. Nee, ik denk het niet, want we zaten nog halverwege het seizoen, tijdens die Grand Prix van Engeland, toen het misging met Lucas Koenen. Herlings is toen echt in bloedvorm gekomen, is eigenlijk niet meer klopbaar geweest. En ja, we kunnen het nooit zeggen, maar had Lucas Koenen van die vorm deze Jeffrey Herlings kunnen kloppen? Ja, een vraag waar we nooit de antwoord op zullen krijgen.
1: Wat is er ineens gaan klikken bij Jeffrey Herlings vanaf eigenlijk die Britse Grand Prix? Want hij won toen ook beide manches. Hij werd toen vierde in de kwalificatierace. Daarna eigenlijk Tsjechië, Lommel, Zweden, Nederland en nu Turkije. Alles de perfecte score. Wat maakte dat het ineens dan in die tweede helft van het seizoen helemaal lijkt te klikken tussen die Honda en Jeffrey Herlings?
2: Ja, vind ik een hele moeilijke vraag. Maar ja, opeens vallen de puzzelstukjes bij elkaar. Natuurlijk is die titelstrijd die strijd met Koenen is in één keer helemaal anders. Koenen stond nog aan de leiding, stond ruim aan de leiding voor die Britse Grand Prix. Ja, dat gaf natuurlijk Herlings weer wat hoop om de aansluiting te vinden. Hij moest direct grote stappen zetten, want toen wisten we niet hoe lang de blessure van Koenen ging duren. En hij is daarna eigenlijk onklopbaar geweest. Het enige wat hij nog meegemaakt heeft is de kwalificatiecrash op zaterdagmiddag na de botsing met Romain Favre. En sindsdien is hij eigenlijk door niemand meer geklopt. En het is een combinatie. Hij is natuurlijk op en top fit. Heeft een redelijk beperkte voorbereiding gehad door die overstap van KTM naar Honda. Echt pas op 1 januari mocht hij met de Honda gaan trainen en gaan testen. Ze hebben natuurlijk daar wat achterstand opgelopen. Maar goed, die is inmiddels ruimschoots weggewerkt.
1: Nou, dan spoelen we vooruit wat dat betreft naar Turkije, naar het afgelopen weekend. Wat ik zo frappant vond, was dat Jeffrey Herlings, die nou ja, toch menig record op zijn naam heeft staan, ook niet geheel onbekend is met het winnen van races, van wereldkampioenschappen, aangaf na afloop dat hij ontzettend slecht had geslapen, maar 3 uurtjes, omdat hij zo zenuwachtig was. Dat had ik niet verwacht.
2: Nee, ik dacht precies hetzelfde. Ik denk, ja, moet hij nou op 32-jarige leeftijd nog zenuwachtig zijn? Heeft alles toch al meegemaakt? Heeft

0: China en Australië.
1: Ja, want de druk is er dan nu echt helemaal af, zou je kunnen zeggen.
0: Ja, ik zou bijna zeggen, nu kan hij echt los, toch? Want hij hoeft zich niet meer terughoudend op te stellen voor het binnenhalen van de titel. Die druk is helemaal van de ketel. Er zal nog een klein feestje volgen. Jeffrey Kende zal hij niet in de lampen hangen. Maar ja, ik ga ervan uit dat hij China en Australië ook helemaal naar zijn hand gaat zetten. Want hij wil meer, meer en meer. Ja, en dat is denk ik het karakter van een topsporter.
1: Ja, dus de strijd om de wereldtitel is dan nu voorbij. Wel hebben we natuurlijk nog een hele spannende strijd om plek 2. Ook niet tussen de twee minste rijders. Natuurlijk ook twee mannen die weten hoe het is om wereldtitels te winnen. Romain Fèvre en Tim Geiser. Als ik puur kijk naar die twee en hoe ze op dit moment bezig zijn. En hoe ze ook in Turkije lieten zien met elkaar te kunnen strijden. Wat verwacht je tussen die strijd?
0: Het enige probleempje daar is nog die 40 punten verschil, 30 punten verschil. Ja, ze ontlopen elkaar weinig. Het deelnemersveld in de laatste twee wedstrijden wordt wat kleiner. Waardoor het ook moeilijker wordt om echt punten te verliezen of echt punten goed te maken. Ja, ik denk dat Romain Fèvre voor het zilver zal gaan. En Geiser genoegen zal nemen met brons. En dat is toch niet zo slecht in zijn eerste seizoen op Yamaha. Maar goed. Herlings doet het anders in zijn eerste seizoen op de Honda.
1: Ja, laten we dan toch ook even naar de Nederlanders kijken naast Jeffrey Herlings. Want die hebben we dan nu wel besproken. Hoe gaat het met de Nederlanders eigenlijk?
0: Moeilijk. Afgelopen maandag, net de laatste training voor het afreizen naar Turkije, is Kai de Wolf onderuit gegaan tijdens een training op het circuit van Genk. Heeft daarbij een handblessure opgelopen. En dat was eigenlijk de druppel die hem heeft doen besluiten om het seizoen een halt toe te roepen. Moet geopereerd worden aan die handblessure. Moet een operatie ondergaan voor een eerder dit seizoen opgelopen enkelblessure. In eerste instantie zou die enkel ingreep worden uitgesteld naar de week na de Motocross of Nations. Omdat hij natuurlijk hard nodig is voor het Nederlandse team tijdens die landenwedstrijd begin oktober in Frankrijk. Maar het mag helaas niet zo zijn en zijn seizoen is voorbij. En ja, hij mist alles bij elkaar. 7 Grand Prix, dat is eigenlijk te veel om echt mee te kunnen spelen voor de prijzen. Aan de andere kant, een aantal podiumplaatsen heeft er absoluut in Arnhem laten zien uit het juiste hout gesneden te zijn om mee te doen in de titelstrijd. En ja, dan kijk ik vast een beetje naar 2027. Gaan we een Nederlandse strijd krijgen tussen Herlings en de Wolf voor de wereldtitel? Ja, op dit moment zeg ik nee, maar ja... De Wolf is een voormalige MX2 wereldkampioen. Heeft het al laten zien dat hij absoluut de strijd aan durft te gaan met Herlings. Dus ja, een seizoen is lang, dat weten we allemaal. Maar ja, het is een beetje jammer dat op deze manier een einde komt aan het eerste MXGP seizoen van de man uit Eersel.
1: Ja, maar als we kijken naar hoe hij zich bijvoorbeeld presenteerde in Arnhem, die strijd die hij had met Jeffrey Herlings, dan mogen we toch wel hopelijk mooie dingen verwachten in de toekomst.
0: Ja, absoluut. Ik zie hem absoluut ook als een titelkandidaat. Zeker nu hij de overeenkomst met zijn werkgever heeft verlengd. Voor minimaal 2 seizoenen en naar verluidt zelfs 3 seizoenen. Natuurlijk wordt er aan zo'n jongen getrokken door de Amerikaanse teams. Die behoorlijk wat budget hebben voor het Amerikaanse Supercross en Motocross kampioenschap. Maar hij blijft gelukkig in Europa. En is ja binnen een mum van tijd denk ik ook absoluut een kanshebber om de wereldtitelstrijd te gaan voeren. Ja, nu is de volgende vraag. Hoe lang blijft Herlings dit nog doen? Heeft een contract tot en met 27. Maar ik heb ook al begrepen in de wandelgangen dat er al wordt gesproken met Honda over eventueel 28 en 29. Ja, dan kunnen we misschien wel een jaar of 3 genieten van de strijd tussen Herlings en de Wolf.
1: Ja, wie weet dat hij op die manier zijn opvolging wel helemaal kan klaarstomen. Toch even terugkomend op die Motocross of Nations. Is natuurlijk begin oktober in Erné in Frankrijk. Kai de Wolf dus exit. Misschien een belangrijke vraag, maar wie gaat zijn plek dan invullen?
0: Ja, dat is echt een hele goede vraag, want ik durf het 1, 2, 3 niet te zeggen. Oorspronkelijk was het team samengesteld door de KNNV Herlings, de Wolf, daar is geen twijfel over mogelijk. En Roald van der Moosdijk is daaraan toegevoegd in de MX2-klasse. Je moet weten, de Motocross of Nations heb je in principe 3 klasses, de MXGP, de 450 motoren, de MX2 en de open klasse. Nou, de 450 zou dan...

0: Koldenhof gaan rijden. De open klasse, sorry, Koldenhof komt daarbij. De Wolf zou die gaan rijden. De andere zwaarste klasse, de open klasse, zou Herlings gaan doen. En dan zou Van der Moosdijk op een 250 machine gaan rijden. Maar ja, nu valt door die blessure van de Wolf, valt hij weg. Wat gaan ze daar doen? Gaan ze daar Koldenhof neerzetten? Gaan ze daar Vlaanderen misschien nog wel neerzetten? Of pakken ze Roa van der Moosdijk van die 250 machine af op een 450 waar hij normaal mee rijdt in het Duitse kampioenschap en zetten daar bijvoorbeeld Kai Karsenmakers neer of Koldenhof op een 250. Ja, er zijn nog zoveel puzzelstukjes die op de plaats moeten worden gelegd en ik heb wat mensen gesproken, maar ze doen allemaal dusdanig geheimzinnig dat ik eigenlijk nog geen idee heb op hoe ze het allemaal gaan opvangen. En ja, het team wordt er natuurlijk helaas niet sterker van, maar met het trio wat ik denk dat de beste opstelling zou zijn geweest, Herlings, De Wolf en een MX2 machine voor Koldenhof, had je absoluut mee kunnen doen voor de zegen. Ja, zal nu iets moeilijker worden, denk ik. Ik denk dat je heel blij moet zijn met de podiumplaats.
1: Ja, ik had ergens gelezen / gehoord dat Koldenhof niet eens zo heel onwelwillend tegenover het idee om op een 250 machine te gaan zitten staat eigenlijk.
0: Nee, ik denk dat hij ook nog een beetje lichter is dan Van der Moosdijk. Wat natuurlijk ook een voordeel is in de MX2-klasse. Heeft in Arnhem laten zien absoluut nog de race-snelheid en de gedrevenheid te bezitten. Hij is tegenwoordig actief in Brazilië. Dus ik had hem erg graag in actie gezien in RN. Ja, en nu komt de volgende vraag. Hij is in eerste instantie gepasseerd door Team NL. Heeft hij nu nog wel interesse om überhaupt mee te gaan als tweede of misschien wel derde keuze?
1: Nou ja, dat is allemaal voor 4 oktober. Eerst natuurlijk nog China en Australië op respectievelijk 13 en 20 september. Dus dat is de aankomende 2 weekenden alweer. We gaan dus in rap tempo met wat jetlags door, begrijp ik. Wat kunnen we verwachten van die laatste 2?
0: Nou, de titelstrijd zit er dus op. Herlings heeft de buit binnen. Dan gaan we ons richten op de strijd inderdaad tussen Favre en Geyser. Dat is een behoorlijke kloof. Maar degene die eigenlijk de meeste indruk heeft gemaakt, waar ik al de laatste weken de meeste indruk heeft gemaakt, is rookie Tom Vial. Dus ik ben eigenlijk benieuwd wat hij nog kan doen. En kan hij misschien nog wel Geyser van die derde plaats verdringen. De puntenachterstand is niet heel erg groot. Dus het zou zomaar eens kunnen dat hij die 15 punten achterstand op de derde plaats goed weet te maken. En daardoor misschien wel 200's in de top 3 weet te zetten. Van de Nederlandse kant, ja, de Wolf zijn seizoen is voorbij. Vlaanderen heeft het knap lastig met de Ducati. En de andere Nederlanders komen dit seizoen niet meer in actie. Dus voor de MXGP zullen de pijlen zijn gericht op Herlings en Vlaanderen. In de MX2-klasse hebben we gelukkig altijd nog Kai Karsmakers, die de afgelopen keer in Tsjechië een prachtige vijfde plaats wist te scoren tijdens de tweede manche. Die kan nog in de top 10 gaan eindigen in de MX2-klasse. Ja, en de MX2-klasse heeft natuurlijk wel een flinke klap gekregen door de zware crash, opnieuw een zware crash van Sascha Koenen. Waardoor de wereldtitel lijkt te gaan naar Triumph met Gillian Ferres, die 50 punten voorsprong heeft, nu op zijn teamgenoot Camden McLellan.
1: Nou, we gaan het allemaal meemaken de komende 2 weken. Dus nog in Turkije, of in Turkije, in China en in Australië. In Turkije zijn we natuurlijk net geweest. We hebben in ieder geval Jeffrey Herlings als wereldkampioen. Dus dat is voor ons Nederlanders natuurlijk altijd mooi nieuws. Steven van Kempen van Kemco Sports PR en Management. Eurosport, HBO Max en Noppennieuws Magazine. Dankjewel voor je tijd. En spreek je ongetwijfeld snel weer.
0: Heel graag gedaan en tot de volgende keer.
2: All Sports Radio Live.

0: Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultrasnel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 5 uur.
3: Voetbal.
4: Hallo, ik ben John van Schip, voormalig speler van Ajax en het Nederlands elftal.
3: Hockey.
5: Hi, mijn naam is Eva de Goede, hockey international. En je luistert naar All Sports Radio.
3: Darts.
6: Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: De wereldkampioenschappen atletiek voor Masters in Zuid-Korea die zijn voorbij. Bijna 7500 atleten uit 106 verschillende landen. Van 35 tot, jawel, 106 jaar oud waren in Daegu bij elkaar. En namens Nederland was er ook een mooie afvaardiging van 75 atleten aanwezig. In de M55 categorie was ook wereldrecordhouder op de 800 meter Andrew Harris-Larrison aanwezig. Zijn doel was de dubbel behalen. Dat wil zeggen wereldkampioen worden op zowel de 800 als 1500 meter. En dat doel werd ruimschoots behaald. En sterker nog, op de 800 meter liep hij zelfs een kampioenschapsrecord. Ik ga met de meervoudig Nederlands, Europees en wereldkampioen in gesprek over hoe het daar eigenlijk was. Andrew, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag iedereen.
1: Ja, allereerst ja, terugkomend op Zuid-Korea, dat moet voor jou denk ik een fantastisch avontuur geweest zijn.
2: Absoluut. Missie voltooid, uiteindelijk. Maar wat een ervaring, absoluut, zonder twijfel.
1: Ja, dat doel was die dubbel, de 800 en de 1500 meter. Hoe heilig is voor jou dat doel?
2: Als we recordhouder voor beide afstanden, was dat de ultimate doel, zeg maar. Want er stond zoveel druk op mij, omdat die aan mezelf zet, zeg maar. Dat moet gewoon gezegd worden. Ik leg de druk op mezelf. Als world record houden, moet je het gewoon waarmaken op de grote toernooien.
1: Ja, en nou ja, dat waarmaken, dat heb je zeker gedaan. Allereerst ben ik wel benieuwd, want nou ja, als ja, je moet heel erg fan zijn van atletiek natuurlijk om gewoon aan de Masters mee te doen en de hele wereld af te reizen naar toernooien. Wat maakt überhaupt, zeg maar, de atletiek voor jou nou zo mooi? Waarom ben je hier nog steeds mee bezig?
2: Dat is een goede vraag, zeg. Ik vind dit gewoon nog steeds leuk. Ik geniet van atletiek. Ik geniet van hardlopen. En vooral baanatletiek. Dat was altijd mijn dingetje geweest. In de jaren 80 heb ik naar Steve Ovett en Sebastian Coe bekeken. Ze waren mijn helden. Dus atletiek heeft altijd een speciale plek in mijn hart, zeg maar.
1: Ja, maar dan is natuurlijk ook nog een beetje dat competitieve element opzoeken ook wel belangrijk voor jou.
2: Zeker. Wat ik aan mezelf merk is dat ik wil mijn best altijd doen. En het zou nog leuker zijn als ik alles kan winnen. Ik wil winnen, net als iedereen. Maar ik wil winnen. Dat is het. Dat is het aan mij. Maar ik kan ook verliezen natuurlijk. Je moet ook goed kunnen verliezen. Maar de doel is altijd winnen.
1: Ja, moet je een goede verliezer zijn om ook een goede winnaar te kunnen zijn?
2: Absoluut. Want het is niet altijd feest. Het kan niet altijd feest. Ik heb meer wedstrijden verloren dan gewonnen. Je moet goed sportief blijven. En gewoon de volgende keer gewoon beter doen. Dat is zo sta ik in mijn veld. Ik moet de volgende keer beter als ik verlies.
1: Nu ben jij inderdaad, zoals je zegt al, ook een wereldrecordhouder. Je bent nu weer regerend wereldkampioen. Je hebt Europese titels, nationale titels. Wat zegt dat over jou als atleet als je gewoon kijkt over al die jaren dat je nu bezig bent met de sport?
2: Voor mij, deze twee titels heeft mij laten realiseren dat ik heb mijn doelen bereikt. Bijna alle doelen bereikt wat ik wil. En nu de druk is eraf. Ik ben nu wereldkampioen. En dus nu kan ik, het klinkt heel vreemd, maar nu kan ik meer van genieten van de sport.
1: Ja, dat is wel interessant dat je dat zegt. Want het is niet dat je net bent komen kijken bij de sport. Je hebt er natuurlijk al wat jaren op zitten. Maar dat je eigenlijk nu pas zegt van ja, nu ben ik pas vrij in mijn hoofd eigenlijk.
2: Precies. Nu de druk is helemaal eraf en ik kan nu echt genieten van alles. Alles wat te maken heeft met atletiek. Ik heb nu niks meer te bewijzen. En ik dacht, dat was de laatste, deze titel waren de laatste, zeg maar, puntjes op de i.
1: Maar nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Sommige mensen hebben toch wel druk nodig om te presteren. Jij zegt zelf ook, ik heb mezelf heel erg onder druk gezet om ook dit resultaat te behalen. Die druk kwam niet zozeer van buitenaf, maar gewoon voornamelijk door mezelf. Je hebt ook mensen die op het moment dat de druk eraf is, juist beter gaan presteren. Nu weet ik dat het, een paar dagen is nadat je terug bent uit Zuid-Korea en dat je nu pas vrij in je hoofd bent. Maar wat verwacht je dat de komende jaren met jou gaat doen? Ga je misschien wel nog betere prestaties leveren? Of hoeft het ook voor jou misschien niet meer zozeer dan?
2: Nee. In tegenzin, dinsdag ben ik teruggekomen om 9:30. Ik had een duwtje gedaan en dan ging ik later op die dag gewoon een duurloop doen. die ging echt heen. Ik loop 1 meter. Het was echt verschrikkelijk. Woensdag nog een keer geprobeerd. Dat ging beter. En gisteren heb ik wel wat licht tempo work op de baan in Groningen gedaan. Die was niet de beste. Maar ik moet echt realiseren. Ik heb wel wat rust nodig. Maar ik heb al in mijn hoofd de volgende doel. En dat is wel indoor championship in Florida volgende jaar.
1: Ja, want indoor gaat natuurlijk ook weer door. Want ook, als je kijkt naar het afgelopen seizoen, daar ging het indoor bijvoorbeeld ook weer heel erg goed, hè?
2: Ja, zeker. Absoluut. In Turin was echt mooi, maar dat was Europees. En nu heb ik nu de kans om hopelijk twee wereldtitels te binnenhalen. Maar ik verwacht dat nieuwe tegenstanders erbij komen. Ik heb ze in de gaten. Dus ik moet mijn best doen. Ik moet echt in topvorm zijn om nog een keer te kunnen presteren en gewoon bereiken wat ik wil.
1: Nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Wat vind jij nou leuker, indoor of outdoor atletiek?
2: In principe is twee verschillende sport. Indoor heb je minder ruimte. Dus als je minder ruimte hebt, dan heb je minder gelegenheid om foutjes te maken. Als je een fout maakt indoor, dan kan dat alles kosten. Dus indoor is meer intens, want de risico is zo groot dat het fout gaat.
1: Ja, nu zeg je al, ik heb voor mezelf nog weinig rust gepakt. Ik zou zelf zeggen, de komende dagen ga wel even rust pakken, Andrew, wat dat betreft. Maar je hebt inderdaad dus weer een nieuw doel voor ogen aankomend indoor seizoen. Hoe ga je daar nu naartoe trainen?
2: Nu is het gewoon langzaam opbouwen. Meer zone 2 werk. Ik weet niet of de luisteraars dat weten. Gewoon rustig opbouwen voor de maand september, oktober. Dan november wel wat snelheid werk. December ook. En in januari wel wat wedstrijden pakken. NK in Apeldoorn hoog waarschijnlijk. En dan voorbereiden voor maart.
1: Ja, overigens voor de mensen thuis, zone 2 werk, dat heeft te maken met trainen op hartslag, hè?
2: Precies, klopt. Lage hartslag.
1: Hebben we het dan over het indoorseizoen wat er aankomt, maar we hoeven niet heel erg gek lang te wachten of we gaan het WK wat we nu hebben gehad in Zuid-Korea ook in Breda krijgen in Nederland. Is dat ook iets waar je toch eigenlijk al stiekem heel erg naar uitkijkt?
2: Absoluut. Wauw, dat is echt vet. Maar ik zou wel wat ouder worden natuurlijk op dat moment. Er komen wel 50 plussers, zeg maar, in mijn categorie, die zou jonger zijn, zeg maar. Dus het wordt echt een uitdaging in Breda 2028, dat wel. Maar ik ga mijn absoluut best doen om in topvorm te zijn.
1: Ja, plus het is natuurlijk dicht bij huis, hè, te vergelijken met Zuid-Korea. Dus dat is denk ik ook wel heel erg leuk.
2: Absoluut. Het is wel 3-4 uurtjes rijden, maar goed. Het is veel dichterbij dan Korea, inderdaad.
1: Het is dan weer wat minder voor de airmiles, maar wat is sowieso, het zijn breedte sporttoernooien. Het is natuurlijk wel topsport voor jullie, maar het is niet dat je alles vergoed krijgt om daar naartoe te gaan. Dat moet je natuurlijk allemaal zelf betalen. In hoeverre is dat misschien voor mensen die dit wel zouden willen doen, maar wat dat betreft niet echt zo goed weten hoe ze dat moeten aanpakken. Is dat wel echt een dingetje om rekening mee te houden. Want ga er maar aan staan om al die grote toernooien af te reizen. Want ik hoor jou ook al zeggen, hè, de Florida komt er ook weer aan.
2: Ja, klopt. Alles is op eigen kost, uiteindelijk. Deze keer in Korea had ik wel een beetje geluk. Ik kon wel een sponsor vinden die de vliegtickets voor mij heeft geregeld. Maar voor de rest moet ik alles zelf betalen, natuurlijk.
1: Ja, maar gelukkig, je bent nog steeds genoeg gemotiveerd wat betreft atletiek, dat je dat voor lief neemt.
2: Absoluut, absoluut. Ik ben nog steeds verliefd op atletiek. Het is de beste sport natuurlijk. Een beetje Johan Cruijff. maar goed. Voor mij is het de beste sport er is. En ik geniet nog steeds van.
1: Nou ja, en naast het genieten presteer je ook nog steeds. En dat is natuurlijk ook hartstikke mooi. Ik bedoel, 2 wereldtitels dus in Zuid-Korea met de 800 en de 1500 meter. Mag ik je voor nu, Andrew Harris-Larsen, bedanken voor je tijd. Gefeliciteerd natuurlijk met een prachtig wereldkampioenschap. En alvast heel erg veel succes ook weer richting het indoorseizoen.
2: Ja, graag gedaan. En bedankt voor de gelegenheid. All Sports Radio Live.

All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen. Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Afgelopen weekend werd met Ajax PSV al vroeg in het seizoen de eerste onderlinge ontmoeting tussen clubs uit de traditionele top 3 gespeeld. Het duel in de Vriendenloterij Eredivisie was er eentje die de gemoederen nog lang bezig zou houden. Niet alleen overigens vanwege, toch laten we eerlijk zijn, het geweldige aanvallende en open karakter van deze wedstrijd. Maar toch vooral door die vrij harde charge van Ruben van Bommel op Aaron Bouwman, die de rest van de maand uitgeschakeld zal zijn. Ik ga erover in gesprek met iemand die niet alleen de wedstrijd heeft gezien, het voetbalwereldje van dichtbij bekijkt, maar ook iemand die binnenkort met het Allsports Radio Sportcafé het land in gaat trekken. Namelijk Robert Maaskant. Robert, hele goedemiddag.
2: Hey, bonjour.
1: Bonjour.
2: Maar even in de muziekkeuze te blijven. Ja, nee, hartstikke leuk. We gaan met Sportcafé zaterdagmiddag tussen 12 en 2 bij allerlei verenigingen langs. En dan laten we de club-iconen aan het woord. Dat is prachtig. Ik dacht trouwens heel even dat je naartoe ging dat ik ook nog wel van de harde charges was. Maar dat kan jij niet weten meer op jouw leeftijd, denk ik.
1: Nee, dat is wel weer zo. Maar ik heb verhalen gehoord, Robert, dat je er wel van was in ieder geval.
2: Ja, ik weet je, dat soort duelletjes die nu met onder andere Van Bommel en Bouwman was, die heb ik ook meegemaakt. Maar ik ben opgegroeid, op mijn 21ste speelde ik in Schotland in de Premier League. Ja, daar ging je niet met open vizier erin, zeg maar. Dan was het ellebogen hoog, tandjes naar binnen en hopen dat je het zou redden.
1: Ja, want nu hebben we gezien die charge van Bommel op Bouwman, die was vrij pittig. Heb je die dan van dichtbij zelf ook nog wel meegemaakt in Schotland?
2: Ja, weet je, dat soort duels komen natuurlijk regelmatig voor. En dat moet ik Peter Bos ook nageven. Dat hij zei ook, ja, dit is wel voetbal. Er komt een 50-50 bal. Daar ga je allebei naartoe. Van Bommel schat in dat hij hem al niet meer kan winnen en draait zijn lichaam erin. Ik vond dat Bouwman, ik vond het overigens een te harde overtreding, hoor. Laat dat ook duidelijk zijn. Maar ik vond dat Bouwman er ook vrij naïef naartoe liep. Met helemaal open. Ja, dat zal hij in ieder geval nooit meer doen in zijn carrière, hoop ik voor hem.
1: Nou, dat denk ik ook niet, getuige het feit dat hij hier met een gekneusde long en borstbeen vanaf gekomen is.
2: Ja, dat was, het was inderdaad een pittige. Je zag het eigenlijk al op het moment dat hij naar de grond ging natuurlijk, dat hij echt, echt heel hard geraakt was. In eerste instantie, je had eigenlijk al redelijk snel door dat het niet per se een hoofdwond was of een hoofdblessure. Maar dat het veel meer in zijn borst zat. Zo liep hij ook van het veld af. Maar ja, niet een te zware charge van Bommel zoals hij erin ging. Maar ik ben ook van mening niet meer dan dat. Iedereen schreeuwt nu om rode kaarten. Achteraf gezien had de VAR dan natuurlijk in moeten grijpen. Zeker als de scheidsrechtersbaas achteraf nog gaat roepen van ja, het had misschien wel een rode kaart moeten zijn. Dan laat hij allebei zijn scheidsrechters laat hij vallen. Maar vooral de VAR, denk ik, in dit geval. Dus, het is wat het is. En het is jammer, want het neemt een hoop weg van de fantastische wedstrijd die onder andere ook Van Bommel speelde.
1: Ja, voordat we het daar nog over gaan hebben, wel eerst even kort. Het laatste nieuws is dat de aanklager betaald voetbal ook geen vooronderzoek gaat doen. Dus ja, Van Bommel hoeft in principe dus ook niet te vrezen voor een schorsing.
2: Nee, en ik hoop ook oprecht dat we wegblijven van het achteraf jureren van tackles. Want dan blijf je aan de gang en dan kan je ook iedere strafschop dadelijk naar de rechtbank toe. En het is beoordeeld tijdens de wedstrijd. Het is een gele kaart bevonden, ook door de VAR. Ja, dan vind ik niet dat je daarna nog moet gaan zoeken naar extra maatregelen. Dat vind ik wel wat anders op het moment dat je ellebogen uitdeelt of mensen slaat of natrapt. Of zoals we allemaal weten in de finale met Argentinië natuurlijk spelers die zwaar over de grens gaan met vechtpartijen. Dat was in dit geval was daar natuurlijk geen sprake van.
1: Nou ja, laten we het dan maar hebben over de wedstrijd zelf. Want ja, vanaf minuut 1 was het wel echt genieten geblazen.
2: Ja, het was absoluut. Ik vond het een hele leuke wedstrijd om te zien. Ik heb hem op een heel klein schermpje moeten kijken, want ik was zelf in Londen op dat moment. Deze wedstrijden wil je kijken live. Ja, ik vond het een genot om naar te kijken. Eindelijk weer eens een keer een wedstrijd waar met open vizier gestreden werd, waar beide ploegen. En daar hielp de score natuurlijk ook wel een beetje bij, dat Ajax ook moest. Maar ik zie ontwikkeling bij Ajax. En dat kan. Ik ben verder geen. Ik heb geen partij voor welke top 3, 4 of 5 club dan ook. Maar ik zie wel bij Ajax de dingen die ik terug wil zien als voetballiefhebber. Individuele acties, het inspelen van de spits, eromheen bewegen op snelheid. door de as proberen te spelen. Als dat niet lukt met diagonale passes. Ja, ik kan daarvan genieten als voetballiefhebber. En PSV was al goed. Die heb ik vorige week ook al uitstekend zien spelen. Dus ja, het voldeed aan alle verwachtingen die je van zo'n wedstrijd hebt.
1: Ja, je hebt het over het spel van Ajax, dat dus goed, de goede kant op gaat. Ze hebben natuurlijk qua transfers ontzettend goed ingekocht. Hè. Ik denk dat toch veel mensen daardoor Ajax heel hoog op het lijstje hebben staan als het gaat om de titelstrijd. En wie kan je daarin het meest bekoren? Is dat dan bijvoorbeeld toch zo'n Tolu die zich ontpopt als een echte spits?
2: Nou ja, dat was die al trouwens hoor.
1: We hebben vaker spitsen bij Ajax op posities gestaan die weinig met scoren van doen hadden.
2: Nou ja, hij is natuurlijk eigenlijk een beetje oneigenlijke Ajax spits met zijn fysiek. Meestal heb je toch wat spelers die daar bewegelijker zijn. En die hebben ze nu nog natuurlijk met Dolberg onder andere. Dit is een brok spier die daar staat. Moeilijk te bespelen. Trouwens ook een leuke vrolijke roos als die voor de camera verschijnt. Maar het is een echte kapstok. En ik was wel weer toe aan het voetbal dat een ploeg een spits zoekt om in te spelen in zijn voeten. In plaats van een spits die alleen maar wegbeweegt. En deze is aanspeelbaar. Daar kunnen mensen op rekenen dat hij een bal vasthoudt. Hij is redelijk snel in de combinatie. Ja, dus ik vind het prettig om naar te kijken. En je zag ook dat zodra Tolu eruit ging, dat het minder werd bij Ajax. Had misschien ook wel een klein beetje met het conditionele gedeelte te maken. Dat niet iedereen nog klaar is om die 90 minuten vol tempo te spelen. Maar het werd na de wissels werd het wel minder bij Ajax.
1: Ja, maar laten we zo zeggen, het is geen verrassing dat uitgesproken of uitgerekend hij, zeg maar, in dit geval de enige Ajax-treffer maakte?
2: Nee, daar sta je natuurlijk voor als spits. Een Ajax-spits moet ook goals maken, dat geldt voor iedere club overigens. Maar dat is niet een verrassing. Ik moet wel zeggen dat ik vind dat hij anderen juist beter laat spelen ook. En normaal gesproken is Klaassen natuurlijk de man die de eerste altijd binnenprikt. Maar ook hij heeft hier voordeel bij met de manier van spelen zoals hij dat doet.
1: PSV kwam overigens al heel snel in de wedstrijd op voorsprong. Hè? Al na 5 minuten. Perisic vindt het hoofd van Bommel. Die vervolgens Peppi een absoluut niet te missen kans geeft. Die schiet hij ook raak. Zo'n vroege openingstreffer. Wat doet dat dan met zo'n duel? Want je zegt al eigenlijk moet Ajax daarna. En dat maakt het misschien juist zo'n open wedstrijd. En wat het dus ook uiteindelijk een hele leuke wedstrijd maakte.
2: Ja, vooraf gezien had ik PSV ook wat beter ingeschat dan Ajax. Maar dat heeft te maken met de voorgaande wedstrijden. Dus ik was niet per se verrast dat PSV goed uit de startblokken kwam. Overigens een goede goal. Ook weer een goed klaargelegd van Bommel. Slim gedaan uit de lucht. En hij... daarna krijg je een wedstrijd waarin Ajax in de achtervolging moet. En dat bracht wel wat schoen aan het geheel. Dat Ajax moest. Want je bent natuurlijk ook bang dat op het moment dat PSV dan die eerste goal maakt en dat ze daarna naar 2-0 counter in die wedstrijd gedaan is. Want je wil in de arena wil je ook als Ajax zijn er niet te volledig afgaan tegen PSV. Maar dat was totaal niet aan de orde. En dat uiteindelijk dan PSV toch wint, vond ik ook wel weer niet onterecht. Omdat dat PSV heeft dan wel die slimmigheid en die sluwigheid om een wedstrijd uit te spelen. Want bij PSV, onder andere Fernandes, wat ik een geweldige speler vind op het middenveld, die werd eigenlijk uit de wedstrijd gespeeld.
1: Jij bent voetbaltrainer Robert, dus jij weet als geen ander hoe het is. Maar hoe vervelend is het nou om vlak voor rust een goal tegen te krijgen? Want in blessuretijd scoort uiteindelijk Geertruida. Die is uiteindelijk wel expert in het maken van belangrijke goals in de arena. Maar hoe vervelend is dat voor jou als trainer als je echt vlak voor rust de 1-2 in dit geval tegen krijgt?
2: Ja, dat klinkt heel raar, want je zou als coach zou je niet per se afhankelijk moeten zijn van je tactiek van het scorenverloop in een wedstrijd. Maar het heeft een enorme impact voor je hoe je de rust ingaat. En waar het vooral mee te maken heeft, is dat je maakt je plan. Je bent een minuut of 10 voor de rust. Ben je al aan het kijken van oké, het staat gelijk. Wat kunnen wij nou veranderen om dat beter te gaan doen? Daar ben je over wissels aan het nadenken. Dan ben je over balans in de wedstrijd aan het nadenken. Ja, en in dit geval, dan krijg je in één keer wel die goal tegen. Dan verandert dat hele scenario. de scenario's heb je al in je hoofd overigens, hoor. Want die bespreek je natuurlijk al voor de wedstrijd. Van joh, wat als er dit gebeurt, wat als er dat gebeurt. En dan heb je het wedstrijdverloop in mee. Maar ja, de eerste minuten in de kleedkamer zijn dan ook anders. De spelers komen anders binnen. Er worden altijd nog wel wat verwijten gemaakt links en rechts. Van joh, had jij die vent niet moeten pakken, ja of nee? Dus je rol als coach is onmiddellijk een andere dan dat je met een gelijkspel de kleedkamer ingaat met zo'n goal vlak voor rust. Ja, dat is wel de mooie dynamiek. Ik begin erover te praten, ik word direct enthousiast. Ik heb vaak achter gestaan ook, dat merk je.
1: Ervaringsdeskundige. Ja. Maar dan moet je dus het omzetten. Nou, je merkt in de tweede helft, het houdt in eerste instantie natuurlijk wel dat leuke karakter. Al zijn er minder echt grote kansen in de wedstrijd. Maar ja, dan een kwartier voor tijd. De beuk. Dat verandert ook wel wat aan de wedstrijd.
2: De beuk. Ik vind het wel mooi als we dat in de geschiedenisboek.

0: goed invallen. Maar ja, die heeft een wat minder aanvallende rol. Die houdt de controle, die pakt ballen af. Die zorgt met zijn passing dat Ajax sneller naar voren kan. Maar hij heeft natuurlijk weinig impact in het laatste gedeelte van het veld ten opzichte van PSV. Ja, daarna maakt de PSV, want die hebben echt een hele goede bank. Daar komen dan allemaal spelers op die een wedstrijd kunnen beslissen. En uiteindelijk gebeurt dat dan ook. Met die naam die ik niet uit kan spreken.
1: Ja, Bayraktarević.
0: Ja, jij kan het wel. Ja, dat vind ik knap. Bayraktarević die komt erin en die beslist dan die wedstrijd. Ja, weet je, dat is ook wel de kracht van PSV dit jaar.
1: Ja, en dan wint PSV dus met 3-1 uit bij Ajax. Sowieso als je kijkt naar de afgelopen jaren. Misschien wel een bijzonder resultaat. Hè? Want PSV heeft het traditioneel heel erg lastig in de arena. Wat zegt dit zo vroeg in het seizoen al over de onderlinge verhoudingen tussen de twee ploegen?
0: Dat Ajax dichterbij is dan wij misschien allemaal wel gedacht hadden. We hadden allemaal van tevoren een beetje, en dan praat ik over de analisten en de specialisten op alle radio-tv-zenders. We hadden allemaal ingeschat dat PSV de beste ploeg was, de te kloppen ploeg. En dat Ajax toch nog wel een tijdje nodig zou hebben. Maar ja, misschien is dat wel bewezen, waarbij Ajax echt wel beter voor de dag kwam dan we allemaal van tevoren in hadden geschat.
1: Nou, nu is het zo dat de KNVB over het algemeen toppers en klassiekers relatief opspaart tot ongeveer halverwege het seizoen. Nu werd deze al in speelronde 5 gespeeld. Is dat eigenlijk ook wel eens een keer lekker om zo'n grote wedstrijd al vroeg in het seizoen te hebben?
0: Ja, ik vond het overigens in de hele Vriendenloterij Eredivisie allemaal leuke wedstrijden die gepland waren. Dus dat is ook wel eens een keer mooi om te, weet je, af en toe heb je zo'n speelronde waar al die clubs kloppen, hè? Feyenoord tegen NEC, Twente heeft een pittige tegenstander. Ja, dat is leuk om naar te kijken. Waarom niet? Ik bedoel, ik denk dat wij als Nederlandse clubs ook een beetje af moeten van het paniek aankopen en de paniek verkopen in de laatste week van de transferwindow. En dat je toch moet proberen om je selectie op peil te hebben. Nou, dat heeft PSV denk ik beter gedaan dan Ajax in dit geval. Die hebben natuurlijk nog wel veel beweging gehad. En laat staan Feyenoord. Want daar was het natuurlijk gewoon nog paniek de laatste dagen. En dat ging dan voornamelijk om de verkopende spelers. Met Hartz Moussa, Ueda die nog wegging. En waar verder geen vervangingen voor gekomen zijn.
1: Nee, uiteindelijk dan wel 3-1 gewonnen bij NEC. Zonder overigens ook nog Hartz Moussa, want die was te laat door alle perikelen. Die is achtergebleven. Maar je zegt al, het was sowieso een fantastisch weekend. Wat te denken van ja, Ronald Koeman junior natuurlijk met twee penalties.
0: Mooi, hè? Ja, ik vind dat een mooie gozer. Hoe relaxed hij in het leven staat. We dachten even allemaal dat hij voor het grote geld zou gaan in een andere competitie. Maar goed, dat ging toch niet door. Ja, maar ik denk dat het uniek. Ik heb het niet opgezocht nog. Ga ik straks even doen. Maar volgens mij is het uniek dat een keeper 2 goals maakt in 1 wedstrijd.
1: Ja, dat is dus in de Eredivisie nog nooit gebeurd.
0: Nee, en dat is misschien ook niet zo heel raar. Ik vond het wel mooi. Mijn vrouw zei dat. Dat is een oud-hockeyster van Den Bosch. Die heeft op een hoog niveau gespeeld. Die zei, ja, waarom eigenlijk niet? Als je nou echt zo'n specialist hebt. Die strafschop schiet je er wel in als je een goede trap hebt. Dus zet hem gewoon neer. Het is verrassend eigenlijk. Want keepers hebben over het algemeen in ieder geval een harde trap. Want die doen niet anders dan dat ding van die 5 meter afrossen ver over de middenlijn. Dus je zou denken dat er meer keepers moeten zijn. Maar Ronald Koeman junior heeft echt een goede trap. Ik heb anderhalf seizoen geleden nog gecoacht tegen hem. En ja, als je druk wil zetten op hem, dan is hij nooit in paniek. Hij legt de bal net zo makkelijk op 20 meter als op 40 meter neer. Dus dat is een genot om naar te kijken. Maar mooi dat je in de laatste seconde van de wedstrijd dan ook die rust hebt om die strafschoppen te nemen. En dat gaat wel de wereld over, denk ik.
1: Ik heb heel veel koppen in heel veel verschillende talen voorbij zien komen over Ronald Koeman junior. Het is internationaal bijna groter nieuws dan de topper tussen Ajax en PSV.
0: Ja, ik zei altijd heel, en ik was natuurlijk ik was in Londen. Ben ik ook bij een wedstrijd geweest van Fulham, waar ik overigens Quinten Timber heb zien spelen. En Bessie, oud jongens uit de Eredivisie. Maar die, daar waren ze niet zo bezig met die wedstrijd hoor, geloof ik. In Londen zelf.
1: Nee, precies. Laten we nog even kort vooruitspoelen naar zaterdag 19 september. Dan ga jij dus het land in. Je gaat naar AC Nieuwland toe. Ik ben wel

0: benieuwd. Ben je er al een beetje klaar voor eigenlijk?
1: Jazeker. Je hoort, ik doe heel de dag stemoefeningen. Om toch een beetje in de buurt van jou te komen als presentator. Heel leuk initiatief om bij de verenigingen te komen. Om de mensen die van, zoals we het in Engels noemen, grassroots clubs, amateurverenigingen. Om over hun passie te praten. En hele families die opgroeien, kinderen die opgroeien op die verenigingen. De mooie verhalen. Ja, ik weet je, het gaat niet alleen maar om winnen en verliezen. Dat hoort er ook bij een club. Maar het gaat vooral om over die familiaire banden, de vriendschappen die je opbouwt bij verenigingen. En daar mogen mensen over komen vertellen. En dan ga ik ze lekker op doorvragen. Beetje muziek erbij, er mag gedanst worden, er mag geklapt en gezongen worden. Dus ja, ik denk dat we daar goed aan doen met z'n allen om bij die verenigingen langs te gaan.
0: Ik ben heel erg benieuwd. Het gaat heel erg leuk worden, denk ik. Aankomende zaterdag 19 september, dus tussen 12 en 2, vanuit de kantine van ASC Nieuwland in Amersfoort.
1: Mario van den Ende is er ook bij trouwens.
0: Kijk, ja, nou, dan wordt dat helemaal leuk natuurlijk. Er zijn wel twee koffieën bij elkaar natuurlijk.
1: Nou ja, die heeft prachtige verhalen. Dus die zullen we ook nog eens even aan de tand gaan voelen over deze, over de beuk. Want vanaf nu af aan gaan we het alleen nog maar de beuk noemen.
0: Nou, dat is een deal. Gaan we doen. Robert Maaskant, dan mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En zien elkaar snel.
1: Met plezier, tot snel. All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 6 uur. Hockey.
8: Hoi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
9: Voetbal.
10: Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
11: Volleybal. Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Vanaf komende vrijdag strijden in Antwerpen de beste Europese mannen- en vrouwenteams om de Europese 3x3 basketbaltitel. En dat gaat wel gebeuren op een hele bijzondere plek. Namelijk midden in de stad, op de Groenplaats. Direct onder de Onze Lieve Vrouwenkathedraal. En ook Team NL daalt af naar onze zuidenburen. De vrouwen hebben een Europese titel te verdedigen per slotverrekening. En de mannen die willen zich zonder meer gaan mengen in de strijd om de medailles. En om in die positie te komen zullen de mannen die onder leiding staan van bondscoach Aaron Royer in ieder geval af moeten rekenen met Italië en Spanje in de voorronde. Ik ga er met Aaron op vooruitblikken. Aaron, hele goedemiddag.
2: Hey, hele goedemiddag.
1: We gaan bijna van starten met dat EK. Dat is komende vrijdag al. Allereerst ja, toch even het venue. Hè? Ik bedoel, je kunt op heel veel verschillende bijzondere plaatsen spelen. Maar we hebben het ook in Amsterdam gezien natuurlijk. Het blijft toch wel heel erg vet om je sport te beoefenen midden in de stad, tussen de mensen, op prachtige plekken.
2: Ja, dat is natuurlijk een van de charmes van deze sport. Is dat je over de hele wereld de toernooien speelt en vaak op hele mooie plekken. In Amsterdam hebben we op Museumplein gespeeld en nu in Antwerpen hebben we toevallig een aantal jaren geleden ook daar het WK gespeeld op Groenplaats. En dan was de warm-up court op de Grote Markt en dan liep je van het warm-up court liep je zo door de stad naar de Groenplaats en dan het veld op. Ja, dat is heel bijzonder en dat hoort ook echt bij deze sport.
1: Ja, dat is met elkaar vereenzelvigd. Ik ben wel benieuwd trouwens. Jij hebt natuurlijk de sport ook jarenlang beoefend. Je bent op heel veel verschillende mooie plekken geweest. Wat is nou persoonlijk voor jou nou het vetste venue, de mooiste plek, de meest bijzondere plek waar jij ooit gespeeld hebt?
2: Ja, dat is natuurlijk in Parijs. in 24. In hartje Parijs. En dan Olympisch kampioen worden. Ja, dat is natuurlijk wel het mooiste wat er kan gebeuren.
1: Nou, daar kan ik me goed in vinden, Aaron. Dat is geen verkeerde keuze. Aankomend vrijdag dus gaan we van start met het EK. Allereerst je selectie. Met welke basketballers ga je die kant op?
2: Ja, Worthy de Jong, Jan Driessen, Adriaan van Tilborg en Nesta Agassi.
1: En hoe is de keuze op deze vier mannen gekomen?
2: Nou, ik denk dat Worthy is natuurlijk onze speler die de creativiteit moeten brengen. En ik wilde dit keer met een grote line-up gaan spelen. En ik wilde ook een jonge jongen vanuit Utrecht de kans geven, Nesta. Omdat hij denk ik dicht tegen het eerste team aan zit. En iets extra's kan brengen. Hij speelt met veel emotie, hij is atletisch. En ook de tegenstanders op ons EK, die zullen ook fysiek sterk zijn. En ik vond dit een mooie line-up samen met de andere grote mannen, Jan Driessen en Daan van Tilborg, om deze samenstelling te gaan proberen.
1: Hoe staat je ploeg ervoor momenteel?
2: Eigenlijk wel goed. We draaien een heel goed seizoen. We staan hoog op de World Tour ranking met Team Amsterdam. De afgelopen week zitten we eigenlijk ook best wel goede fase. Een paar finale plekken gehad. Wel helaas al die finales verloren. 3. Dat is jammer. Maar je staat wel steeds in de finale. Dus dat is goed. En eigenlijk ook afgelopen weekend in Mongolië finale gehaald. Wel verloren. Maar het geeft wel gewoon veel vertrouwen richting dit EK. Dat we goed voorstaan. Fit zijn. En gewoon voor medaille proberen te gaan in Antwerpen.
1: Ja, dan zou ik er eens een enorme positieve dooddoener erin gooien, Aaron. Ik bedoel, de enige manier om een finale te winnen is door ook een finale te spelen.
2: Ja, dat klopt. En we hebben ook finales dit jaar al gewonnen. En het vertrouwen is gewoon heel goed. En dit is ook weer net een ander toernooi. De meeste toernooien worden over 2 dagen gespeeld. En dit toernooi over 3 dagen. We spelen op vrijdag en hebben zaterdag een rustdag. En dan moet zondag. Zondag is dan de finale dag. Dus dat geeft ons ook wat meer tijd om te herstellen. Er is alle vertrouwen in.
1: Ja, in hoeverre is dat is deze opzet van het toernooi gunstig? Ik bedoel, je speelt vrijdag je 2 voorronde wedstrijden tegen Italië en Spanje. Dan heb je een dag rust. Nou, ik neem aan dat je stiekem dan waarschijnlijk ook wel bij de vrouwen gaat kijken. Die komen die zaterdag in actie. En dan spelen jullie zondag, hopelijk als het goed is, de finale dag. Is dat ook gunstig echt voor het team? Merk je ook dat nou ja, wel eens kan bijdragen aan een heel sterk slot van het toernooi?
2: Maar ik denk dat in dit geval dat wel gunstig is, omdat we een heel druk programma hebben gehad. We hebben ook een wat oudere speler, hè, met Worthy. Dus ja, wat extra rust, dat kan geen kwaad. En ja, ik denk dat dat een voordeel kan zijn. Je zou ook kunnen zeggen dat het een nadeel is dat je even ritme verliest met zo'n rustdag. Maar in ons geval denk ik dat het alleen maar goed is. Dus, en bij andere teams die spelen dan wel op zaterdag. Dus ik denk dat we daar een voordeel uit kunnen halen.
1: Hoe zit het met de concurrentie op dit Europees kampioenschap? Want er zijn natuurlijk heel veel ploegen die erg in elkaar gewaagd zijn, heel erg sterk zijn.
2: Ja.
1: Hoe kijk je naar de concurrentie? Wie is de grote concurrentie en hoe verhoudt jouw ploeg zich daar ongeveer toe?
2: Nou, je ziet gewoon in de mannencompetitie zijn gewoon heel veel teams heel erg aan elkaar gewaagd. De verschillen zijn super klein. Dus het gaat ook echt om het momentum pakken van de dag. Servië is natuurlijk een team waar we het altijd lastig tegen hebben. Duitsland is een opkomend team wat heel erg goed aan het spelen is. En dan heb je Letland, de wereldkampioen. Dan heb je ons. Dan heb je Frankrijk, wat altijd goed, sterk is. Litouwen altijd sterk. En dan heb je Spanje, 2 jaar geleden wereldkampioen. Dus je hoort het al. Bij ons is bijna elk weekend een toernooi. En elk weekend is bijna een andere winnaar. Veel teams die aan elkaar gewaagd zijn. Je moet het momentum pakken op wanneer het moet. En dat gaan we proberen.
1: Nou ja, je noemt toevalligerwijs Spanje al. Dat is een van de landen die je tegenkomt in de voorronde op de vrijdag. Wat voor een dag gaat die vrijdag überhaupt worden met die 2 wedstrijden?
2: Spanje is een sterk team. Is fysiek heel sterk team. En ze hebben ook een goede guard die verdedigend ook veel druk kan geven. Maar Ik vind ons wel het betere team. Maar we moeten wel echt scherp zijn. Maar het wordt echt een fysiek gevecht. En dan heb je Italië. En dat is een beetje. Ja, ik weet nog niet zo. Die spelen niet superveel. Alleen die hebben wel echt goede spelers. Alleen ik weet niet zo goed. Ik ken die spelers niet zo goed, omdat ze niet zoveel spelen. En vorig jaar toen werden we eigenlijk ook verrast door Italië in de kwartfinale. Toen verloren we opeens. Dat was ook met gewoon een heel sterk team. Maar moeilijk te scouten van tevoren, omdat ze zo weinig hadden gespeeld. Dus dat wordt een beetje de verrassing. Maar ja, in principe zijn dat gewoon teams waar wij gewoon van zouden moeten kunnen winnen. En daar gaan we ook voor.
1: Ja, is het denk ik ook op de eerste dag. Gezien het feit dat je, je hebt die zaterdag rust, dus je kunt je wat voorloven op de vrijdag. Is het dan ook een kwestie van, zoals een wijs man ooit zei, kein geloof voetbal spelen, maar gewoon met je sterkste team gewoon starten en direct vanaf minuut 1 beide teams gewoon bij het slot grijpen en niet meer loslaten?
2: Nou ja, dat moet in onze sport eigenlijk altijd, omdat het zijn zulke korte wedstrijden. Dus het uitdelen van die eerste klap is super belangrijk. Je moet er vanaf de allereerste seconde staan. En dat is ook hoe wij graag willen spelen. En dat is ook wat we gaan doen. We gaan ze proberen gelijk vanaf de eerste seconde bij de strot inderdaad te pakken. En dan niet meer loslaten. Want als je dat niet doet, hè, en zij komen dan in de wedstrijd en ze krijgen vertrouwen. Het zijn wedstrijden van 10 minuten en dan... Ja, dan loop je in die val waar je niet in wil lopen. Dus je moet vanaf het allereerste moment scherp zijn. En dat gaan we ook gewoon doen.
1: Als we kijken naar het halen van de finale dag. En misschien het verdere verloop van het toernooi. Wat is het doel van dit Team NL? Wat is jouw doel? Is het toch... Gewoon sowieso meespelen om de medailles. Maar heb je een specifieke kleur in je hoofd zitten? Of wil je daar gewoon ver weg van blijven?
2: Wij zijn al jarenlang een team wat gewoon meedoet om de prijzen. En dat is eigenlijk ook hoe we naar elk toernooi gaan. We gaan proberen om te winnen. En op zo'n groot toernooi, zeker omdat die verschillen zo klein zijn, gaan we gewoon voor een medaille. En elke kleur is daarin heel mooi.
1: Ja, we hebben ook nog natuurlijk de vrouwen. Die gaan hun Europese titel proberen te verdedigen. Gaat dat ze lukken, denk je?
2: Nou, ik denk dat zij zitten echt in een. Ze hebben een extreem goed jaar. waarin ze vijf Women's Series achter elkaar hebben gewonnen en een ongeslagen reeks wedstrijden van volgens mij 27, 28 wedstrijden. De afgelopen weekend zijn ze derde geworden in de Women's Series Finals. Dus voor het eerst weer verloren. Maar ze zijn gewoon heel erg sterk. Dus ja, ik denk dat zij gewoon weer daar gaan om die titel te pakken. Maar ze zullen wel scherp moeten zijn.
1: Hoe ziet het jaar er verder eigenlijk nog uit? Na dit Europees kampioenschap, wat wacht dan bijvoorbeeld op jouw team?
2: Ja, dan moeten wij het seizoen nog afmaken met Team Amsterdam en Team Utrecht. Er zijn nog een aantal World Tours op het programma. Vijf. Eén in China, één in Malaga, één in Mongolië, één in Brazilië. Dat is het eindtoernooi. En daar moeten we proberen zoveel mogelijk punten te gaan scoren voor onze landenranking. En die is dan weer heel erg belangrijk richting de Spelen toe. Om zoveel mogelijk punten te halen, om zo'n goed mogelijk uitgangspositie te creëren voor de Olympische kwalificatietoernooi. Nou, wij zijn half december zijn we klaar, dan spelen we het laatste toernooi. En dan gaan we een aantal weken hebben ze vrij. En dan beginnen we weer in het nieuwe seizoen, pre-Olympisch jaar.
1: Nou, is voorlopig nog niet uitgereisd en uitgebasketbald, Aaron.
2: Nee, het is een hoop gereisd. Maar dat is ook leuk. Dat hoort bij deze sport. Dat maakt het ook extra leuk. We zitten nog volop in het seizoen. Dus dit is een mooie tussenstop. We gaan er proberen het beste van te maken.
1: Ja, één ding scheelt, zit ik me net te bedenken. Normaal gesproken hoor je altijd atleten, en terecht overigens, dat ze wel de wereld rondreizen, maar nooit veel meer zien dan het hotel en de sporthal. Dan scheelt het dat je met deze sport natuurlijk wel gewoon bij de toeristische trekpleisters zit.
2: Ja, nee, dat klopt inderdaad. Wij vinden het wel ook belangrijk als we ergens naartoe gaan, dat je ook probeert te genieten van de ervaring. Dat je wat leuks probeert te gaan doen of iets te gaan bekijken. En het helpt inderdaad als je op toeristische trekpleisters op zo'n mooi plein als in Antwerpen gaat spelen. Want dan hoef je, als je dan een beetje rondkijkt en dat in je opneemt, dan maakt dat het extra mooi.
1: Precies, Aaron Royer, bondscoach van onze Team NL 3x3 basketbal. Mannen, dank voor je tijd en alvast natuurlijk heel erg veel succes komend weekend op het EK.
2: Is goed. Heel erg bedankt, hè. Fijne dag. All Sports Radio Live.

0: sun.
1: Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sport Radio Live.
1: Nog een weekje wachten en dan start de Solheim Cup op Bernardus Golf. Het is de allereerste keer dat dit prestigieuze toernooi in Nederland gespeeld wordt. Dus we mogen er wel wat van gaan verwachten. Ja, net als de Ryder Cup bij de mannen is de Solheim Cup dus een tweejaarlijks duel tussen de beste golfers uit Europa en de Verenigde Staten. En na zijn verwachting zo'n 80.000 bezoekers is het voor de Nederlandse Golffederatie ook een mooi moment om het golf onder vrouwen een boost te geven. Want waar de NGF deze week met prachtige groeicijfers kwam qua aantal leden, en dan vooral in de leeftijdscategorie 21 tot en met 30 jaar, blijft met een percentage van 31% vrouw verhoudingsgewijs de participatie nog wat achter in vergelijking met de landen om ons heen. Ja, en dan is natuurlijk snel de vraag, in hoeverre kan de Solheim Cup, maar ook de Ping Junior Solheim Cup die daarvoor wordt gespeeld, hier een boost aan geven? Ik ga erover in gesprek met Nienke Nijhuis. Zij is bestuurslid topgolf bij de NGF en zelf ook oudspeelsters op de Ladies European Tour de LED. Nienke, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, allereerst, ja, die Solheim Cup komt eraan. Dat is natuurlijk, ja, een fantastisch toernooi. Voor jou ook nog op een herkenbare plek natuurlijk met Bernardus Golf. Hoe erg veel zin heb jij er al in?
2: Ja, ik heb er echt zoveel zin in. We hebben hier jaren al naar uitgekeken en naartoe gewerkt. Ja, en dan is het ineens zover. En dus heel bijzonder, ja.
1: Wat betekent het voor jou als voormalig golfster, maar ook voor het golf in Nederland, dat de Solheim Cup nu voor het eerst hier gespeeld wordt?
2: Nou ja, voor mij is het heel bijzonder, omdat, wat je al zei, ik zelf jarenlang op de Ladies European Tour heb gespeeld. En dan was de Solheim Cup een ultieme droom. En nu komt het grootste podium voor het vrouwengolf naar Nederland. Ja, mag ik er vanuit mijn rol bij de NGF, Stichting SAM en Brabantsport op een hele andere manier aan bijdragen. En dan komen voor mij heel veel werelden bij elkaar. Maar ook voor alle golfliefhebbers en überhaupt sportliefhebbers. En hier in Brabant is het gewoon één groot feest om zo'n wereldpodium te mogen verwelkomen de komende week.
1: Ja, want vooral denk ik de locatie is bijzonder. Je bent weliswaar in Lochem opgegroeid, dat is in Gelderland. Maar ja, voor jou is Brabant inmiddels wel helemaal thuis, hè?
2: Ja, klopt. Al ruim 10 jaar is Brabant echt mijn thuis. En en Bernardus is een fantastisch, echt fantastische baan. En wel bij mij om de hoek. Dus ja, het kan allemaal niet mooier.
1: Hoe lopen de voorbereidingen op het toernooi? Want ja, dat gaat natuurlijk pas eigenlijk over een week beginnen. Maar daarvoor ook niet geheel onbelangrijk. De Junior Solheim Cup.
2: Ja, en dat is echt super bijzonder ook deze week. Dat deze editie van de Solheim Cup ook de eerste is waarin we deze junioren, deze meiden dezelfde baan laten spelen als waar het hoofdevent vanaf vrijdag gespeeld wordt. En dat is super bijzonder, want normaal spelen de junioren de Ping Junior Solheim Cup op een andere baan. En nu breng je eigenlijk de juniors en de top samen, ja, en dan ga je echt het platform creëren wat in mijn beleving ook echt zo nodig is. Om die meiden ook samen met hun rolmodellen in dezelfde week op dezelfde baan te laten spelen. En daar het publiek ook deelgenoot van te kunnen maken.
1: Nu klinkt de vraag eigenlijk heel makkelijk, maar het is dus blijkbaar nog niet eerder geweest dan. Maar hoe kan het dat Bernardus Golf de allereerste plek gaat zijn dan waar deze twee toernooien samen worden gespeeld? Want als je erover nadenkt, klinkt het eigenlijk heel erg logisch, hè? Om de jonge golfsters en hun rolmodellen wat dat betreft gewoon aan elkaar te koppelen.
2: Ja, eens. Het klinkt heel logisch. In de praktijk vraagt dat natuurlijk, heeft dat best wat uitdagingen en vraagt dat ook wel visie en lef om dat bij elkaar te brengen. En ik denk met hele grote dank aan Bernardus en de NGF dat ze hier de handen ineen hebben geslagen om te zeggen van dit is wat wij hier willen gaan realiseren en daar gaan wij voor zorgen. En dat heeft met name ook logistiek natuurlijk uitdagingen. Normalite is de baan eigenlijk de hele week vrij voor de professionals om al hun voorbereidingen te kunnen doen. Nou, nu moet in diezelfde week de baan vrijgemaakt worden om de juniors dat podium te geven. Dus logistiek vraagt dat wat uitdagingen. Ja, en ook de baan, het onderhoud, de baan moet toch ook in topstaat weer opgeleverd worden als vrijdag het hoofdevent begint, wat natuurlijk over de hele wereld live wordt uitgezonden. Dus dat vraagt ook wat van je greenkeeping staff. En wij zijn ervan uitgegaan hier dat we dat allemaal kunnen en gaan organiseren. En dat is dus dat is best uniek en dat vraagt heel veel.
1: Ja, want ik kan me wel voorstellen, zo'n Solheim Cup komt natuurlijk niet zomaar naar je golfclub toe. Daar gaat een heel bid aan vooraf. Waren ze een beetje enthousiast over dat idee dan om deze twee toernooien samen te spelen?
2: Ja, daar hebben wij ook veel credits voor gekregen. Voor het feit dat wij dit zo op deze manier ook hebben gepitcht. Dat we dat op deze manier willen doen. En ik denk dat we, ik hoop dat we daarmee gewoon het voorbeeld voor de komende edities en de wereld gaan zetten. Om te laten zien dat je jong en oud, de talent en de toekomst gewoon samen moet brengen. En ook voor alle jonge meiden die gaan kijken, dat ze gewoon zien van kijk, dit is... dit is mijn voorbeeld en wat wij altijd zeggen van you can't be it what you can't see. Dus ik bedoel, als je het nooit ziet, dan hoe kan het dan als jouw voorbeeld gelden? En ik denk dat dit gewoon een heel mooi voorbeeld gaat worden komende week.
1: Ik ben eigenlijk ook benieuwd een beetje naar de rivaliteit tussen Team Europa en Team USA in het vrouwengolf. Want niet al te lang geleden natuurlijk de Ryder Cup gezien. Dat leverde nogal wat interessante momenten op qua rivaliteit. Ja. Hoe zit dat bij de Solheim Cup?
2: Nou ja, goed, ook bij de Solheim Cup is die rivaliteit er uiteraard. En Team Europe speelt natuurlijk op eigen continent. Het thuisvoordeel zullen ze absoluut hebben. Charlie Hull en Nelly Korda natuurlijk twee fantastische spelers waar de hele wereld naar kijkt. Dus ook hier verwacht ik dat de rivaliteit enorm zal opspelen. En dat wij toch stiekem door het enorme... thuisvoordeel, om het maar zomaar te noemen, Europa net die extra boost gaan geven die ze nodig hebben.
1: Want hoe zit het een beetje met de verhoudingen tussen Team Europa en Team USA? Kortom, wat kunnen we verwachten tijdens die Solheim Cup?
2: Nou ja, op papier heeft Team USA gewoon hele goede cijfers en goede speelsters. Maar ook aan de kant van Europa wordt er op dit moment gewoon heel goed gespeeld. En wat je gewoon over het algemeen ziet, zowel bij de Solheim Cup als de Ryder Cup, is dat op dit soort momenten het feit dat Team Europe gewoon over het algemeen een betere teamplayer is... dan Amerika, dan zie je vaak dat daar op het moment als echt de spanning oploopt, dat echt die team spirit enorm naar boven komt. En daar hebben de captains ook een enorm grote rol in. En hebben ook echt een zware taak gehad om daar de juiste wildcards en zo voor uit te kiezen. Om uiteindelijk te zorgen dat er vrijdag, zaterdag, zondag ook de beste teams opgesteld staan.
1: Toch even terugkomend op wat je eerder zei. Prachtige uitspraak. You can't be what you can't see. Hebben we het even kort gehad in de intro over het percentage participatie van vrouwen binnen golf. Dat is in Nederland momenteel

0: aanzet gedaan om inderdaad meer meiden en dames naar de golfbaan te krijgen en blijvend te houden. We zijn sinds een jaar samenwerking met Stichting SAM aangegaan, waar ik ook in het bestuur zit. En SAM staat voor meer gelijkwaardigheid in de sport. En door die samenwerking zijn we ook echt aan het kijken van wat maakt nou dat vrouwen misschien nog niet zo makkelijk lid worden als dat we allemaal hopen. Dus we willen daar ook echt in kaart brengen van veelal is de sport door de bril van mannen ooit neergezet, gedesigned. Dus wij gaan nu echt door gewoon met de doelgroep in gesprek te gaan ophalen van goh, waar loop je tegenaan? Wanneer zou voor jou de stap om lid te worden wat makkelijker worden? En op die manier willen we gewoon gaan kijken of we met het podium, wat de Solheim Cup nu is, de vrouwen die daar komen, met elkaar ook in gesprek te gaan en van daaruit te kijken of we interventies kunnen plegen op de verschillende clubs en verenigingen om daar het aanbod ook daar waar nodig aan te passen. En ook heel belangrijk om te zorgen dat we de vrouwen ook meer in bestuursfuncties en op clubs en verenigingen krijgen. Om daar ook mee te kunnen denken. En op die manier ook duurzaam die percentages omhoog te krijgen en te houden.
1: Want wat krijg je dan zo al terug uit de groep vrouwen die jullie spreken in het golf? Wat zijn dan bijvoorbeeld nou die hele grote drempels dan om de sport te gaan doen of om lid te worden?
0: Nou, vaak toch nog wel tijdsbeslag. Traditioneel is het toch 18 holes spelen. Inmiddels zie je al wel steeds meer dat het 9 holes wordt. Maar ook dat, 18 holes of 9 holes, je bent toch al vaak een paar uur weg. Nou ja, in combinatie vaak met jonge gezinnen, kinderen, werk, is dat best een tijdsbeslag. Dus vrouwen zeggen van goh, misschien moeten we een lus van 3 holes, 6 holes, 9 holes introduceren. Ook wel wat meer gewoon girls only. Dat vrouwen gewoon vaak ook het sociale aspect leuk vinden. Wel spelen, maar daarna ook gewoon gezellig kunnen kletsen of nog even drinken in het clubhuis. Dus op deze manieren krijg je best wel wat inkijkjes in waar de obstakels zitten. Kinderopvang, zeker als er jongere kinderen spelen, dat gewoon het gezin met man, vrouw en kinderen naar de baan kan. En dat er opvang is, zodat je toch ook als man en vrouw samen de baan in kan. De tees, daar wordt nu al meer naar gekeken. Hè, maar dat er verschillende tees in de baan zijn om de afstanden wat meer passend te maken bij jouw niveau of waar je die dag zin in hebt. Nou, en dat geeft gewoon een hele waardevolle inkijk waar we gewoon absoluut met elkaar mee aan de slag kunnen.
1: In hoeverre kan je daarin je eigen ervaring binnen het golf meenemen?
0: Op een hele mooie manier. Enerzijds, doordat je gewoon gezien hebt hoe mijn eigen weg vanaf begin het golven tot professional eruit heeft gezien. De hobbels, de obstakels waar ik zelf tegen aangelopen heb. Maar nu vanuit de NGF, waarin ik ook mee heb kunnen kijken naar het topgolfplan voor de komende jaren. Ja, en vanuit SAM ook van dat het heel herkenbaar is, bepaalde feedback die we krijgen. En dat ik dan aan de kant van de NGF natuurlijk ook weer mee kan denken hoe kunnen we daar als federatie op inspelen. Dus op verschillende vlakken helpt dit enorm.
1: En met al die dingen meenemend en waar jullie mee bezig zijn. En natuurlijk ook de komst van de Solheim Cup volgende week naar Nederland. In hoeverre zie jij de toekomst van het vrouwengolf wat dat betreft in Nederland voor je?
0: Nou, ik zie dat echt heel, heel mooi en rooskleurig voor me. Ik denk dat wij absoluut op de goede weg zijn. Dat we nu ook dat er een heleboel dingen samenkomen. Dat we ook echt in de legacy van de Solheim Cup gewoon met elkaar willen zorgen dat we dat veel meer meisjes en vrouwen voor golf kiezen en blijven golven. En wat ik zei, dat ook deze vrouwen vanzelfsprekend zichtbaar zijn als speelster, maar ook als coach. Dat we er ook meer vrouwelijke coaches aan de slag gaan krijgen. Bestuurders en leiders binnen onze sport. En dat we daarmee door op allerlei vlakken in te gaan zetten, uiteindelijk zorgen dat we de sport en daarmee het vrouwengolf naar een heel nieuw niveau en level gaan trekken.
1: Nou, dat zou mooi zijn. Laten we het hopen dat dat allemaal mag gaan lukken. Eerst natuurlijk, geheel niet onbelangrijk natuurlijk, die Solheim Cup. We kijken er al met z'n allen naar uit. Gaat mooi worden. Nienke Nijen.

0: Eerhuis, bestuurslid Topgolf bij de NGF. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd en natuurlijk alvast heel erg veel plezier de komende dagen.
1: Ja, heel graag gedaan en dat gaat helemaal goed komen. All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultrasnel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 7 uur.
2: Voetbal. Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
3: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loor. En je luistert naar All Sports Radio.
4: Autosport.
5: Hey, Jalle Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboektalent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor september is dit de 17-jarige rugbier Marvin Dijkhuis. Eind vorig jaar werd hij met Nederland onder 18 nog derde op het EK en behoort ook dit jaar weer tot Oranje onder 18. Daarna speelt hij zijn clubrugby in het eerste van rugbyclub Groningen en zijn dromen die gaan wel weer een stapje verder, want aanstaande februari wil hij voor 8 maanden naar, laten we eerlijk zijn, rugby Walhalla Zuid-Afrika om zichzelf volledig te focussen op de sport. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Marvin, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, allereerst wil ik toch wel even een kleine opmerking plaatsen. Want we gaan er zo meteen uitgebreid over in gesprek. Maar 8 maanden naar Zuid-Afrika als rugbier is wel heel erg gaaf.
2: Ja, dat is echt een hele grote droom die uit gaat komen. Heel veel zin in en ik hoop heel veel te gaan leren daar. En een onvergetelijke tijd te beleven.
1: Dan ga ik je gelijk een gemene vraag stellen. Springboks of All Blacks?
2: Ik ben toch zelf fan van de All Blacks.
1: Ja, dan moet je dat niet hardop gaan roepen daar, hè? Dan snap je.
2: Nee, ik neem dat shirtje denk ik niet bij, nee.
1: Hey Marvin, laten we eens beginnen bij het begin. Rugby, het is een prachtige sport, laten we eerlijk zijn. Maar niet per se de eerste sport, denk ik, waar je aan denkt als je als kind gaat kiezen. Hoe is bij jou het lot gevallen op deze sport?
2: Ik ben begonnen eerst met boksen. Nou, na een paar jaar dacht ik, ik wil wat anders gaan doen. En mijn neef die rugbyde altijd al. En ik ben vaak met hem meegegaan naar de wedstrijden. En op een gegeven moment dacht ik van dat wil ik ook. Dus ben ik gaan meetrainen. En zo is het gekomen. En nu kan ik mijn leven niet voor me zien zonder rugby.
1: Ja, maar begonnen met boksen, dat is ook weer even iets totaal anders.
2: Ja, heel wat anders. Maar op een gegeven moment vond ik daar niet meer echt de uitdaging in. Ik denk dat dit een stuk beter bij me past.
1: Ja, en nu kom je zelf uit Drenthe, uit Assen. Kon je al snel wel iets qua rugby in de buurt vinden ook?
2: Ja, het is in het noorden is het niet zo groot als in het zuiden bijvoorbeeld. Dus daarom speel ik nu ook bij Groningen, want in Assen hebben we geen rugbyclub. En voor een wedstrijd dan moet je wel gewoon denken om 2,5 uur rijden elke wedstrijd weer. Ja, het is vervelend, maar je hebt het er wel voor over.
1: Ja, uiteindelijk kruipt de liefde dan toch waar het niet gaan kan. Op een gegeven moment ben je dus dan begonnen met rugby, omdat je zegt, je neven die deden dat ook. Ik denk, dat wil ik ook. Was het voor jou gelijk liefde op het eerste contactmoment, als we het maar zo mogen noemen?
2: Ja, dat denk ik wel. Ik heb natuurlijk ook, toen ik nog niet rugby deed, heb ik wel eens een rugbybal in mijn hand gehad. Vond ik altijd al wel leuk. Na de eerste training dacht ik al wel gelijk van, dit wil ik wel gaan doen.
1: Ja, en wat maakt dan hetgene waar bij jou dat vuurtje door ging branden?
2: Ik denk, rugby, het is geen moment, is het hetzelfde. Je hebt elke keer moet je reageren op wat er met de bal gebeurt. Je weet niet hoe een rugbybal gaat stuiteren. Dus dat maakt het ook heel leuk. Het is gewoon niet voorspelbaar. Je moet dan zo snel mogelijk de juiste beslissing maken. Ja, dat maakt het heel leuk, denk ik. En ook gewoon een beetje het contact vind ik ook gewoon heel erg leuk.
1: Nu heb je natuurlijk 15 plekken op een rugbyveld waar je uit kan kiezen om te gaan staan. Wat is jouw positie?
2: Ik zit bij de voorwaarts op de nummer 8 en flanker speel ik.
1: En wat maakt die positie voor jou zo leuk?
2: Ik denk vooral de flankers is een beetje een combinatie tussen de voorwaarts, dus echt de grote gasten. Maar het ligt ook een beetje aan je spel. En dan heb je ook een beetje het snelle erin. Dus eigenlijk van allebei de kanten een beetje wat. En dat vind ik juist leuk, dat je niet de hele tijd hetzelfde hebt.
1: Op een gegeven moment word je natuurlijk beter in je sport. Ga je wat serieuzere dingen ondernemen. Komt misschien het nationaal team komt een keer om de hoek kijken. Wanneer was een beetje voor jou dat moment dat je zoiets had van, ik ben hier misschien wel heel erg goed in?
2: Ja, op een gegeven moment toen de selectiedagen waren, ben ik mee gaan doen met de regiodagen, heet dat hier in Nederland. En dan kan je dus geselecteerd worden voor het Nederlands team. Het eerste jaar is het me niet gelukt. En het tweede jaar helaas ook niet. En toen het derde jaar wel gelukt. En nu dit jaar gelukkig ook weer. Dus dan op dat moment denk je wel van dat is wel heel mooi.
1: Ja, maar het brengt gelijk ook weer wat extra uitdaging met zich mee. Want op het moment dat je ook bij de nationale selecties aansluit, wordt het voor jou elke maandag ineens van Assen naar Amsterdam afreizen?
2: Ja, dus soms een beetje zwaar, maar je hebt het er wel voor over. Je speelt dan gewoon met de beste mensen van je leeftijdscategorie. Speel je dan je wedstrijden soms en je traint elke maandag. Ja, dat is wel heel mooi.
1: Ja, en nu heb je ook al hele mooie dingen met in dit geval Nederland onder 18 mogen beleven. Afgelopen jaar het EK gespeeld in Praag, derde geworden. Hoe vet was dat?
2: Ja, dat is echt heel gaaf. Voor mij dan het eerste jaar inderdaad bij de Nederlandse selectie. En dan dat je dan het gelijk helemaal tot het EK redt. Dat is heel vet als je dan het veld oploopt en je zingt dan het volkslied uit volle borst. Ja, daar krijg je wel een beetje kippenvel van.
1: Ja, en ook dit jaar weer geselecteerd voor Oranje onder 18. Betekent in komende november natuurlijk weer kans om op het EK te staan. Telt dat voor jou als leeftijd dan nog iets mee? Want je bent nu 17, maar we moeten niet vergeten dat je later deze maand 18 wordt.
2: Ja, dat klopt. Vorig jaar ben ik eigenlijk al een jaar eerder ingestroomd. En daardoor kan ik dit jaar ook bijblijven, omdat het op leeftijdsjaar gaat. Dus gewoon geboortedatum. Dus, het is nu voor de geboortedatum 2008. En daardoor kan ik nu 2 jaar op rij dit doen.
1: En als onder 18 afgerond is, dan kijken we nog even heel snel iets verder de toekomst in. Wat is dan de volgende selectie die op je wacht?
2: Dan ga je door naar de onder 20.
1: Kijk, en dan kun je eventueel daar natuurlijk ook weer gewoon 2 jaar in spelen.
2: Ja, klopt.
1: Nou, hartstikke mooi. Nu heb je natuurlijk ook nog wat club rugby. Ik zei het al, Rugby Club Groningen, dat is waar je speelt in het eerste. Hoe is dat om op 17-jarige leeftijd eigenlijk al te doen tussen toch wel volwassen, grote, sterke mannen?
2: Ja, aan het begin is het een beetje wennen. Ik ben vorig jaar aan het einde van in het midden van het seizoen ben ik ingestroomd bij de senioren. Maar ja, het is fysiek is het heel anders. Je lichaam is wel even wat meer moeite ermee. Je moet beter herstellen. Dat voel je echt wel, vooral het fysieke voel je heel erg.
1: Hoe is dat eigenlijk in het rugby gerekend? Want als ik even kijk snel naar mijn eigen sport, het American Football. Als je daar spelers wil inschrijven voor je eerste die onder de 18 jaar zijn, dan moet je dispensatie aanvragen bij de bond. Hoe is dat in het rugby geregeld?
2: Ja, eigenlijk hetzelfde. Je tekent inderdaad een dispensatie en dan gaat hij inderdaad naar de rugbybond en die beoordeelt dan of dat goed genoeg is.
1: En als je dan onder in selectie van Oranje zit, dan hebben ze al snel zoiets van die kan zichzelf wel goed beschermen.
2: Ja, inderdaad. En ik heb mooie motivatiebrieven bij mogen schrijven en ik denk dat ook zeker heeft geholpen.
1: Wat hoop jij te kunnen behalen met rugbyclub Groningen? Wat zijn jouw dromen op clubniveau?
2: Ik denk toch, we spelen nu op de eerste klasse en daarboven zit de ereklasse. Ik denk dat het mij heel mooi lijkt om kampioen te worden in de eerste klasse en dan naar de ereklasse te gaan en dan het hoogste niveau te spelen met de rugbyclub Groningen.
1: En dat is dan wel echt Groningen waar het hart sneller van gaat kloppen? Of heb je ook kijkend naar andere clubs in Nederland waar ze iets zeggen van dat zou eigenlijk ook wel een mooie uitdaging zijn?
2: Ja, natuurlijk als je naar een grotere club gaat, het is hartstikke mooi. Maar ja, ik vind het toch ook mooi om bij mijn club te blijven waar het allemaal is begonnen. En dan wie weet later ooit naar een grotere club te gaan. Maar voor nu eerst bij de club Groningen.
1: Ja, en dan het kopje buitenland natuurlijk wat er nog om de hoek komt te kijken. Want we hebben natuurlijk ook prachtige rugbyclubs in grote landen als Engeland, Frankrijk. Waar natuurlijk ook wel Nederlanders actief zijn. Maar voordat zover is, ga je eerst sparen voor een reis naar Zuid-Afrika. Daar wil je 8 maanden naartoe. Ja, we hadden het in het begin natuurlijk al even over. Maar het is niet zomaar een keus die je maakt. Hoe ben je hier tot gekomen?
2: Nou, ook een beetje via. Het is sowieso, in Nederland zijn er best wel wat jongens die naar het buitenland gaan om te spelen, naar school te gaan. Inderdaad, dan naar Zuid-Afrika, naar Engeland of naar Frankrijk. En ik heb vorig jaar zat een Zuid-Afrikaanse coach bij Rugby Nederland. En die heeft me een beetje geholpen met deze keuze te maken om daarheen te gaan.
1: Nou, het rugby is ook echt een hele grote schoolsport in Zuid-Afrika. Sterker nog, het landelijk scholenkampioenschap is een van de meest druk bezochte kampioenschappen in het land. Ga je het ook combineren met school, met onderwijs, of staat dat er los van?
2: Nee, dat staat er voor mij helemaal los van. Ik ga er echt heen om puur te focussen op het rugby en om daar zo goed mogelijk rugbyer te worden.
1: En hoe gaat dat voor jou eruit zien? Waar ga je mee bezighouden? Waar ga je aan verbinden? Wat ga je doen?
2: Nou, een week ziet er dan eigenlijk elke dag ga je op het veld trainen en in de sportschool. Dus je hebt twee trainingsmomenten op een dag. En nou, dat heel de week ben je hard aan het trainen. En in het weekend speel je daar bij een lokale club, speel je dan je wedstrijden. Ja, zo ziet elke week een beetje uit.
1: En is dan waar je aansluit, is dat specifiek een club? Is dat een soort van een rugbyopleidingscentrum? Hoe moeten we dat zien?
2: Ja, het is een soort academie. Dus het is inderdaad een hele organisatie die regelt dat. Ja, daar ben je dan heel de week onder de pannen en hun regelen ook mijn verblijf. En ja, dat zit allemaal bij elkaar in.
1: Wat hoop je uit die uitdaging te halen?
2: Ik hoop vooral heel erg veel te leren en nou, ook mezelf te laten zien aan bijvoorbeeld lokale clubs daar of ergens anders in het buitenland. Ook een beetje mijn naam te vergroten van, ja, dit is Marvin.
1: Nou, nu is de toekomst voor jou nog heel erg groot. Want nou ja, nogmaals, je wordt deze maand 18. Je hebt nog heel wat jaartjes om deze sport te mogen spelen. Wat is nou echt jouw ultieme rugbydroom?
2: Dat ik bij een mooie Engelse of Franse club mijn baan ervan maak en dat ik daar mijn leven ga leiden.
1: En heb je stiekem wel echt een club waar je denkt van, nou, dat vind ik echt wel echt, dat is een prachtige, prachtige club. Ik noem iets La Rochelle, Harlequins, dat soort clubs.
2: Ja, inderdaad, La Rochelle vind ik een hele mooie club. Het is een mooi stadion, mooi team.
1: Nou, laten we hopen dat gaat lukken. Maar voor het zover is, heb je natuurlijk ook, want ja, het Talentboek is een crowdfunding platform, gewoon een spaardoel draaien. Daar moeten we even reclame voor maken, Marvin. Dat snap je ook wel. Vertel, wat is je spaardoel?
2: Ik wil eigenlijk het liefst 6.000 euro minimaal ophalen. Alles wat meer is natuurlijk hartelijk welkom. Maar het is meer gewoon om, moet ik er wel zelf voor betalen. Maar daardoor wil ik mijn crowdfunding inderdaad opzetten om de kosten zo veel mogelijk te dekken. En ja, dat een beetje.
1: Ja, want het gaat dan ook echt om de trainingen, de reiskosten naar Amsterdam. Alles rondom Oranje onder 9 of onder 18. De reis naar Zuid-Afrika, eigenlijk alles bij elkaar is dat.
2: Ja, het is helaas allemaal niet goedkoop tegenwoordig meer. Inderdaad, ook niet alleen voor Zuid-Afrika, maar ook voor de trainingen in Amsterdam. Dus elke keer een hoop geld met de reizen heen en weer.
1: Ja, trein is ook niet zo goedkoop meer, hè, tegenwoordig.
2: Nee, de trein is ook niet meer goedkoop tegenwoordig. Nou, ik word dan bijna inderdaad 18, heb ik mijn rijbewijs. Maar ja, tanken wordt ook helaas steeds duurder. Dus probeer door mijn crowdfunding dat een beetje zoveel mogelijk te dekken.
1: Nou, het goede nieuws voor jou alvast is dus dat op het moment dat we elkaar spreken op deze eerste vrijdag van de maand, inmiddels al bijna 80% van jouw doel is opgehaald. Dus laten we hopen dat minimaal de 100% gaat halen. Marvin Dijkhuis, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. Jij bent ons talentboek Talent van de Maand. En ja, alvast heel erg veel succes en plezier in Zuid-Afrika.
2: Nou, heel erg bedankt. Heel erg bedankt voor het belletje. All Sports Radio Live.

alle sporten van binnenuit. All Sport Radio. Je luistert naar All Sport Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sport Radio.

0: Sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Nou, vertel Frank, wat heb je qua nieuws vandaag meegenomen?
2: Ja, het zal niemand verbazen, hier in de studio niet, maar ook de luisteraars niet, dat de sportwereld is natuurlijk behoorlijk aan het innoveren. Dus ook, het wordt ook wel tijd, denk ik, want de sport heet modern te zijn, maar is redelijk conventioneel en redelijk conservatief. Maar nieuwe sporten komen en bestaande sporten komen uit met nieuwe onderdelen, inhakend op de behoeften vanuit de markt natuurlijk. Snel, dynamisch, veel korte onderdelen, geschikt voor de socials. Enzovoort, voorbeelden erover. 3x3 basketbal, waarin we behoorlijk succesvol zijn in Nederland. En is heel aantrekkelijk voor de met name jeugdgekijkers. Beachvolleybal, shorttrack en schaatsen, niet te vergeten.
1: 2020 cricket.
2: En onder een padel in het tennis, daar komen we straks uitgebreid op terug met onze beide gasten. Maar zo ook over inhaken gesproken, Hyrox. Dat zelfs al de ambitie heeft om Olympisch te worden. Dat gaat ook heel snel. En Hyrox is eigenlijk een soort verlenging van de sportscholen. Die enorm in trek zijn. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. En dat houdt in dat je op meerdere toestellen in een sportschool je kunsten vertoont, zou ik bijna willen zeggen. Maar dat wordt dan op bij elkaar opgeteld. En dat is enorm populair. En
1: tussendoor moet je overigens heel veel rennen, hè, ook nog.
2: Ja, het heeft iets van 10 onderdelen, geloof ik, op de loopband. En dan ook het proces van het weer herstellen hoort er ook bij. Het is behoorlijk ingewikkeld. Dus ze zullen nog best wel wat moeite hebben om dat uit te leggen aan de consument. Maar het is wel enorm aan het groeien in populariteit. En dat is ook de reden waarom Amazon, nog niet de eerste de beste merk in de wereld, heeft de Hyrox sport omarmd. En is een global partner geworden van de Hyrox sport. Hyrox begon in 2017 met een evenement in Hamburg en combineert 8 hardlooponderdelen van 1 kilometer met 8 workouts. Afgelopen seizoen namen 1,5 miljoen mensen deel aan 105 evenementen in 35 landen. Amazon heeft intussen Hyrox storefronts geopend in Engeland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en ook in Nederland, wat ik niet wist. Onderdeel van het concept en belangrijk voor het verdienmodel is dat producten voor training, wedstrijden en herstel, waaronder natuurlijk sportvoeding, worden samengebracht. In de berichtgeving over deze match met Amazon is niets bekendgemaakt over bedragen, maar ik schat dat het met name is geënt op elkaar beter maken. Dus het zou zomaar een gesloten beursdeal kunnen zijn, met uiteindelijke resultaat natuurlijk een grotere beurs voor beide partijen.
1: Ja.
2: Dus we blijven dat volgen.
1: Ik vraag me dan wel af, hè, want nu is Hyrox natuurlijk heel erg populair, maar een aantal jaar geleden hadden we CrossFit. Dat had ook de ambitie om dan weer iets Olympisch te gaan worden. Maar hoe kan Hyrox dan misschien dan wel succesvol zijn waar CrossFit het heeft laten liggen?
2: Ja, goede vraag. Ik heb wel eens mijn twijfels ook over de willekeur van de keuze die welke sporten Olympisch worden. En ze worden eerst in een onderdeel van een Olympische Spelen een demonstratiesport. En daarna gaat het IOC beslissen, was de impact van deze sport dusdanig dat een permanente Olympische status geven of niet. Maar het is al in het verleden regelmatig gebeurd dat een sport een demonstratiesport was vanwege het land. En dat dan de volgende Olympische Spelen, waar de sport nauwelijks of niet populair is, dat het dan weer geschrapt wordt.
1: Want ja, het wordt nog wat als we elke fitnesstrend Olympisch gaan maken.
2: Ja.
3: Maar
2: ja,
3: het is wel zo dat CrossFit is technisch best een moeilijke sport. En Hyrox is veel laagdrempeliger. Dus toegankelijker voor iedereen. De oefeningen zijn eenvoudiger. Dus vandaar ook de populariteit momenteel van Hyrox.
1: Kijk,
2: hele goede toevoeging. We gaan even terugkijken. We hebben het net natuurlijk het voetbaltransfer window achter ons. Om er even aan te geven hoeveel geld daarin omgaat, heb ik eventjes gekeken naar de Premier League. Natuurlijk de meest aansprekende competitie, zeker in Europa, maar eigenlijk in de wereld, als je het hebt over voetbal. De afgelopen periode is er voor 4,1 miljard euro uitgegeven in de Premier League alleen. 4,1 miljard. Arsenal besteedde 198 miljoen. Chelsea 300 miljoen. Liverpool 246 miljoen. Manchester City 450 miljoen. Newcastle United 268 miljoen. En Tottenham 310 miljoen. Hetzelfde bedrag ongeveer dat Manchester United uitgaf.
1: Ja, Jacco, ik zie jou je hoofd schudden.
4: Ja, ik moet eerlijk zeggen, kijk, de prijzen gelden bij de US Open gaan natuurlijk ook fijn omhoog en bij tennis. Maar als ik dit soort bedragen hoor en tegelijkertijd probeer even een iets bredere blik te hebben op de wereld. Hoe kan je in vredesnaam nog verdedigen dat dit soort bedragen bij het voetballen of ook bij een aantal andere grote sporten. Het is natuurlijk vraag en aanbod nogmaals. Hè, mensen die ernaar kijken, televisierechten, merchandise. Ik snap het principe. Maar het is eigenlijk gewoon niet meer te verdedigen. Terwijl je tegelijkertijd gewoon een aantal andere grote problemen in de wereld aan het oplossen bent. En dat je met dit soort bedragen eigenlijk gewoon iets zeer substantieels. Gewoon een bepaalde ziekte gewoon weg kunt brengen. Gewoon in één jaar. Hè.
1: Ja.
4: En dat vind ik gewoon wel steeds moeilijker om te verkroppen, moet ik eerlijk zeggen. Het is niet meer uit te leggen aan een gewone mens.
2: Ik ben het volstrekt met je eens, Jacco. Maar jij zei het zelf wel. Het is het vraag- en aanbodmechanisme. En als er landen zoals Saudi-Arabië in beeld komen, die een oorlogskas tussen aanhalingstekens hebben van 650 miljard om toerisme te promoten via sport. Ja, dan krijg je dit soort ontwikkelingen.
4: Ja, en de vraag is alleen, is dat goed?
2: Nee.
4: En is dat eerlijk? Is dat een. Kijk, ik ben zeker voor dat mensen die uitzonderlijke dingen verrichten, dat die daar ook uitzonderlijk voor betaald mogen worden. Uiteindelijk is dat. Maar op een gegeven moment kom je op een punt dat je moet afvragen, ja, hoe uitzonderlijk kan het zijn? Hoe kan je nou iemand nou het verschil tussen 60 miljoen en 40 miljoen? Ik noem even wat als salaris. Ja, dat is volgens mij al veel en nog steeds veel.
1: Ja.
4: Dus ja, dan is 40 ook prima. Dan zou je die laatste 20 bij wijze van spreken, die is niet reëel. En als je op die manier gewoon, vind ik, een aantal van de grote dingen ergens afroomt, ja, dat moet prima kunnen.
2: Ja, maar ja, zolang, kijk, in Tiana Reinders, wat ik een hele goede voetballer vind en vond, bij Manchester City, dan was hij op zijn plaats. Die gaat nu 25 miljoen per jaar verdienen in de komende 4 jaar.
4: Ja, en ik gun het hem van harte. En ik vind het een verstandige keuze als hij met 1 gezond seizoen. Je hoopt dat iemand gezond blijft. Dat je daarmee je gezin en je familie voor een lengte van jaren kunt veiligstellen. Is het een meer dan terechte overweging die jij maakt. Maar op het moment dat ik je dat hoor zeggen als topsporter. Dat je zegt, ik wil de beste sporter zijn. Wat ik kan zijn. En dat je daar ooit mee begonnen bent. Om voor een sport te kiezen, dan ben ik het spoor oprecht helemaal bijste.
1: Ja, want dan ga je vanuit dat je het hoogst
2: haalt. Als we over rijke sporters hebben. Ik heb de 3 rijkste sporters ter wereld op dit moment aan de hand van een onderzoek van Sportico. Cristiano Ronaldo is het rijkst. Die heeft in 2025 in 1 jaar tijd dus 172 miljoen verdiend. Waarvan 60 miljoen uit sponsors. Op 2 staat een bokser. Nou, dat is niet mijn favoriete sport, maar goed, het is een sport. Canelo Alvarez, die heeft 118 miljoen verdiend. En Lionel Messi op nummer 3, die heeft 112 miljoen verdiend. Enige Nederlander in de top 100, dus zal je niet verbazen, is Max Verstappen. Die heeft 71,5 miljoen verdiend in 1 jaar tijd. In de top 100, wat ik heel opmerkelijk vind van 2025, geen enkele vrouw.
4: Ook in Osaka niet, want Osaka volgens mij had ook ongeveer dit soort bedragen.
2: Je zal er dan misschien net over
4: weten binnen te halen.
2: Betrouwbaar, wat hun onderzoeken betreft. Ja. Dus. Maar goed, misschien.
4: Maar het zit ook vaak natuurlijk op daarna, niet zozeer vanuit de sport, maar uit het ondernemerschap. Wat niet per se natuurlijk hoeft te zijn dat het rechtstreeks prijzengeld is of sponsors die je sponsoren vanwege je sport. Maar dat je uiteindelijk een sporter hebt die zijn centjes heel verstandig heeft belegd en een deelneming heeft genomen in andere bedrijven.
2: Ja, klopt. Dan een merkwaardig voorval bij het US Open in het vrouwenenkelspel. De nummer 1 van de wereld, Arina Sabalenka, stopte tijdens haar 3e ronde wedstrijd en klaagde bij de chair umpire over de reuk van marihuana in het stadion. In het Louis Armstrong stadion.
4: Zat Kyrgios toevallig op de tribune?
1: Nee, die doet dan ook. Hè?
2: Nou, dat de umpire een en ander doorgeeft aan de organisatie, speelde Arina door en won de wedstrijd uiteraard, want ze is de nummer 1 van de wereld. Met 6-3, 6-4 van Kamille Rakimova. Nou, dat zal jullie aanspreken, het tennisnieuwtje ertussendoor. Maar daar gaan we straks uitgebreid door.
4: Ik wil je respect geven voor het uitspreken van die achternaam. Dat doe je heel goed.
1: Maar dat is toch wel trouwens echt al jaren zo, dat er over de US Open, dat die tennissers altijd het hebben ook over die wietlucht. Rondom, in en rondom het stadion.
3: Ja, voornamelijk ook New York, want daar is het allemaal wat luidruchtiger. Ja. Entertainment.
2: Je hoort het lawaai ook.
3: Lawaai. En
1: ja. Ja, dat aanvliegroute van LaGuardia, geloof
4: ja.
1: ik.
4: Ja. Ja. En de hamburger ruik je ook heel goed, weet je wel. En, maar blijkbaar is dit nu ook een mooi tijdsverdrijf voor de mensen. En op bepaalde plekken van het stadion, dat het blijkbaar toegestaan is, of dat mensen dat in de gaten hebben. Ik kan me niet voorstellen dat er binnen het stadion plekken zijn waar je mag roken, want dat is in Amerika ook best wel vaak streng geregeld. Dus het moet ergens van buiten afkomen en met een bepaalde windrichting. Dat je hebt dan of een wietlucht of je hebt landende vliegtuigen.
3: Ja. Dan, ze heeft elke slim wat.
2: We geven naar onze Nederlandse sponsors. Heineken heeft getekend als official beer supporter, supplier, partner van de 2027 Ryder Cup. Het traditionele golfwedstrijd tussen Amerika en Europa. Die volgend jaar in september in Ierland wordt gespeeld. Bedragen zijn niet onthuld, maar de Times meldt een bedrag van $50 miljoen. Intussen in de FIFA-klucht. Ons vervolgverhaal, Robert.
1: Daar zijn we weer.
2: Of moet ik zeggen, de Infantino comedy kan ook. Lijkt het net zich te sluiten rond Gianni, de Infantino. Ik vind wel, overigens, dat zijn tegenstanders, en dat worden er met de dag meer overigens, zich te veel focussen op dat FIFA Forward Enterprise plan. Want dat is niet vreemd in de sport. Dat is niet nieuw in de sport. En hij kan zich nu gaan verschuilen achter, het waren slechts plannen. Ik vind dat de tegenstanders van hem, die hadden zich veel beter moeten focussen in een strafzaak die ze nu gaan aanspannen op die rode kaart die is ingetrokken. Dat is tegen de spelregels. Op een FIFA Peace Award die hij heeft uitgegeven voor meneer Donald Trump. Over de geschenken, onder andere een villa met zeezicht, die hij heeft gekregen in Qatar. Al dat soort zaken die hij heeft gedaan, die niet door de beugel kunnen en waar tegen je dus strafrechtelijk hem kan vervolgen. Op die plannen voor verkoop van een gedeelte van het wereldkampioenschap vind ik dom, want hij kan zich verschuilen achter het feit. Het waren maar plannen en die heb ik nu ingetrokken. Dus het wordt vervolgd. En tevens zouden ze natuurlijk, in mijn ogen, zouden ze zich moeten focussen, 1, op dat one country, one vote systeem.
1: Uh-huh.
2: Dat is natuurlijk killing, want er zijn 211 landen lid en meer dan de helft zijn kleine landen, dus die zijn makkelijk te paaien met geld. En 2, UEFA zou een tegenkandidaat naar voren moeten schuiven. Maar goed, dat is mijn bescheiden mening. Dan het Chinese Haier. Dat is een witgoedmerk. Onder andere ook televisies, maar met name ijskasten en keukengereedschap. Heeft zich natuurlijk al regelmatig in de sport gemeld. Ook in de tennis trouwens.
1: Zeker. Anna Ivanovic.
2: Maar die hebben net getekend voor 4 jaar. Ook als sponsor van de Champions League voetbal.
1: Ah.
2: Dat is weer een Chinees merk voor $60 miljoen per jaar. Dollars. Dan Formule 1. Na een weekend met een toch wel onverwacht podiumplek, geheel te danken aan de racekwaliteiten van Max. En niet van de auto. Is het interessant te lezen wat een gemiddelde helm van Max kost om te produceren. Ik geef jullie even een raadsel. Wat kost zo'n helm?

0: meer verdienen. Dan het laatste. Ik sluit het nieuwsblokje wat we nu hebben af met het goede nieuws. En dat zal Jacco en Pascal ook plezieren. En ze weten het ongetwijfeld al. Maar Carlos Alcaraz heeft getekend voor het ABN AMRO Open in februari volgend jaar. Hij zou vorig jaar komen, maar was toen geblesseerd. Het jaar daarvoor won hij het toernooi. En voor 2027 hebben ook al Felix Auger-Aliassime en Alex de Minauer hebben ook al getekend. Dus het belooft een mooi veld te worden. We moeten natuurlijk altijd afwachten of er niet blessures optreden na de Australian Open, et cetera. Maar het is in ieder geval goed nieuws van Richard met zijn toernooi in Ahoy, Rotterdam.
1: Hartstikke mooi. Nou, dat wat betreft de nieuwtjes in deze BV Sport. Straks gaan we met onze gasten in gesprek. En gaan we het uitgebreid hebben over tennis, maar ook padel.
2: Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. De BV Sport met Frank van der Walbaken en Robert Denneman.

0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 8 uur. Voetbal.
5: Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sports Radio.
6: Schaatsen. Hallo, ik ben Antoinette Rijpma de Jong en je luistert naar All Sports Radio.
0: Autosport.
7: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. Disco.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Nou, vertel Frank, wat heb je qua nieuws vandaag meegenomen?
2: Ja, het zal niemand verbazen, hier in de studio niet, maar ook de luisteraars niet, dat de sportwereld is natuurlijk behoorlijk aan het innoveren. Dus het wordt ook wel tijd, denk ik, want de sport heet modern te zijn, maar is redelijk conventioneel en redelijk conservatief. Maar nieuwe sporten komen en bestaande sporten komen uit met nieuwe onderdelen, inhakend op de behoeften vanuit de markt natuurlijk. Snel, dynamisch, veel korte onderdelen, geschikt voor de socials. Enzovoort, voorbeelden erover. 3x3 basketbal, waarin we behoorlijk succesvol zijn in Nederland. En is heel aantrekkelijk voor de met name jeugdgekijkers. Beachvolleybal, shorttrack en schaatsen, niet te vergeten.
1: 2020 cricket.
2: En onder een padel in het tennis, daar komen we straks uitgebreid op terug met onze beide gasten. Maar zo ook over inhaken gesproken, Hyrox. Dat zelfs al de ambitie heeft om Olympisch te worden. Dat gaat ook heel snel. En Hyrox is eigenlijk een soort verlenging van de sportscholen. Die enorm in trek zijn in, niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. En dat houdt in dat je op meerdere toestellen in een sportschool je kunsten vertoont, zou ik bijna willen zeggen. Maar dat wordt dan bij elkaar opgeteld. En dat is enorm populair. En
1: tussendoor moet je overigens heel veel rennen, hè, ook nog.
2: Ja, het heeft iets van 10 onderdelen, geloof ik, op de loopband. En dan ook het proces van het weer herstellen hoort er ook bij. Het is behoorlijk ingewikkeld. Dus ze zullen nog best wel wat moeite hebben om dat uit te leggen aan de consument. Maar het is wel enorm aan het groeien in populariteit. En dat is ook de reden waarom Amazon, nog niet de eerste, de beste merk in de wereld, heeft de Hyrox Sport omarmd. En is een global partner geworden van de Hyrox Sport. Hyrox begon in 2017 met een evenement in Hamburg en combineert 8 hardlooponderdelen van 1 kilometer met 8 workouts. Afgelopen seizoen namen 1,5 miljoen mensen deel aan 105 evenementen in 35 landen. Amazon heeft intussen Hyrox storefronts geopend in Engeland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en ook in Nederland, wat ik niet wist. Onderdeel van het concept en belangrijk voor het verdienmodel is dat producten voor training, wedstrijden en herstel, waaronder natuurlijk sportvoeding, worden samengebracht. In de berichtgeving over deze match met Amazon is niets bekendgemaakt over bedragen, maar ik schat dat het met name is geënt op elkaar beter maken. Dus het zou zomaar een gesloten beursdeal kunnen zijn, met uiteindelijk resultaat natuurlijk een grotere beurs voor beide partijen.
1: Ja.
2: Dus we blijven dat volgen.
1: Ik vraag me dan wel af, hè, want nu is Hyrox natuurlijk heel erg populair. Maar een aantal jaar geleden hadden we CrossFit. Dat had ook de ambitie om dan weer iets Olympisch te gaan worden. Maar hoe kan Hyrox dan misschien dan wel succesvol zijn waar CrossFit het heeft laten liggen?
2: Ja, goede vraag. Ik heb wel eens mijn twijfels ook over de willekeur van de keuze die welke sport Olympisch worden. En ze worden eerst een onderdeel van een Olympische Spelen, een demonstratiesport. En daarna gaat het IOC beslissen, was de impact van deze sport dusdanig dat een permanente Olympische status geven of niet. Maar het is al in het verleden regelmatig gebeurd dat een sport een demonstratiesport was vanwege het land. En dat dan de volgende Olympische Spelen, waar de sport nauwelijks of niet populair is, dat het dan weer geschrapt wordt.
1: Want ja, het wordt nog wat als we elke fitnesstrend Olympisch gaan maken.
2: Ja.
3: Maar het is wel zo dat CrossFit is technisch best een moeilijke sport. En Hyrox is veel laagdrempeliger. Dus toegankelijker voor iedereen. De oefeningen zijn eenvoudiger. Dus vandaar ook de populariteit momenteel van Hyrox.
1: Kijk,
2: hele goede toevoeging. We gaan even terugkijken. We hebben het net natuurlijk het voetbaltransfer window achter ons. Om er even aan te geven hoeveel geld daarin omgaat, heb ik eventjes gekeken naar de Premier League. Natuurlijk de meest aansprekende competitie, zeker in Europa, maar eigenlijk in de wereld, als je het hebt over voetbal. De afgelopen periode is er voor 4,1 miljard euro uitgegeven in de Premier League alleen. 4,1 miljard. Arsenal besteedde 198 miljoen. Chelsea 300 miljoen, Liverpool 246 miljoen, Manchester City 450 miljoen, Newcastle United 268 miljoen en Tottenham 310 miljoen. Hetzelfde bedrag ongeveer dat Manchester United uitgaf.
1: Ja, Jacco, ik zie jou je hoofd schudden.
4: Ja, ik moet eerlijk zeggen, kijk, de prijzengelden bij de US Open gaan natuurlijk ook fijn omhoog en bij tennis. Maar als ik dit soort bedragen hoor en tegelijkertijd probeer even een iets bredere blik te hebben op de wereld. Hoe kan je in vredesnaam nog verdedigen dat dit soort bedragen bij het voetballen of ook bij een aantal andere grote sporten. Het is natuurlijk vraag en aanbod nogmaals. Hè, mensen die ernaar kijken, televisierechten, merchandise. Ik snap het principe. Maar het is eigenlijk gewoon niet meer te verdedigen. Terwijl je tegelijkertijd gewoon een aantal andere grote problemen in de wereld aan het oplossen bent. En dat je met dit soort bedragen eigenlijk gewoon iets zeer substantieels. Gewoon een bepaalde ziekte gewoon weg kunt brengen. Gewoon in één jaar. Hè.
1: Ja.
4: En dat vind ik gewoon wel steeds moeilijker om te verkroppen, moet ik eerlijk zeggen. Het is niet meer uit te leggen aan een gewone mens.
2: Maar ik ben het volstrekt met je eens, Jacco. Maar jij zei het zelf wel, het is het vraag- en aanbodmechanisme. En als er landen zoals Saudi-Arabië in beeld komen, die een oorlogskast tussen aanhalingstekens hebben van 650 miljard om toerisme te promoten via sport. Ja, dan krijg je dit soort ontwikkelingen.
4: Ja, en de vraag is alleen, is dat goed?
2: Nee.
4: En is dat eerlijk? Is dat een. Kijk, ik ben zeker voor dat mensen die uitzonderlijke dingen verrichten, dat die daar ook uitzonderlijk voor betaald mogen worden. Uiteindelijk is dat. Maar op een gegeven moment kom je op een punt dat je moet afvragen, ja, hoe uitzonderlijk kan het zijn? Hoe kan je nou iemand nou het verschil tussen 60 miljoen en 40 miljoen? Ik noem even wat als salaris. Ja, dat is volgens mij al veel en nog steeds veel.
1: Ja.
4: Dus ja, dan is 40 ook prima. Dan zou je die laatste 20 bij wijze van spreken, die is niet reëel. En als je op die manier gewoon, vind ik, een aantal van de grote dingen ergens afroomt. Ja, dat moet prima kunnen.
2: Ja, maar ja, zolang, kijk, in Tiana Reinders, wat ik een hele goede voetballer vind en vond. Bij Manchester City was hij op zijn plaats. Die gaat nu 25 miljoen per jaar verdienen in de komende 4 jaar.
4: Ja, en ik gun het hem van harte. En ik vind het een verstandige keuze als hij met 1 gezond seizoen. Je hoopt dat iemand gezond blijft. Dat je daarmee je gezin en je familie voor een lengte van jaren kunt veiligstellen. Is het een meer dan terechte overweging die jij maakt. Maar op het moment dat ik je dat hoor zeggen als topsporter. Dat je zegt, ik wil de beste sporter zijn. Wat ik kan zijn. En dat je daar ooit mee begonnen bent. Om voor een sport te kiezen, dan ben ik het spoor oprecht helemaal bijster.
1: Ja, want dan ga je ervan uit dat je hoogst
2: haalt. Als we over rijke sporters hebben. Ik heb de 3 rijkste sporters ter wereld op dit moment aan de hand van een onderzoek van Sportico. Cristiano Ronaldo is het rijkst. Die heeft in 2025, in 1 jaar tijd, dus 172 miljoen verdiend. Waarvan 60 miljoen uit sponsors. Op 2 staat een bokser. Nou, dat is niet mijn favoriete sport, maar goed, het is een sport. Canelo Alvarez, die heeft 118 miljoen verdiend. En Lionel Messi op nummer 3, die heeft 112 miljoen verdiend. Enige Nederlander in de top 100, dus zal je niet verbazen, is Max Verstappen. Die heeft 71,5 miljoen verdiend in 1 jaar tijd. In de top 100, wat ik heel opmerkelijk vind van 2025, geen enkele vrouw.
4: Ook in Osaka niet, want Osaka volgens mij had ook ongeveer dit soort bedragen.
2: Je zal er dan misschien net over
4: weten binnen te halen.
2: Betrouwbaar, wat hun onderzoeken betreft. Ja. Dus. Maar goed, misschien.
4: Maar het zit ook vaak natuurlijk op daarna, niet zozeer vanuit de sport, maar uit het ondernemerschap. Wat niet per se natuurlijk hoeft te zijn dat het rechtstreeks prijzengeld is of sponsors die je sponsoren vanwege je sport. Maar dat je uiteindelijk een sporter hebt die zijn centjes heel verstandig heeft belegd en een deelneming heeft genomen in andere bedrijven.
2: Ja, klopt. Dan een merkwaardig voorval bij het US Open in het vrouwenenkelspel. De nummer 1 van de wereld, Arina Sabalenka, stopte tijdens haar 3e ronde wedstrijd en klaagde bij de chair umpire over de reuk van marihuana in het stadion. In het Louis Armstrong stadion.
4: Zat Kyrgios toevallig op de tribune?
1: Nee, die doet dan ook. Hè?
2: Nou, dat de umpire een en ander doorgeeft aan de organisatie, speelde Arina door en won de wedstrijd uiteraard, want ze is de nummer 1 van de wereld. Met 6-3, 6-4 van Camille Rakimova. Nou, dat zal jullie aanspreken, het tennisnieuwtje ertussendoor. Maar daar gaan we straks uitgebreid door.
4: Ik wil je respect geven voor het uitspreken van die achternaam, dat doe je heel goed.
1: Maar dat is toch wel trouwens echt al jaren zo, dat er over de US Open, dat die tennissers altijd het hebben ook over die wietlucht. Rondom, in en rondom het stadion.
3: Ja, voornamelijk ook New York, want daar is het allemaal wat luidruchtiger, ja. Entertainment.
2: Je hoort het lawaai ook.
3: Lawaai en
1: ja. Dat hoort aanvliegroute van LaGuardia, geloof
4: ja.
1: ik.
4: Ja. Dus, en de hamburger ruik je ook heel goed, weet je wel. maar blijkbaar is dit nu ook een mooi tijdsverdrijf voor de mensen. En op bepaalde plekken van het stadion, dat het blijkbaar toegestaan is, of dat mensen dat in de gaten hebben. Ik kan me niet voorstellen dat er binnen het stadion plekken zijn waar je mag roken, want dat is in Amerika ook best wel vaak streng geregeld. Dus het moet ergens van buiten afkomen en met een bepaalde windrichting. Dat je hebt dan of een wietlucht of je hebt landende vliegtuigen.
1: Ja.
3: Dan, ze heeft elke slim wat.
2: We geven naar onze Nederlandse sponsors. Heineken heeft getekend als official beer supporter, supplier, partner van de 2027 Ryder Cup. Het traditionele golfwedstrijd tussen Amerika en Europa. Die volgend jaar in september in Ierland wordt gespeeld. Bedragen zijn niet onthuld, maar de Times meldt een bedrag van $50 miljoen. Intussen in de FIFA-klucht. Ons vervolgverhaal, Robert.
1: Daar zijn we weer.
2: Of moet ik zeggen, de Infantino comedy kan ook. Er lijkt het net zich te sluiten rond Gianni, de Infantino. Ik vind wel, overigens, dat zijn tegenstanders, en dat worden er met de dag meer overigens, zich te veel focussen op dat FIFA Forward Enterprise plan. Want dat is niet vreemd in de sport. Dat is niet nieuw in de sport. En hij kan zich nu gaan verschuilen achter, het waren slechts plannen. Ik vind dat de tegenstanders van hem, die hadden zich veel beter moeten focussen in een strafzaak die ze nu gaan aanspannen op die rode kaart die is ingetrokken. Dat is tegen de spelregels. Op een FIFA Peace Award die hij heeft uitgegeven voor meneer Donald Trump. Over de geschenken, onder andere een villa met zeezicht, die hij heeft gekregen in Qatar. Al dat soort zaken die hij heeft gedaan die niet door de beugel kunnen en waar tegen je dus strafrechtelijk hem kan vervolgen. Op die plannen voor verkoop van een gedeelte van het wereldkampioenschap vind ik dom, want hij kan zich verschuilen achter het feit. Het waren maar plannen, die heb ik nu ingetrokken. Dus het wordt vervolgd. En tevens zouden ze natuurlijk, in mijn ogen, zouden ze zich moeten focussen, 1, op dat One Country, One Vote systeem.
1: Uh-huh.
2: Dat is natuurlijk killing, want er zijn 211 landen lid en meer dan de helft zijn kleine landen, dus die zijn makkelijk te paaien met geld. En 2, UEFA zou een tegenkandidaat naar voren moeten schuiven. Maar goed, dat is mijn bescheiden mening. Dan het Chinese Haier. Dat is een witgoedmerk. Onder andere ook televisies, maar met name ijskasten en keukengereedschap. Heeft zich natuurlijk al regelmatig in de sport gemeld. Ook in de tennis trouwens.
1: Zeker. Anna Ivanovic.
2: Maar die hebben net getekend voor 4 jaar. Ook als sponsor van de Champions League voetbal.
1: Ah.
2: Dat is weer een Chinees merk voor $60 miljoen per jaar. Dan Formule 1. Na een weekend met een toch wel onverwacht podiumplek, geheel te danken aan de racekwaliteiten van Max. En niet van de auto. Is het interessant te lezen wat een gemiddelde helm van Max kost om te produceren. Ik geef jullie even een raadsel. Wat kost zo'n helm?
1: Poh.
2: Doen. Gokje.
1: 5.000.
4: Ik denk 11.000 tot 12.000.
2: Robert?
1: Ik ga denk richting de 22,5.
2: Nee, jij zit wel een beetje te hoog. Ja. Nee, het is tussen de 8 en de 10.000. En dat is ook de reden waarom Max natuurlijk, alle coureurs trouwens in het Formule 1 circus, veelvuldig wisselen van helm. Want du moment dat er een nieuwe helm komt, worden er ook 100.000 kopietjes gemaakt, miniatuurtjes, die de markt opgaan in de merchandising sfeer. Want Max verdient nog niet genoeg met 71 miljoen. Dus die wil nog wat meer verdienen. Dan het laatste. Ik sluit het nieuwsblokje wat we nu hebben af met het goede nieuws. En dat zal Jacco en Pascal ook plezieren. En ze weten het ongetwijfeld al. Maar Carlos Alcaraz heeft getekend voor het ABN AMRO Open in februari volgend jaar. Hij zou vorig jaar komen, maar was toen geblesseerd. Het jaar daarvoor won hij het toernooi. En voor 2027 hebben ook al Felix Auger-Aliassime en Alex de Minauer hebben ook al getekend. Dus het belooft een mooi veld te worden. We moeten natuurlijk altijd afwachten of er niet blessures optreden na de Australian Open, et cetera. Maar het is in ieder geval goed nieuws van Richard met zijn toernooi in Ahoy, Rotterdam.
1: Hartstikke mooi. Nou, wat betreft de nieuwtjes in deze BV Sport. Straks gaan we met onze gasten in gesprek. En gaan we het uitgebreid hebben over tennis, maar ook padel.
0: Het spel van de Begels. Winnen of verdienen. De BV Sport met Frank van der Walbaken en Robert Denneman.

is All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal tot tennis. Autosport tot zeilen. Atletiek tot darts. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook, Instagram of Twitter. @SportsRadioNL. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio. Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Wereldtitel nummer 6 en de derde MXGP-titel die zijn binnen voor motocrosser Jeffrey Herlings. In het Turkse Afyon Karahisar liet de Brabander andermaal zien waarom hij de beste is. Met het winnen van de kwalificatierace, de twee manches en dus ook de gehele Grand Prix was dit alweer de vijfde GP op rij met de perfecte score. En met de overzeese races in China en Australië nog te gaan is het nu dan de strijd om plek 2 tussen Romain Favre en Tim Geiser waar we de ogen op kunnen richten. Ik ga erover in gesprek met Steven Kempen van Kemco Sports PR Management, Eurosport, HBO Max en Noppen Nieuws. Steven, een hele goede middag.
2: Goedemiddag.
1: Jeffrey Herlings, de man die, laten we eerlijk zijn, onderhand geboren is met een KTM-motor tussen zijn benen, pakt gelijk de titel in het eerste jaar van zijn overstap naar een nieuw merk met Honda.
2: Ja, dat had ik natuurlijk van tevoren nooit verwacht. Eventjes wat aanpassingsproblemen. Net wat je zegt, een 17-jarig huwelijk met het Oostenrijkse merk achter de rug. Dan wordt het natuurlijk niet eenvoudig op om eventjes de overstap te maken en eventjes meteen mee te doen voor de wereldtitelstrijd. In de beginfase van het kampioenschap botste hij dan ook regelmatig op Lucas Koenen. Maar ja, het kwartje is deze keer de andere kant op gevallen in het voordeel van Herlings. En ja, de zesde wereldtitel is binnen. De derde MXGP-titel is binnen. En voortreffelijk gedaan. Meer kunnen we er eigenlijk niet van zeggen. Bijzondere opdracht die hij heeft volbracht. En zo vroeg in het seizoen al.
1: Ja, want nog twee Grand Prix te gaan is redelijk aan de vroege kant. Maar ja, we weten ook, er was al het hele seizoen een keiharde strijd gaande met die jonge Belg, Lucas Koenen. Nou ja, die raakte dan zwaar geblesseerd. Is eigenlijk wel klaar voor de rest van het seizoen. Nu weet ik dat een wat-als-vraag altijd een beetje nutteloos is. Want het is niet gebeurd. Dus je kunt er weinig over loslaten, maar... In hoeverre had jij de titel ook naar Jeffrey Herlings zien gaan op het moment dat Lucas Koenen niet zwaar geblesseerd was geraakt?
2: Ja, een hele moeilijke vraag. Wat als en motorsport is niet de perfecte combinatie in motocross al helemaal niet. Heel veel mensen zeggen van ja, als Koenen niet geblesseerd was geweest, dan had hij nooit gehaald. Nou, als ik één ding in al die jaren heb geleerd, is het nooit te moeten zeggen tegen Jeffrey Herlings. Dat gaat je nooit lukken. Ja, dat is hetzelfde als een stier een rode vlag voorhouden. Dan vraag je zelf om problemen. Dus ja, ik durf niet te zeggen, die nul scores door de machineproblemen in Letland en Duitsland, ja, die hebben hem op achterstand gezet. In het verleden heeft Herlings ook 3 titels verloren, nagenoeg zekere titels, want ja, ook dan kun je zeggen als, die heeft hij niet gewonnen door blessures. Nu wint hij hem door blessures. Nee, ik denk het niet, want we zaten nog halverwege het seizoen, tijdens die Grand Prix van Engeland, toen het misging met Lucas Koenen. Herlings is toen echt in bloedvorm gekomen, is eigenlijk niet meer klopbaar geweest. En ja, we kunnen het nooit zeggen, maar had Lucas Koenen van die vorm deze Jeffrey Herlings kunnen kloppen? Ja, een vraag waar we nooit een antwoord op zullen krijgen.
1: Wat is er ineens gaan klikken bij Jeffrey Herlings vanaf eigenlijk die Britse Grand Prix? Want hij won toen ook beide manches. Hij werd toen vierde in de kwalificatierace. Daarna eigenlijk Tsjechië, Lommel, Zweden, Nederland en nu Turkije. Alles de perfecte score. Wat maakte dat het ineens dan in die tweede helft van het seizoen helemaal lijkt te klikken tussen die Honda en Jeffrey Herlings?
2: Ja, vind ik een hele moeilijke vraag. Maar ja, opeens vallen de puzzelstukjes bij elkaar. Natuurlijk is die titelstrijd die strijd met Koenen is in één keer helemaal anders. Koenen stond nog aan de leiding, stond ruim aan de leiding voor die Britse Grand Prix. Ja, dat gaf natuurlijk Herlings weer wat hoop om de aansluiting te vinden. Hij moest direct grote stappen zetten, want toen wisten we niet hoe lang de blessure van Koenen ging duren. En hij is daarna eigenlijk onklopbaar geweest. Het enige wat hij nog meegemaakt heeft is de kwalificatiecrash op zaterdagmiddag na de botsing met Romain Favre. En sindsdien is hij eigenlijk door niemand meer geklopt. En ik denk, het is een combinatie. Hij is natuurlijk op en top fit. Heeft een redelijk beperkte voorbereiding gehad door die overstap van KTM naar Honda. Echt pas op 1 januari mocht hij met de Honda gaan trainen en gaan testen. Ze hebben natuurlijk daar wat achterstand opgelopen. Maar goed, die is inmiddels ruimschoots weggewerkt.
1: Ja, dan spoelen we vooruit wat dat betreft naar Turkije, naar het afgelopen weekend. Wat ik zo frappant vond, was dat Jeffrey Herlings, die nou ja, toch menig record op zijn naam heeft staan, ook niet geheel onbekend is met het winnen van races, van wereldkampioenschappen, aangaf na afloop dat hij ontzettend slecht had geslapen, maar 3 uurtjes, omdat hij zo zenuwachtig was. Dat had ik niet verwacht.
2: Nee, ik dacht precies hetzelfde. Ik denk, ja, moet hij nou op 32-jarige leeftijd nog zenuwachtig zijn? Heeft alles toch al meegemaakt? Heeft overal alles gewonnen? Motocross of Nations gewonnen? Amerikaanse motocrosswedstrijd die hij toen heeft gereden gewonnen? Wereldtitels, 5 op zak. 122, 123 Grand Prix overwinningen, manche overwinningen. De man in vorm. En ja, zelfs hij blijkt gelukkig toch menselijk te zijn en zenuwachtig te zijn voor het winnen van de volgende titel. Nou, het was absoluut niet te zien aan zijn rijden. Al moet ik eerlijk zeggen dat teamcollega Tom Fiala toch wel behoorlijk wat vroeg van zijn Honda-collega. Dat zorgde nog voor wat spanningen. Maar ja, de zege is binnen, de titel is binnen. Ja, ik hou mijn hart nu al vast voor de wedstrijden in China en Australië.
1: Ja, want de druk is er dan nu echt helemaal af, zou je kunnen zeggen.
2: Ja, ik zou bijna zeggen, nu kan hij echt los. Toch? Want hij hoeft zich niet meer terughoudend op te stellen voor het binnenhalen van de titel. Die druk is helemaal van de ketel. Er zal nog een klein feestje volgen. Jeffrey Kende zal hij niet in de lampen hangen. Maar ja, ik ga ervan uit dat hij China en Australië ook helemaal naar zijn hand gaat zetten. Want hij wil meer, meer en meer. Ja, en dat is denk ik het karakter van een topsporter.
1: Ja, dus de strijd om de wereldtitel is dan nu voorbij. Wel hebben we natuurlijk nog een hele spannende strijd om plek 2. Ook niet tussen de 2 minste rijders. Natuurlijk ook 2 mannen die weten hoe het is om wereldtitels te winnen. Romain Fèvre en Tim Geiser. Als ik puur kijk naar die 2 en hoe ze nou ja, op dit moment bezig zijn. En hoe ze ook in Turkije lieten zien met elkaar te kunnen strijden. Wat verwacht je tussen die strijd?
2: Het enige probleempje daar is nog die 40 punten verschil, 30 punten verschil. Ja, ze ontlopen elkaar weinig. Het deelnemersveld in de laatste 2 wedstrijden wordt wat kleiner. Waardoor het ook moeilijker wordt om echt punten te verliezen of echt punten goed te maken. Ja, ik denk dat Romain Fèvre voor het zilver zal gaan. En Geiser genoegen zal nemen met brons. En dat is toch niet zo slecht in zijn eerste seizoen op Yamaha. Maar goed. Herlings doet het anders in zijn eerste seizoen op de Honda.
1: Ja, laten we dan toch ook even naar de Nederlanders kijken naast Jeffrey Herlings. Want die hebben we dan nu wel besproken. Hoe gaat het met de Nederlanders eigenlijk?
2: Moeilijk. Afgelopen maandag, net de laatste training voor het afreizen naar Turkije, is Kai de Wolf onderuit gegaan tijdens een training op het circuit van Genk. Heeft daarbij een handblessure opgelopen. En dat was eigenlijk

0: voor de prijzen. Aan de andere kant, een aantal podiumplaatsen heeft de Absoluut en Arnhem laten zien uit het juiste hout gesneden te zijn om mee te doen in de titelstrijd. En ja, dan kijk ik vast een beetje naar 2027. Gaan we een Nederlandse strijd krijgen tussen Herlings en De Wolf voor de wereldtitel? Ja, op dit moment zeg ik een nee, maar ja... De Wolf is een voormalige MX2 wereldkampioen. Heeft het al laten zien dat hij absoluut de strijd aan durft te gaan met Herlings. Dus ja, een seizoen is lang, dat weten we allemaal. Maar ja, het is een beetje jammer dat op deze manier een einde komt aan het eerste MXGP seizoen van de man uit Eersel.
1: Ja, maar als we kijken naar hoe hij zich bijvoorbeeld presenteerde in Arnhem. Die strijd die hij had met Jeffrey Herlings. Dan mogen we toch wel hopelijk mooie dingen verwachten in de toekomst.
0: Ja, absoluut. Ik zie hem absoluut ook als een titelkandidaat. Zeker nu hij de overeenkomst met zijn werkgever heeft verlengd. Voor minimaal 2 seizoenen en naar verluidt zelfs 3 seizoenen. Natuurlijk wordt er aan zo'n jongen getrokken door de Amerikaanse teams. Die behoorlijk wat budget hebben voor het Amerikaanse supercross en motocross kampioenschap. Maar hij blijft gelukkig in Europa. En is ja binnen een mum van tijd denk ik ook absoluut een kanshebber om de wereldtitelstrijd te gaan voeren. Ja, nu is de volgende vraag. Hoe lang blijft Herlings dit nog doen? Heeft een contract tot en met 27. Maar ik heb ook al begrepen in de wandelgangen dat er al wordt gesproken met Honda over eventueel 28 en 29. Ja, dan kunnen we misschien wel 1 of 3 jaar genieten van de strijd tussen Herlings en De Wolf.
1: Ja, wie weet dat hij op die manier zijn opvolging wel helemaal kan klaarstomen. Toch even terugkomend op die Motocross of Nations. Is natuurlijk begin oktober in Erné in Frankrijk. Kai de Wolf dus exit. Misschien een belangrijke vraag, maar wie gaat zijn plek dan invullen?
0: Ja, dat is echt een hele goede vraag, want ik durf het 1, 2, 3 niet te zeggen. Oorspronkelijk was het team samengesteld door de KNNV Herlings, De Wolf. Daar is geen twijfel over mogelijk. En Roan van der Moosdijk is daaraan toegevoegd in de MX2-klasse. Je moet weten, de Motocross of Nations heb je in principe 3 klasses. De MXGP, de 450 motoren, de MX2 en de open klasse. Nou, de 450 zou dan Koldenhof gaan rijden. De open klasse, sorry, Koldenhof komt daarbij. De Wolf zou die gaan rijden. De andere zwaarste klasse, de open klasse, zou Herlings gaan doen. En dan zou Van der Moosdijk op een 250 machine gaan rijden. Maar ja, nu valt door die blessure van de Wolf valt hij weg. Wat gaan ze daar doen? Gaan ze daar Koldenhof neerzetten? Gaan ze daar Vlaanderen misschien nog wel neerzetten? Of pakken ze Roan van der Moosdijk van die 250 machine af op een 450 waar hij normaal mee rijdt in het Duitse kampioenschap en zetten ze daar bijvoorbeeld Kai Karsenmakers neer of Koldenhof op een 250. Ja, er zijn nog zoveel puzzelstukjes die op de plaats moeten worden gelegd en ik heb wat mensen gesproken, maar ze doen allemaal dusdanig geheimzinnig dat ik eigenlijk nog geen idee heb op hoe ze het dan gaan opvangen. En ja, het team wordt er natuurlijk helaas niet sterker van, maar met het trio wat ik denk dat de beste opstelling zou zijn geweest, Herlings, De Wolf en een MX2 machine voor Koldenhof, had je absoluut mee kunnen doen voor de zegen. Ja, zal nu iets moeilijker worden, denk ik. Ik denk dat je heel blij moet zijn met de podiumplaats.
1: Nou, ik had ergens gelezen / gehoord dat Koldenhof niet eens heel onwelwillend tegenover het idee om op een 250 machine te gaan zitten staat eigenlijk.
0: Nee, ik denk dat hij ook nog een beetje lichter is dan Van der Moosdijk. Wat natuurlijk ook een voordeel is in de MX2-klasse. Heeft in Arnhem laten zien absoluut nog de race-snelheid en de gedrevenheid te bezitten. Hij is tegenwoordig actief in Brazilië. Dus ik had hem erg graag in actie gezien in Erné. Ja, en nu komt de volgende vraag. Hij is in eerste instantie gepasseerd door Team NL. Heeft hij nu nog wel interesse om überhaupt mee te gaan als tweede of misschien wel derde keuze?
1: Nou ja, dat is allemaal voor 4 oktober. Eerst natuurlijk nog China en Australië op respectievelijk 13 en 20 september. Dus dat is de aankomende 2 weekenden alweer. We gaan dus in rap tempo met wat jetlags door, begrijp ik. Wat kunnen we verwachten van die laatste 2?
0: Nou, de titelstrijd zit er dus op. Herlings heeft de buit binnen. Dan gaan we ons richten op de strijd inderdaad tussen Favre en Geyser. Dat is een behoorlijke kloof. Maar degene die eigenlijk de meeste indruk heeft gemaakt, of eigenlijk al de laatste weken de meeste indruk heeft gemaakt, is rookie Tom Vial. Dus ik ben eigenlijk benieuwd wat hij nog kan doen. En kan hij misschien nog wel... Misschien kan hij nog wel Geyser van die derde plaats verdringen. De puntenachterstand is niet heel erg groot. Dus het zou zomaar eens kunnen dat hij die 15 punten achterstand...

0: stand op de derde plaats goed weet te maken. En daardoor misschien wel twee Honda's in de top 3 weet te zetten. Van de Nederlandse kant, ja, de Wolf zijn seizoen is voorbij. Vlaanderen heeft het knap lastig met de Ducati. En de andere Nederlanders komen dit seizoen niet meer in actie. Dus voor de MXGP zullen de pijlen zijn gericht op Herlings en Vlaanderen. In de MX2-klasse hebben we gelukkig altijd nog Kai Karsmakers. Die de afgelopen keer in Tsjechië een prachtige vijfde plaats wist te scoren tijdens de tweede manche. Die kan nog in de top 10 gaan eindigen in de MX2-klasse. Ja, en de MX2-klasse heeft natuurlijk wel een flinke klap gekregen door de zware crash, opnieuw een zware crash van Sascha Koenen. Waardoor de wereldtitel lijkt te gaan naar Triumph met Guillaume Ferres, die 50 punten voorsprong heeft, nu op zijn teamgenoot Camden McLellan.
1: Nou, we gaan het allemaal meemaken de komende twee weken. Dus nog in Turkije, of in Turkije, in China en in Australië. In Turkije zijn we natuurlijk net geweest. We hebben in ieder geval Jeffrey Herlings als wereldkampioen. Dus dat is voor ons Nederlanders natuurlijk altijd mooi nieuws. Steven van Kempen van Kemco Sports PR en Management. Eurosport, HBO Max en Noppennieuws Magazine. Dankjewel voor je tijd. En spreek je ongetwijfeld snel weer.
0: Heel graag gedaan en tot de volgende keer.
2: All Sport Radio Live.

0: All Sports Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 9 uur. Voetbal.
6: Mijn naam is Juri Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
7: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Matla en je luistert naar All Sports Radio.
8: Autosport.
9: Hallo, ik ben Jeroen Blekenmolen, autocoureur van beroep.
10: En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: De wereldkampioenschappen atletiek voor Masters in Zuid-Korea die zijn voorbij. Bijna 7500 atleten uit 106 verschillende landen. Van 35 tot, jawel, 106 jaar oud waren in Daegu bij elkaar. En namens Nederland was er ook een mooie afvaardiging van 75 atleten aanwezig. In de M55 categorie was ook wereldrecordhouder op de 800 meter Andrew Harris-Larrison aanwezig. Zijn doel was de dubbel behalen. Dat wil zeggen wereldkampioen worden op zowel de 800 als 1500 meter. En dat doel werd ruimschoots behaald. En sterker nog, op de 800 meter liep hij zelfs een kampioenschapsrecord. Ik ga met de meervoudig Nederlands, Europees en wereldkampioen in gesprek over hoe het daar eigenlijk was. Andrew, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag iedereen.
1: Ja, allereerst ja, terugkomend op Zuid-Korea. Dat moet voor jou denk ik een fantastisch avontuur geweest zijn.
2: Absoluut. Missie voltooid, uiteindelijk. Maar wat een ervaring, absoluut, zonder twijfel.
1: Ja, dat doel was die dubbel, de 800 en de 1500 meter. Hoe heilig is voor jou dat doel?
2: Als we recordhouder voor beide afstanden, was dat de ultimate doel, zeg maar. Want er stond zoveel druk op mij, omdat die aan mezelf zet, zeg maar. Dat moet gewoon gezegd worden. Ik leg de druk op mezelf. Als we wel record houden, moet je het gewoon waarmaken op de grote toernooien.
1: Ja, en nou ja, dat waarmaken, dat heb je zeker gedaan. Allereerst ben ik wel benieuwd, want je moet heel erg fan zijn van atletiek natuurlijk om gewoon aan de Masters mee te doen en de hele wereld af te reizen naar toernooien. Wat maakt überhaupt zeg maar, de atletiek voor jou nou zo mooi? Waarom ben je hier nog steeds mee bezig?
2: Dat is een goede vraag, zeg. Ik vind dit gewoon nog steeds leuk. Ik geniet van atletiek. Ik geniet van hardlopen. En vooral baanatletiek. Dat was altijd mijn dingetje geweest. In de jaren 80 heb ik naar Steve Ovett en Sebastian Coe bekeken. Ze waren mijn helden. Dus atletiek heeft altijd een speciale plek in mijn hart, zeg maar.
1: Ja, maar dan is natuurlijk ook nog een beetje dat competitieve element opzoeken ook wel belangrijk voor jou.
2: Zeker. Wat ik aan mezelf merk is dat ik wil mijn best altijd doen en het zou nog leuker zijn als ik alles kan winnen. Ik wil winnen, net als iedereen, maar ik wil winnen. Dat is het. Dat is het aan mij, maar ik kan ook verliezen natuurlijk. Je moet ook goed kunnen verliezen, maar de doel is altijd winnen.
1: Ja, moet je een goede verliezer zijn om ook een goede winnaar te kunnen zijn?
2: Absoluut, want het is niet altijd feest. Ik kan niet altijd feest. Ik heb meer wedstrijden verloren dan gewonnen. Je moet goed sportief blijven. En gewoon de volgende keer gewoon beter doen. Dat is zo sta ik in mijn veld. Ik moet de volgende keer beter als ik verlies.
1: Nu ben jij inderdaad, zoals je zegt al, ook een wereldrecordhouder. Je bent nu weer regerend wereldkampioen. Je hebt Europese titels, nationale titels. Wat zegt dat over jou als atleet als je gewoon kijkt over al die jaren dat je nu bezig bent met de sport?
2: Voor mij, deze twee titels heeft mij laten realiseren dat ik heb mijn doelen bereikt. Bijna alle doelen bereikt wat ik wil. En nu de druk is eraf. Ik ben nu wereldkampioen. En dus nu kan ik, het klinkt heel vreemd, maar nu kan ik meer van genieten van de sport.
1: Ja, dat is wel interessant dat je dat zegt. Want het is niet dat je net bent komen kijken bij de sport. Je hebt er natuurlijk al wat jaren op zitten. Maar dat je eigenlijk nu pas zegt van ja, nu ben ik pas vrij in mijn hoofd eigenlijk.
2: Precies. Nu de druk is helemaal eraf en ik kan nu echt genieten van alles. Alles wat te maken heeft met atletiek. Ik heb nu niks meer te bewijzen. En ik dacht, dat was de laatste, deze titel waren de laatste, zeg maar, puntjes op de i.
1: Maar nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Sommige mensen hebben toch wel druk nodig om te presteren. Jij zegt zelf ook, ik heb mezelf heel erg onder druk gezet om ook dit resultaat te behalen. Die druk kwam niet zozeer van buitenaf, maar gewoon voornamelijk door mezelf. Je hebt ook mensen die op het moment dat de druk eraf is, juist beter gaan presteren. Nu weet ik dat het, een paar dagen is nadat je terug bent uit Zuid-Korea en dat je nu pas vrij in je hoofd bent. Maar wat verwacht je dat de komende jaren met jou gaat doen? Ga je misschien wel nog betere prestaties leveren? Of hoeft het ook voor jou misschien niet meer zozeer dan?
2: Nee. In tegenzin. Dinsdag ben ik teruggekomen om 9:30. Ik had het duwtje gedaan. En dan ging ik later op die dag gewoon een duurloop doen. die ging echt heen. Ik loop 1 meter. Het was echt verschrikkelijk. Woensdag nog een keer geprobeerd. Dat ging beter. En gisteren heb ik wel wat licht tempo work op de baan in Groningen gedaan. Die was niet de beste. Maar ik moet echt realiseren. Ik heb wel wat rust nodig. Maar ik heb al in mijn hoofd de volgende doel. En dat is wel indoor championship in Florida volgende jaar.
1: Ja, want indoor gaat natuurlijk ook weer door. Want ook, als je kijkt naar het afgelopen seizoen, daar ging het indoor bijvoorbeeld ook weer heel erg goed, hè?
2: Ja, zeker. Absoluut. In Turin was echt mooi, maar dat was Europees. En nu heb ik nu de kans om hopelijk twee wereldtitels te binnenhalen. Maar ik verwacht dat nieuwe tegenstanders erbij komen. Ik heb ze in de gaten. Dus ik moet mijn best doen. Ik moet echt in topvorm zijn om nog een keer te kunnen presteren en gewoon bereiken wat ik wil.
1: Nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Wat vind jij nou leuker, indoor of outdoor atletiek?
2: In principe is twee verschillende sport. Indoor heb je minder ruimte, dus als je minder ruimte hebt, dan heb je minder gelegenheid om foutjes te maken. Als je een fout maakt indoor, dan kan dat alles kosten. Dus indoor is meer intens, want de risico is zo groot dat het fout gaat.
1: Ja, nu zeg je al, ik heb voor mezelf nog weinig rust gepakt. Ik zou zelf zeggen, de komende dagen ga wel even rust pakken, Andrew, wat dat betreft. Maar je hebt inderdaad dus weer een nieuw doel voor ogen aankomend indoor seizoen. Hoe ga je daar nu naartoe trainen?
2: Nu is het gewoon langzaam opbouwen. Meer zone 2 werk. Ik weet niet of de luisteraars dat weten. Gewoon rustig opbouwen voor de maand september, oktober. Dan november wel wat snelheid werk. December ook. En in januari wel wat wedstrijden pakken. NK in Apeldoorn hoog waarschijnlijk. En dan voorbereiden voor maart.
1: Ja, overigens voor de mensen thuis, zone 2 werk, dat heeft te maken met trainen op hartslag, hè?
2: Precies, klopt. Lage hartslag.
1: Nu hebben we het dan over het indoorseizoen wat er aankomt. Maar we hoeven niet heel erg gek lang te wachten of we gaan het WK wat we nu hebben gehad in Zuid-Korea ook in Breda krijgen in Nederland. Is dat ook iets waar je toch eigenlijk al stiekem heel erg naar uitkijkt?
2: Absoluut. Wauw, dat is echt vet. Maar ik zou wel wat ouder worden natuurlijk op dat moment. Er komen wel 50-plussers zeg maar in mijn categorie die zou jonger zijn zeg maar. Dus het wordt echt een uitdaging in Breda 2028, dat wel. Maar ik ga mijn absoluut best doen om in topvorm te zijn.
1: Ja, plus het is natuurlijk dicht bij huis, hè, te vergelijken met Zuid-Korea. Dus dat is denk ik ook wel heel erg leuk.
2: Absoluut. Het is wel 3-4 uurtjes rijden, maar goed. Het is veel dichterbij dan Korea, inderdaad.
1: Het is dan weer wat minder voor de Air Miles. Maar wat is sowieso, het zijn breedte sporttoernooien. Het is natuurlijk wel topsport voor jullie. Maar het is niet dat je alles vergoed krijgt om daar naartoe te gaan. Dat moet je natuurlijk allemaal zelf betalen. In hoeverre is dat, nou ja, misschien voor mensen die dit wel zouden willen doen, maar wat dat betreft niet echt zo goed weten hoe ze dat moeten aanpakken. Is dat wel echt een dingetje om rekening mee te houden? Want nou ja, ga er maar aan staan om, nou ja, al die grote toernooien af te reizen. Want ik hoor jou ook al zeggen, hè, nou ja, de Florida komt er ook weer aan.
2: Ja, klopt. Alles is op eigen kost, uiteindelijk. Deze keer in Korea had ik wel een beetje geluk. Ik kon wel een sponsor vinden die de vliegtickets voor mij heeft geregeld. Maar voor de rest moet ik alles zelf betalen, natuurlijk.
1: Ja, maar gelukkig, je bent nog steeds genoeg gemotiveerd wat betreft atletiek, dat je dat voor lief neemt.
2: Absoluut. Absoluut. Ik ben nog steeds verliefd op atletiek. Het is de beste sport natuurlijk. Een beetje Johan Cruijff. bril op. Maar goed. Voor mij is het de beste sport er is. En ik geniet nog steeds van.
1: Nou ja, en naast het genieten presteer je ook nog steeds. En dat is natuurlijk ook hartstikke mooi. Ik bedoel, 2 wereldtitels dus in Zuid-Korea met de 800 en de 1500 meter. Mag ik je voor nu, Andrew Harris-Larsen, bedanken voor je tijd. Gefeliciteerd natuurlijk met een prachtig wereldkampioenschap. En alvast heel erg veel succes ook weer richting het indoorseizoen.
2: Ja, graag gedaan. En bedankt voor de gelegenheid. All Sports Radio Live.

0: Wat doen topcoaches echt anders? Niet wat ze zeggen na een wedstrijd, maar wat ze dagelijks doen om een team tot grote hoogte te brengen. Mindset, voeding, herstel, gedragsverandering. De kleine interventies die grote resultaten leveren. Joris van Zoelen gaat elke week in gesprek met een topcoach. Van inspiratie naar activatie. Met handvatten die je vandaag nog kunt gebruiken. For the love of the game. Elke dinsdag van 3 tot 4 bij All Sports Radio.
1: For the love of the game wordt je aangeboden door Daily Miles. De app die jouw dagelijkse stappen omzet in voordeel op gezonde boodschappen.
0: Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Afgelopen weekend werd met Ajax PSV al vroeg in het seizoen de eerste onderlinge ontmoeting tussen clubs uit de traditionele top 3 gespeeld. Het duel in de Vriendenloterij Eredivisie was er eentje die de gemoederen nog lang bezig zou houden. Niet alleen overigens vanwege, toch laten we eerlijk zijn, het geweldige aanvallende en open karakter van deze wedstrijd. Maar toch vooral door die vrij harde charge van Ruben van Bommel op Aaron Bouwman, die de rest van de maand uitgeschakeld zal zijn. Ik ga erover in gesprek met iemand die niet alleen de wedstrijd heeft gezien, het voetbalwereldje van dichtbij bekijkt, maar ook iemand die binnenkort met het All Sports Radio Sportcafé het land in gaat trekken. Namelijk Robert Maaskant. Robert, hele goedemiddag.
2: Hey, bonjour.
1: Bonjour.
2: Maar even in de muziekkeuze te blijven. Ja, nee, hartstikke leuk. We gaan met Sportcafé zaterdagmiddag tussen 12 en 2 bij allerlei verenigingen langs. En dan laten we de club-iconen aan het woord. Dat is prachtig. Ik dacht trouwens heel even dat je naartoe ging dat ik ook nog wel van de harde charges was. Maar dat kan jij niet weten meer op jouw leeftijd, denk ik.
1: Nee, dat is wel weer zo. Maar ik heb verhalen gehoord, Robert, dat je er wel van was in ieder geval.
2: Ja, ik weet je, dat soort duelletjes die nu met onder andere Van Bommel en Bouwman was, die heb ik ook meegemaakt. Maar ik ben opgegroeid, op mijn 21ste speelde ik in Schotland in de Premier League. Ja, daar ging je niet met open vizier erin, zeg maar. Dan was het ellebogen hoog, tandjes naar binnen en hopen dat je het zou redden.
1: Ja, nu hebben we gezien die charge van Van Bommel op Bouwman, die was vrij pittig. Heb je die dan van dichtbij zelf ook nog wel meegemaakt in Schotland?
2: Ja, weet je, dat soort duels komen natuurlijk regelmatig voor. En dat moet ik Peter Bos ook nageven. Dat hij zei ook, ja, dit is wel voetbal. Er komt een 50-50 bal. Daar ga je allebei naartoe. Van Bommel schat in dat hij hem al niet meer kan winnen en draait zijn lichaam erin. Ik vond dat Bouwman, ik vond het overigens een te harde overtreding hoor, laat dat ook duidelijk zijn. Maar ik vond dat Bouwman er ook vrij naïef naartoe liep. Met helemaal open. Ja, dat zal hij in ieder geval nooit meer doen in zijn carrière, hoop ik voor hem.
1: Nou, dat denk ik ook niet. Getuige het feit dat hij hier met een gekneusde long en borstbeen vanaf gekomen is.
2: Ja, dat was, het was inderdaad een pittige. Je zag het eigenlijk al op het moment dat hij naar de grond ging natuurlijk, dat hij echt heel hard geraakt was. In eerste instantie, je had eigenlijk al redelijk snel door dat het niet per se een hoofdwond was of een hoofdblessure. Maar dat het veel meer in zijn borst zat. Zo liep hij ook van het veld af. Maar ja, niet een te zware charge van Bommel zoals hij erin ging. Maar ik ben ook van mening niet meer dan dat. Iedereen schreeuwt nu om rode kaarten. Achteraf gezien had de VAR dan natuurlijk in moeten grijpen. Zeker als de scheidsrechtersbaas achteraf nog gaat roepen van ja, het had misschien wel een rode kaart moeten zijn. Dan laat hij allebei zijn scheidsrechters laat hij vallen. Maar vooral de VAR, denk ik, in dit geval. Dus, het is wat het is. En het is jammer, want het neemt een hoop weg van de fantastische wedstrijd die onder andere ook Van Bommel speelde.
1: Ja, voordat we het daar nog over gaan hebben, wel eerst even kort. Het laatste nieuws is dat de aanklager betaald voetbal ook geen vooronderzoek gaat doen. Dus ja, Van Bommel hoeft in principe dus ook niet te vrezen voor een schorsing.
2: Nee, en ik hoop ook oprecht dat we wegblijven van het achteraf jureren van tackles. Want dan blijf je aan de gang en dan kan je ook iedere strafschop dadelijk naar de rechtbank toe. En het is beoordeeld tijdens de wedstrijd. Het is een gele kaart bevonden, ook door de VAR. Ja, dan vind ik niet dat je daarna nog moet gaan zoeken naar extra maatregelen. Dat vind ik wel wat anders op het moment dat je ellebogen uitdeelt of mensen slaat of natrapt. Of zoals we allemaal weten in de finale met Argentinië. Natuurlijk spelers die zwaar over de grens gaan met vechtpartijen. In dit geval was daar natuurlijk geen sprake van.
1: Nou ja, laten we het dan maar hebben over de wedstrijd zelf. Want ja, vanaf minuut 1 was het wel echt genieten geblazen.
2: Ja, het was absoluut. Ik vond het een hele leuke wedstrijd om te zien. Ik heb hem op een heel klein schermpje moeten kijken, want ik was zelf in Londen op dat moment. Maar ja, deze wedstrijden wil je kijken live. Ja, ik vond het een genot om naar te kijken. Eindelijk weer eens een keer een wedstrijd waar met open vizier gestreden werd, waar beide ploegen. En daar hielp de score natuurlijk ook wel een beetje bij, dat Ajax ook moest. Maar ik zie ontwikkeling bij Ajax. En dat kan. Ik ben verder geen. Ik heb geen partij voor welke top 3, 4 of 5 club dan ook. Maar ik zie wel bij Ajax de dingen die ik terug wil zien als voetballiefhebber. Individuele acties, het inspelen van de spits, eromheen bewegen op snelheid. door de as proberen te spelen. Als dat niet lukt met diagonale passes. Ja, ik kan daarvan genieten als voetballiefhebber. En PSV was al goed. Die heb ik vorige week ook al uitstekend zien spelen. Dus ja, het voldeed aan alle verwachtingen die je van zo'n wedstrijd hebt.
1: Ja, je hebt het over het spel van Ajax, dat dus goed, de goede kant op gaat. Ze hebben natuurlijk qua transfers ontzettend goed ingekocht. Hè. Ik denk dat toch veel mensen daardoor Ajax heel hoog op het lijstje hebben staan als het gaat om de titelstrijd. En wie kan je daarin het meest bekoren? Is dat dan bijvoorbeeld toch zo'n Tolu die zich ontpopt als een echte spits?
2: Nou ja, dat was die al trouwens hoor.
1: We hebben vaker spitsen bij Ajax op posities gestaan die weinig met scoren van doen hadden.
2: Nou ja, hij is natuurlijk eigenlijk een beetje oneigenlijke Ajax spits met zijn fysiek. Meestal heb je toch wat spelers die daar bewegelijker zijn. En die hebben ze nu nog natuurlijk met Dolberg onder andere. Dit is een brok spier die daar staat. Moeilijk te bespelen. Trouwens ook een leuke vrolijke roos als die voor de camera verschijnt. Maar het is een echte kapstok. En ik was wel weer toe aan het voetbal dat een ploeg een spits zoekt om in te spelen in zijn voeten. In plaats van een spits die alleen maar wegbeweegt. En deze is aanspeelbaar. Daar kunnen mensen op rekenen dat hij een bal vasthoudt. Hij is redelijk snel in de combinatie. Ja, dus ik vind het prettig om naar te kijken. En je zag ook dat zodra Tolu eruit ging, dat het minder werd bij Ajax. Wat misschien ook wel een klein beetje met conditionele gedeelte te maken. Dat niet iedereen nog klaar is om die 90 minuten vol tempo te spelen. Maar het werd na de wissels werd het wel minder bij Ajax.
1: Ja, maar laten we zo zeggen, het is geen verrassing dat uitgerekend hij, in dit geval de enige Ajax-treffer maakte?
2: Daar sta je natuurlijk voor als spits. Een Ajax-spits moet ook goals maken, dat geldt voor iedere club overigens. Maar dat is niet een verrassing. Ik moet wel zeggen dat ik vind dat hij anderen juist beter laat spelen ook. En normaal gesproken is Klaassen natuurlijk de man die de eerste altijd binnenprikt. Maar ook hij heeft hier voordeel bij met de manier van spelen zoals hij dat doet.
1: PSV kwam overigens al heel snel in de wedstrijd op voorsprong. Hè? Al na 5 minuten. Perisic vindt het hoofd van Bommel. Die vervolgens Peppi een absoluut niet te missen kans geeft. Die schiet hij ook raak. Zo'n vroege openingstreffer. Wat doet dat dan met zo'n duel? Want je zegt al eigenlijk moet Ajax daarna. En dat maakt het misschien juist zo'n open wedstrijd. En wat het dus ook uiteindelijk een hele leuke wedstrijd maakte.
2: Ja, vooraf gezien had ik PSV ook wat beter ingeschat dan Ajax. Maar dat heeft te maken met de voorgaande wedstrijden. Dus ik was niet per se verrast dat PSV goed uit de startblokken kwam. Overigens een goede goal. Ook weer een goed klaargelegd van Bommel. Slim gedaan uit de lucht. En hij... daarna krijg je een wedstrijd waarin Ajax in de achtervolging moet. En dat bracht wel wat schwoen aan het geheel. Dat Ajax moest. Want je bent natuurlijk ook bang dat op het moment dat PSV dan die eerste goal maakt. En dat ze daarna naar 2-0 counter in die wedstrijd gedaan is. Want je wil in de arena, wil je ook als Ajax zijnde niet te volledig afgaan tegen PSV. Maar dat was totaal niet aan de orde. En dat uiteindelijk dan PSV toch wint. Ja, vond ik ook wel weer niet onterecht. Omdat dat PSV heeft dan wel die slimmigheid en die sluwigheid om een wedstrijd uit te spelen. Want bij PSV, onder andere Fernandes, wat ik een geweldige speler vind op het middenveld. Ja, die werd eigenlijk uit de wedstrijd gespeeld.
1: Jij bent voetbaltrainer Robert, dus jij weet als geen ander hoe het is. Maar hoe vervelend is het nou om vlak voor rust een goal tegen te krijgen? Want de blessuretijd scoort uiteindelijk Geertruida. Die is uiteindelijk wel expert in het maken van belangrijke goals in de arena. Maar hoe vervelend is dat voor jou als trainer als je echt vlak voor rust de 1-2 in dit geval tegenkrijgt?
2: Ja, dat klinkt heel raar, want je zou als coach zou je niet per se afhankelijk moeten zijn van je tactiek van scoreverloop in een wedstrijd. Maar het heeft een enorme impact voor je, hoe je de rust ingaat. En waar het vooral mee te maken heeft, is dat je maakt je plan. Je bent een minuut of 10 voor de rust. Ben je al aan het kijken van oké, het staat gelijk. Wat kunnen wij nou veranderen om dat beter te gaan doen? Daar ben je over wissels aan het nadenken. Dan ben je over balans in de wedstrijd aan het nadenken. Ja, en in dit geval, dan krijg je in één keer wel die goal tegen. Dan verandert dat hele scenario. de scenario's heb je al in je hoofd overigens, hoor. Want die bespreek je natuurlijk al voor de wedstrijd. Van joh, wat als er dit gebeurt, wat als er dat gebeurt. En dan neem je het wedstrijdverloop in mee. Maar ja, de eerste minuten in de kleedkamer zijn dan ook anders. De spelers komen anders binnen. Er worden altijd nog wel wat verwijten gemaakt links en rechts. Van joh, had jij die vent niet moeten pakken, ja of nee? Dus je rol als coach is onmiddellijk een andere dan dat je met een gelijkspel de kleedkamer ingaat met zo'n goal vlak voor rust. Ja, dat is wel de mooie dynamiek. Ik begin erover te praten, ik word direct enthousiast. Ik heb vaak achtergestaan ook, dat merk je.
1: Ervaringsdeskundige. Ja. Maar dan moet je dus het omzetten. Nou, je merkt in de tweede helft, het houdt in eerste instantie natuurlijk wel dat leuke karakter. Al zijn er minder echt grote kansen in de wedstrijd. Maar ja, dan een kwartier voor tijd. De beuk. Dat verandert ook wel wat aan de wedstrijd.
2: De beuk. Ik vind het wel mooi als we dat in de geschiedenisboeken gewoon erin houden. Dat de beuk was. Nou ja, het opstandje komt natuurlijk daarna. Dan is iedereen eens over de rooien. Ik vond Peter Bos daar wel een beetje gelijk in hebben. Dit hoort ook wel bij voetbal. Of dat nou een hele harde tackle is, of het is zoiets. Het gebeurt regelmatig op de velden natuurlijk. Maar ik denk dat de omslag van de wedstrijd voornamelijk te maken had met de wissels van Ajax. Dat die niet dat aanvallende konden brengen wat ze onder andere met Tolo hadden. En Amrabat vond ik bijvoorbeeld nog wel goed invallen. Maar ja, die heeft een wat minder aanvallende rol. Die houdt de controle, die pakt ballen af. Die zorgt met zijn passing dat Ajax sneller naar voren kan. Maar hij heeft natuurlijk weinig impact in het laatste gedeelte van het veld ten opzichte van PSV. Ja, daarna maakt de PSV, want die hebben echt een hele goede bank. Daar komen dan allemaal spelers op die een wedstrijd kunnen beslissen. En uiteindelijk gebeurt dat dan ook. Met die naam die ik niet uit kan spreken.
1: Ja, Bajrak Tarevic.
2: Ja, jij kan het wel. Ja, dat vind ik knap. Bajrak Tarevic die komt erin en die beslist dan die wedstrijd. Ja, weet je, dat is ook wel de kracht van PSV dit jaar.
1: Ja, en dan wint PSV dus met 3-1 uit bij Ajax. Sowieso als je kijkt naar de afgelopen jaren. Misschien wel een bijzonder resultaat. Hè? Want PSV heeft het traditioneel heel erg lastig in de arena. Wat zegt dit zo vroeg in het seizoen al over de onderlinge verhoudingen tussen de twee ploegen?
2: Dat Ajax dichterbij is dan wij misschien allemaal wel gedacht hadden. We hadden allemaal van tevoren een beetje, en dan praat ik over de analisten en de specialisten op alle radio-tv-zenders. We hadden allemaal ingeschat dat PSV de beste ploeg was, de te kloppen ploeg. En dat Ajax toch nog wel een tijdje nodig zou hebben. Maar ja, misschien is dat wel bewezen, waarbij Ajax echt wel beter voor de dag kwam dan we allemaal van tevoren in hadden geschat.
1: Ja, nu is het zo dat de KNVB over het algemeen toppers en klassiekers relatief opspaart tot ongeveer halverwege het seizoen. Nu werd deze al in speelronde 5 gespeeld. Is dat eigenlijk ook wel eens een keer lekker om zo'n grote wedstrijd al vroeg in het seizoen te hebben?
2: Ja, ik vond het overigens in de hele Vriendenloterij Eredivisie allemaal leuke wedstrijden die gepland waren. Dus dat is ook wel eens een keer mooi om te, weet je, af en toe heb je zo'n speelronde waar al die clubs kloppen, hè? Feyenoord tegen NEC, Twente heeft een pittige tegenstander. Ja, dat is leuk om naar te kijken. Waarom niet? Ik bedoel, ik denk dat wij als Nederlandse clubs ook een beetje af moeten van het paniek aankopen en de paniek verkopen in de laatste week van de transferwindow. En dat je toch moet proberen om je selectie op peil te hebben. Nou, dat heeft PSV denk ik beter gedaan dan Ajax in dit geval, want die hebben natuurlijk nog wel veel beweging gehad. En laat staan Feyenoord, want daar was het natuurlijk gewoon nog paniek de laatste dagen. En dat ging dan voornamelijk om de verkopende spelers met Hartz Moussa, Ueda die nog wegging. En waar verder geen vervangingen voor gekomen zijn.
1: Nee, uiteindelijk dan wel 3-1 gewonnen bij NEC. Zonder overigens ook nog Hartz Moussa, want die was te laat door alle perikelen. Die is achtergebleven. Maar je zegt al, het was sowieso een fantastisch weekend. Wat te denken van ja, Ronald Koeman junior natuurlijk met twee penalties.
2: Mooi, hè? Ja. Ja, ik vind dat een mooie gozer. Hoe relaxed hij in het leven staat. We dachten even allemaal dat hij voor het grote geld zou gaan in een andere competitie. Maar goed, dat ging toch niet door. Ja, maar ik denk dat het uniek. Ik heb het niet opgezocht nog. Ga ik straks even doen. Maar volgens mij is het uniek dat een keeper 2 goals maakt in 1 wedstrijd.
1: Ja, ja, dat is dus in de Eredivisie nog nooit gebeurd.
2: Nee, dat is misschien ook niet zo heel raar. Ik vond het wel mooi, mijn vrouw zei dat. Dat is een oud hockeyster van Den Bosch en die heeft op een hoog niveau gespeeld. Die zei, ja, waarom eigenlijk niet? Als je nou echt zo'n specialist hebt, die strafschop schiet je er wel in als je een goede trap hebt. Dus zet hem gewoon neer. Het is verrassend eigenlijk, want keepers hebben over het algemeen in ieder geval een harde trap. Want die doen niet anders dan dat ding van die 5 meter afrossen naar ver over de middenlijn. Dus je zou denken dat er meer keepers moeten zijn. Maar Ronald Koeman junior heeft echt een goede trap. Ik heb 1,5 seizoen geleden nog gecoacht tegen hem. En ja, als je druk wil zetten op hem, dan is hij nooit in paniek. Hij legt de bal net zo makkelijk op 20 meter als op 40 meter neer. Dus ja, dat is een genot om naar te kijken. Maar mooi dat je in de laatste seconde van de wedstrijd dan ook die rust hebt om die strafschoppen te nemen. En dat gaat wel de wereld over, denk ik.
1: Ik heb heel veel koppen in heel veel verschillende talen voorbij zien komen over Ronald Koeman junior. Het is internationaal bijna groter nieuws dan de topper tussen Ajax en PSV.
2: Ja, ik zei al tegen Hillen, ik was natuurlijk in Londen. Ben ik ook bij een wedstrijd geweest van Fulham, waar ik overigens Quinten Timber heb zien spelen. En Bessie, oud jongens uit de Eredivisie. Maar die, daar waren ze niet zo bezig met die wedstrijd hoor, geloof ik. In Londen zelf.
1: Nee, precies, precies. Laten we nog even kort vooruitspoelen naar zaterdag 19 september. Dan ga jij dus het land in. Je gaat naar AC Nieuwland toe. Ik ben wel benieuwd. Ben je er al een beetje klaar voor eigenlijk?
2: Ja, zeker. Je hoort, ik doe heel de dag stemoefeningen. Om toch een beetje in de buurt van jou te komen als presentator. Heel leuk initiatief om bij de verenigingen te komen. Om de mensen die van, zoals ze het in Engels noemen, grassroots clubs, amateurverenigingen. Om over hun passie te praten. En hele families die opgroeien, kinderen die opgroeien op die verenigingen. De mooie verhalen. Ja, ik weet je, het gaat niet alleen maar om winnen en verliezen. Dat hoort er ook bij een club. Maar het gaat vooral om over die familiaire banden, de vriendschappen die je opbouwt bij verenigingen. En daar mogen mensen over komen vertellen. En dan ga ik ze lekker op doorvragen. Beetje muziek erbij, er mag gedanst worden, er mag geklapt en gezongen worden. Dus ja, ik denk dat we daar goed aan doen met z'n allen om bij die verenigingen langs te gaan.
1: Ik ben heel erg benieuwd. Het gaat heel erg leuk worden, denk ik. Aankomende zaterdag.

0: All Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 10 uur. Snowboarden.
3: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
4: Cricket.
5: Hi, ik ben Hidde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
4: Atletiek.
6: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sun. All Sport Radio Live.
1: Vanaf komende vrijdag strijden in Antwerpen de beste Europese mannen- en vrouwenteams om de Europese 3x3 basketbaltitel. En dat gaat wel gebeuren op een hele bijzondere plek. Namelijk midden in de stad op de Groenplaats. Direct onder de Onze Lieve Vrouwenkathedraal. En ook Team NL daalt af naar onze zuidenburen. De vrouwen hebben een Europese titel te verdedigen per slotverrekening. En de mannen die willen zich zonder meer gaan mengen in de strijd om de medailles. En om in die positie te komen zullen de mannen die onder leiding staan van bondscoach Aaron Royer in ieder geval af moeten rekenen met Italië en Spanje in de voorronde. Ik ga er met Aaron op vooruitblikken. Aaron, hele goedemiddag.
2: Hey, hele goedemiddag.
1: We gaan bijna van starten met dat EK. Dat is komende vrijdag al. Allereerst ja toch even het venue. Hè? Ik bedoel, je kunt op heel veel verschillende bijzondere plaatsen spelen. Maar we hebben het ook in Amsterdam gezien natuurlijk. Het blijft toch wel heel erg vet om je sport te beoefenen. Midden in de stad, tussen de mensen, op prachtige plekken.
2: Ja, dat is natuurlijk een van de charmes van deze sport. Is dat je over de hele wereld de toernooien speelt. En vaak op hele mooie plekken. In Amsterdam hebben we op het Museumplein gespeeld en nu in Antwerpen hebben we toevallig een aantal jaren geleden ook daar het WK gespeeld op Groenplaats. En dan was de warm-up court op de Grote Markt en dan liep je van het warm-up court liep je zo door de stad naar de Groenplaats en dan het veld op. Ja, dat is heel bijzonder en dat hoort ook echt bij deze sport.
1: Ja, dat is met elkaar vereenzelvigd. Ik ben wel benieuwd trouwens. Jij hebt natuurlijk de sport ook jarenlang beoefend. Je bent op heel veel verschillende mooie plekken geweest. Wat is nou persoonlijk voor jou nou het vetste venue, de mooiste plek, de meest bijzondere plek waar jij ooit gespeeld hebt?
2: Ja, dat is natuurlijk in Parijs. in 24. In hartje Parijs. En dan Olympisch kampioen worden. Ja, dat is natuurlijk wel het mooiste wat er kan gebeuren.
1: Nou, daar kan ik me goed in vinden, Aaron. Dat is geen verkeerde keuze. Aankomend vrijdag dus gaan we van start met het EK. Allereerst je selectie. Met welke basketballers ga je die kant op?
2: Ja, Wortie de Jong, Jan Driessen, Adriaan van Tilborg en Nesta Agassi.
1: En hoe is de keuze op deze vier mannen gekomen?
2: Nou, ik denk dat Wortie is natuurlijk onze speler die de creativiteit moet brengen. En ik wilde dit keer met een grote line-up gaan spelen. En ik wilde ook een jonge jongen vanuit Utrecht de kans geven, Nesta. Omdat hij denk ik dicht tegen het eerste team aan zit. En iets extra's kan brengen. Hij speelt met veel emotie, hij is atletisch. En ook de tegenstanders op ons EK, die zullen ook fysiek sterk zijn. En ik vond dit een mooie line-up samen met de andere grote mannen, Jan Driessen en Daan van Tilborg, om deze samenstelling te gaan proberen.
1: Hoe staat je ploeg ervoor momenteel?
2: Ja, eigenlijk wel goed. We draaien een heel goed seizoen. We staan hoog op de World Tour ranking met Team Amsterdam. De afgelopen week zitten we eigenlijk ook best wel een goede fase. Een paar finale plekken gehad. Wel helaas al die finales verloren. 3. Dat is jammer. Maar je staat wel steeds in die finale. Dus dat is goed. En eigenlijk ook afgelopen weekend in Mongolië finale gehaald. Wel verloren. Maar het geeft wel gewoon veel vertrouwen richting dit EK. Dat we goed voorstaan. Fit zijn. En gewoon voor medaille proberen te gaan in Antwerpen.
1: Ja, dan zou ik er eens een enorme positieve dooddoener erin gooien, Aaron. En ik bedoel, de enige manier om een finale te winnen is door ook een finale te spelen.
2: Ja, dat klopt. En we hebben ook finales dit jaar al gewonnen. En het vertrouwen is gewoon heel goed. En dit is ook weer net een ander toernooi. De meeste toernooien worden over 2 dagen gespeeld. En dit toernooi over 3 dagen. We spelen op vrijdag en hebben zaterdag een rustdag. En dan moet zondag. Zondag is dan de finale dag. Dus dat geeft ons ook wat meer tijd om te herstellen. Er is alle vertrouwen in.
1: Ja, in hoeverre is deze opzet van het toernooi gunstig? Ik bedoel, je speelt vrijdag je 2 volgende wedstrijden tegen Italië en Spanje. Dan heb je een dag rust. Nou, ik neem aan dat je stiekem dan waarschijnlijk ook wel bij de vrouwen gaat kijken. Die komen die zaterdag in actie. En dan spelen jullie zondag, hopelijk als het goed is, de finale dag. Is dat ook gunstig echt voor het team? Merk je ook dat nou ja, wel eens kan bijdragen aan een heel sterk slot van het toernooi?
2: Maar ik denk dat in dit geval dat wel gunstig is, omdat we een heel druk programma hebben gehad. We hebben ook een wat oudere speler, hè, met Worthy. Dus ja, wat extra rust, dat kan geen kwaad. En ja, ik denk dat dat een voordeel kan zijn. Je zou ook kunnen zeggen dat het een nadeel is dat je even ritme verliest met zo'n rustdag. Maar in ons geval denk ik dat het alleen maar goed is. Dus, en bij andere teams die spelen dan wel op zaterdag. Dus ik denk dat we daar een voordeel uit kunnen halen.
1: Hoe zit het met de concurrentie op dit Europese kampioenschap? Want er zijn natuurlijk heel veel ploegen die erg in elkaar gewaagd zijn, heel erg sterk zijn.
2: Ja.
1: Hoe kijk je naar de concurrentie? Wie is de grote concurrentie en hoe verhoudt jouw ploeg zich daar ongeveer toe?
2: Nou, je ziet gewoon in de mannencompetitie zijn gewoon heel veel teams heel erg aan elkaar gewaagd. De verschillen zijn super klein. Dus het gaat ook echt om het momentum pakken van de dag. Servië is natuurlijk een team waar we het altijd lastig tegen hebben. Duitsland is een opkomend team wat heel erg goed aan het spelen is. Dan heb je Letland, de wereldkampioen. Dan heb je ons. Dan heb je Frankrijk, wat altijd sterk is. Litouwen altijd sterk. En dan heb je Spanje, 2 jaar geleden wereldkampioen, dus je hoort het al. Bij ons is het bijna elk weekend een toernooi en elk weekend is het bijna een andere winnaar. Veel teams die aan elkaar gewaagd zijn. En je moet het momentum pakken op wanneer het moet. En dat gaan we proberen.
1: Nou ja, je noemt toevalligerwijs Spanje al. Dat is een van de landen die je tegenkomt in de voorronde op de vrijdag. Wat voor een dag gaat die vrijdag überhaupt worden met die 2 wedstrijden?
2: Spanje is een sterk team. Is fysiek heel sterk team. En ze hebben ook een goede guard die verdedigend ook veel druk kan geven. Maar ik vind ons wel het betere team. Maar we moeten wel echt scherp zijn. Maar het wordt echt een fysiek gevecht. En dan heb je Italië. En dat is een beetje, ik weet nog niet zo. Die spelen niet superveel. Alleen die hebben wel echt goede spelers. Alleen ik weet niet zo goed. Ik ken die spelers niet zo goed, omdat ze niet zoveel spelen. En vorig jaar, toen werden we eigenlijk ook verrast door Italië in de kwartfinale. Toen verloren we opeens. Dat was ook met gewoon een heel sterk team. Maar moeilijk te scouten van tevoren, omdat ze zo weinig hadden gespeeld. Dus dat wordt een beetje de verrassing. Maar ja, in principe zijn dat gewoon teams waar wij gewoon van zouden moeten kunnen winnen. En daar gaan we op voor.
1: Ja, is het denk ik ook op de eerste dag, gezien het feit dat je, je hebt die zaterdag rust, dus je kunt je wat voorloven op de vrijdag. Is het dan ook een kwestie van, zoals een wijs man ooit zei, kein geloof voetbal spelen, maar gewoon met je sterkste team gewoon starten en direct vanaf minuut 1 beide teams gewoon bij het slot grijpen en niet meer loslaten?
2: Nou ja, dat moet in onze sport eigenlijk altijd, omdat het zijn zulke korte wedstrijden. Dus het uitdelen van die eerste klap is super belangrijk. Je moet er vanaf de allereerste seconde staan. En dat is ook hoe wij graag willen spelen. En dat is ook wat we gaan doen. We gaan ze proberen gelijk vanaf de eerste seconde bij de strot inderdaad te pakken. En dan niet meer loslaten. Want als je dat niet doet, hè, en zij komen dan in de wedstrijd en ze krijgen vertrouwen. Het zijn wedstrijden van 10 minuten. En dan loop je in die val waar je niet in wil lopen. Dus je moet vanaf het allereerste moment scherp zijn. En dat gaan we ook gewoon doen.
1: Als we kijken naar het halen van de finale dag en misschien het verdere verloop van het toernooi. Wat is het doel van dit Team NL? Wat is jouw doel? Is het toch gewoon sowieso meespelen om de medailles? Maar heb je een specifieke kleur in je hoofd zitten of wil je daar gewoon ver weg van blijven?
2: Wij zijn al jarenlang een team wat gewoon meedoet om de prijzen. En dat is eigenlijk ook hoe we naar elk toernooi gaan. We gaan proberen om te winnen. En op zo'n groot toernooi, zeker omdat die verschillen zo klein zijn, gaan we gewoon voor een medaille. En elke kleur is daarin heel mooi.
1: Nou, we hebben ook nog natuurlijk de vrouwen. Gaan hun Europese titel proberen te verdedigen. Gaat dat lukken, denk je?
2: Nou, ik denk dat zij zitten echt in een. Ze hebben een extreem goed jaar. Waarin ze vijf Women's Series achter elkaar hebben gewonnen. En een ongeslagen reeks wedstrijden van ja, volgens mij 27, 28 wedstrijden. De afgelopen weekend zijn ze derde geworden in de Women's Series Finals. Dus voor het eerst weer verloren. Maar ze zijn gewoon heel erg sterk. Dus ja, ik denk dat zij gewoon weer daar gaan om die titel te pakken. Maar ze zullen wel scherp moeten zijn.
1: Hoe ziet het jaar er verder eigenlijk nog uit? Na dit Europees kampioenschap, wat wacht dan bijvoorbeeld op jouw team?
2: Ja, dan moeten wij het seizoen nog afmaken met Team Amsterdam en Team Utrecht. Er staan nog een aantal World Tours op het programma. Vijf. Eén in China, één in Malaga, één in Mongolië, één in Brazilië. Dat is het eindtoernooi. En daar moeten we proberen zoveel mogelijk punten te gaan scoren voor onze landenranking. En die is dan weer heel erg belangrijk richting de Spelen toe. Om zoveel mogelijk punten te halen, om zo'n goed mogelijk uitgangspositie te creëren voor de Olympische kwalificatietoernooien. Maar wij zijn al half december zijn we klaar, dan spelen we het laatste toernooi. En dan gaan we een aantal weken hebben ze vrij. En dan beginnen we weer in het nieuwe seizoen, pre-Olympisch jaar.
1: Dat is voorlopig nog niet uitgereisd en uitgebasketbald, Aaron.
2: Nee, het is een hoop gereisd. Maar dat is ook leuk. Dat hoort bij deze sport. Dat maakt het ook extra leuk. We zitten nog volop in het seizoen. Dus dit is een mooie tussenstop. We gaan er proberen het beste van te maken.
1: Ja, één ding scheelt, zit ik me net te bedenken. Normaal gesproken hoor je altijd atleten, en terecht overigens, dat ze wel de wereld rondreizen, maar nooit veel meer zien dan het hotel en de sporthal. Dan scheelt het dat je met deze sport natuurlijk wel gewoon bij de toeristische trekpleisters zit.
2: Ja, nee, dat klopt inderdaad. Wij vinden het wel ook belangrijk als we ergens naartoe gaan, dat je ook probeert te genieten van de ervaring. Dat je wat leuks probeert te gaan doen of iets te gaan bekijken. En het helpt inderdaad als je op toeristische trekpleisters op zo'n mooi plein als in Antwerpen gaat spelen. Want dan hoef je, als je dan een beetje rondkijkt en dat in je opneemt, dan maakt dat het extra mooi.
1: Precies, Aaron Royer, bondscoach van onze Team NL 3x3 basketbalmannen. Dank voor je tijd en alvast natuurlijk heel erg veel succes komend weekend op het EK.
2: Het is goed. Heel erg bedankt, hè. Fijne dag. All Sports Radio Live.

0: Robert Denneman. Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.
2: Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Nog een weekje wachten en dan start de Solheim Cup op Bernardus Golf. Het is de allereerste keer dat dit prestigieuze toernooi in Nederland gespeeld wordt. Dus we mogen er wel wat van gaan verwachten. Ja, net als de Ryder Cup bij de mannen is de Solheim Cup dus een tweejaarlijks duel tussen de beste golfers uit Europa en de Verenigde Staten. En na zijn verwachting zo'n 80.000 bezoekers is het voor de Nederlandse Golffederatie ook een mooi moment om het golf onder vrouwen een boost te geven. Want waar de NGF deze week met prachtige groeicijfers kwam qua aantal leden, en dan vooral in de leeftijdscategorie 21 tot en met 30 jaar, blijft met een percentage van 31% vrouw verhoudingsgewijs de participatie nog wat achter in vergelijking met de landen om ons heen. Ja, en dan is natuurlijk snel de vraag: in hoeverre kan de Solheim Cup, maar ook de Ping Junior Solheim Cup die daarvoor wordt gespeeld, hier een boost aan geven? Ik ga erover in gesprek met Nienke Nijhuis. Zij is bestuurslid topgolf bij de NGF en zelf ook oudspeelsters op de Ladies European Tour, de LED. Nienke, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, allereerst, ja, die Solheim Cup komt eraan. Dat is natuurlijk een fantastisch toernooi. Voor jou ook nog op een herkenbare plek natuurlijk met Bernardus Golf. Hoe erg veel zin heb jij er al in?
2: Ja, ik heb er echt zoveel zin in. We hebben hier jaren al naar uitgekeken en naartoe gewerkt. Ja, en dan is het ineens zover. En dus heel bijzonder, ja.
1: Wat betekent het voor jou als voormalig golfster, maar ook voor het golf in Nederland, dat de Solheim Cup nu voor het eerst hier gespeeld wordt?
2: Nou ja, voor mij is het heel bijzonder, omdat, wat je al zei, ik zelf jarenlang op de Ladies European Tour heb gespeeld. En dan was de Solheim Cup een ultieme droom. En nu komt het grootste podium voor het vrouwengolf naar Nederland. Ja, mag ik er vanuit mijn rol bij de NGF, Stichting SAM en Brabantsport op een hele andere manier aan bijdragen. En dan komen voor mij heel veel werelden bij elkaar. Maar ook voor alle golfliefhebbers en überhaupt sportliefhebbers. En hier in Brabant is het gewoon één groot feest om zo'n wereldpodium te mogen verwelkomen de komende week.
1: Ja, want vooral denk ik de locatie is bijzonder. Je bent weliswaar in Lochem opgegroeid, dat is in Gelderland. Maar ja, voor jou is Brabant inmiddels wel helemaal thuis, hè?
2: Ja, klopt. Al ruim 10 jaar is Brabant echt mijn thuis. En en Bernardus is een fantastische baan. En wel bij mij om de hoek. Dus ja, het kan allemaal niet mooier.
1: Hoe lopen de voorbereidingen op het toernooi? Want ja, dat gaat natuurlijk pas eigenlijk over een week beginnen. Maar daarvoor ook niet geheel onbelangrijk. De Junior Solheim Cup.
2: Ja, en dat is echt super bijzonder ook deze week. Dat deze editie van de Solheim Cup ook de eerste is waarin we deze junioren, deze meiden dezelfde baan laten spelen als waar het hoofdevent vanaf vrijdag gespeeld wordt. En dat is super bijzonder, want normaal spelen de junioren de Ping Junior Solheim Cup op een andere baan. En nu breng je eigenlijk de juniors en de top samen, ja, en dan ga je echt het platform creëren wat in mijn beleving ook echt zo nodig is. Om die meiden ook samen met hun rolmodellen in dezelfde week op dezelfde baan te laten spelen. En daar het publiek ook deelgenoot van te kunnen maken.
1: Nu klinkt de vraag eigenlijk heel makkelijk, maar het is dus blijkbaar nog niet eerder geweest dan. Maar hoe kan het dat Bernardus Golf de allereerste plek gaat zijn dan waar deze twee toernooien samen worden gespeeld? Want als je erover nadenkt, klinkt het eigenlijk heel erg logisch, hè? Om de jonge golfsters en hun rolmodellen wat dat betreft gewoon aan elkaar te koppelen.
2: Ja, eens. Het klinkt heel logisch. In de praktijk vraagt dat natuurlijk, heeft dat best wat uitdagingen en vraagt dat ook wel visie en lef om dat bij elkaar te brengen. En ik denk met hele grote dank aan Bernardus en de NGF dat ze hier de handen ineen hebben geslagen om te zeggen van dit is wat wij hier willen gaan realiseren en daar gaan wij voor zorgen. En dat heeft met name ook logistiek natuurlijk uitdagingen. Normaliter is de baan eigenlijk de hele week vrij voor de professionals om al hun voorbereidingen te kunnen doen. Nou, nu moet in diezelfde week de baan vrijgemaakt worden om de juniors dat podium te geven. Dus logistiek vraagt dat wat uitdagingen. Ja, en ook de baan, het onderhoud, de baan moet toch ook in topstaat weer opgeleverd worden als vrijdag het hoofdevent begint, wat natuurlijk over de hele wereld live wordt uitgezonden. Dus dat vraagt ook wat van je greenkeeping staff. En wij zijn ervan uitgegaan hier dat we dat allemaal kunnen en gaan organiseren. En dat is dus dat is best uniek en dat vraagt heel veel.
1: Ja, want ik kan me wel voorstellen, zo'n Solheim Cup komt natuurlijk niet zomaar naar je golfclub toe. Daar gaat een heel bid aan vooraf. Waren ze een beetje enthousiast over dat idee dan om deze twee toernooien samen te spelen?
2: Ja, daar hebben wij ook veel credits voor gekregen. Voor het feit dat wij dit zo op deze manier ook hebben gepitcht. Dat we dat op deze manier willen doen. En ik hoop dat we daarmee gewoon het voorbeeld voor de komende edities en de wereld gaan zetten. Om te laten zien dat je jong en oud, het talent en de toekomst gewoon samen moet brengen. En ook voor alle jonge meiden die gaan kijken. Dat ze gewoon zien van kijk, dit is... dit is mijn voorbeeld. En wat wij altijd zeggen van you can't be it what you can't see. Dus ik bedoel, als je het nooit ziet, dan hoe kan het dan als jouw voorbeeld gelden? En ik denk dat dit gewoon een heel mooi voorbeeld gaat worden komende week.
1: Ik ben eigenlijk ook benieuwd een beetje naar de rivaliteit tussen Team Europa en Team USA in het vrouwengolf. Want niet al te lang geleden natuurlijk de Ryder Cup gezien. Dat leverde nogal wat interessante momenten op. Qua rivaliteit, hoe zit dat bij de Solheim Cup?
2: Nou ja, goed, ook bij de Solheim Cup is die rivaliteit er uiteraard. En Team Europe speelt natuurlijk op eigen continent. Dus het thuisvoordeel zullen ze absoluut hebben. Charlie Hull en Nelly Korda natuurlijk twee fantastische spelers waar de hele wereld naar kijkt. Dus ook hier verwacht ik dat de rivaliteit enorm zal opspelen. En dat wij toch stiekem door het enorme thuisvoordeel, om het maar zomaar te noemen, Europa net die extra boost gaan geven die ze nodig hebben.
1: Want hoe zit het een beetje met de verhoudingen tussen Team Europa en Team USA? Kortom, wat kunnen we verwachten tijdens die Solheim Cup?
2: Nou ja, op papier heeft Team USA gewoon hele goede cijfers en goede speelsters. Maar ook aan de kant van Europa wordt er op dit moment gewoon heel goed gespeeld. En wat je gewoon over het algemeen ziet, zowel bij de Solheim Cup als de Ryder Cup, is dat op dit soort momenten het feit dat Team Europe gewoon over het algemeen een betere teamplayer is dan Amerika, dan zie je vaak dat daar op het moment als echt de spanning oploopt, dat echt die team spirit enorm naar boven komt. En daar hebben de captains ook een enorm grote rol in. En hebben ook echt een zware taak gehad om daar de juiste wildcards en zo voor uit te kiezen. Om uiteindelijk te zorgen dat er vrijdag, zaterdag, zondag ook de beste teams opgesteld staan.
1: Toch even terugkomend op wat je eerder zei. Prachtige uitspraak. You can't be what you can't see. Nu hebben we het even kort gehad in de intro over het percentage participatie van vrouwen binnen golf. Dat is in Nederland momenteel 31%. Ruim 31%. Dat is iets lager dan bijvoorbeeld in wat omliggendere landen. In hoeverre is het dan van naar Nederland halen van de Solheim Cup en deze sterren van dichtbij te kunnen bewonderen, een mogelijkheid voor het vrouwengolf om wat dat betreft een beetje een boost te krijgen in Nederland?
2: Nou, wij hebben als NGF met het jeugdplan wat we in 2024 hebben gelanceerd in de introductie van de campagne Welcome to the Club, hebben we al enorme aanzet gedaan om inderdaad meer meiden en dames naar de golfbaan te krijgen en blijvend te houden. We zijn sinds een jaar samenwerking met Stichting SAM aangegaan, waar ik ook in het bestuur zit. En SAM staat voor meer gelijkwaardigheid in de sport. En door die samenwerking zijn we ook echt aan het kijken van wat maakt nou dat vrouwen misschien nog niet zo makkelijk lid worden als dat we allemaal hopen. Dus we willen daar ook echt in kaart brengen van veelal is de sport door de bril van mannen ooit neergezet, gedesigned. Dus wij gaan nu echt door gewoon met de doelgroep in gesprek te gaan ophalen van goh, waar loop je tegenaan? Wanneer zou voor jou de stap om lid te worden wat makkelijker worden? En op die manier willen we gewoon gaan kijken of we met het podium wat de Solheim Cup nu is, de vrouwen die daar komen, met elkaar ook in gesprek te gaan en van daaruit te kijken of we interventies kunnen plegen op de verschillende clubs en verenigingen om daar het aanbod ook daar waar nodig aan te passen. En ook heel belangrijk om te zorgen dat we de vrouwen ook meer in bestuursfuncties en op clubs en verenigingen krijgen. Om daar ook mee te kunnen denken. En op die manier ook duurzaam die percentages omhoog te krijgen en te houden.
1: Want wat krijg je dan zo al terug uit de groep vrouwen die jullie spreken in het golf? Wat zijn dan bijvoorbeeld nou die hele grote drempels dan om de sport te gaan doen of om lid te worden?
2: Nou, vaak toch nog wel het tijdsbeslag. Traditioneel is het toch 18 holes spelen. Inmiddels zie je al wel steeds meer dat het 9 holes wordt. Maar ook dat, hè, 18 holes of 9 holes, je bent toch al vaak een paar uur weg. Nou ja, in combinatie vaak met jonge gezinnen, kinderen, werk, is dat best een tijdsbeslag. Dus vrouwen zeggen van, goh, hè, misschien moeten we een lus van 3 holes, 6 holes, 9 holes introduceren. Ook wel wat meer gewoon girls only. Dat vrouwen gewoon vaak ook het sociale aspect leuk vinden. Wel spelen, maar daarna ook gewoon gezellig kunnen kletsen of nog even drinken in het clubhuis. Dus op deze manieren krijg je best wel wat inkijkjes in waar de obstakels zitten. Kinderopvang, hè, zeker als er jongere kinderen spelen, dat gewoon het gezin met man, vrouw en kinderen naar de baan kan. En dat er opvang is, zodat je toch ook als man en vrouw samen de baan in kan. De tees, daar wordt nu al meer naar gekeken. Hè, maar dat er verschillende tees in de baan zijn om de afstanden wat meer passend te maken bij jouw niveau of waar je die dag zin in hebt. Nou, en dat geeft gewoon een hele waardevolle inkijk waar we gewoon absoluut met elkaar mee aan de slag kunnen.
1: In hoeverre kan je daarin je eigen ervaring binnen het golf meenemen?
2: Op een hele mooie manier. Enerzijds, hè, doordat je gewoon gezien hebt hoe mijn eigen weg vanaf begin het golven tot professional eruit heeft gezien. De hobbels, de obstakels waar ik zelf tegen aangelopen heb. Nou, en nu vanuit de NGF, waarin ik ook mee heb kunnen kijken naar het topgolfplan voor de komende jaren. Ja, en vanuit Stam ook van hè, dat het heel herkenbaar is, bepaalde feedback die we krijgen. En dat ik dan aan de kant van de NGF natuurlijk ook weer mee kan denken van hoe kunnen we daar als federatie op inspelen. Op verschillende vlakken helpt dit enorm.
1: En met al die dingen meenemend en waar jullie mee bezig zijn. En natuurlijk ook de komst van de Solheim Cup volgende week naar Nederland. In hoeverre zie jij de toekomst van het vrouwengolf wat dat betreft in Nederland voor je?
2: Nou, ik zie dat echt heel, heel mooi en rooskleurig voor me. Ik denk dat wij absoluut op de goede weg zijn. Dat we nu ook dat er een heleboel dingen samenkomen. Dat we ook echt in de legacy van de Solheim Cup gewoon met elkaar willen zorgen dat we dat veel meer meisjes en vrouwen voor golf kiezen en blijven golven. En wat ik zei, dat ook deze vrouwen vanzelfsprekend zichtbaar zijn als speelster, maar ook als coach. Dat we er ook meer vrouwelijke coaches aan de slag gaan krijgen. Bestuurders en leiders binnen onze sport. En dat we daarmee door op allerlei vlakken in te gaan zetten, uiteindelijk zorgen dat we de sport en daarmee het vrouwengolf naar een heel nieuw niveau en level gaan trekken.
1: Nou, dat zou mooi zijn. Laten we het hopen dat allemaal mag gaan lukken. Eerst natuurlijk, geheel niet onbelangrijk natuurlijk, die Solheim Cup. We kijken er al met z'n allen naar uit. Gaat mooi worden. Nienke Nijenhuis, bestuurslid topgolf bij de NGF. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk alvast heel erg veel plezier de komende dagen.
2: Ja, heel graag gedaan. En dat gaat helemaal goed komen. All Sports Radio Live.

0: Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 11 uur.
4: Voetbal.
5: Ik ben Ronald de Boer en je luistert naar All Sports Radio.
6: Volleybal.
7: Hallo, ik ben Bas van der Goor, oud-volleyballer. En natuurlijk luister ik naar All Sports Radio.
6: Tennis.
8: Mijn naam is Richard Krejcik en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor september is dit de 17-jarige rugbier Marvin Dijkhuis. Eind vorig jaar werd hij met Nederland onder 18 nog derde op het EK en behoort ook dit jaar weer tot Oranje onder 18. Daarna speelt hij zijn clubrugby in het eerste van rugbyclub Groningen en zijn dromen die gaan wel weer een stapje verder, want aanstaande februari wil hij voor 8 maanden naar, laten we eerlijk zijn, rugby Walhalla Zuid-Afrika om zichzelf volledig te focussen op de sport. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Marvin, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, allereerst wil ik toch wel even een kleine opmerking plaatsen. Want we gaan er zo meteen uitgebreid over in gesprek. Maar 8 maanden naar Zuid-Afrika als rugbier is wel heel erg gaaf.
2: Ja, dat is echt een hele grote droom die uit gaat komen. Heel veel zin in en ik hoop heel veel te gaan leren daar. En een onvergetelijke tijd te beleven.
1: Dan ga ik je gelijk een gemene vraag stellen. Springboks of All Blacks?
2: Ik ben toch zelf fan van de All Blacks.
1: Ja, dat moet je dan niet hardop gaan roepen daar, hè? Dan snap je.
2: Nee, ik neem dat shirtje denk ik niet bij, nee.
1: Hey Marvin, laten we eens beginnen bij het begin. Rugby, het is een prachtige sport, laten we eerlijk zijn. Maar niet per se de eerste sport, denk ik, waar je aan denkt als je als kind gaat kiezen. Hoe is bij jou het lot gevallen op deze sport?
2: Ik ben begonnen eerst met boksen. Nou, na een paar jaar dacht ik, ja, ik wil wat anders gaan doen. En mijn neef die rugby die altijd al. En nou, ik ben vaak met hem meegegaan naar de wedstrijden. Nou, en op een gegeven moment dacht ik van ja, dat wil ik ook. Dus ben ik gaan meetrainen. Ja, en zo is het gekomen. En nu kan ik mijn leven niet voor me zien zonder rugby.
1: Ja, maar begonnen met boksen, dat is ook weer even iets totaal anders.
2: Ja, heel wat anders. Maar op een gegeven moment vond ik daar niet meer echt de uitdaging in. En ik denk dat dit een stuk beter bij me past.
1: Ja, nu kom je zelf uit Drenthe, uit Assen. Kon je al snel wel iets qua rugby in de buurt vinden ook?
2: Ja, het is in het noorden is het niet zo groot als in het zuiden bijvoorbeeld. Dus daarom speel ik nu ook bij Groningen, want in Assen hebben we geen rugbyclub. En ja, voor een wedstrijd dan moet je wel gewoon denken om 2,5 uur rijden elke wedstrijd weer. Ja, dat is vervelend, maar je hebt het er wel voor over.
1: Ja, uiteindelijk kruipt de liefde dan toch waar het niet gaan kan. Op een gegeven moment ben je dus dan begonnen met rugby, omdat je zegt, je neven die deden dat ook. Ik denk, vet, dat wil ik ook. Was het voor jou gelijk liefde op het eerste contactmoment, als we het maar zo mogen noemen?
2: Ja, dat denk ik wel. Ik heb natuurlijk ook... toen ik nog niet rugby deed, heb ik wel eens een rugbybal in mijn hand gehad. Nou, vond ik altijd al wel leuk. En ja, na die eerste training dacht ik al wel gelijk van, goh, dit wil ik wel gaan doen.
1: Ja, en wat maakt dan hetgene waar bij jou dat vuurtje door ging branden?
2: Ik denk, rugby, het is geen moment, is het hetzelfde. Je hebt elke keer moet je... reageren op wat er met de bal gebeurt. Je weet niet hoe een rugbybal gaat stuiteren. Dus dat maakt het ook heel leuk. Het is gewoon niet voorspelbaar. Je moet dan zo snel mogelijk de juiste beslissing maken. Ja, dat maakt het heel leuk, denk ik. En ook gewoon een beetje het contact vind ik ook gewoon heel erg leuk.
1: Nou ja, nu heb je natuurlijk 15 plekken op een rugbyveld waar je uit kan kiezen om te gaan staan. Wat is jouw positie?
2: Ik zit bij de voorwaarts op de nummer 8 en flanken speel ik.
1: En wat maakt die positie voor jou zo leuk?
2: Ik denk vooral de flanken is een beetje een combinatie tussen de voorwaarts, dus echt de grote gasten. Maar het ligt ook een beetje aan je spel en dan heb je ook een beetje het snelle erin. Dus eigenlijk van allebei de kanten een beetje wat. En dat vind ik juist leuk, dat je niet de hele tijd hetzelfde hebt.
1: Op een gegeven moment word je natuurlijk beter in je sport. Ga je wat serieuzere dingen ondernemen. Komt misschien het nationaal team komt een keer om de hoek kijken. Wanneer was een beetje voor jou dat moment dat je zoiets had van... Hey, ik ben hier misschien wel heel erg goed in.
2: Ja, op een gegeven moment toen de selectiedagen waren... ben ik mee gaan doen met de regiodagen heet dat hier in Nederland. En dan kan je dus geselecteerd worden voor het Nederlands team. Het eerste jaar is het me niet gelukt. En het tweede jaar helaas ook niet. En toen het derde jaar wel gelukt. En nu dit jaar gelukkig ook weer. Dus dan op dat moment denk je wel van dat is wel heel mooi.
1: Ja, maar het brengt gelijk ook weer wat extra uitdaging met zich mee. Want op het moment dat je ook bij de nationale selecties aansluit... wordt het voor jou elke maandag ineens van Assen naar Amsterdam afreizen?
2: Ja, dus soms een beetje zwaar, maar je hebt het er wel voor over. Je speelt dan gewoon met de beste mensen van je leeftijdscategorie. Speel je dan je wedstrijden soms en je traint elke maandag. Ja, dat is wel heel mooi.
1: Ja, en nu heb je ook al hele mooie dingen met in ieder geval Nederland onder 18 mogen beleven. Afgelopen jaar het EK gespeeld in Praag. Derde geworden. Hoe vet was dat?
2: Ja, dat is echt heel gaaf. Voor mij dan het eerste jaar inderdaad bij de Nederlandse selectie. En dan dat je dan het gelijk helemaal tot het EK redt. Dat is heel vet als je dan het veld oploopt en je zingt dan het volkslied uit volle borst. Ja, daar krijg je wel een beetje kippenvel van.
1: Ja, en ook dit jaar weer geselecteerd voor Oranje onder 18. Betekent in komende november natuurlijk weer kans om op het EK te staan. Telt dat voor jou als leeftijd dan nog iets mee? Want je bent nu 17, maar we moeten niet vergeten dat je later deze maand 18 wordt.
2: Ja, dat klopt. Vorig jaar ben ik eigenlijk al een jaar eerder ingestroomd. En daardoor kan ik dit jaar ook bijblijven, omdat het op leeftijdsjaar gaat. Dus gewoon geboortedatum. Dus, het is nu voor de geboortedatum 2008. En daardoor kan ik nu 2 jaar op rijden doen.
1: En als onder 18 afgerond is, dan kijken we nog even heel snel iets verder de toekomst in. Wat is dan de volgende selectie die op je wacht?
2: Dan ga je door naar de onder 20.
1: Kijk, en dan kun je eventueel daar natuurlijk ook weer gewoon 2 jaar in spelen.
2: Ja, klopt.
1: Nou, hartstikke mooi. Nu heb je natuurlijk ook nog het club rugby. Ik zei het al, Rugby Club Groningen, dat is waar je speelt in het eerste. Hoe is dat om op 17-jarige leeftijd eigenlijk al te doen tussen toch wel volwassen, grote, sterke mannen?
2: Ja, aan het begin is het een beetje wennen. Ik ben vorig jaar aan het einde van in het midden van het seizoen ben ik ingestroomd bij de senioren. Maar ja, het is, fysiek is het heel anders. Je lichaam is wel even wat meer moeite ermee. Je moet beter herstellen. Dat voel je echt wel, vooral het fysieke voel je heel erg.
1: Hoe is dat eigenlijk in het rugby gerekend? Want als ik even kijk snel naar mijn eigen sport, het American Football. Als je daar spelers wil inschrijven voor je eerste die onder de 18 jaar zijn, dan moet je dispensatie aanvragen bij de bond. Hoe is dat in het rugby geregeld?
2: Ja, eigenlijk hetzelfde. Je tekent inderdaad een dispensatie en dan gaat hij inderdaad naar de rugbybond en die beoordeelt dan of dat goed genoeg is.
1: Nou ja, en als je dan onder in selectie van Oranje zit, dan hebben ze al snel zoiets van die kan zichzelf wel goed beschermen.
2: Ja, inderdaad. Ik heb mooie motivatiebrieven bij mogen schrijven en ik denk dat dat ook zeker heeft geholpen.
1: Wat hoop jij te kunnen behalen met rugbyclub Groningen? Wat zijn jouw dromen op clubniveau?
2: Ik denk toch, we spelen nu op de eerste klasse en daarboven zit de ereklasse. Ik denk dat het mij heel mooi lijkt om kampioen te worden in de eerste klasse en dan naar de ereklasse te gaan en dan het hoogste niveau te spelen met de rugbyclub Groningen.
1: En dat is dan wel echt Groningen waar het hart sneller van gaat kloppen? Of heb je ook kijkend naar andere clubs in Nederland waar ze iets hebben van dat zou eigenlijk ook wel een mooie uitdaging zijn?
2: Ja, natuurlijk als je naar een grotere club gaat, het is hartstikke mooi. Maar ja, ik vind het toch ook mooi om bij mijn club te blijven waar het allemaal is begonnen. En dan wie weet later ooit naar een grotere club te gaan. Maar voor nu eerst bij de Rugbyclub Groningen.
1: Ja, en dan het kopje buitenland natuurlijk wat er nog om de hoek komt te kijken. Want we hebben natuurlijk ook prachtige rugbyclubs in grote landen als Engeland, Frankrijk. Waar natuurlijk ook wel Nederlanders actief zijn. Maar voordat zover is, ga je eerst sparen voor een reis naar Zuid-Afrika. Daar wil je 8 maanden naartoe. We hadden het in het begin natuurlijk al even over. Maar het is niet zomaar een keus die je maakt. Hoe ben je hier tot gekomen?
2: Nou, ook een beetje via. Het is sowieso, in Nederland zijn er best wel wat jongens die naar het buitenland gaan om te spelen, naar school te gaan. Inderdaad, dan naar Zuid-Afrika, naar Engeland of naar Frankrijk. En ik heb vorig jaar zat een Zuid-Afrikaanse coach bij Rugby Nederland. En die heeft me een beetje geholpen met deze keuze te maken om daarheen te gaan.
1: Nou, het rugby is ook echt een hele grote schoolsport in Zuid-Afrika. Sterker nog, het landelijk scholenkampioenschap is een van de meest druk bezochte kampioenschappen in het land. Ga je het ook combineren met school, met onderwijs, of staat dat er los van?
2: Nee, dat staat er voor mij helemaal los van. Ik ga er echt heen om puur te focussen op het rugby en om daar zo goed mogelijk rugbyer te worden.
1: En hoe gaat dat voor jou eruit zien? Waar ga je mee bezighouden? Waar ga je aan verbinden? Wat ga je doen?
2: Nou, een week zie je dan eigenlijk elke dag ga je op het veld trainen en in de sportschool. Dus je hebt twee trainingsmomenten op een dag. En nou, dat is heel de week ben je hard aan het trainen. En in het weekend speel je daar bij een lokale club, speel je dan je wedstrijden. Ja, zo ziet elke week een beetje uit.
1: En is dan waar je aansluit, is dat specifiek een club? Is dat een soort van een rugbyopleidingscentrum? Hoe moeten we dat zien?
2: Ja, het is een soort academie. Dus het is inderdaad een hele organisatie die regelt dat. Ja, daar ben je dan heel de week onder de pannen en hun regelen ook mijn verblijf. En ja, dat zit allemaal bij elkaar in.
1: Wat hoop je uit die uitdaging te halen?
2: Ik hoop vooral heel erg veel te leren en nou, ook mezelf te laten zien aan bijvoorbeeld lokale clubs daar of ergens anders in het buitenland. Ook een beetje mijn naam te vergroten van, ja, dit is Marvin.
1: Nou, nu is de toekomst voor jou nog heel erg groot. Want nogmaals, je wordt deze maand 18. Je hebt nog heel wat jaartjes om deze sport te mogen spelen. Wat is nou echt jouw ultieme rugbydroom?
2: Dat ik bij een mooie Engelse of Franse club mijn baan ervan maak en dat ik daar mijn leven ga leiden.
1: En heb je stiekem wel echt een club waar je denkt van, nou, dat vind ik echt wel echt, dat is een prachtige, prachtige club. Ik noem eens La Rochelle en Harlequins, dat soort clubs.
2: Ja, inderdaad, La Rochelle vind ik een hele mooie club. Het is een mooi stadion, mooi team.
1: Nou, laten we hopen dat dat gaat lukken. Maar voor het zover is, heb je natuurlijk ook, want ja, het Talentboek is een crowdfunding platform, gewoon een spaardoel draaien. Daar moeten we even reclame voor maken, Marvin. Dat snap je ook wel. Vertel, wat is je spaardoel?
2: Ik wil eigenlijk het liefst €6.000 minimaal ophalen. Alles wat meer is natuurlijk hartelijk welkom. Maar het is meer gewoon om, moet ik er wel zelf voor betalen. Maar daardoor wil ik mijn crowdfunding inderdaad opzetten om de kosten zo veel mogelijk te dekken. En ja, dat een beetje.
1: Ja, want het gaat dan ook echt om de trainingen, de reiskosten naar Amsterdam. Alles rondom Oranje onder 9 of onder 18. De reis naar Zuid-Afrika, eigenlijk alles bij elkaar is dat.
2: Ja, het is helaas allemaal niet goedkoop tegenwoordig meer. Inderdaad, ook niet alleen voor Zuid-Afrika, maar ook voor de trainingen in Amsterdam. Dus elke keer een hoop geld met de reis heen en weer.
1: Ja, want trein is ook niet zo goedkoop meer, hè, tegenwoordig.
2: Nee, de trein is ook niet meer goedkoop tegenwoordig. Nou, ik word dan bijna inderdaad 18, heb ik mijn rijbewijs. Maar tanken wordt ook helaas steeds duurder, dus probeer door mijn crowdfunding dat een beetje zoveel mogelijk te dekken.
1: Nou, het goede nieuws voor jou alvast is dat op het moment dat we elkaar spreken op deze eerste vrijdag van de maand, inmiddels al bijna 80% van jouw doel is opgehaald. Dus laten we hopen dat minimaal de 100% gaat halen. Marvin Dijkhuis, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. Jij bent ons talentboek talent van de maand. En ja, alvast heel erg veel succes en plezier in Zuid-Afrika.
2: Nou, heel erg bedankt. Heel erg bedankt voor het belletje.
0: All Sports Radio Live.

mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport. Hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van de Ende gaat in gesprek met oud-topsporters en vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van de Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen. What did you say?

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Nou, vertel Frank, wat heb je qua nieuws vandaag meegenomen?
2: Ja, het zal niemand verbazen, hier in de studio niet, maar ook de luisteraars niet, dat de sportwereld is natuurlijk behoorlijk aan het innoveren. Dus ook, het wordt ook wel tijd, denk ik, want de sport heet modern te zijn, maar is redelijk conventioneel en redelijk conservatief. Maar nieuwe sporten komen en bestaande sporten komen uit met nieuwe onderdelen, inhakend op de behoeften vanuit de markt natuurlijk. Snel, dynamisch, veel korte onderdelen, geschikt voor de socials. Enzovoort, voorbeelden daarover. 3x3 basketbal, waarin we behoorlijk succesvol zijn in Nederland. En is heel aantrekkelijk voor de met name jeugdgekijkers. Beachvolleybal, shorttrack en schaatsen, niet te vergeten.
1: 2020 cricket.
2: En onder een padel in het tennis, daar komen we straks uitgebreid op terug met onze beide gasten. Maar zo ook over inhaken gesproken, Hyrox. Dat zelfs al de ambitie heeft om Olympisch te worden. Dat gaat ook heel snel. En Hyrox is eigenlijk een soort verlenging van de sportscholen. Die enorm in trek zijn. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. En dat houdt in dat je op meerdere toestellen in een sportschool je kunsten vertoont, zou ik bijna willen zeggen. Maar dat wordt dan bij elkaar opgeteld. En dat is enorm populair. En
1: tussendoor moet je overigens heel veel rennen, hè, ook nog.
2: Ja, het heeft iets van 10 onderdelen, geloof ik, op de loopband. En dan ook het proces van het weer herstellen hoort er ook bij. Het is behoorlijk ingewikkeld. Dus ze zullen nog best wel wat moeite hebben om dat uit te leggen aan de consument. Maar het is wel enorm aan het groeien in populariteit. En dat is ook de reden waarom Amazon, nog niet de eerste, de beste merk in de wereld, heeft de Hyrox sport omarmd. En is een global partner geworden van de Hyrox sport. Hyrox begon in 2017 met een evenement in Hamburg. En combineert 8 hardlooponderdelen van 1 kilometer met 8 workouts. Afgelopen seizoen namen 1,5 miljoen mensen deel aan 105 evenementen in 35 landen. Amazon heeft intussen Hyrox storefronts geopend in Engeland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en ook in Nederland. Wat ik niet wist. Onderdeel van het concept en belangrijk voor het verdienmodel is dat producten voor training, wedstrijden en herstel, waaronder natuurlijk sportvoeding, worden samengebracht. In de berichtgeving over deze match met Amazon is niets bekendgemaakt over bedragen, maar ik schat dat het met name is geënt op elkaar beter maken. Dus het zou zomaar een gesloten beursdeal kunnen zijn, met uiteindelijke resultaat natuurlijk een grotere beurs voor beide partijen.
1: Ja.
2: Dus we blijven dat volgen.
1: Ik vraag me dan wel af, hè, want nu is Hyrox natuurlijk heel erg populair, maar een aantal jaar geleden hadden we CrossFit. Dat had ook de ambitie om dan weer iets Olympisch te gaan worden, maar hoe kan Hyrox dan misschien dan wel succesvol zijn waar CrossFit het heeft laten liggen?
2: Ja, goede vraag. Ik heb wel eens mijn twijfels ook over de willekeur van de keuze die welke sport Olympisch worden. En ze worden eerst in een onderdeel van een Olympische Spelen een demonstratiesport. En daarna gaat het IOC beslissen, was de impact van deze sport dusdanig dat een permanente Olympische status geven of niet? Maar het is al in het verleden regelmatig gebeurd dat een sport een demonstratiesport was vanwege het land. En dat dan de volgende Olympische Spelen, waar de sport nauwelijks of niet populair is, dat het dan weer geschrapt wordt.
1: Ja, want het wordt nog wat als we elke fitnesstrend Olympisch gaan maken.
2: Ja.
3: Maar
2: ja,
3: het is wel zo dat CrossFit is technisch best een moeilijke sport. En Hyrox is veel laagdrempeliger. Dus toegankelijker voor iedereen. De oefeningen zijn eenvoudiger. Dus vandaar ook de populariteit momenteel van Hyrox.
1: Kijk,
2: hele goede toevoeging. We gaan even terugkijken. We hebben het net natuurlijk het voetbaltransfer window achter ons. Om maar even aan te geven hoeveel geld daarin omgaat, heb ik eventjes gekeken naar de Premier League. Natuurlijk de meest aansprekende competitie, zeker in Europa, maar eigenlijk in de wereld, als je het hebt over voetbal. De afgelopen periode is er voor 4,1 miljard euro uitgegeven in de Premier League alleen. 4,1 miljard. Arsenal besteedde 198 miljoen. Chelsea 300 miljoen, Liverpool 246 miljoen, Manchester City 450 miljoen, Newcastle United 268 miljoen en Tottenham 310 miljoen. Hetzelfde bedrag ongeveer dat Manchester United uitgaf.
1: Ja, Jacco, ik zie jou je hoofd schudden.
4: Ja, ik moet eerlijk zeggen, kijk, de prijzen gelden bij de US Open gaan natuurlijk ook fijn omhoog en bij tennis. Maar als ik dit soort bedragen hoor en tegelijkertijd probeer even een iets bredere blik te hebben op de wereld. hoe kan je in vredesnaam nog verdedigen dat dit soort bedragen bij het voetballen of ook bij een aantal andere grote sporten. Het is natuurlijk vraag en aanbod nogmaals. Hè, mensen die ernaar kijken, televisierechten, merchandise. Ik snap het principe. Maar het is eigenlijk gewoon niet meer te verdedigen. Terwijl je tegelijkertijd gewoon een aantal andere grote problemen in de wereld aan het oplossen bent. En dat je met dit soort bedragen eigenlijk gewoon iets zeer substantieels. Gewoon een bepaalde ziekte gewoon weg kunt brengen. Gewoon in één jaar. Hè.
1: Ja.
4: En dat vind ik gewoon wel steeds moeilijker om te verkroppen, moet ik eerlijk zeggen. Het is niet meer uit te leggen aan een gewone mens.
2: Maar ik ben het volstrekt met je eens, Jacco. Maar jij zei het zelf wel. Het is het vraag- en aanbodmechanisme. En als er landen zoals Saudi-Arabië in beeld komen, die een oorlogskast tussen aanhalingstekens hebben van 650 miljard om toerisme te promoten via sport. Ja, dan krijg je dit soort ontwikkelingen.
4: Ja, en de vraag is alleen, is dat goed? Nee. En is dat eerlijk? Is dat een. Kijk, ik ben zeker voor dat mensen die uitzonderlijke dingen verrichten, dat die daar ook uitzonderlijk voor betaald mogen worden. Uiteindelijk is dat. Maar op een gegeven moment kom je op een punt dat je moet afvragen, ja, hoe uitzonderlijk kan het zijn? Hoe kan je nou iemand nou het verschil tussen 60 miljoen en 40 miljoen? Ik noem even wat als salaris. Dat is volgens mij al veel en nog steeds veel. Ja. Dus ja, dan is 40 toch ook prima. Dan zou je die laatste 20 bij wijze van spreken, die is niet reëel. En als je op die manier gewoon, vind ik, een aantal van de grote dingen ergens afroomt. Ja, dat moet prima kunnen.
2: Ja, maar ja, zolang, kijk, in Tiana Reinders, wat ik een hele goede voetballer vind en vond. Bij Manchester City, dat was hij op zijn plaats. Die gaat nu 25 miljoen per jaar verdienen in de komende 4 jaar.
4: Ja, dat is, en ik gun het hem van harte. En ik vind het een verstandige keuze als hij met één gezond seizoen. Je hoopt dat iemand gezond blijft. Dat je daarmee je gezin en je familie voor een lengte van jaren kunt veiligstellen. Is het een meer dan terechte overweging die jij maakt. Maar op het moment dat ik je dat hoor zeggen als topsporter. Dat je zegt, ik wil de beste sporter zijn. Wat ik kan zijn. En dat je daar ooit mee begonnen bent. Om voor een sport te kiezen, dan ben ik het spoor oprecht helemaal bijste.
1: Ja, want dan ga je vanuit dat je hoog staal.
2: Als we over rijke sporters hebben. Ik heb de 3 rijkste sporters ter wereld op dit moment aan de hand van een onderzoek van Sportico. Cristiano Ronaldo is het rijkst. Die heeft in 2025 in 1 jaar tijd dus 172 miljoen verdiend. Waarvan 60 miljoen uit sponsors. Op 2 staat een bokser. Nou, dat is niet mijn favoriete sport, maar goed, het is een sport. Canelo Alvarez, die heeft 118 miljoen verdiend. En Lionel Messi op nummer 3, die heeft 112 miljoen verdiend. Enige Nederlander in de top 100, dus zal je niet verbazen, is Max Verstappen. Die heeft 71,5 miljoen verdiend in 1 jaar tijd. In de top 100, wat ik heel opmerkelijk vind van 2025, geen enkele vrouw.
4: Ook in Osaka niet, want Osaka volgens mij had ook ongeveer dit soort bedragen.
2: Je zal er dan misschien net over
4: weten binnen te halen.
2: Betrouwbaar, wat een onderzoek betreft. Ja. Dus. Maar goed, misschien.
4: Maar het zit ook vaak natuurlijk op daarna, niet zozeer vanuit de sport, maar uit het ondernemerschap. Wat niet per se natuurlijk hoeft te zijn dat het rechtstreeks prijzengeld is of sponsors die je sponsoren vanwege je sport. Maar dat je uiteindelijk een sporter hebt die zijn centjes heel verstandig heeft belegd en een deelneming heeft genomen in andere bedrijven.
2: Ja, klopt. Dan een merkwaardig voorval bij het US Open in het vrouwenenkelspel. De nummer 1 van de wereld, Arina Sabalenka, stopte tijdens haar 3e ronde wedstrijd en klaagde bij de chair umpire over de reuk van marihuana in het stadion. In het Louis Armstrong stadion.
4: Zat Kyrgios toevallig op de tribune?
1: Nee, die doet dan ook. Hè?
2: Nou, dat de umpire een en ander doorgeeft aan de organisatie, speelde Arina door en won de wedstrijd uiteraard, want ze is de nummer 1 van de wereld. Met 6-3, 6-4 van Camille Rakimova. Nou, dat zal jullie aanspreken. Het tennisnieuwtje er tussendoor. Maar daar gaan we straks uitgebreid door.
4: Ik wil je respect geven voor het uitspreken van die achternaam. Dat doe je heel goed.
1: Maar dat is toch wel trouwens echt al jaren zo. Dat er over de US Open. Dat die tennissers altijd het hebben ook over die wietlucht. Rondom, in en rondom het stadion.
3: Ja, voornamelijk ook New York. Want daar is het allemaal wat luidruchtiger. Ja. Entertainment.
2: Je hoort het lawaai ook.
3: Lawaai. En,
1: ja. Dat hoort aanvliegroute van LaGuardia geloof
4: ja.
1: ik.
4: Ja. Ja. En de hamburger ruik je ook heel goed, weet je wel. En, maar blijkbaar is dit nu ook een mooi tijdsverdrijf voor de mensen. En op bepaalde plekken van het stadion dat het blijkbaar toegestaan is. Of dat mensen dat in de gaten hebben. Ik kan me niet voorstellen dat er binnen het stadion plekken zijn waar je mag roken. Want dat is in Amerika ook best wel vaak streng geregeld. Dus het moet ergens van buiten afkomen en met een bepaalde windrichting. Dat je hebt dan of een wietlucht of je hebt landende vliegtuigen.
1: Ja.
3: Dan, ze heeft elke zwembad.
2: We geven naar onze Nederlandse sponsors. Heineken heeft getekend als official beer supplier, partner van de 2027 Ryder Cup. Het traditionele golfwedstrijd tussen Amerika en Europa. Die volgend jaar in september in Ierland wordt gespeeld. Bedragen zijn niet onthuld, maar de Times meldt een bedrag van $50 miljoen. Intussen in de FIFA-klucht. Ons vervolgverhaal, Robert.
1: Daar zijn we weer.
2: Of moet ik zeggen, de Infantino comedy kan ook. Het lijkt het net zich te sluiten rond Gianni, de Infantino. Ik vind wel, overigens, dat zijn tegenstanders, en dat worden er met de dag meer overigens, zich te veel focussen op dat FIFA Forward Enterprise plan. Want dat is niet vreemd in de sport. Dat is niet nieuw in de sport. En hij kan zich nu gaan verschuilen achter, het waren slechts plannen. Ik vind dat de tegenstanders van hem, die hadden zich veel beter moeten focussen in een strafzaak die ze nu gaan aanspannen op die rode kaart die is ingetrokken. Dat is tegen de spelregels. Op een FIFA Peace Award die hij heeft uitgegeven voor meneer Donald Trump. Over de geschenken, onder andere een villa met zeezicht, die hij heeft gekregen in Qatar. Al dat soort zaken die hij heeft gedaan, die niet door de burger kunnen en waar tegen je dus strafrechtelijk hem kan vervolgen. Op die plannen voor verkoop van een gedeelte van het wereldkampioenschap vind ik dom, want hij kan zich verschuilen achter het feit. Het waren maar plannen, die heb ik nu ingetrokken. Dus het wordt vervolgd. En tevens zouden ze natuurlijk, in mijn ogen, zouden ze zich moeten focussen, 1, op dat one country, one vote systeem.
1: Uh-huh.
2: Dat is natuurlijk killing, want er zijn 211 landen lid en meer dan de helft zijn kleine landen, dus die zijn makkelijk te paaien met geld. En 2, UEFA zou een tegenkandidaat naar voren moeten schuiven. Maar goed, dat is mijn bescheiden mening. Dan het Chinese Haier. Dat is een witgoedmerk. Onder andere ook televisies, maar met name ijskasten en keukengereedschap. Heeft zich natuurlijk al regelmatig in de sport gemeld. Ook in het tennis trouwens.
1: Zeker. Anna Ivanovic.
2: Maar die hebben net getekend voor 4 jaar. Ook als sponsor van de Champions League voetbal.
1: Ja.
2: Dat is weer een Chinees merk voor $60 miljoen per jaar. Dollars. Dan Formule 1. Na een weekend met een toch wel onverwacht podiumplek, geheel te danken aan de racekwaliteiten van Max. En niet van de auto. Is het interessant te lezen wat een gemiddelde helm van Max kost om te produceren. Ik geef jullie even een raadsel. Wat kost zo'n helm? Doen. Gokje.
3: 5.000.
4: Ik denk 11 tot 12.000.
2: Robert?
1: Ik ga denk richting de 22,5.
2: Nee, jij zit wel een beetje te hoog. Ja. Het is tussen de 8 en de 10.000. En dat is ook de reden waarom Max natuurlijk, alle coureurs trouwens in het Formule 1 circus, veelvuldig wisselen van helm. Want de moment dat er een nieuwe helm komt, worden er ook honderdduizenden kopietjes gemaakt, miniatuurtjes, die de markt op gaan in de merchandising sfeer. Want Max verdient nog niet genoeg met 71 miljoen. Dus die wil nog wat meer verdienen. Dan het laatste. Ik sluit het nieuwsblokje wat we nu hebben af met het goede nieuws. En dat zal Jacco en Pascal ook plezieren. En ze weten het ongetwijfeld al. Maar Carlos Alcaraz heeft getekend voor het ABN AMRO Open in februari volgend jaar. Hij zou vorig jaar komen, maar was toen geblesseerd. Het jaar daarvoor won hij het toernooi. En voor 2027 hebben ook al Felix Auger-Aliassime en Alex de Minaur hebben ook al getekend. Dus het belooft een mooi veld te worden. We moeten natuurlijk altijd afwachten of er niet blessures optreden na de Australian Open, et cetera. Maar het is in ieder geval goed nieuws van Richard met zijn toernooi in Ahoy, Rotterdam.
1: Hartstikke mooi. Nou, wat betreft de nieuwtjes in deze BV Sport. Straks gaan we met onze gasten in gesprek. En gaan we het uitgebreid hebben over tennis, maar ook padel.
0: Het spel van de Begels. Winnen of verdienen. De BV Sport met Frank van der Walbaken en Robert Denneman.

0: Sports Radio. Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
1: ja.
0: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
1: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet...
0: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
2: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
3: De Radiofabriek.
4: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
5: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
6: All Sports Radio klokt. De tijd van 12 uur.
7: Snowboarden. Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
8: Cricket.
9: Hi, ik ben Hidde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
10: Atletiek.
11: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
6: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. All Sports Radio. Met Robert Denneman.
12: Een hele goede middag. Je luistert naar een nieuwe editie van All Sports Radio Live deze vrijdag 11 september. En vandaag in deze uitzending ga ik straks allereerst praten met Team NL paraswimmer Bas Takke. Want het EK is momenteel bezig in Turkije. En ja, Bas is een behoorlijk druk bezet man tijdens dat toernooi. Verder praat ik met Michiel Wienissen over een absoluut historische oefeninterland voor Masters. De allereerste tussen Nederland en Duitsland in het volleybal. En gaan we het ook nog hebben over het WK roeien. Voor Masters wat momenteel bezig is. Neem ook de laatste stand van zaken in de tweede en derde divisie weer met je door. En dat doe ik met Gerjan Kluisteraar van de Broodje Bal podcast. En ga ik praten met Wilco Nijland van Advance Sports over de officiële kick-off van het EK Padel 2027. En die was gisteren. En zoals je gewend bent hier bij All Sports Radio, houd je ook op de hoogte van het allerlaatste sportnieuws.
6: All Sports Radio. Update.
12: Fenerbahçe-coach Ismail Kartal heeft direct na het 1-1 gelijkspel in de Champions League tegen AS Roma zijn vertrek bekendgemaakt. Dat deed hij op de persconferentie. Ik stap op nu er nog van alles mogelijk is en ik heb niet de intentie ooit terug te keren, dus de Turkse coach. Voorzitter Aziz Yildirim verklaarde daarna overigens het ontslag van de coach niet te accepteren. Ismail Kartal blijft aan. Zolang ik hier ben, is hij de hoofdtrainer van Fenerbahçe. Volgens de voorzitter zou de belangrijkste reden van het besluit van Kartal liggen bij het feit dat hij een fles naar zich toegegooid kreeg tijdens de wedstrijd. Fenerbahçe kwalificeerde zich via Olympique Lyonnais voor het hoofdtoernooi van de Champions League, maar begon teleurstellend aan het seizoen in de Turkse competitie. Met slechts 2 overwinningen en 2 nederlagen bezetten ze momenteel de 9e plaats.
6: All Sports Radio Live.
12: We zijn van start met de 5e dag van het EK parazwemmen in het Turkse Kocaeli. Team NL gaat tot nu toe goed met 6 gouden, 5 zilveren en 4 bronzen medailles. En voor zwemmer Bas Takke is het een behoorlijk druk EK, want hij komt uit op liefst 4 afstanden. 2 daarvan, de 200 meter wisselslag en 400 meter vrije slag, die zijn al succesvol afgerond. Hij pakte brons op de 200 wissel en werd Europees kampioen op de 400 vrij. En met nog minder dan 2 dagen te gaan is het feest voor hem ook zeker nog niet voorbij. Zo zit hij vandaag met de 100 meter rugslag en zwemt hij op de slotdag nog de 100 meter vrije slag. Kortom, een druk bezet man. Maar gelukkig heeft hij wel een gaatje gevonden om bij ons in de uitzending te zijn. Bas, hele goedemiddag.
13: Goedemiddag.
12: Ja, heb jij nog wel tijd om dingen te doen als te slapen of überhaupt te genieten van het toernooi? Want je hebt het behoorlijk druk.
13: Ja, het zijn drukke dagen. Maar als je goed omgaat met je tijd, is er overal ruimte voor te vinden. Neemt niet weg dat het soms wat... korte nachten zijn, eten op gekke tijden. En, maar ja, dat hoort er allemaal bij.
12: Ja, want je zwemt 4 afstanden op een Europees kampioenschap wat in totaal 6 dagen duurt. Dat is een behoorlijk compact programma, zullen we maar zeggen.
13: Ja, zeker. En dan zijn er ook nog, gelukkig voor mij niet, maar er zijn ook nog sporters die hebben zelfs dubbele afstanden op sommige dagen. Dus dan kan je je voorstellen dat je misschien wel gewoon 3-4 uur in het zwembad moet wachten tussen je ene en je andere afstand. Het zijn volle dagen, het zijn drukke dagen. Op de vrije dagen is het nog een kwestie van trainen om watergevoel te houden of om toch maar even een pace of een stukje snelheid te doen. Dus het is een week die vol staat van planningen en tijdschema's. Ja.
12: Maar het is wel leuk, hoop ik. Hè? Dat is dan wel weer de upside ervan.
13: Nee, absoluut. Absoluut, absoluut.
12: Hey, met wat voor een bastakken hebben we momenteel. Met wat voor een bastakken ben ik momenteel aan het praten? Hoe zit je in je vel? Hoe sta je er fysiek voor?
13: Ja, ik sta er goed voor. Ik voel me goed. Ik zit lekker in mijn vel. Dat kan ook niet anders als je al brons en goud op je nachtkastje hebt liggen. Om dan te gaan zeggen dat je je niet goed voelt, dat gelooft natuurlijk helemaal niemand. En dat is gelukkig ook niet zo. Dus ik voel me hartstikke goed en er komen nog standen aan. Dus daar ga ik nog heel erg mijn best op doen.
12: Zo, ja, de verbinding af en toe in Turkije is niet helemaal wat het zijn moet. Maar we hebben je wel gelukkig kunnen verstaan. Maar je zegt, de medailles liggen op het nachtkastje. En niet onder je kussen voor wat extra nachtrust?
13: Nee. Die hou ik lekker veilig op mijn nachtkastje. En dan kan ik er 's ochtends nog even naar kijken als ik wakker word.
12: Kijk, ja, dat zijn ook hele goede dingen. En als u even ons meeneemt gewoon naar die eerdere 2 afstanden. Hè, brons op de 200 wissel, Europees kampioen op de 400 meter vrij. Hoe ging dat?
13: Ging eigenlijk zoals gepland. Dat klinkt altijd zo makkelijk. Zo makkelijk is het natuurlijk niet. Maar de 200 wissel was als eerste van die 2 aan de beurt. En daar zwom ik eigenlijk de snelste tijd sinds 2022 voor mij persoonlijk. Dus daar ben ik hartstikke blij mee. Het goud en het zilver lag er nog wel een stukje voor. Maar het was met de nummer 4 toch nog redelijk wel dichtbij. Dus daar moest ik wel echt even alles uit de kast trekken om uiteindelijk naar het brons toe te zwemmen. Om een dag later in de avond op de 400 meter vrije slag aan de bak te kunnen. En daar uiteindelijk na een hele goede tijd goud te halen.
12: Ja, dan is dat natuurlijk al een lekker begin aan het toernooi. Dan zit er even een klein beetje rust tussen. En dan ga je vandaag weer vol aan de bak natuurlijk. Hoe is sowieso vandaag een beetje voor jou? Want je hebt eerst de series, dan misschien later natuurlijk ook nog de finales. Dan spreken wij nog even op, tussendoor met elkaar. Maar hoe ziet jouw dag eruit?
13: Ja, dit is allemaal wel goed te doen hoor. De ochtendsessie waarin de series zaten was niet heel lang. Het was wel vroeg op. De wekker ging om 6:30. Het voordeel was dat ik ook wel om 9:45 of zo geloof ik alweer in de bus terug naar het hotel zat. Dan is het een kwestie van eten, slapen, rusten. Ondertussen nog even dit doen. En dan weer rustig opladen en klaarmaken, fysiek en mentaal, voor de race van vanmiddag.
12: Nou, hoe ging je ochtendsessie? Hoe gingen de series?
13: Ja, de series ging eigenlijk wel goed. Je wilt natuurlijk altijd wat harder, maar in het veld wat het is, was het een goede race. Ik ben uit mijn hoofd, zeg ik, als 5e, 6e door naar de finale. Maar er liggen zeker nog wel kansen om een beetje te klimmen op die ranking. Dus het wordt vanmiddag volle bak om te kijken of er misschien zelfs nog wel een medaille bij kan komen. Maar het belangrijkste is natuurlijk een goede race neerzetten en een tijd waarmee ik tevreden ben.
12: Want hoe doe je dat eigenlijk met 's ochtends de series, 's middags de finales? Heb je ergens dat je misschien ergens kan sparen, als in zeg maar dat je maar door bent naar de finale en dan in de finale volle bak zwemmen? Of is daar eigenlijk helemaal geen sprake van en is het dan gewoon ook al volle bak in de series en vanmiddag dat trucje wat dat betreft herhalen?
13: Nou, dat hangt een beetje van de afstand af en van het deelnemersveld. Maar ik probeer het altijd wel zo te doen dat ik daar waar mogelijk in de ochtend een beetje krachten en energie kan besparen. Maar ja, bijvoorbeeld vandaag op die 100 meter rugslag zat het vanmorgen allemaal vrij dicht bij elkaar in de buurt. Ook met het oog op de avondrace had ik met de coach overlegd dat het misschien wel goed was om niet te veel te willen gaan sparen. Dus daar heb ik wel gewoon een voor mezelf een harde race van gemaakt. En dan kan je ook weer leren daarvan voor de middagrace. Net even die puntjes op de i zetten. Net even die details nog wat scherper mee.
12: Want is dat ook best wel een inspannend spelletje om te spelen, zeg maar? Dat je toch ook ergens moet kijken naar, goh, hoe ga ik om met mijn energie en waar ik eventueel kan besparen of waar ik juist wel voluit moet gaan. Dat is, lijkt me, een behoorlijke puzzel om tijdens zo'n heel toernooi mee bezig te zijn.
13: Ja, zeker. Dat is niet makkelijk en dat gaat ook wel eens, het staat je ook wel eens tegen. Nou leren we dat wel door het te doen natuurlijk. Hè? Dus we zwemmen door het jaar heen een aantal wedstrijden waarin je ook te maken hebt met series en finales. Dus dan kan je wel al een beetje leren om daarmee om te gaan. Ondertussen zit ik nu 10 jaar, kom ik op dit soort toernooien, dus dan leer je het wel door de tijd heen. Maar ja, het zijn drukke dagen, het zijn volle dagen. Je bent afhankelijk van het vervoer qua bussen van en naar het hotel. Je bent afhankelijk van hoe laat je moet racen. Heb je de avond ervoor, ben je laat op de avond en moet je dan de volgende ochtend vroeg in het programma. Ja, dan kan het zomaar zijn dat je om 10 uur 's avonds aan je avondeten zit. En voor 7 de volgende ochtend alweer je ontbijt naar binnen hebt geschoven.
12: Ja, want hoe is dat trouwens geregeld bij dit toernooi in Turkije? Is dat voor jullie allemaal prima?
13: Ja, zeker, zeker. Er rijden genoeg bussen van het hotel naar het bad en weer terug. Ongeveer elk kwartier. Dus dat past allemaal heel makkelijk in je eigen tijdschema's. Dus meer dan genoeg ruimte om te eten. Het zijn goede kamers. Het is gewoon het is een goed hotel.
12: Ja, dus dat is in ieder geval goed om te horen. Die omstandigheden zijn goed. Vandaag dus die 100 meter rug. Op de slotdag morgen nog de 100 meter vrije slag. Hoe kijk je daarnaar?
13: Ja, dat is natuurlijk wel het koningsnummer. Nou ben ik niet per se een 100 meter vrije slag zwemmer. Neemt niet weg dat als we kijken naar de inschrijftijden, dat er wellicht ook wel kansen liggen op die Op die 100 meter vrije slag voor een mogelijke podiumplek. Het zit wel allemaal heel dicht bij elkaar. En dan heb ik het over minder dan een seconde zit er denk ik tussen plek 3 en plek 6. Misschien wel plek 3 en plek 7. Dus dat gaat echt de vorm van de dag zijn wat daar de uitkomst gaat worden.
12: Nou, we gaan het allemaal in de gaten houden. In ieder geval liggen er, zoals je zei, al een gouden en een bronzen plak op je nachtkastje. Alles wat er nog bij komt is wat dat betreft mooi meegenomen. Bas Takker, dank dat we op deze drukke dag natuurlijk nog even met je konden praten. En alvast heel erg veel succes met de finale vanmiddag en natuurlijk ook met de dag van morgen.
13: Dankjewel, geen enkel probleem. All Sports Radio.

0: met jou. Flair door het oog van de nacht, hoor je bij All Sports Radio Live. Er is weer een behoorlijke ontwikkeling gaande binnen de Masters-sport. Zo mogen we ons komende zaterdag op gaan maken voor een historische oefeninterland tussen de Duitse en Nederlandse volleyballers 45+ en volleybalsters 50+. Maar we zitten momenteel ook nog tijdens het WK roeien voor Masters. Kortom, heel veel om over te praten. En dat ga ik doen met Michiel Wienissen van Stichting Masters-Sports Nederland. Michiel, hele goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag Robert, hoi.
0: Ja, laten we allereerst maar eens even beginnen met 12 september. Dat is morgen al in Bonn. Een unieke krachtmeting eigenlijk. Hè? De allereerste officiële oefeninterlands tussen de Masters Dames 50+ en Heren 45+ van Duitsland en Nederland.
1: Ja, dat klopt. Er wordt onwijs veel gevolleybald in Nederland. Maar dat loopt allemaal door elkaar qua leeftijden. En wij dachten, hoe leuk zou het zijn als onze Duitse vrienden ons zouden uitnodigen. En van het een kwam het ander eigenlijk. Dit liep al een jaar, dat plan. En nu is het dan de realiteit in Bonn. En de dames, in Duitse dames, hebben er onwijs veel zin in. Je ziet veel op social media rondgaan. En de mannen die waren uiteindelijk ook overtuigd. Die dachten eerst van, nou is niet wat overtrokken, het nationale gebeuren, maar vinden het toch hartstikke leuk.
0: Ja, want hoe is dat eigenlijk los van elkaar een beetje geregeld in Nederland en Duitsland? Want ik heb wel gezien dat in Duitsland de senioren volleybaldames bijvoorbeeld al best veel spelen in verschillende landen, maar dus nog niet tegen Nederland.
1: Nee, dat klopt. Dat heeft alles te maken met de Wereldbond. Ik hoop dat ze meeluisteren, maar de Wereldbond van de volleyballers, die hebben nog niet een officieel WK. Zoals bijvoorbeeld wel in skiën en het wielrennen, dat is allemaal gestructureerder. De volleyballers die hebben dat een soort van gedoog of uitbesteed aan een kleine organisatie, de IVVA. De Veterans noemen ze zich. En die hebben ieder jaar een toernooi van zo'n 800 deelnemers uit 32 landen. En het viel ons op dat Nederland daar nog niet bij zat. Nou, dat kan natuurlijk niet. Dus eigenlijk nadat we daarop ingezoomd zijn, hebben we contact opgenomen met die wereldkampioenen. Want Duitsland, die zijn zo fanatiek. Deze dames zijn ook wereldkampioen geworden. De 40 in ieder geval. En het speelt echt in Duitsland. Ja, en wat is er nou leuker dan een uitnodiging te krijgen van de wereldkampioenen?
0: Ja, nee, dat is het ultieme natuurlijk. Maar ik begrijp dat in Nederland dus de Masters Nationale Volleybalteams dus nog eigenlijk niet echt wat dat betreft van de grond zijn gekomen. Terwijl, laten we eerlijk zijn, volleybal niet per se de kleinste sport is in Nederland.
1: Nee, ik heb daar wel gesprek over gehad met de algemeen directrice. En die zei van we focussen ons nu op junioren. We focussen op allerlei dingen. Er komt heel veel op een bordje. De para ook. En er is simpelweg geen geld. En dat vind ik nou eigenlijk een non-excuus. Want wij zijn nou de enige groep ongeveer die het geld heeft.
0: Ja, dus dat had. Dat komt nu uiteindelijk tot deze oplossing. Ik denk het begin van de oplossing.
1: Klopt.
0: Want ik neem aan dat nu de ambities toch ook wel zijn om bijvoorbeeld ook zo'n WK van de IVVA een keer deel te gaan nemen dan.
1: Ja, dat is hartstikke leuk ook. En je ziet ook binnen de Volleybalbond dat er gewoon mensen mij mailen met van wauw, geweldig, daar willen we meer van weten. Dus uiteindelijk, het is meer werk, zou je zeggen. Maar er worden ook weer meer mensen wakker als vrijwilliger. Dus dan is zo'n selectiedag die je dan zou kunnen organiseren. Hè. Nu is het een soort van natuurlijke selectie. Wie heeft er zin? Wie is er nog goed genoeg? En niet geblesseerd? En want we willen natuurlijk toch voor de winst gaan morgen. Wordt heel lastig, maar Jan van de Venus, dat is een fanatieke volleyballer, leuke vent, beachvolleyballer. Die is eigenlijk de bondscoach deze keer. Hij heeft nog twee andere hulpcoaches bijgeschakeld. En dan heeft hij 15 dames en ongeveer 10 heren zover gekregen van hoog niveau om die competitie aan te gaan. En voor de Duitsers is het een beetje een side event, want het is een wedstrijd, stel wedstrijden wat geïntegreerd is in nog een grotere cup. Maar het enthousiasme wat ze hebben gezien op socials, zeggen ze nu eigenlijk al van misschien hadden we toch ook een individueel event moeten maken.
0: Ja, en plus zeg nou zelf, een oefeninterland tussen twee rivalen natuurlijk met Nederland-Duitsland is altijd leuk natuurlijk.
1: Ja, we horen zelfs al dat er steeds een stapje betere spelers mee gaan doen. Ik hoor dat Sinta Boersma, die ken je misschien ook nog, meer dan 400 interlands, die wil mee gaan doen met dat IVVA in de beachvolley. is ook natuurlijk makkelijker om in te passen, want dan speel je met z'n tweeën. Kan je ook wat flexibel zijn in trainen, want ja, iedereen heeft een baan. Maar uiteindelijk in het atletiek afgelopen week, Patrick van Balkom, die Olympiër die weer start, steeds een gradatie hoger die mee gaat doen. Dus dat, ja, dat is heel tof, want het spreekt ook het publiek aan.
0: Ja, absoluut. De bekende namen van vroeger, van de leer, dan weer in actie ja. zien. Maar wat kunnen we verwachten in Bonn?
1: Ik verwacht gewoon een verbroedering en verzustering van de teams. Die dames hebben ook echt gezegd van wij willen trainen voor dat WK. Met mensen die dichtbij, collega's die dichtbij zitten. Niet met Polen of met Italië, wat toch een stuk verder is. Dus gewoon een leuke vriendschappelijke wedstrijd. Ik moet eerlijk zeggen dat ik denk dat Nederland nat gaat. Maar dat, ik laat me verbazen. Maar die Duitsers zitten er behoorlijk fanatiek in.
0: Nou ja, en je speelt tegen de huidige wereldkampioen, dus zo'n schande is dat natuurlijk ook weer niet.
1: Er zitten volgens mij ook één of twee ex-Olympiërs in. Je kan op Mastersport in Nederland even zoeken bij ons op de Facebook. En dan kom je vanzelf op het bericht en ook op de opstelling van de Duitsers. Dus ik zou zeggen, voor degene die sportresultaten volgen, check dat even.
0: En dan hebben we natuurlijk nog iets, een toernooi waar we echt middenin zitten. Een sport die jou ook nauw aan het hart ligt, Michiel. Het WK roeien voor Masters. Trouwens, als we het dan hebben over Nederlandse afvaardiging. Daar is Nederland bijna de hofleverancier.
1: Ja, het is onwerkelijk, hè. Wat vorig jaar eigenlijk ongeveer een 5% was qua deelnemers. Dat is nu gestegen tot bijna 15%. En het aantal clubs is niet toegenomen wat levert echt. Maar wel het aantal deelnemers. Ik heb daar contact over gehad met World Rowing. En die zien toch echt een explosieve stijging van Nederlanders die dit toernooi mee willen doen. In Bled, in Slovenië. En ja, dat is ook een van de mooiste plekken op aarde om te roeien. Met het bekende kasteeltje in het midden. En alles is gelivestreamd de komende 6 dagen. Je kan op World Rowing Masters op de website alles zien. Je komt uit voor je land. De vlaggetjes hangen erbij, staan erbij. Dronebeelden, haarscherp. Mensen die gepresenteerd worden bij naam. Ja, allemaal onbekende roeiers zou je zeggen. Maar hier en daar een Olympiër. Het is één verbindend feest.
0: Ja, en ik kan me ook wel voorstellen dat het ergens toch ook wel een klein beetje prikkelt bij de Nederlandse roeiers. Want we hebben natuurlijk net het WK roeien achter de rug op de Bosbaan in Amsterdam. In totaal nu 480 inschrijvingen vanaf 23 roeiclubs uit Nederland die dus nu bij de Masters gaan uitkomen in Slovenië. Dat is prachtig.
1: Ja, roeien kan je ook echt tot je 80ste goed doen. Dus er is echt geen enkel excuus om na je 40ste niet meer te roeien als je dat zo fijn vond. Dan ga je van 14 keer trainen, want dat doen die toproeiers. Gewoon na 4 keer trainen of 5 keer trainen zoals wat ik doe. En dan hou je ook nog echt een heel hoog niveau, hoor. Absoluut.
0: Ja, uiteindelijk gaat het natuurlijk om dat je inderdaad gewoon in beweging blijft. Dat blijft uiteindelijk het belangrijkste. Maar dat geeft nu wel de vraag eigenlijk.
1: Het gaat er ook wel om dat de beste die wint. Maar als die beste ook een baan heeft en een gezin, dan net zoals studeren. Ja, als de een dag en nacht studeert en de andere die doet het even makkelijk, maar die haalt een 8 en niet een 9. Wie is er dan een betere student? Ik denk die een 8 heeft, toch?
0: Ja, dan uiteindelijk wel. Maar het geeft wel de vraag, Michiel. Want we hebben dan natuurlijk het WK roeien op de Bosbaan gehad. Wat let dan om een WK Masters te organiseren in Nederland? Ik bedoel, we zijn toch wel misschien wel het beste roeiland ter wereld op dit moment.
1: Ja, dit is nou zo moeilijk, hè. Want ik zit wel op de informatie. Maar laat ik het zo zeggen dat binnen nu en een paar jaar we niet al te ver. We kunnen in de Randstad blijven, laat ik zo zeggen. Om de Masters te zien roeien op een WK.
0: Ja, dus dat is nog even afwachten. Maar wellicht dat nog wel eens binnen nu en heel snel kan gaan verhuizen.
1: Dus misschien wel in het Olympische jaar dat Tialf ook het schaatsontvangst inneemt. Dan zeg ik daarover niet meer.
0: je houdt het weer lekker spannend, Michiel. Maar dat is op dit moment bezig. Mensen kunnen het ook volgen trouwens. De livestreams van dat toernooi gaan ook fantastisch, hè? Ik zag 20.000 views per livestream voorbij komen zo ongeveer.
1: Ja, en dat is voor mij ook een heel mooi bewijsstuk wat ik naar alle bonden ga sturen morgen. Ik heb nu even drukke dag. Maar zij ontkennen dat mensen willen kijken naar Masters. Nou, de post van het volleybal, van de veteranen volleybal, dus Masters Volleybal gisteren, die heeft meer views opgeleverd dan welke andere post ook van de maand september. Dus daar staan ze echt over, zijn ze verbaasd over. En die livestreams daarvan, zegt de KNSB bijvoorbeeld, ja, die worden nooit bekeken, Michiel. Dus zijn alleen maar kosten, levert niks op. Nou, dan heb ik dus nu ook het bewijs in handen. Dat die gaan nu richting 20.000. Als je dat nou eens wat centraler communiceert via de centrale, de nationale bonden van de roeiverenigingen, ga je waarschijnlijk richting de 60.000, 70.000. En je ziet nu al reclames. Dus ik zou zeggen, laten we het commerciëler maken.
0: Nou ja, stap 2. Sowieso ben jij druk aan het werk. Want volgens mij was je op dit moment ook alweer op weg naar een afspraak waar je ook later pas wat meer over mag gaan zeggen. Dus er blijft ontwikkeling, schot in de zaak zitten, zoals het zo mooi heet. Voor nu, Michiel Wienissen, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En alvast heel erg veel succes.
1: Dankjewel. Heel veel plezier met kijken. Hoi, hoi.
2: Alle sporten van binnenuit. All Sport Radio.

0: September Cry for You hier bij All Sports Radio Live. Waar we zo met Ger en Kluistra van de Broodje Bal Podcast. De laatste stand van zaken in de top van het amateurvoetbal met je doornemen. Is het tijd voor het laatste sportnieuws.
1: All Sports Radio. Update.
0: Feyenoord heeft aan 47 supporters een stadionverbod opgelegd na misdragingen tijdens de uitwedstrijd bij Cambuur. De daders kunnen geen wedstrijden meer bezoeken in de Kuip. Hun kaart voor uitwedstrijden is geblokkeerd en ze worden bij de KNVB aangemeld voor een landelijk stadionverbod, zo meldt de club uit Rotterdam. Tijdens het duel in Leeuwarden schoten supporters veel vuurwerk vanuit het uitvak richting het veld, maar ook richting tribunes van de aanhang van Cambuur. Daarbij raakten 5 thuisfans gewond. Ze liepen brandwonden, oogletsel en gehoorschade op. Feyenoord besloot naar aanleiding van de gebeurtenissen al geen uitfans meer mee te nemen naar de duels tegen NEC in Nijmegen en na de wedstrijd van dit weekend bij PEC Zwolle.
1: All Sports Radio Live.
0: Het is 2 keer knipperen met je ogen en zo zit de top van het amateurvoetbal alweer 4 wedstrijden diep in het nieuwe seizoen. Sterker nog, de Eurojackpot KNVB-beker is ook al van start met de eerste kwalificatieronde. Die werd vorige week gespeeld en dat betekent dat we op alle fronten nu actief zijn. Dus dat betekent ook dat er genoeg is om op terug te blikken. En dat ga ik doen zoals altijd met Gerjan Kluistra van de Broodjebal podcast. Gerjan, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Voordat we ons op het voetbal gaan richten, Gerjan, laten we toch even beginnen met wat korte nieuwtjes. 2 wat mindere nieuwtjes overigens. Beginnende met de Rijnsburgse boys doelman Wesley Zonneveld. Want zijn seizoen zit er al op.
2: Ja, die heeft zijn kruisband in zijn rechterknie gescheurd. Het is allemaal de derde of de vierde eigenlijk bij wie het seizoen al voorbij is. Ja. Dus dat is wel heel treurig voor die man, ja.
0: En dan nog Quick Boys, want ja, ondanks hun 3-0 overwinning op bezoek bij GVVV was diezelfde dag eigenlijk wel een zwarte dag voor de club.
2: Ja, groot verdriet wel inderdaad, want de mensen die bij GVVV Quick Boys waren, die zagen inderdaad de supporters hadden kent van Quick Boys en spandoeken omhoog houden van Marco Stay Strong. Maar ja, later werd bekend toen die mensen in de bus naar huis zaten dat hij was overleden. Dus ja, dat is vreselijk. Man is 44, een kindje van de jaren 6. Weet je, dat is echt. Het heeft heel veel gedaan binnen die club, ja.
0: Ik zei het al in de intro. De Eurojackpot KNVB-beker is ook weer van start. Met de eerste kwalificatieronde die inmiddels gespeeld is. Daar natuurlijk altijd weer een mooie groep aan amateurclubs. Als we hem even snel doornemen, zijn er wat verrassende uitslagen geweest al?
2: Nou ja, één die wel heel erg verrassend is, is die van Germania. Dat is de vierde club van Groesbeek. Die wonnen de wedstrijd in ieder geval. Ik heb zo snel uitslag van Milo Hout. Speelde 2-2 gelijk en won uiteindelijk de strafschoppen. Dus dat is wel een hele grote verrassing, kunnen we wel stellen. Voor de rest, ja, niet echt hele groot hoor. Want TOGB won van Katwijk, is enigszins verrassend. Maar ja, TOGB is een derde divisionist, Katwijk tweede. Is misschien ook weer niet zo heel verrassend. En er zijn meer van dat soort uitslagen hoor. Scherpen heel veel om het 4-1. Misschien is de uitslag daarin nog wel het meest verrassend van AFC 34. Maar ja, ook een divisie lager. Dus ook dat is niet een hele grote verrassing. Dus nee, qua verrassingen eigenlijk weinig wat echt heel verrassend was. Ik was zelf bij Sir Heusterveen tegen Dovo. Ja, weet je, de Dovo won met 2-1 daar zo in Friesland. En ja, je had het moeilijk, maar ja, je wint die wedstrijd. Dus uiteindelijk. Ja, hoor je daar niemand meer over. Dus ja, in dat opzicht weinig verrassingen. Ik bedoel, wel wat grotere uitslagen. Zwaluw wint met 7-0 van Lierop. Maar ja, er zit dan weer een hoop verschil tussen qua niveauverschil. Dus ook niet heel verrassend. Dus in dat opzicht zijn er eigenlijk weinig verrassingen te melden. Wel heeft het een aantal hele leuke potjes opgeleverd. Zoals Genemuiden, of een stap was het Genemuiden. Nou, was die wedstrijd toevallig afgelopen week einde. Won Genemuiden met 2-1, dus daar hebben ze wat goed te maken. Een ander potje, ook wel leuk is, denk ik, is Volendam. De amateurs RKAV Volendam tegen Spakenburg. Die wedstrijd eindigde een week of 2 geleden in 2-1 overwinning van Volendam. Tegen een titelkandidaat. Dus ja, dat is ook wel een heel leuk potje om, denk ik, naartoe te gaan. ACV Hogeveen, een streek derby kun je wel stellen. Dus ja, er zitten wel wat leuke potjes tussen. En Germania, die mogen tegen Kozakken Boys uit de tweede divisie. Dus die krijgen een uitdaging.
0: Ja, ze spelen nog thuis ook. Dus dat is dan helemaal mooi meegenomen voor Germania. Die speelronde, de tweede kwalificatieronde, die gaat plaatsvinden op 22 en 23 september. Dus gaan we zeker nog in de gaten houden. Dan het divisievoetbal, Gerjan. Beginnende in de tweede divisie. Wat waren daar de opvallendste zaken de afgelopen weken?
2: Ja, de club met eigenlijk alle punten. Die ging op bezoek bij de club met helemaal geen punten. Quick Boys GVV. En ja, dat was Quick Boys, moet zeggen, wel de betere ploeg. Al had GVV ook wel een goed moment dat ze Quick Boys toch wel eventjes onder druk konden zetten. Maar ja, uiteindelijk Quick Boys met een kans of 8 echt wel goede kansen. Dat is met 3-0 misschien een magere score. Ik kan ook zeggen, het is een verdienste van GVV. Maar de meeste ballen gingen dan naast het doel. Dus dat op zich, Quick Boys prima gedaan. Hè? 13 punten uit 4 wedstrijden. 12 punten gehaald. En 0 tegendoelpunten. Ja, ik denk een perfecte start voor de Katwijkers. GVVV, ja. Hebben een hele moeilijke start. 4 wedstrijden nou gespeeld. 0 punten. Maar ja, er zitten 2 titelkandidaten tussen. Een outsider van de titel. Dus het is vooral heel vervelend voor die club dat het nog 0 punten heeft. Want ik denk wel, gezien het wedstrijdbeeld tegen Quick Boys, dat die nog wel wat punten gaan pakken. Al grapt trainer na afloop Dennis van Beukering. Na afloop wel van ja, we verzamelen ze. Dus ja, ik ben benieuwd aankomend week einde tegen IJsselmeervogels. Ja, dan een andere wedstrijd die ook wel een topper eigenlijk. AHC Hardenberg tegen de Treffers. Waarbij de thuisploeg al vrij snel op achterstand kwam. En in de tweede helft wel weer op terugkwam. Maar ja, Tim Waterink die schiet vervolgens vrijwel direct weer zijn tweede van de middag binnen. Dus Hardenberg weer op achterstand. En uiteindelijk is het Ben Scholten die in het blessuretijd gelijk maakt. Dus in dat opzicht heeft het Hardenberg een redelijk resultaat. En ik denk voor die wedstrijd ook een prima einduitslag.
0: Laten we dan doorgaan met de derde divisie A. Daar wel wat wedstrijden met hoge scores. Maar de meest opvallende wellicht Davies 33 tegen Sparta Nijkerk.
2: Ik denk dat het eigenlijk de enige wedstrijd was die wel enigszins het hoogtepunt waardig was, moet ik erbij zeggen. Ja, je zou zeggen SVZW dat verliest met 6-4 van ADO 20. Ja, je 4 keer in je eigen wedstrijd scoort, tappen thuis, dan zou je zeggen je wint de wedstrijd. Maar ja, ADO 20 maakte er ook 6. En eigenlijk gebeurde datzelfde bij Hollandia tegen TEC, waar het 4-5 werd. Dus dat zijn wel in ieder geval opvallende uitslagen. Maar ja, DVS 33, Sparta Nijkerk. Die zou je vooraf als een topper bestempelen. Bij de ploegen, ik denk dat iedereen die ook wel ziet als een titelkandidaat. Maar ja, na 3 wedstrijden heeft DVS 33 1 puntje. Sparta Nijkerk had er 2. Dus ja, dat is wel vrij weinig. Je zou kunnen zeggen van een degradatiekraker. Maar dat is nu wel wat aan de vroege kant natuurlijk. En ook wel saillant. Want Sparta-trainer Joram Hendricks, die was de vorige jaargang bij DVS 33 de trainer. Dus ja, die ging even naar zijn oude ploeg. Daar kreeg hij ontslag. Zijn contract werd niet verlengd en net weer goed wraak genomen. Want hij won met 3-1. Dus ja, ook terecht. Zeker omdat de gasten in de tweede helft wel beter speelden. En misschien heb je nog wel wat beelden gezien, Robert.
0: Nou, ik moet zeggen, die heb ik denk ik niet voorbij zien komen. Tenminste, niet dat ik weet. Maar ik gooi jou ongetwijfeld. U gaat vertellen wat voor beelden dat waren.
2: Nou, op Dumpert kun je hem nog terugvinden. De overtreding van Pim Betsema, Spartaan. Die, wat er precies gebeurd is, weet ik niet. Maar wat je in de beelden ziet, is dat hij zijn tegenstander Jeno van Essen tegen het veld gooit. En dan vervolgens ook nog een flinke trap nageeft. Ik weet niet of de KNVB kan schorsen op basis van videobeelden op Dumpert. Maar dan heeft hij wel een probleem als dat wel kan.
0: Ik zou dat wel ik zou het wel heel interessant vinden. Als dan ergens in zo'n vooronderzoek van de aanklager of zo bij de KNVB. Dat dan ook ergens gewoon de naam van Dumpert vermeld staat. Dat zou wel hilarisch zijn eigenlijk.
2: Ja, de beelden komen op zich uit de samenvatting gewoon van. Ik neem aan dat de samenvatting is van DVS zelf. En die club zendt de wedstrijd ook live uit. Dus ik denk dat die daar vandaan komt. Die beelden worden er live uitgeknipt. Ja, dan sta je niet zo lekker op voor die jongen. Maar ja, weet je, ik weet niet wat er vooraf gebeurd is. Feit is in ieder geval dat dit soort overtredingen niet op een voetbalveld thuis horen. En ik weet wel dat er wel mensen zijn veroordeeld op basis van de beelden die mensen langs het veld hebben gemaakt. Dus het is afwachten wat er gaat gebeuren.
0: Als ik toch nog even één ploeg eruit mag pikken in de derde divisie A. Staat helemaal onderaan. 4 wedstrijden gespeeld, 0 punten. 15 goals tegen, 4 voor. Hercules uit Utrecht. Ja, voor de mensen die misschien het amateurvoetbal niet helemaal volgen. Wellicht verrassend. Want ja, die ploegen we natuurlijk een paar jaar geleden nog in de KNVB-beker van Ajax.
2: Ja, dat klopt. Maar dat was wel een heel ander Hercules als wat er tegenwoordig staat. Kijk, Hercules heeft een voordeel en een nadeel. Het voordeel is dat ze in een grote stad zitten waar heel veel studenten komen. Die zoeken een voetbalclub. En als je een beetje kan voetballen, dan kun je bij Hercules terecht. Het nadeel is ook diezelfde grote stad. Dat zie je eigenlijk in elke grote steden. Dat het amateurvoetbal leeft daar niet echt. Omdat alle aandacht gaat naar de profclub. Hè. Bij Hercules is dat FC Utrecht. Maar die hadden eigenlijk altijd wel een redelijk goede selectie samengesteld. Maar dan komt een club als Sportlust, als IJsselmeervogels, als Spakenburg, hè, die dan net iets meer centjes te besteden hebben. Ja, en die halen je spelers weg. En dat zag je vorig jaar op Hercules, toen er nog als titelkandidaat werd getipt. En vorig seizoen niet eens een heel best seizoen draaien. Ja, nu na 4 wedstrijden onderaan staan. Dus ja, in dat opzicht doen ze het niet heel erg goed. En ik ben ook wel benieuwd hoe dat gaat lopen dit jaar bij die club.
0: En dan hebben we tot slot natuurlijk ook nog de derde divisie B. Wat waren in jouw ogen daar de opvallendste zaken?
2: Nou, ik was zelf bij Gemert Una, een Brabant onder onsje. Ja, er zijn mensen die noemen het een derby. Er zijn mensen die zeggen, dat valt wel mee. Nou ja, in ieder geval had Gemert die wedstrijd gewoon moeten winnen. Want ja, die kreeg echt wel een handvol 100% kansen. Maar ja, dan moet je hem wel maken. En de een die het deed was Ralf Kemper, de aanvoerder, die een rebound binnenschoot. En eigenlijk gold dat ook aan de kant van Una, waar een rebound tot het doelpunt leidde. Dus ja, dat voelde bij Gemert toch wel als een nederlaag. Zo zei Kemper na afloop. En Una-trainer Giovanni Henskens, die koesterde een punt. Dus ja, dat zegt, hun reactie achteraf zegt ook wel hoe ze die wedstrijd beleefd hebben.
0: En jij was dan in Brabant, maar verhuizen nog even een 150 kilometer naar boven. Hadden we ook nog VVSB tegen FC Lisse. Inmiddels toch wel een echte bollenstreek derby.
2: Een echte bollenstreek derby, ja, daar kun je niet anders omheen. VVSB is jarenlang een zondagclub geweest. Lisse wel een zaterdagclub. Dus hebben wel, die derby is niet heel erg oud. Hè, ten opzichte bijvoorbeeld Noordwijk of Quick Boys, Katwijk, Rijnsburg, Terlede. Dat zijn echt wedstrijden die al veel vaker gespeeld zijn. Ja, er is VVSB uit Noordwijkerhout is daar ja, min of meer nieuw bijgekomen. En ja, het is echt een derby, zullen we maar zeggen. Hè? Twee ploegen die echt strijden om te winnen. En de gebruikelijke irritaties ook tegen het einde van de wedstrijd, waarin dan wel het een en ander gedoe was. Maar uiteindelijk won Lisse die wedstrijd door een doelpunt van Lisse naar een oud-prof van Mohamed Hamdaoui. Die zijn ploeg van een metertje 25 echt een prachtig doelpunt overigens naar de overwinning schoot. En dat doelpunt terug wil zien. Dan moet je even kijken op het YouTube-kanaal van de Bollenstreek Omroep. Er staat een samenvatting van die wedstrijd op.
0: Wel een goaltje om dan even terug te gaan kijken. Als we vast vooruitblikken op aankomend weekend. Wat is nou in jouw ogen het duel om te gaan bekijken als je lekker op pad wil?
2: Nou ja, dan kun je weer naar Noordwijk. Want Noordwijk speelt tegen VVSB. Dus ja, wederom een derby wat dat betreft. Dat is een van de wedstrijden waarvan je zegt, van, nou, dat is wel een leuk potje. Ik zit even te kijken of er verder nog andere wedstrijden zijn. Die nog het benoemen waard zijn. Nou, ik zie er bij in B niet zo heel erg veel. Misschien Gene Muiden tegen SVZW. Zou je ook nog naar kunnen kijken inderdaad. Dus ik denk dat dat wel de meest spannende wedstrijden zijn. Die er eigenlijk op de planning staan aankomend week einde.
0: Ja, maar laten we eerlijk zijn. er zijn zoveel bollenstreek derbies. Of zoveel clubs daar die tegen elkaar spelen. In de top van het amateurvoetbal. Je kunt bijna elke week wel daar terecht voor een keiharde wedstrijd.
2: Ja, dat klopt. Ja, want het is echt een gebied van een kilometer of 15. En er zitten echt 6-7 clubs die op het hoogste niveau lopen te ballen inderdaad. Ja, want in de tweede divisie dan heb je Katwijk, Quick Boys, Rijnsburgse Boys. Die drie zijn eigenlijk die dan tegen elkaar spelen in een bollenstreek derby. En dan ga je in 3B kijken. Ja, dan heb je dan Noordwijk, Lisse, VVSB, Rijnvogels. Ja, dat het zijn allemaal wedstrijden die allemaal clubs die allemaal op een paar vierkante kilometer lopen te ballen. Dus ja, dat zijn inderdaad wat je zegt. Je kunt bijna elke weekend wel naar een bollenstreek derby gaan, ja.
0: Gerrit Kluistra van de Broodje Bal podcast. Mag ik je voor nu weer hartelijk danken voor het met ons doornemen van het hoogste amateurniveau. En dan spreken wij elkaar over 2 weken weer. En dan kunnen we het, als het goed is, ook alweer hebben over de volgende ronde van de KVB-beker.
2: Ja, dat is over een week of 2 inderdaad als die gespeeld wordt. Dus ik ben benieuwd wat dat gaat worden.
1: De mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport. Hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van de Ende gaat in gesprek met oud-topsporters. En vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van de Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
0: Donderdag vond de officiële kick-off van het EK Padel 2027 plaats. Tijdens deze bijeenkomst werden de speelsteden en speellocaties voor de eerste, tweede fase en de Final 8 bekendgemaakt. Ja, met ruim 876.000 spelers, meer dan 3500 banen en ook een vrij groeiende belangstelling voor topsportevenementen, komt dit EK voor de padelsport in Nederland misschien wel op het perfecte moment. Hoe ziet het EK-format er nu eigenlijk precies uit? Wat mogen we gaan verwachten van het toernooi? En welke boost kan dit eigenlijk gaan geven aan padellend Nederland? Ik ga erover in gesprek met Wilco Nijland van organisator Advanced Sports. Wilco, hele goedemiddag.
3: Hey Robert, goedemiddag.
0: Ja, neem ons even mee terug naar die kick-off. Want ik heb vernomen, en dat is voor jou natuurlijk ook al een compliment als organisator. Een hele grote belangstelling.
3: Ja, het was hartstikke druk, man. Het was heel erg leuk. We hadden op dit moment de padelkoppa staan. Een padeltoernooi dat wij organiseren in Utrecht. En we hadden de kick-off voor het EK padel op de padelbaan gedaan. En die stond rammetje vol. Je merkt dat er gewoon heel veel belangstelling is. Veel mensen uit de padelwereld. Veel mensen van de speelsteden. De samenwerkingspartners. Dus dat was een hartstikke leuke kick-off.
0: Ja, ik heb vernomen dat het antwoord op de vraag hoeveel mensen kun je kwijt op een padelbaan inmiddels ook beantwoord is.
3: Ik denk dat het nog veel meer kunnen, maar het was behoorlijk vol.
0: Ja, 100 ongeveer, hè?
3: Ja, er waren meer dan 100 mensen op aan één kant van de padelbaan.
0: Ja. Ook nog. Nou ja, dat keer twee en je... Ik vind dat nog knap trouwens, zoveel mensen op een padel. Maar nu, we gaan te ver weg van het onderwerp, Wilco. het was een belangrijk moment natuurlijk, want we spraken elkaar natuurlijk ook al in juli. Toen werd er even bekend dat Nederland het mocht gaan organiseren in 2027 en dan Duitsland het jaar erop. Belangrijker is deze kick-off. Ja, de speellocaties en speelsteden zijn bekendgemaakt. Neem ons even mee naar de beslissing voor die speelsteden. Want we gaan fase 1 en 2 gaan we spelen in respectievelijk Zwolle voor de vrouwen en Dronten voor de mannen. En dan gaan we nog een hele mooie reeks krijgen in Amsterdam, Den Haag en Arnhem voor de Final 8.
3: Ja, dat klopt. Zeg het maar, waar wil je mee beginnen? Met de fase 1 en 2 of met Final 8?
0: Laten we hem chronologisch beetpakken. Laten we beginnen met fase 1 en 2.
3: Met fase 1 en 2. Nou, het toernooi is zo opgebouwd dat we dus eerst twee fases hebben in het EK. En daarin kunnen teams zich plaatsen voor de laatste 8. De laatste 8 is dan in juli. En die final 8, eerste en tweede fase is in maart. In zijn eerste fase, dat zijn eigenlijk de landen die nog niet bij de beste 16 landen zijn die geplaatst zijn voor die fase 2 en final 8. Dus daar kan iedereen zich inschrijven. We weten op dit moment niet hoeveel dat er zijn. Maar 4 van die landen die gaan door naar de fase 2. En bij de Nederlandse dames die zijn ingedeeld in fase 2. En dat gaat plaatsvinden in Zwolle, de dameskant. Dus fase 1 en 2, dat hele toernooi in Zwolle. De herenkant fase 1 en 2 in Dronten. En bij de Nederlandse heren, die zijn al geplaatst voor de Final 8. En om het verhaal dan compleet te maken, vanaf die tweede fase, of vanuit die tweede fase, daar doen dan 16 teams ook aan mee. En daarvan zijn 4 teams die zich dan kunnen plaatsen voor die Final 8. Want daar zijn al 4 teams geplaatst. En dat is op basis van het vorige EK. De uitslag daarvan is dan bepalend hoe je mee kan doen aan het EK 2 jaar daarna.
0: Ja, dus de mannen, daar moeten we nog even op wachten tot de Final 8. De vrouwen, die gaan alvast starten in fase 2. Dus die gaan we in Zwolle in actie zien. Nu weet ik, Zwolle is niet onbelangrijk.

0: speelsteden of speellocaties zich konden aanmelden. Dat hebben uiteindelijk 15 steden of locaties gedaan. En dat ging dan voor fase 1 en fase 2. Zwolle had een heel mooi bid ingediend voor de dameskant, fase 1 en 2. En met Internationale Padelbond hebben we afgesproken dat wij het toernooi zoveel mogelijk verspreid over Nederland willen organiseren, maar niet te gek willen doen. Dus we gaan niet één deel van een toernooi in het noorden, ander deel helemaal in het zuiden. Het moet een beetje bij elkaar in de buurt. Vanuit alle aanvragen hadden we dus twee mooie aanvragen, Zwolle en Dronten, wat ongeveer op 25 minuten rijden van elkaar ligt. Dus we konden een hele goede combinatie maken. En om jouw vraag te beantwoorden, in Dronten zit een hele mooie padellocatie. Die hebben een heel mooi plan ingediend. Daar gaan we dan naartoe. Dat is de keuze.
1: Dat lijkt me overigens ook nog wel ergens een mooie uitdaging voor jullie. Dus de opdracht die meegekregen is houd het verspreid over Nederland, maar doe het niet te gek. Dus niet dat we een ronde hebben in Delfzijl, in Hoek, in Maastricht en op Texel. Maar je wilt het wel wat verspreid houden. Wat was een beetje daarin de afweging voor jullie?
0: Nou, we hadden al met heel veel steden gesproken voor die Final 8. En je noemde al Amsterdam is de finale stad. Dat is ook de padel hoofdstad van Nederland. Heeft al een aantal jaren geen toernooi meer gehad. Daar vroeger zat dat de World Padel Tour. Die is toen naar Rotterdam gegaan onder de vlag van de Premier Padel. Dus in Amsterdam zijn gewoon heel veel padellers. Den Haag was vanaf het begin al heel erg geïnteresseerd om ook onderdeel te zijn van het EK. Dus daar hebben we ook een samenwerking mee gestart voor het EK Padel. En we wilden heel graag de spreiding ook richting Duitsland in orde maken. En daarom hebben we voor Arnhem gekozen. En als je dan Amsterdam, Den Haag en Arnhem pakt en dan een klein stukje naar boven naar Zwolle, Dronten. Nou, pakken we denk ik wel een hele mooie middenband van Nederland, waardoor veel mensen het toernooi ook kunnen gaan bezoeken.
1: Ja, en dan hebben we de speelsteden rond. Nog niet alle speellocaties, die gaan we dan nu bespreken. Want als we kijken naar die Final 8, ja, het zijn ook wel weer bijzondere locaties. Hè? Den Haag, het sportcampus Zuiderpark. Ja, natuurlijk een fantastische locatie als het gaat om sport. Dat hebben we de afgelopen jaren natuurlijk gezien. AFAS Live in Amsterdam is natuurlijk ook wel heel erg gaaf om daar zo'n toernooi te organiseren. En dan in Arnhem in het iconische Musis Theater. Dat is misschien wel, mag ik eerlijk zijn, de meest bijzondere locatie?
0: Ja, dat is mooi toch? In het theater, waar ook nog, als het goed weer is, een gedeelte van het theater open kan. Waardoor we aan de buitenkant ook nog tribunes kunnen bouwen. Echt geweldig. Geweldig leuk dat daar gelukt is. Je noemt al Sportcampus Zuiderpark. Daar zijn zoveel topsportevenementen georganiseerd. Die hal is helemaal ingericht daarvoor. Kunnen ook tussen 3.000 en 4.000 toeschouwers naartoe. Dat is ook echt heel erg mooi. En als je naar Amsterdam gaat, moet je ook gewoon echt naar een toplocatie. En dat vinden wij de AFAS Live. Dat is gewoon heel mooi dat daar de finales worden gespeeld.
1: Wat mogen we verwachten van dit EK?
0: Ja, je zei het al in je intro. Het is op dit moment zo relevant. Zoveel mensen hebben iets met padel, doen iets met padel, gaan kijken of spelen het zelf. We kunnen echt verwachten dat het oranje gevoel heel breed uitgedragen gaat worden. Ik denk ook dat het heel mooi is dat een gedeelte, dus die eerste en tweede fase, in maart is, van 7 tot 13 maart. En dan de finale van 7 tot 11 juli. Dus je hebt ook vanaf, we kunnen nu helemaal toewerken naar maart. Vanaf maart kan je helemaal toewerken naar die Final 8. Dus ik denk echt dat we veel impact gaan maken en heel veel mensen kunnen bereiken.
1: Nou, je hebt in ieder geval ook, als je kijkt naar hoe verspreid de opzet is van het EK. Ja, nogmaals, je begint op 7 maart en in de finale is op 11 juli. Je hebt ook best wel de tijd om, zeg maar, impact te maken. Maar aan de andere kant ben ik wel benieuwd, hoe zorg je dat je, zeg maar, de aandacht vasthoudt van de sportliefhebber, de padeller gedurende dat hele EK? Want het is, aan de andere kant, is ook weer een best lange tijd.
0: Ja. Ja, zeker. En het is een hele goede vraag. Want ik kan het heel goed beantwoorden met het voorbeeld van de provincie Gelderland. Want we hebben de provincie Gelderland nog niet genoemd. Maar dat is wel een hele belangrijke partner hierin. En vanaf eind van dit jaar tot en met de Final 8 gaan er in Gelderland allemaal side events plaatsvinden. Dus als je het hebt over hoe hou je de aandacht vast, hoe bouw je op naar...

0: Na zo'n finale moment. Er gaan mobiele padelbanen door Gelderland. Er worden heel veel toernooien georganiseerd. Er worden cursussen georganiseerd. Er worden trainingen georganiseerd. Er worden scholenprojecten georganiseerd. En daarmee, door heel veel side events te gaan organiseren, door elke keer weer relevant te blijven, kan je de aandacht vasthouden. En ook met de media is het ook heel goed mogelijk, omdat je Nederland hebt die in de fase 2 speelt bij de dames. Hopelijk gaan ze zich kwalificeren voor die Final 8, waarin je daar ook heel veel mooie verhalen content-wise voor kan maken, die je in die maanden daartussen helemaal wil vertellen.
1: Ja, dus dat gaan we dus allemaal meemaken. Tot slot, ja, wat voor een lasting impact hopen jullie te kunnen maken met dit toernooi voor de padelsport in Nederland?
0: Ja, dat werd gisteren ook heel goed verteld bij die kick-off. Ook door Edu Jansing van de KNLTB. Die zei van, het begint nu natuurlijk wel in de organisatie van het toernooi. Maar vergeet niet dat de dag dat het toernooi afgelopen is, moet ook het impact maken niet klaar zijn. Eigenlijk begint het dan. Je wil vanaf het toernooi wil je echt ervoor zorgen dat je meer mensen laat padellen. Dat de jeugd meer geïnspireerd wordt. En als je mij eigenlijk vraagt op dit moment, want er wordt best wel veel gezegd, de huidige padellers in Nederland, hoe moeten ze dat dan verhouden tussen de Spanjaarden bijvoorbeeld, die allemaal al op hun vierjarige beginnen met padel. Als we nou voor kunnen zorgen dat dit EK padel nog meer jeugd kan laten padellen, waardoor het ook een stukje bereikbaarder wordt voor hen. Dus dat je niet heel ver hoeft te reizen naar een padelbaan, maar ook bij jou in de buurt. Dus dat er nog meer banen bijkomen. Nou, volgens mij zijn we dan met z'n allen echt wel heel erg tevreden als dat gaat lukken.
1: Ook even niet heel geheel onbelangrijk, maar hoe zit het eigenlijk met de mensen die het toernooi willen gaan bezoeken en tickets? Wat kunnen we daarvan verwachten?
0: Ja, via de social media kanalen van de KNLTB en vanuit ons en ook vanuit de website van het EK Padel 2027 gaan we binnenkort ook weer vrij groot de ticketing campagne lanceren. En dan kunnen mensen de tickets gaan kopen. Dat gaat nog heel eventjes duren, want we zijn met de Internationale Padelbond bezig om het wedstrijdschema helemaal in orde te maken. En ook met onze mediapartners. Dus als dat gelukt is, dan kunnen we los met de ticketverkoop.
1: We gaan het in de gaten houden. Wilco Nijland van Advance Sports, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met wat eraan komt.
0: Ja, heel erg graag gedaan. Dankjewel.
2: Wat doen topcoaches echt anders? Niet wat ze zeggen na een wedstrijd, maar wat ze dagelijks doen om een team tot grote hoogte te brengen. Mindset, voeding, herstel, gedragsverandering. De kleine interventies die grote resultaten leveren. Joris van Zoelen gaat elke week in gesprek met een topcoach. Van inspiratie naar activatie. Met handvatten die je vandaag nog kunt gebruiken. For the love of the game. Elke dinsdag van 3 tot 4 bij All Sports Radio.
3: For the love of the game wordt je aangeboden door Daily Miles. De app die jouw dagelijkse stappen omzet in voordeel op gezonde boodschappen.
2: Sporten van binnenuit. Dit is All Sports Radio Live.
1: En tot zover All Sports Radio Live voor deze vrijdag 11 september. Als je iets van de uitzending hebt gemist, kun je dat in de loop van de middag online terugvinden via allsportsradio.nl of via de bekende podcastkanalen zoals Spotify en Apple Podcasts. Zoals Podimo heb ik me laten vertellen, dus hou dat ook in de gaten. Dan gaan we direct hierna naar deze uitzending. Dus over een minuutje gaan we luisteren naar de allereerste aflevering van de Succesformule. Een hele nieuwe podcast over de Formule 1. Met F1-journalisten en auteurs van onder meer de Formule, Stijn Keuris en Ivo Pakvis. Ik als presentator, we gaan samen lekker de achtergronden van de sport induiken. En het centrale thema van deze eerste uitzending die je zo meteen gaat horen is de contouren van een nieuw Red Bull. Want we weten het, hè, een hele hoop mensen zijn daar weggegaan. Beslissende mensen, bepaalde mensen die er al heel lang zijn. Dat betekent wel dat de organisatie een beetje moet worden omgebouwd. En zijn daar een beetje die eerste contouren al van te zien in 2026? Nou, dat gaan we dus behandelen. En maandag om 12 uur zijn we uiteraard weer terug met All Sports Radio Live. Gaan we lekker terugblikken op wat er het afgelopen weekend plaatsvond. Voor nu, dank je voor het luisteren. Ik zou zeggen, blijf luisteren en sowieso een heel fijn weekend en tot maandag. Dag.
2: All Sports Radio Live. All Sports Radio.
3: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing, dat is Clubcafé. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Clubcafé schrijf je met dubbel F en 1 E. Clubcafé, eindelijk lekkere koffie op de club.
4: We denken na over een koophuis.
5: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
4: Bart, met die loopgroep?
5: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
6: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
7: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: All Sports Radio klokt. De tijd van 1 uur.
1: Hockey. Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
8: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpineskiester en je luistert naar All Sports Radio.
2: Tennis.
9: Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
2: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.
3: Winnen of verliezen in een Formule 1 is geen toeval. Mensen, macht, cultuur, beslissingen. Daar wordt de race pas echt bepaald. Waarom doen de teams wat ze doen? Dit is de Succesformule met Stijn Keuris, Ivo Pakvis en Robert Denneman.
1: Welkom bij de eerste aflevering van de Succesformule. Mijn naam is Robert Denneman en samen met F1-journalisten Stijn Keuris en Ivo Pakvis bespreken we tijdens deze podcast verschillende onderwerpen die spelen in onze o zo geliefde sport. Wat maakt iets nu een succes of juist niet? Is het enkel die topcoureur die het verschil maakt of zijn het die duizenden mensen in de fabriek die het maken of breken? Het thema van deze eerste aflevering is de contouren van een nieuw Red Bull. Het raceteam is in een zoektocht zichzelf opnieuw uit te vinden na alle wisselingen van de wacht. En zien we in 2026 nou al die eerste contouren van dat nieuwe Red Bull tevoorschijn komen? Welkom bij de Succesformule.
3: De Succesformule. Niet de race, maar het verhaal erachter.
1: Ja, heren, welkom in de studio.
10: Dankjewel.
11: Dankjewel.
1: Eerste aflevering van de Succesformule. Misschien altijd wel handig om, als iets voor het eerst is, om toch even een beetje duidelijk te maken. Wat gaan we eigenlijk doen? Met wie hebben we te maken? Misschien toch even een klein voorstelrondje. Stijn, begin ik bij jou. Wie is Stijn Keuris? En wat is voor jou de Formule 1?
10: Dat is gelijk een hele mooie vraag. Nou, ik ben Stijn Keuris en met Ivo werk ik al heel lang samen. Ruim 20 jaar, hè? Is het
11: 20 jaar in een paar maanden.
10: Ja, dus we zijn al bij 44. Dus we waren al jong erbij in de F1. En met wat tussenpozen erin zijn we eigenlijk altijd weer teruggekomen in die wereld. De laatste jaren eigenlijk als duo, als schrijvend duo voor boeken. We hebben twee boeken samengeschreven. Ivo had er daarvoor al eentje zelf geschreven, maar daar wil ik het niet meer over hebben. Hè?
11: Nee, dat snap ik.
10: Onze twee.
11: En het laatste solo project.
10: Boek, ja, precies. Ja, nou ja, goed. Daar hebben we het dus niet meer over. Het laatste boek wat we hebben geschreven, De Formule. Dat gaat eigenlijk heel kort gezegd over de structuren achter de succesvolste teams in de Formule 1. Wat doen ze? Hoe komen ze tot hun succes? Hoe raken ze het ook weer kwijt? Wat zijn de dingen die ze doen? En ook wat je daar misschien zelf van kan leren. Of als bedrijf of als persoon. Het is natuurlijk een enorme, zoals ze noemen, pressure cooker, die Formule 1. Alles wordt daar uitvergroot. Alles wat jij doet heeft ook gevolg. En je kan op de baan kan je gewoon echt zien hoe goed je prestaties zijn. Er zijn mooie verhalen van de PR-machine. Die tellen dan niet meer. Nou, en dat is eigenlijk waar het boek over gaat. En ook waar we deze podcast op inrichten. De verhalen achter de winnende auto en de winnende mensen.
1: Ja, Ivo, jij bent dan de andere helft van dit olijke duo. Wat is jouw achtergrond in de Formule 1 en wat betekent de sport voor jou?
11: Mijn achtergrond in de Formule 1 is eigenlijk begonnen ergens halverwege de jaren 90 als fan. Die ook gewoon midden in de nacht opstond om naar Ruud ter Weide te kijken om de Grand Prix te volgen. Dat werd in 2006 mijn werk als verslaggever voor eerst F1 Racing, wat later GP Update werd. Daar heb ik Stijn ook leren kennen. En Stijn en ik zijn vervolgens samen, ik zal niet zeggen de wereld rondgereisd, want dat liet het budget destijds niet toe. Maar Europa wel degelijk, om naar races en testsessies te gaan. Om daar verslag te doen, coureurs te interviewen, andere teamleden te interviewen. En inderdaad, dat is een lange tijd zo doorgegaan. Toen zijn we een beetje de sport verlaten. En zijn we andere dingen gaan doen. En toen hebben we elkaar op een gegeven moment weer gevonden als auteurs van Formule 1 boeken. En op die manier struinen we nu de circuits weer af zoals vroeger.
12: Ja, en dan hebben we het laatste boek is de formule. Dit is de succesformule, Stijn. Dat is geen toeval, toch?
10: Dat is geen toeval. En dat komt ook omdat een boek in een Formule 1 is best ingewikkeld. Omdat het eigenlijk de tijd heel snel inhaalt. We hebben dit boek geschreven, dat eindigde eind 25 met de enorme regelgevingverandering. En niemand wist ook tot het laatste moment hoe dat precies zou vormgeven. Wie dan heel goed zou zijn, wie niet, wie de plank helemaal mis heeft geslagen. Voorbeeldjes bijvoorbeeld Williams, die vorig jaar best goed deden. Prachtig verhaal ook over dat 26 het oogste jaar voor hun zou zijn. Ja, ze zijn nu het twee na langzaamste team. Dat kan je als schrijver ook niet voorspellen. Ivo en ik zijn sowieso beter in analyseren dan in voorspellen.
11: Ja.
10: Dus dat is iets wat lastig is met een boek. Betekent niet dat het onderwerp wat we hebben gepakt in dat boek, dat niet meer interessant is. En dat je dat ook kan doorbouwen. En dat is eigenlijk deze podcast. Omdat je daar ook veel meer naar kan kijken in de actualiteit. En het ook niet een harde streep is zoals een boek. Waarna je gewoon maar weer verder gaat. Wij kunnen nu dit onderwerp eigenlijk blijven aanstippen. Kunnen blijven kijken naar de structuren. En dat is een podcast. Ja, ik denk dat er eigenlijk geen beter medium voor is dan dit.
12: Nou, we gaan in deze reeks podcast gaan we vooral lekker de achtergrond induiken. Hè? Wat maakt nou iets een succes? Wat maakt iets niet een succes? Wat zorgt ervoor dat nou uiteindelijk degene die wint, wint? We gaan deze eerste aflevering het hebben over Red Bull. Daar is natuurlijk heel erg veel veranderd. Dat kan me niet aan de indruk onttrekken dat ergens het ook wel interessant is om het erover te hebben. Zeker gezien Max Verstappen natuurlijk zojuist heeft bijgetekend tot en met 2030.
11: Ja, klopt. Ja, hij heeft bijgetekend. En dat na een lange periode van speculatie, niet alleen dit jaar, maar eigenlijk ook in de afgelopen jaren. Elke zomer was er wel een geruchtenstroom over Verstappen die dan wel zou stoppen met de sport. Dan wel bij Mercedes zou gaan tekenen, dan wel bij McLaren zou gaan tekenen. En hij heeft bijgetekend bij Red Bull. En dat terwijl Red Bull eigenlijk op dit moment in een enorme transitie zit. Met allerlei nieuwe mensen op belangrijke posities. Dus mensen die duidelijk naar voren komen. Verstappen heeft dus met zijn contractverlenging een vertrouwen uitgesproken in dat team. En dat is tegelijkertijd een team wat eigenlijk heel anders is dan het Red Bull dat we gewend zijn.
12: En hoe lastig is dat uit te leggen aan de buitenwereld, zeg maar maar bijvoorbeeld misschien wel de hardcore Max Verstappen fan, want er is veel gebeurd. Hè? Ik bedoel, Red Bull wint niet meer zoals het een aantal jaar geleden deed. Je hebt natuurlijk allerlei beslissende namen die vertrokken zijn of gaan vertrekken. In bijvoorbeeld het geval van Giampiero Lambiase, de race-engineer van Max Verstappen. Dat die dominantie die die fan misschien wel gewend is, dat valt een beetje uiteen. Dat is natuurlijk wellicht lastig uit te leggen.
10: Ja, dat is lastig. Vooral omdat je zegt, je ziet het op de baan gebeuren. En we zijn ook gewend dat Max Verstappen heel veel kan compenseren. Ook met een auto die niet zo goed is, dat hij alsnog wel weer een eind naar voren kan komen. Of in ieder geval zijn concurrent, zijn tegenstanders onder druk kan zetten. Ja, en dat zie je ook niet echt dit jaar. En dat is denk ik een combinatie ook met de regelgeving. Die zorgt er ook voor dat hij niet het maximale uit zichzelf kan halen met die elektrische motor. Dus het zit gewoon in die zin ook dichter bij elkaar. Dus hij kan zelf ook minder het verschil maken. Maar dat betekent natuurlijk niet dat alles aan die regelgeving ligt. Het team is ook niet waar het was. Sterker nog, niet eens in de buurt. Want je hebt Mercedes dat daar duidelijk voor zit. McLaren dat nu een grote stap heeft gemaakt. Ferrari zit er eigenlijk ook voor. Dus Verstappen die kan de kruimels oprapen. En dat is denk ik voor heel veel mensen moeilijk om uit te leggen. Daar zit denk ik wel bij dat elk team dat wint ook weer verliest. En eigenlijk altijd door zo'n periode gaat. Als je Mercedes kijkt dat met Lewis Hamilton talloze titels heeft gewonnen. Dat heeft nu net ook zo'n periode achter de rug. Waarin ze met de nieuwe regelgeving helemaal niet uit de verf kwamen. En er ook niet goed achter kwamen wat nou het punt was. En Mercedes heeft eigenlijk dat ondergaan. Is rustig gebleven. Heeft niet heel veel veranderingen doorgemaakt. Maar dat is het verschil met Red Bull. Zij hoefden dat ook niet, omdat aan de top dezelfde mensen bleven. En hier verandert dat. Dus het is eigenlijk moeilijk uit te leggen. Omdat mensen gewend zijn dat Verstappen altijd wint. Maar ja, het is een mechanische sport en je kan niet altijd winnen. Je hebt alle coureurs, alle teams die willen het en er wint er altijd maar eentje. En dat is nu even niet Verstappen en Red Bull.
12: Nou, ze zijn dus in transitie, zover ja. Weten we dus. Hè. Het is ook wel nodig om het team future-proof te maken. Gaan we het straks uitgebreid over hebben. Laten we eens bij het begin beginnen. Het Red Bull wat in 2010 tevoorschijn kwam. Wat was dat voor een team wat ter wereld kwam?
11: Dat was het team van Dietrich Mateschitz, eigenlijk het grote brein achter Red Bull zoals we dat kennen. Dietrich Mateschitz gaf eigenlijk gewoon de sleutels van een aantal hele belangrijke departementen binnen Red Bull aan enkele personen, zoals Christian Horner, zoals Adrian Newey en zoals Helmut Marko. En die gingen dan vervolgens daarmee aan de slag. En dat vertrouwen dat Mateschitz gaf, stelde Red Bull in staat om eigenlijk te functioneren als een klein race team. Zoals een klein Formule 3 team, zoals Christian Horner het ook zelf wel eens genoemd heeft. Dat betekende dat ze heel snel beslissingen konden maken. En dat ze eigenlijk heel erg dynamisch die sport konden aanvliegen en heel agressief. Het feit dat in 2022 Dietrich Mateschitz overleed, zorgde ervoor dat die dynamiek veranderde. En dat zorgde voor een interne machtsstrijd. Dat is heel vaak zo. Op het moment dat er één beslissingmaker overlijdt, dan gaan andere mensen kijken in hoeveel macht ze zich naar zichzelf toe konden trekken. En verschillende spelers daarin waren onder andere Red Bull. Gewoon Red Bull als corporate organisatie. Maar ook Christian Horner, die ook een heel groot deel van die macht naar zich toe probeerde te trekken. Dat zorgde voor interne onstabiliteit, ruzies. En binnen die periode zijn een aantal hele belangrijke mensen vertrokken. Waaronder dus Adrian Newey, die was al vrij snel vertrokken. Maar ook later dus ook Christian Horner, Jonathan Wheatley is weg. Will Courtney is weg. Zo zijn er heel veel namen die wij kennen, die bekend zijn. Die zijn vertrokken. En daar moet een nieuwe structuur voor in de plaats komen. En we zien op dit moment dat die nieuwe structuur langzaam maar zeker aan het landen is. En ja, dat is een transitieperiode.
10: Ik denk ook dat het nog belangrijk is om bij Mateschitz toe te voegen dat hij ook de bedenker is of medebedenker van echt het drankje dat iedereen kent. Dus de Red Bull cultuur die iedereen ook kent. Dus veel met die X-games en
12: extreme sports, de glitter, de glamour. Ja.
10: Precies, en gewoon ervoor gaan en met die fietsjes. Ik zag toevallig laatst zo'n filmpje dat ze door die favela's gaan met zo'n mountainbike.
12: Ja.
10: Ik zag er toevallig nu eentje waar het een keertje fout ging. Maar meestal zie je dat het goed gaat.
11: Ja.
10: Dat ziet er waanzinnig uit. Die sprong van Baumgartner heet die toch? Mm-hmm. Die ook vanuit de ruimte sprong. Dat is Red Bull. En die manier namen zij ook mee naar de sport. Dus Formule 1 was in die tijd, 2010, eigenlijk best, zou ik vergelijken, een beetje golf, polo-achtig, heel Engels georiënteerd.
11: Heel elitair ook.
10: Elitair, ja. Beetje stijfjes. Manier waarop je moest gedragen daar op de paddock. En Red Bull kwam daar binnen met wij zijn Red Bull en wij gaan hier die wereld eens even opschudden. En daar is een bekende voorbeeld van hun Energy Station. Dus eigenlijk hun hospitality tent wil ik zeggen. Maar het is gewoon een gebouw wat daar wordt opgetuigd op de paddock. Waar toen ook iedereen welkom was, waar feestjes waren. En dan had je eigenlijk een beeld van de meer de stugge oude Engelse elitaire teams en Ferrari. Die keek van wat is dit nou? Weet je, dat hoort hier niet in die wereld. En zij ging het gewoon doen. En dat is het voordeel van zo'n organisatie. Als je Mateschitz hebt die de baas is. Die kan eigenlijk bepalen wat er gebeurt. En heel veel mensen ook de ruimte eronder geven. Maar hij is uiteindelijk ook de natuurlijke leider en decision maker. Ik moet daar nog één ding bij zeggen. Is dat Mateschitz dat ook samen met een Thaise man heeft opgericht. Dat was een Thais drankje eigenlijk.
12: Ja.
10: Hij ging naar Bangkok. En had een jetlag. Nam dat Creating Daying. Maar
11: ja, Thais is spot on.
10: Ja, fijn dat jij het kan beoordelen. Ja. Maar hij nam dat drankje en jetlag weg. En hij dacht, dit is helemaal top. En hij was toen volgens mij, wat was hij aan? Tandpasta vertegenwoordiger, iets in die hoek. Nou, heeft hij samen met die Thaise meneer van wie ik de naam, misschien wil jij proberen? Even.
11: Absoluut niet.
10: Nee, die laten we even voor wat het is. Deze Thaise meneer heeft hij dat samen opgericht, dat drankje. En dat is dus een mega succes geworden. Hij heeft het aangepast naar de westerse smaak. Heeft eigenlijk de strijd aangebonden met grote frisdrankmerken. Maar ook weer niet als een nieuw frisdrankmerk. Maar hetgene wat iedereen kent, Ripple, geeft je vleugels. Dus op die manier zijn ze die markt ingegaan. Ook de Formule 1 ingegaan. Maar dus ook daarbij een verdeling tussen de percentages. Dus het is 51% Thais. 49% Oostenrijks. En daar is uiteindelijk, wat jij net zei, die machtsstrijd ontstaan. Omdat de natuurlijke leider Matschitz overleed. En dan is de vraag, ja, wie heeft dan de sleutel in handen? En toen waren al die mannen die daaronder zaten, die heel erg, zeker Christian Horner, die eigenlijk met dat team helemaal volgroeid waren. Horner was van het begin af aan bij de jongste teambaas ooit. Die hebben eigenlijk toen die machtsstrijd, bijna een klassiek verhaal, hebben er gewoon zijn die machtsstrijd aangaan om te winnen. En dat is eigenlijk wat er gebeurd is in de mensen in de periferie daaromheen. Dus bijvoorbeeld zo'n Adrian Newey, geweldige ontwerper, maar wel een introverte man. Ook niet een soort verstrooide professorachtig hoor. Die man weet ook heel goed wat hij doet en ook strategisch weet hij heel goed wat hij doet. Maar dat zijn wel types die zich niet prettig voelen in zijn machtsstrijd. En dan een andere optie krijgen, zoals hij bij Aston Martin. En denken, nou weet je wat, ik ga. En dat heeft dus die leegloop, dat kan je natuurlijk niet één op één wetenschappelijk bewijzen dat het is. Maar het is wel heel duidelijk dat toen die machtsstrijd zich ging ontvouwen, dat de sleutelfiguren, dat die vertrokken bij het team.
11: Ja, vergeet niet dat we bij iemand als Adrian Newey bijvoorbeeld echt heel lang bij Red Bull heeft gewerkt. En eigenlijk ook voor hem gold heel vaak van hij moet vrijgelaten worden. Hij moet kunnen werken zoals hij wil werken.
12: Ja.
11: Hij moet in zijn eigen omgeving kunnen opereren. En dat werkt het beste voor hem. Hij heeft voor McLaren gewerkt. En dat was een notoire team waar je echt in een keurslijf moest werken. En dat ging eigenlijk vrij snel al fout. Bij Red Bull is dat heel lang goed gegaan. Totdat opeens de sfeer omsloeg binnen het team. En toen was het ook in één keer gebeurd. En dat is heel, heel, heel tekenend voor die periode.
12: Als we nog even teruggaan naar dat beginperiode. We hadden natuurlijk het team van Jaguar. Daar zijn ze eigenlijk mee verder gegaan. Wat was de erfenis van zeg maar de oude Formule 1 toen ze begonnen met Red Bull? In hoeverre heeft dat ook een rol gespeeld?
10: Nou, het is denk ik sowieso een heel andere tijd. Want ze hebben het voor, als ik het goed zeg, $1 gekocht, het team. Dat is een symbolisch bedrag geweest. Maar dat kwam van Jaguar. Dat was natuurlijk weer in de keten van Ford zat dat. Ford wilde het niet meer. Een Jaguar, daar kun je bijna een aparte aflevering van maken. Die hadden er zo'n puinhoop van gemaakt. En echt alle klassieke fouten gemaakt daarin. En Ford die wilde daar ook niet meer energie en tijd en vooral geld in stoppen. Dus die hebben het toen verkocht. Op dat moment heeft eigenlijk Red Bull al zijn stappen gezet in de autosport daaronder. Met Matschitz, maar ook belangrijk figuur daarin, zijn vertrouweling en adviseur Helmut Marko. Ze zijn op dat moment ook al coureurs aan het sponsoren. Bijvoorbeeld Christian Klien, Vitantonio Liuzzi. Wat ook eigenlijk de eerste Red Bull coureurs met David Coulthard zijn. Dus zij komen eigenlijk al binnen met een idee van onze aanpak is anders. En heeft tot nu toe goed gewerkt. En we gaan het gewoon nu hier proberen. Dus ze hebben niet gekeken naar wat er was. Maar ze hebben naar zichzelf gekeken. Van hoe denken wij dat het moet? En dat is op uiterlijk punt wat ik net zei met die paddock en hun energy station. Is dat wel heel snel zichtbaar. Maar ook in hun manier van werken. Die veel sneller, eigentijdser en rebelser eigenlijk is. Het zijn de
11: disruptors. Maar.
10: Disruptors, maar ook laatst zei Toto Wolff in een interview, de Red Bullies. Dus dat is ook denk ik echt een...
12: Kudos voor, zeg maar, ook het accent daar.
10: Dank je wel. Ja. Maar dat is denk ik de manier waarop er ook naar werd gekeken. Want zij kwamen binnen van, oké, wij zijn hier nu. Ja, wat ga je doen? Wij zijn hier om te winnen en we gaan het op onze manier aanpakken. Dus eigenlijk de erfenis van de Formule 1. Natuurlijk moesten ze in die sport groeien. Natuurlijk heeft het even geduurd voordat ze echt gingen winnen. Maar ik denk wel dat je kan zeggen dat ze vanaf het begin af aan het op hun manier hebben gedaan. En dat het Red Bull DNA centraal stond in hoe zij die sport zijn gaan aanvallen eigenlijk.
12: En dat heeft heel lang heel goed gewerkt. Tot dus op een gegeven moment waarschijnlijk dus het overlijden van Dieter Mateschitz.
10: Ja, denk ik wel. Ze hebben verschillende periodes gehad. Wij kijken natuurlijk allemaal naar Max Verstappen. Vergeet Sebastian Vettel niet, die natuurlijk ook 4 wereldtitels daar met dat team won.
12: Ook een beetje die machtsstrijd met Mark Webber.
10: Exact, dat had je natuurlijk ook bij. Mark Webber die heeft daar veel races gewonnen. Heel veel coureurs hebben de kans gekregen en zijn natuurlijk net zo hard weer afgedankt. Maar dat team, dat gaat eigenlijk een soort op en neer. Terwijl je ook ziet dat sommige teams zoals Ferrari na hun dominante periode met Schumacher eigenlijk daar nooit meer naar terug zijn gekomen. En wat ze ook proberen, ze hebben nog met Raikkonen 1 titel gewonnen. Maar ik denk, ik weet niet hoe jij dat ziet, Ivo, maar dat was nog wel een soort van erfenis van de Jean-Todt Schumacher periode.
11: Dat was gewoon muscle memory. Dat was gewoon, oh ja, dit is hoe we het al die tijd hebben gedaan. En er zaten nog een aantal mensen op de juiste plek. Kimi Räikkönen had ook het geluk dat hij een McLaren trof dat jaar. Dat van binnenuit zichzelf helemaal opvrat met Fernando Alonso en Lewis Hamilton. Dus dat was een gunstig jaar voor Ferrari. Maar dat had feitelijk niet zo heel veel meer te maken met het Ferrari zoals we dat kenden met Schumacher. Dat klopt, ja.
10: Nee, ze komen niet makkelijk terug. Als je van die winnende positie af bent, is het heel ingewikkeld om terug te komen. En dat heeft Red Bull dus wel gedaan. Want na Vettel kwam die periode van Mercedes met Hamilton die alles won. En daarna kwam de periode van Verstappen. Dus dat laat in ieder geval zien dat het team flexibel is. En ook weer terug weet te komen in de korte tijd dat ze bestaan. Zeker vergeleken met een team als Ferrari. Ook McLaren. Dat zij terug weten te komen naar die winnende positie. En dat is wel echt heel bijzonder.
12: Nu gaan we deze aflevering natuurlijk voornamelijk over Red Bull Racing hebben. Het Oracle Red Bull Racing Team. De veranderingen die daar plaatsvinden. Maar voordat we het daarover gaan hebben, toch nog even kort. Welke rol speelt het oude Toro Rosso, het Red Bulls Racing, wat we nu hebben, de Racing Bulls. In hoeverre speelt dat een rol in het geheel? Of staat dat er echt helemaal los van? Omdat het natuurlijk, het is op een andere plek, het is in Italië, het is het oude Minardi. Wat is hun rol in dit verhaal?
11: Nou, wat je ziet bij Toro Rosso is dat het heel erg een team is wat nog voor een heel groot deel opereert in de geest van Minardi. Red Bull heeft het destijds in 2005, 2006 kwam ze op de grid. Dat team overgenomen heeft eigenlijk het team min of meer met rust gelaten. Heeft er gewoon voor gezorgd dat ze veel meer funding hadden. Dat ze veel meer konden. Want Minardi was van oudsher altijd het team. Er waren de auto's waar 500 stickers op zaten. Omdat elke lokale bakker daar zijn stickertje op plakte als sponsor. En uiteindelijk kon je daar met al die sponsors bij elkaar kon je Formule 1 gaan rijden. Wat Toro Rosso of Alfa Tauri of hoe je het tegenwoordig wilt noemen, Racing Bulls. Wat dat team heeft als rol een soort kweekvijver voor talenten zijn. Het staat los van Red Bull als het grote team. Want het bouwt zijn eigen auto, het heeft zijn eigen fabriek, wat je al zei. Maar de coureurs die daar rijden, moeten zichzelf daar bewijzen in een omgeving als de Formule 1. Zijn ze daar goed genoeg, dan kunnen ze overstappen op het topteam Red Bull. En kunnen ze, als alles goed gaat, een keer meedoen voor de wereldtitel. Eigenlijk zie je dat alle coureurs die bij Red Bull succesvol zijn geweest, eerst die gang door Toro Rosso of wat het ook maar heette, hebben moeten doorlopen om uiteindelijk bij Red Bull terecht te komen. Die rol heeft het nog steeds. Alleen je ziet ook wel dat er regelmatig, laten we zeggen, geëxperimenteerd wordt binnen Toro Rosso met coureurs die het niet halen. Dat betekent bijvoorbeeld ook dat coureurs het niet halen en iemand als Verstappen heeft een sterke tweede rijder nodig om kampioen te kunnen worden. Dat wat je in 2021 zag, dat ze iemand als Sergio Perez halen die nul binding had met Red Bull. Maar ze zochten gewoon iemand die goed genoeg was om Verstappen te kunnen ondersteunen in de strijd om de wereldtitel. Want ze zagen natuurlijk dat dat wel ging gebeuren. En daarmee is Toro Rosso het team dat op goede momenten, met goede coureurs, een goede kweekvijver kan zijn.
10: Maar denk je ook niet dat ze ergens ook wel een cultuurbewakersrol hebben? Zeker toen Red Bull zelf eigenlijk op de grond lag door al die positiewisselingen. Toen is daar ook, kijk naar de nieuwe teambaas, Laurent Mekies, is dat natuurlijk wel ook een soort kweekvijver geweest. Een team dat wel, wat je zegt, het is nog Minardi, maar ze opereren wel op zijn Red Bulls. Dus daar zit natuurlijk wel een link bij. Het is Red Bull er ook veel aan gelegen om de rol van Toro Rosso, Alfa Tauri, Racing Bulls, hoe je ze inderdaad ook wil noemen. Laten ze Racing Bulls noemen, dat is hun naam nu. Mm-hmm. Om dat te minimaliseren. Want er is natuurlijk best wel veel kritiek van andere teams op. Die zeggen precies wat jij zegt. Ze experimenteren. Mm-hmm. Ze maken een eigen auto, maar het is natuurlijk ook een soort kweekvijver voor heel veel talenten, maar misschien ook wel technisch. En dat wordt dus altijd gedownplayed. Maar daar zit natuurlijk wel een ongemakkelijk iets bij. Dat Apple vier auto's op de grid heeft.
11: Ja, het geeft ook meer macht. Hè? Dus op het moment dat jij als entiteit vier auto's hebt in plaats van twee, dan heb je macht over vier auto's. Exact.
10: En over regelgeving. Want dan heb je ook daar natuurlijk je stem in. En ik denk wel dat je nu ziet, de huidige teambaas, die ook wel belangrijk, of ook wel heel belangrijk is in het nieuwe Apple, Laurent Mekies, die was eerste teambaas bij Racing Bulls en is vervolgens door Red Bull doorgeschoven naar het hele team. Dus dat laat zien dat die banden wel degelijk verder gaan dan alleen maar de rijders of als kweekvijver. Het is natuurlijk een verkapt tweede Red Bull met alle voordelen van die.
12: Daarom is het belangrijk om het nog even genoemd te hebben, want het is wel degelijk zo dat het extra macht geeft en extra invloed heeft in de Formule 1. Nu weten we in ieder geval waar we vandaan komen. En dan gaan we het hebben over het hier en nu, de machtsstrijd.
13: De succesformule. Niet de race, maar het verhaal erachter.

0: succesformule. Niet de race, maar het verhaal erachter.
1: Ja, heren, die machtsstrijd die gaande was. We hadden natuurlijk een tijdje Christian Horner aan de leiding. Nou, daar weten we inmiddels wel van dat daar allerlei dingetjes op de achtergrond speelden. En nou ja, we weten ook dat hij inmiddels er niet meer bij is. Wat gebeurde er eigenlijk met het team zo rond die periode? Dat het eigenlijk met Christian Horner wel afgelopen was binnen het team.
2: Ik denk dat dat tweeledig is. Horner had zichzelf natuurlijk redelijk onmogelijk gemaakt. Is ook dat hele schandaal geweest. Ja. Waar hij dan niet voor veroordeeld is. Maar dat was seksueel overschrijdend gedrag. Die beelden die zijn gelekt toen in het perscentrum tijdens de Grand Prix. Volgens mij in Bahrein was het. Dat de journalisten daar een zipfile kregen. Waar dit allemaal ook foto's van Horner in een bepaalde staat, zou ik het zo zeggen, vinden waren. Het is natuurlijk super schadelijk voor hem.
1: Ja.
2: En voor het merk. En dat had natuurlijk dat, laten we in het midden laten wie het heeft gelekt. Dat kunnen we ook niet zeggen. Er zijn heel veel mensen met vermoedens. Maar je kan dat nooit hard maken. Wat dat laat zien is dat die machtsstrijd natuurlijk echt op het vieze af werd gespeeld.
1: Ja.
2: En beschadigend naar mensen toe. Dus in die zin was de positie van Horner als echte machtshebber daarin al zo beschadigd dat hij niet normaal meer zijn positie kon houden. Hij had zijn positie kunnen houden als hij het gevecht had gewonnen. Dat gebeurde niet. Dus uiteindelijk was voor iedereen wel duidelijk dat zijn dagen geteld waren. En wat Red Bull daarmee wel verloor is een teambaas die ook zich als pitbull gedroeg naar buiten toe. En dat is heerlijk als jij monteur bent. Je moet soms een hele nacht doorwerken omdat er ergens een auto stuk is gegaan tijdens de Grand Prix. En je weet dat degene helemaal bovenaan de food chain, dat die voor jou vecht en zijn handen vuil durft te maken. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan als er ergens een auto eventueel illegaal zou zijn, dan ging hij gelijk de strijd aan en in de media en protesteren bij de VIA. Mensen ook weer op zijn beurt beschadigen. En dat is ergens, is dat best wel lekker als werknemer, dat je iemand hebt die altijd voor je opkomt. Dat verloor Red Bull daarmee. En dat is denk ik een belangrijk punt naar het nieuwe, waarin je dan weer Oostenrijk wint in die zin eigenlijk de strijd. Krijgt ook het mandaat van Thailand om de nieuwe governance van het team neer te zetten. En dan krijg je Laura Mekkies. En dat is echt een heel ander figuur dan straatvechter Christian Horner. Die dus al sinds 2010 bij het team zit en daarmee volgroeid is.
1: Ja, en de combinatie daarvan is dus dat oude model. Hè, dus veel macht bij relatief weinig personen. Nu zie je dat vaak als de welbekende slang het hoofd verliest, dat daarna alles uit elkaar valt. Hoe snel moest Red Bull schakelen op het moment dat alles, dat hele kaartenhuis eigenlijk een beetje in elkaar begon te storten om van dat oude systeem wat heel kwetsbaar is, toch om te schakelen naar iets wat wel degelijk futureproof is, ook al is het wellicht tussen haakjes minder sexy?
3: Nou, ik weet niet of Red Bull direct heel snel moest schakelen. Ik denk dat er gewoon hele weloverwogen beslissingen gemaakt moesten worden. De nieuwe leiding, dus met onder andere Oliver Minslav aan de top, heeft natuurlijk een hele duidelijke visie op hoe een Formule 1 team vanaf nu en in de toekomst moet opereren. En om dat goed te laten gaan, moeten ze de juiste mensen op de juiste plek zetten en moeten ze ook heroverwegen wat een functie van iemand moet zijn. Je zag bijvoorbeeld bij het oude Red Bull, dat hebben we al eerder gezegd natuurlijk, maar dat er heel veel gerust werd op een paar hele duidelijke pilaren. Heel veel mensen heel veel belangrijke mensen binnen het team hadden meerdere petten op. Dus wat ze nu aan het doen zijn, is dat ze voor eigenlijk al die verschillende functies, daar zetten ze gewoon één persoontje op. En dat betekent dat je dat dus gewoon heel wel overwogen, rustig moet doen, maar wel heel daadkrachtig natuurlijk. En je moet mensen dan ook wel nog steeds het vertrouwen durven geven. Het gaat wat minder vanuit de heup, zullen we maar zeggen. Bij Red Bull ging alles schijnbaar vanuit de heup en lekker los. En gewoon hoppakee, en ja, is goed, doen we. En weet je wel, dat verdwijnt. En het wordt meer een corporate structuur. En dat is logger. Dat heeft meer tijd nodig om zich te bewijzen. Maar, en daar zullen we later ongetwijfeld nog wel op terugkomen, misschien is het ook wel wat nodig is in deze tijd.
2: Denk je ook met Jonathan Wheatley, de sporting director,
3: ja,
2: dat hij was niet super zichtbaar. Uiteindelijk is hij ook nog even teammanager bij Audi geworden en werd hier wat zichtbaarder. Maar hij had een enorm pakket eigenlijk aan taken als sporting director. Dus hij was verantwoordelijk voor, nou, ik zal maar zeggen, de operaties op de baan. Dus dan moet je daar gewoon aan het race team denken. Maar hij was ook verantwoordelijk voor de regelgeving en met de FIA en nog een aantal taken. Dus het was eigenlijk iemand die een sleutelpositie in het team had. En vervolgens daarin, ik denk dat hij daar ook gewoon dingen bij kreeg. Ik dacht, oh, dat past ook wel bij Jonathan. En zo is dat gegroeid tot iemand die een enorm pakket aan taken heeft. Hij vertrok en dat is wat jij net zegt bij Wheatley heel duidelijk zichtbaar. Dat zijn taken vervolgens door allemaal verschillende mensen zijn overgenomen. Dus in plaats van dat je één iemand hebt die dat hele taakpakket heeft en vervolgens allemaal teams aan hem rapporteren, zijn dat vier verschillende blokjes geworden. En dat laat dus wel zien bij dit Red Bull dat je daarmee ook je risico spreidt. Je hebt niet meer de flexibiliteit van één iemand van Whitley die daar in ieder geval zelf redelijk een lijn kon uitzetten. Maar je hebt ook, en dat is denk ik ook een soort machtspositie van Red Bull, van het bedrijf zelf. Bij wijze van spreken, als één iemand gaat muiten, dan is dat maar 1/4 van dat stukje.
1: Ja.
2: En die verplaats je en dan is het klaar. Dus je hebt niet meer nu dat één iemand zoveel macht daarin heeft. En dat verdeel je. En dat is dus ook wel handig voor zo'n organisatie. Maar misschien ook wel iets wat de Formule 1 tegenwoordig veel meer vraagt dan wat het was. Want nogmaals, die Wheatley, die kon dat ook heel erg goed. Maar dat is wel gegroeid in de jaren. Dus die heeft zelf die positie, al die taken bij elkaar gekregen en zelf dat privilege ook zichzelf gegeven door goed te presteren. Dat kan je niet in één keer aan iemand anders
3: over. Nee, alleen hij kon dat.
2: Alleen hij
3: dat is iets wat je niet kan leren. Het is hetzelfde als met ook talent. Het is iets je verzamelt op een gegeven moment een aantal ervaringen en een kennis. En dat is iets wat hij had. En zo zijn er talloze figuren in de Formule 1 die vanuit vroeger een bepaald takenpakket, een bepaald ervaringspakket hebben opgedaan, die op het moment dat ze wegvallen, dat is gewoon geen vervanger voor. En kijk maar naar Charlie Whiting bijvoorbeeld, die is overleden in 2019. Daar zijn ze nog steeds over aan het steggelen wie nou precies zijn vervanger moet worden als race directeur.
1: Ja.
3: En bij Red Bull liepen er veel meer van dat soort figuren rond.
1: En dat is dus uiteindelijk wat je dus ook terugziet in dat oude model, de kwetsbaarheid die er is. Nu hebben ze dat dus wat, nou ja, zijn ze in transities, hebben ze dat wat beter aan het zijn of ze wat beter aan het opvangen. Ze hebben wat meer mensen op verschillende posities zitten. Als je kijkt naar de cultuur van Red Bull, toch ook vanuit het begin, hè, dat de extreme sports, de glitter, de glamour, de disruptor zijn. De type mensen die nu op deze plekken zitten, zijn die ook van die cultuurslag? Iets wat misschien de mensen in dat oude systeem van nature wat meer hadden?
2: Ik denk het niet. Als je Mackies vergelijkt met Horner, die hebben we net beschreven. Mackies is weer bijna een intellectueel. Hij is engineer van huis uit. Hele wel bespraakte, rustige denker. Geen pitbull. Maar dat is niet per se slecht. Het is iemand die heel goed weet wat hij wil. Ook denk ik ook wel heel erg een richting kan geven. Maar niet op eigenlijk de stereotypen die jij net schetst, die op het oude Red Bull inderdaad van toepassing waren. Dat heeft hij niet. Hij is niet in die zin een disruptor. Het is vast ook niet een man die zich omver laat blazen of over zich heen laat lopen. Want anders kom je nooit op zo'n positie.
1: Uh-huh.
2: Maar hij gebruikt wel een andere tactiek en strategie om zijn doel te bereiken dan Horner en zijn bewakers, bij wijze van spreken. Ik denk ook daaronder, dat we hebben daar laatst ook onderzoek naar gedaan van voor onszelf de vraag van ja, wie zijn dan de nieuwe mensen om je bij Red Bull aan vast te houden? Wie zijn nou de lichtpuntjes in de organisatie die precies wat je zegt deze rol zouden kunnen overnemen van de oude garde? En ja, die zien we eigenlijk niet. En dan kan je ook afvragen of dat dus erg is. Ja,
1: dus de Ben Waterhouses, de Andrea Landis, de Tom McCullough's van deze wereld. Dat is.
2: Ja, precies. En dat zijn, ja, goed, dat zijn natuurlijk hele bekwame mensen. Maar het zijn niet van die celebrities eigenlijk. Die Helmut Marko, die was natuurlijk ook. Ja, ik weet niet eens of je het mediageniek kan noemen, maar hij was wie die was.
3: Hij was niet mediageniek.
2: Hij was
3: heel benaderbaar en interessant, maar inderdaad.
2: Wat kopzorg veroorzaakt.
3: Ja.
2: Red Bull. Want Marco was dus ook in dienst van Red Bull Oostenrijk en niet van Red Bull Racing. En dat betekent dus dat voor interviews hij niet verantwoording hoefde af te leggen aan de corporate communications van het racing team. Dus Marco deed gewoon wat hij wilde. Wij hebben hem ook nog een keer geïnterviewd.
3: Ja.
2: Hadden we gewoon zijn assistent gemaild. Nou, mochten we langskomen daar. En dan ging hij gewoon zeggen wat hij wilde. En de dag daarna mocht dan het communications team van Red Bull gaan kijken.
3: Schadeherstel doen.
2: Schadeherstel. Ja, en dat is dus die oude situatie. Dus misschien niet mediageniek vanuit een Red Bull perspectief. Maar journalisten vonden dat natuurlijk...
3: Die smulden ervan, ja. Zeker.
2: En dat soort types heb je nu gewoon niet meer. De vraag is daar wel bij. En die kunnen we ook niet beantwoorden. Maar het is denk ik wel een interessante vraag. Zit die Red Bull cultuur van ook het snelle... beslissingen nemen, snel doorschakelen en dat leffen ook wat je zegt, zit dat niet veel meer op de werkvloer? En dat is ook iets interessants wat Max Verstappen zei bij zijn bijtekenmoment, de persconferentie daarvan. Eigenlijk gaf hij daarin aan dat er heel erg naar die grote namen altijd wordt gekeken, maar dat er nog 2000 mensen bij dat team werken. Ja, en die hebben misschien wel die Red Bull manier van werken. Misschien zit dat, en daar hebben we natuurlijk geen inzage in, maar misschien zit dat wel in de werkprocessen en in de directe lijnen van rapportages tussen de teams in. En dat ze daar wel nog steeds dat Red Bull DNA in hebben. En dat misschien dus aan de bovenkant de organisatie robuuster is gemaakt. Met wat we net zeiden, die verschillende mensen op verschillende posities eigenlijk het risico spreiden. Maar dat Red Bull DNA er nog echt wel in zit. Dat moet haast wel. Want Max Verstappen zou hier niet hebben bijgetekend als hij niet ergens het idee had van dit team kan weer gaan winnen. En hij is heel erg honkvast. En hij hecht veel waarde aan een vertrouwde omgeving waarin hij zich prettig voelt. Maar je kan mij niet wijsmaken dat als Red Bull nu achteraan zou staan, of dat hij het idee zou hebben dat ze niet meer de top zouden kunnen halen, dat hij ook had bijgetekend. En dan is het vragen wat hij dan ergens anders steekt of was hij gestopt.
3: Ja.
2: Maar dan had hij niet dit contract getekend. Dus hij moet het vertrouwen hebben in die organisatie dat ze het kunnen gaan doen. En ook zonder de kopstukken met hun oude Red Bull DNA die er waren.
1: En in hoeverre speelt Laurent Mekies daar een grote rol in? Want terugkomend op hoe jij hem typeerde, hij is misschien inderdaad niet die pitbull waar je het over had, zoals Christian Horner. Hij is misschien meer de intellectuele denker. Het is anders, niet per se slecht. Maar het is wel iemand die bekend is met het Red Bull DNA. Want hij is natuurlijk, zoals ook de coureurs, hij is opgeleid binnen de Racing Bulls, als het waar we daarvoor ophouden. Binnen die structuur, wat er natuurlijk ook ophangt. Dus in principe kun je het ook zeggen als iemand die wel is opgeleid door Red Bull en is doorgestroomd. Dus hij is wel bekend met het DNA.
2: Sterker nog, toen hij engineer was bij Minardi, was hij bij de overname van Red Bull. Dat was toen hij bij Minardi werkte. Dus hij vanuit de jonge jaren die hij als engineer had, maar vanuit eerste hand kunnen meemaken wat het betekende dat een klein Italiaans team met een paar honderd man werd overgenomen door Red Bull. En wat dus ook die cultuuromslag daarin was. Dus in zekere zin, hij heeft nog daarna bij Ferrari gewerkt. Hij heeft nog bij de FIA gewerkt.
3: Ja.
2: Dus hij heeft ook verschillende culturen gezien. Maar hij is wel degelijk bekend inderdaad met die Red Bull cultuur. Maar je zou kunnen zeggen dat je Red Bull cultuur dus op verschillende manieren kan beleven. En dat Horner zijn eigen manier had. En dat hij ook zijn eigen manier had. En hij heeft minder macht. Ik denk dat je dat wel kan zeggen. Hij is meer een werknemer dan een echte machtsfactor zoals Christian Horner was. Maar het betekent niet dat je als werknemer niet ook je invloed kan uitoefenen. En hij begint nu wel met de manier waarop hij werkt, zijn nieuwe Red Bull te laten zien. Dat krijgt hij wel voor elkaar. En ik denk ook dat het toch wel bewonderenswaardig is dat hij in deze tijd met de regels die Verstappen verschrikkelijk vindt, dat hij hem zover heeft gekregen. En er zal vast een aardig zakcentje bij.
3: Primaire arbeidsvoorwaarden.
2: Primaire arbeidsvoorwaarden. Maar toch, hij heeft hem wel zover gekregen om bij te tekenen.
3: Ja, ik denk dat wel een hele belangrijke stempel van vertrouwen is richting Mekies. Maar wat Stijn zegt is natuurlijk wel wat het is. Hij voelt veel meer als een werknemer dan Horner ooit heeft gedaan. Horner was Red Bull. Horner was de vertegenwoordiging van alles wat Red Bull was. Dat liep daar rond op de paddock. Een pitbull te zijn. En wat ik altijd een mooi voorbeeld is van de, laten we zeggen, politieke gochme van Horner, is bijvoorbeeld de Grand Prix van Abu Dhabi vorig jaar, dat Verstappen dus nog kans maakte om de wereldtitel te pakken. En als je teruggaat naar 2016, toen Lewis Hamilton nog wereldkampioen kon worden, maar daar had hij wel misfortuin van Nico Rosberg voor nodig. Die ging die hele race lopen disrupten. Die ging heel langzaam rijden, zorgen dat Rosberg in de problemen kwam, dat Rosberg begon te zweten, bang was dat hij door Verstappen ingehaald zou worden. Als Verstappen dat had gedaan vorig jaar in Abu Dhabi, dan was er best een kans geweest dat er nog een, laten we zeggen, een stok in de spaken van Lando Norris gestoken zou worden. Je zou kunnen denken dat onder Horner er een heel plan was gemaakt over hoe gaan we de race van Norris zoveel mogelijk in het 100 schoppen. En niet gewoon vooruit rijden, de snelste zijn en winnen. En dankjewel en gefeliciteerd Lando met je wereldtitel. Onder Mekjes was het inderdaad gewoon een processie waarbij Verstappen direct vertrok en eigenlijk rustig naar de overwinning reed, zonder dat hij zich verder met Horner bemoeide. Dat politieke spel, en wat je bijvoorbeeld ook ziet met nu die upgrades aan de motor van Red Bull. Dus Red Bull wordt gezien als het beste team. Het team met de beste motor. En kan daar dus zijn motor dus niet upgraden. Terwijl, het heeft nog geen race gewonnen dit jaar. Mercedes wint zo'n beetje alles. Of in ieder geval auto's met een Mercedes motor. En die zijn vrij om hun elke keer weer hun motor te upgraden. Daar zit een politiek spel achter. En je zou verwachten dat iemand als Horner dat politieke spel slimmer en effectiever had gespeeld dan iemand als Mackies. En tegelijkertijd, wat Stijn ook al zei, er straalt iets uit bij Mackies waar iemand als Verstappen dus vertrouwen in heeft. En wat dus wel degelijk past bij de toekomst van Red Bull.
1: Ja, als we kijken naar het plan van Mackies, duidelijk geïnt wel op drie pijlers. Hè? Ik bedoel, je hebt de coureur, de mensen, maar ook strategische assets waar veel in geïnvesteerd worden.
2: Ja, en ze slaan eigenlijk allemaal weer ook op elkaar aan. Belangrijk punt daarvan is dat Mackies zegt met de contractverlenging van Verstappen, stralen we uit naar het toptalent in deze sport, dat wij een plek zijn waar je kan winnen. Misschien is dat even los van natuurlijk de kwaliteit die hij op de baan heeft, maar nog als een soort secundaire win voor Red Bull heel erg belangrijk. Als Verstappen nu de stekker eruit had getrokken en ze hadden, ik noem maar iemand, Piastri aangetrokken, dan was Red Bull een van de vele teams geworden. Maar omdat de grootste ster daar blijft, laat je zien en daar ook nu echt voor kiest, voor dit plan kiest hij nu, laat hij daar ook mee zien dat het een plaats is waar je nog moet zijn. En dat is die tweede pijler. Dus de mensen, personeel, die hebben eigenlijk, zoals hij zegt, allemaal een keuze. Dus wie echt goed is in de F1, en dat geldt bijvoorbeeld voor Verstappen ook, maar misschien voor iemand als Leclerc ook, de coureurs, maar dat geldt dus ook voor heel veel mensen daarachter, achter de schermen. De echte mensen die het verschil maken, die hebben een keuze. En daar is Red Bull nu een goede plek voor. En die strategische positionering die hij verder heeft, dat gaat ook over de infrastructuur en een windtunnel. Dat is allemaal zinloos op het moment dat je geen goede coureur en geen goede mensen hebt. Dus het is een soort drie-eenheid die, hoe hij het ziet, resulteert in een winnende auto. Als dat niet bij elkaar klopt, dat verhaal, en dan heb je prachtig snelle auto. Als je geen goede coureur hebt, dan win je niet. Heb je niet goede mensen, dan heb je niks aan je windtunnel. Heb je goede mensen en geen goede windtunnel, dan heb je geen goede auto. En dat is eigenlijk zoals hij het, hoe hij het neerzet. En eigenlijk is het vrij conceptueel hoe hij erover nadenkt. Ja, ik heb dat Horner nooit horen zeggen.
3: Nee.
2: Een soort drie pijlers.
3: Nee.
2: Dat is gewoon, gewoon gaan en ruzie makend en snelle risico's maken en winnen. Wat ook een geweldige manier van sportbedrijven is. Maar dit is een concept. En dat is wel, denk ik, een heel duidelijk verschil.
3: Ja, het is het concept van de hidden laptime, hè, zoals Mackies het zelf noemt. De verborgen rondetijd. Er is een rondetijd op het circuit en er is een rondetijd achter de schermen. En beide moeten met elkaar in overeenstemming zijn. En als de ene rondetijd goed is en snel is, dan kan die andere rondetijd het ook zijn. Wat je zegt, Stijn. Het Mackies is niet de man die met zijn ellebogen werkt en gewoon reactief is. Maar die neemt dit met een dergelijk concept dus op een hele andere manier. Dat teambasisschap op zich.
2: En iemand met heel veel technische kennis. Dat is denk ik ook van belang. En dat is voor iemand als Verstappen, die de auto beter voelt dan menig andere coureur. Soms dingen voelt in de auto die in de data niet zichtbaar is. Dus in de simulaties. Hij voelt dingen. Dus hij is eigenlijk een soort de kanarie in de kolenmijn. Hij voelt als eerste dat er iets niet klopt. Dan is het ook wel heel fijn dat je iemand op de beslissende positie hebt. De decision maker die als engineer snapt wat je bedoelt. En snapt hoe je verder moet. En dat is denk ik nog wel echt een toegevoegde waarde die hij heeft.
1: Ja. En nu is het natuurlijk heel belangrijk. Dus we hebben eigenlijk tot nu toe het op waar eigenlijk over die machtsstrijd die machtsstrijd. Hey, machtsstrijd. Dat is ook wel weer een goeie. Ja. Nee, ja. De machtsstrijd die gaande was bij Red Bull, de change in zeg maar de corporate view van het team. Maar het belangrijkste is dat we dat straks natuurlijk ook op de baan terug gaan zien.
0: De succesformule, niet de race, maar het verhaal erachter.

0: What the hell?
1: De succesformule. Niet de race, maar het verhaal erachter.
2: Terugkomend op wat jij zei, Stijn. Wat natuurlijk wel heel erg goed, denk ik, is om ook als we de stap maken richting de coureurs. Want je kunt natuurlijk achter de schermen alles op orde hebben. Maar uiteindelijk zijn er nog steeds poppetjes in de auto's nodig die goed genoeg moeten zijn om het grote plan uiteindelijk uit te laten komen. En dat is natuurlijk.

0: even centraal te stellen. Iemand als Gwen Lagru, de geestelijk vader, om mij zo te zeggen, van Kimi Antonelli, ja, bij Mercedes.
1: Ja, zeker. Ik denk dat Kimi Antonelli heeft verschillende geestelijk vaders. Toto Wolff natuurlijk, zijn eigen vader.
2: Ik zou net zeggen,
0: zijn letterlijk vader is ook wel belangrijk.
1: Hij heeft al vrij snel ook een deel van de opvoeding aan Mercedes gegeven. En Gwen Lagru, om daarmee te beginnen, is degene die altijd de head van de development of driver development was bij Mercedes. Dus voor de jonge coureurs. Hoe ze worden opgeleid. Ik denk, dat hebben we ook in ons boek beschreven, dat het verschil tussen Red Bull en Mercedes' manier van werken heel goed naar voren komt bij hun opleidingprogramma. Beginnen met Mercedes. Kimi Antonelli, goed voorbeeld. Die werd op zijn 11e gescout. Werd eigenlijk op zijn 12e in het programma gezet van Mercedes. En vanaf dat moment zijn ze all-in op hem gegaan. En nog een aantal anderen. Maar dan heb je het over 5, 6. Laten we het er uiteindelijk in de jaren 10 zijn. Maar het zijn een paar talenten waar Mercedes vol op inzet. Betekent bij hun dat zij de carrière financieren. Dus je hoeft je geen zorgen meer te maken over sponsoring. Ze doen natuurlijk sportieve coaching, fysieke coaching, mentale coaching. Heel belangrijk. Komen ze op, doet Red Bull niet aan. En je hebt het ook over kinderen. Hè? Kinderen van 12 tot en met 16 die al die stappen moeten gaan maken. Mercedes heeft altijd geloof gehad in Antonelli dat hij kon gaan doen wat hij nu doet. En hebben hem daar volledig in beschermd. En zijn ook, als hij het moeilijk had, voor hem gaan staan. Red Bull, onder leiding van Helmut Marko, heeft altijd het idee gehad. Dat was ook in het interview wat we hadden. Hè? Als ze met mensen voor kunnen eten, dan is het voor mij goed. En voor de rest zoeken ze maar uit. Past eigenlijk bij die manier van werken. Dus bij Red Bull was het idee, een coureur is pas echt goed als hij tegen de druk kan. Als hij breekt onder de druk, dan is hij niet goed genoeg voor de Formule 1. Mercedes heeft dat eigenlijk omgedraaid en gezegd, je hebt organisatorische druk en je hebt externe druk op de baan. Die externe is er altijd. Als jij als coureur onder druk staat in de Formule 1 om een kampioenschap te winnen of een race, of al is de 10e plaats een puntje, of Q3, Q2 halen, allemaal van belang. Daar kunnen we je niet direct bij helpen, dat zou je zelf moeten doen, maar we kunnen je wel helpen om je een soort weerbaar te maken tegen die druk op de baan. Dat is wat Mercedes heeft gedaan. Red Bull heeft dat eigenlijk altijd door elkaar gebruikt.
2: Ja, Red Bull was altijd het team van met hagelschieten. Hè? Dus Red Bull, bij wijze van spreken, die koos 25 jongens uit. Gooiden ze allemaal in het zwembad. 20 verdronken direct. 3 bleken te kunnen zwemmen. 1 bleek af en toe eens een lokaal wedstrijdje te kunnen winnen. En 1 werd Olympisch kampioen. Er zat niet heel veel, tenminste van buitenaf, zat daar niet heel veel sturing in. Natuurlijk werd er op het moment dat je een Red Bull coureur wordt, komt er heus wel het een en ander aan sturing bij kijken. Maar het verhaal was toch altijd wel van Helmut Marko, die om 6 uur 's ochtends een coureur uit zijn bed belt om hem te vertellen, hey, je hebt al 6 maanden niet meer gewonnen, we houden ermee op. Je mag vanaf nu je eigen broek weer ophouden.
1: 10 seconden was zo'n gesprekje ongeveer.
2: Ja, het was ongeveer 10 seconden inderdaad. En altijd, wat ik zei, altijd om 6 uur 's ochtends. Niet omdat dat nou toevallig een goed tijdstip was voor die coureur. Maar Helmut Marko zei altijd, ik sta nou eenmaal vroeg op. En dan kunnen we gelijk maar snel op de dagelijkse gang van zaken overgaan.
0: Ja.
2: Dat was het team wat coureurs ook kon breken. Er zijn genoeg verhalen van coureurs die Jaime Alguersuari, die lang geleden ooit eens een keer voor
0: Die zit al de hele podcast in mijn hoofd, weet je dat? Echt, wat is er ooit van die jongen geworden?
2: Nou, die is de succesvol GT geworden. Die redt zich prima. Dat gaat allemaal hartstikke goed. Alleen, er was een interview met hem een tijdje geleden. Waarop hij zei, ik heb nog altijd nachtmerries van Helmut Marko. Ik droom nog altijd van die boze man die over mijn schouder leunt terwijl ik in de auto zit. En zegt, als jij nu niet presteert, dan gooi weer eruit. Waarop Helmut Marko dan vervolgens zei, ja, kan ik niks aan doen. Dan moet hij gewoon wat beter gaan slapen. Het is niet mijn schuld dat hij enge droom.
1: En had hij maar beter moeten rijden.
2: Ja, gewoon harder gaan. Wat is dan het probleem? Maar dat was het teken van. Dat was het waar Red Bull echt bekend om stond. Het feit dat ze nu Lagru hebben aangenomen als de ultieme tegenhanger van Helmut Marko zegt voor mij alles over de transitie waarin Red Bull zich op dit moment bevindt. Als je op het moment dat je kijkt naar hoe iets van de grond af aan opgebouwd wordt, dus met jonge coureurs, als je daarin een fundamentele verandering aanbrengt zoals deze, dan verandert eigenlijk de hele filosofie van je team.
0: Dat is een groot teken aan de wand. Kijken we nu even naar wat er niet al te lang geleden is gebeurd. Isaac Hadjar raakt geblesseerd aan zijn pols. Kan niet rijden. Liam Lawson, die nou ja, volgens mij na 7 races ongeveer.
2: Twee
0: races zelfs inderdaad al. Werd afgeschreven bij Red Bull.

0: krijgt een tweede kans.
1: Ja, ja, die mocht het nog een keer proberen. En dat is eigenlijk uniek.
0: Dat is nog nooit gebeurd voor mijn gevoel.
1: Nee, hoe goed Pierre Gasly ook was in de Toro Rosso. Hij won zelfs een race in dat ding. Nadat hij voor Red Bull had gereden. Hij mocht nooit meer terugkeren bij Red Bull. En Liam Lawson krijgt nu een tweede kans. Die gaat nu zometeen net zoveel races hebben. Minimaal net zoveel races hebben als dat hij als fulltime Red Bull coureur van plan was. Dus dat is al een heel groot teken aan de wand inderdaad ook. Dat op het moment dat er dus een kans voordoet, dan wordt er dus niet gegrepen naar de automatische nieuwe hotshot zoals Arvid Lindblad. Maar dan gaan ze naar, dan krijgt gewoon Liam Lawson, iemand die het gewogen en te licht bevonden is. Die mag opnieuw op de weegschaal gaan staan.
0: Dat zijn allemaal van die tekenen aan de wand. Dat er dus inderdaad een nieuw proces gaande is bij Red Bull. Dat ze toch anders kijken. Hè, ook naar hoe ze de mensen benaderen, zeg maar. Dus niet de hard cutthroat business zoals Red Bull onbekend stond. Maar toch misschien met een iets meer menselijkere insteek. Als je al die kleine tekenen zo her en der bij elkaar optelt. Wat is dan een... Nou ja, misschien een eerste voorzichtige conclusie die je kan trekken over het nieuwe Red Bull.
2: Ik denk dat je bij dit soort dingen moet bedenken dat alles wat je verandert komt met een prijs. En dat is een positieve en negatieve prijs. Dus je krijgt wat. Je krijgt rust. Je krijgt denk ik ook misschien wel, nou, ik weet niet eens, een ander type coureur. Maar je krijgt in ieder geval meer opgebouwde coureurs. Je beschadigt minder mensen. Ik denk dat je dat wel kan zeggen. Aan de andere kant had de manier van Marco, en daar moet je ook eerlijk in zijn, wat jij zegt, dat hagelschot, betekent wel dat 25 jonge racers de kans kregen.
1: Ja.
2: Die ze bij Mercedes niet krijgen, want die zeggen ik kies jou en de rest kies ik niet.
0: Ja.
2: Marco zei 25, allemaal gelijke kans, ga het maar laten zien en ik pik uiteindelijk degene die het beste is. Dat is heel hard, maar het is ook weer inclusief op een bepaalde manier dat je heel veel mensen een kans geeft. Dus ik denk dat je dat over dat hele ripple kan trekken. Dat je leeft iets in en je krijgt er iets voor terug. En wat dan uiteindelijk onderaan de streep blijft staan op de baan. Dat is iets waarbij denk ik nog geen voorspelling voor over durven te doen. Is gewoon te vroeg ook. En daar zal je zeker volgend jaar misschien nog wel zelfs naar 28, 29 moeten kijken of dat werkt. Wat je wel denk ik kan zeggen is dat de organisatie en ook deze manier van werken op governance niveau robuuster is, maar ook duurzamer is. Misschien iets minder flexibel. Misschien krijgen minder rijders hierdoor ook een kans om bij Ripple te rijden. Maar het is wel een volwassener team. En ik denk als je nu ook kijkt naar de budget cap, waar natuurlijk de teams zich hebben te houden aan een bepaald bedrag per jaar, dat je misschien niet ook meer die oude manier van werken kan permitteren. Je hebt soms teams die eigenlijk te lang blijven doen wat werkte en niet meebewegen. En ik denk wel dat je kan zeggen bij Ripple, ten eerste dat Verstappen er vertrouwen in heeft, dat je, laat ik het heel voorzichtig zeggen, niet kan uitsluiten dat zij weer hun oude succes gaan behalen. Maar ten tweede ook wel dat je een future-proof Formule 1 team hebt. Want wat was het, Ivo, was het Williams toch?
1: Williams, dat ja. Williams is een grote voorbeeld van een team dat veel te lang doorging op de oude voet. Williams werd geleid door Frank Williams en Patrick Head. Twee grote mastodonten in de Formule 1.
0: Zo, ja.
1: En die hebben jarenlang met hun manier van werken, die best wel vergelijkbaar is met Red Bull, ook heel erg cutthroat en heel erg our way or the highway manier van werk, hebben ze heel grote successen geboekt. Totdat het ophield. Totdat hun manier van werken opeens niet meer succesvol was. En dat had te maken met een veranderende omgeving. De Formule 1 veranderde, de wereld veranderde. En zij dachten altijd, ja, maar wij hebben op deze manier van werken, hebben we toch altijd al die jaren kampioen geworden. We gaan het gewoon nog een keer doen. En ze slaagden er maar niet in om die les te leren. En dat is een erfenis, want Frank Williams en Patrick Head zijn al heel lang weg. Een erfenis waar James Fowles nog steeds mee worstelt bij Williams. Dat team is nog steeds niet waar het moet zijn als het gaat om resources, als het gaat om de manier van werken. Alles op Excelletjes. Ja, het is nog net niet handmatig, weet je wel, met een handgeschreven briefje bijgehouden waar welk onderdeel ligt. Ja. Dat is gewoon.
2: En je zag toen ook bij Williams dat ze in een samenwerking met BMW, natuurlijk een modern merk, op dat moment dat daar ook een culture clash begon te ontstaan. Dat
1: ja.
2: BMW op een moderne fabrikanten manier werkte en Williams op een ouderwetse privateer manier. Die geweldig werkte in de jaren 80, jaren 90. ongelooflijk veel successen geboekt. Maar uiteindelijk haalt dan, ik zou maar zeggen, je hebt een microbeweging die in je eigen team en in je eigen omgeving zit, maar ook een macrobeweging. Als jij je niet ook aanpast op die macrobeweging, gewoon je tijd, wat een sport of wat de wereld van je vraagt op dat moment, ja, dan ben je uiteindelijk ook ben je gezien. En ik denk wel dat Ripple, ze hebben daar niet zelf voor gekozen, dus die hele machtsstrijd aan vooraf gegaan. Ja. Allemaal pilaren die zijn gevallen. Maar hoe ze het nu oplossen is of ze nou gaan winnen of niet. Het is wel future-proof. Ik denk dat je dat wel kan zeggen, omdat het een hele serieuze organisatie is hoe dat nu is neergezet.
0: En dat is belangrijk, omdat er ook voldoende voorbeelden zijn van dat het op langere termijn inderdaad ook mis kan gaan. Wat dat betreft grijpen ze misschien op het juiste moment in. De echte tests gaan natuurlijk pas de komende jaren zijn. De conclusie van, denk ik, deze podcast is dat we dus al wel die eerste contouren aan het zien zijn bij Red Bull in die cultuuromslag, de veranderingen binnen het team. Misschien nog even vooruitkijkend, hoe gaan 27, 28 er volgens jullie uitzien voor Red Bull?
2: Ik laat de voorspelling altijd aan Ivo, want dan kan ik hem daarop afrekenen. Ivo, wat denk jij?
0: Ja.
1: ik ben waardeloos in voorspellingen. Nee, wat ik denk is dat het een evolutie gaat zijn van wat we dit jaar zien. Ik denk dat de Formule 1 op dit moment, en dat zijn ook allemaal van die hele gevaarlijke dingen om te zeggen.
2: Ik geniet
1: volgend jaar word ik luisteren, ik worstel.
2: Sla jij het op dat we het ook even terug kunnen luisteren. Ja.
1: Met, als de regelgeving min of meer gelijk blijft, zie je dat teams langzaam maar zeker evolueren. Dat betekent dus dat er zelden opeens van het een op het andere jaar hele grote sprongen worden gemaakt. Ik verwacht, met het oog op de geschiedenis, dat dat ook nu zo zal zijn. Ik sluit echter niet uit dat Red Bull of een ander team opeens iets vindt waarmee het Mercedes aan kan. Wat je wel zag is toen de laatste keer dat Mercedes zo dominant was, dat was in de periode 2014 tot en met 2020. Het feit dat ze vanaf het begin zo dominant waren, verschafte ze eigenlijk jaar op jaar met een voorsprong van een voorsprong op de rest. Dus op het moment dat zij een seizoen begonnen met, laten we zeggen, heel grof gezegd, een seconde voorsprong op de rest, dan kon de rest gedurende het seizoen wel dichterbij komen, maar die voorsprong bleef intact. Dat betekent dat ze heel vroeg in dat jaar al bezig konden met het volgende jaar. En dan begon het hele feestje weer overnieuw en dan was die voorsprong was hersteld. En dat ging eigenlijk jaar op jaar zo door. En het valt niet uit te sluiten dat Mercedes of wie er ook maar kampioen wordt dit jaar, op zo'nzelfde manier een voorsprong blijft behouden. En dat het voor Red Bull, hoe goed die structuur ook kan werken, hoe goed Verstappen ook zal zijn, dat Red Bull nog altijd jarenlang moeite heeft met het bijkomen. Met het inhalen van de teams die op dat moment die voorsprong hebben. En ik hou altijd de disclaimer bij dit soort dingen. Dat zou kunnen. Nou, en ik weet het niet zeker.
2: Zou ik hem positiever insteken? Ik denk dat ze terug gaan komen. Zeker als die regels, waar je merkt dat heel veel kritiek erop is. Wat we al eerder in de podcast zeiden. Deze regels zorgen ervoor dat het Verstappen met zijn manier van rijden niet het verschil kan maken wat hij anders wel kan maken. Die regels die veranderen, die worden steeds meer ook naar, en dat is niet alleen Verstappen, hè, maar dat gaat steeds meer terug naar wat het was. We hebben het zelfs weer over V8 in de toekomst. Dat is dan wel weer andere regelgeving, maar in die tijd het elektrische deel wordt minder. Ik denk dat uiteindelijk de structuur zo goed staat dat zodra Verstappen weer meer in staat is om het verschil te maken, dat Ripple weer terug gaat komen aan de top.
1: Nou, we gaan het zien.
0: We gaan het zien. Ja, dat was een mooie afsluiting. We gaan het zien. Tot zover deze eerste aflevering van de succesformule. Ik heb hier echt uitzinnig van genoten, heren. Ik weet niet hoe het met jullie zit.
2: Zeker. Ik ook.
1: Erg leuk.
2: Absoluut.
0: Dit was dan de succesformule. Wij zeggen tot de volgende keer.
3: De succesformule. Niet de race, maar het verhaal erachter. All Sports Radio.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
6: De Radiofabriek. Dit is All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal tot tennis. Autosport tot zeilen. Atletiek tot darts. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook, Instagram of Twitter. @SportsRadioNL. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.
7: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
6: All Sports Radio klokt. De tijd van 2 uur. Voetbal.
8: Hallo, ik ben John van Schip, voormalig speler van Ajax en het Nederlands elftal.
6: Hockey.
9: Hi, mijn naam is Eva de Goede, hockey international. En je luistert naar All Sports Radio.
6: Darts.
10: Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
6: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: son. All Sports Radio Live.
1: Vanaf komende vrijdag strijden in Antwerpen de beste Europese mannen- en vrouwenteams om de Europese 3x3 basketbaltitel. En dat gaat wel gebeuren op een hele bijzondere plek, namelijk midden in de stad op de Groenplaats, direct onder de Onze Lieve Vrouwenkathedraal. En ook Team NL daalt af naar onze zuidenburen. De vrouwen hebben een Europese titel te verdedigen per slotverrekening. En de mannen die willen zich zonder meer gaan mengen in de strijd om de medailles. En om in die positie te komen zullen de mannen die onder leiding staan van bondscoach Aaron Royer in ieder geval af moeten rekenen met Italië en Spanje in de voorronde. Ik ga er met Aaron op vooruitblikken. Aaron, hele goedemiddag.
2: Hey, hele goedemiddag.
1: We gaan bijna van starten met dat EK. Dat is komende vrijdag al. Allereerst ja, toch even het venue. Hè? Ik bedoel, je kunt op heel veel verschillende bijzondere plaatsen spelen. Maar we hebben het ook in Amsterdam gezien natuurlijk. Het blijft toch wel heel erg vet om je sport te beoefenen midden in de stad, tussen de mensen, op prachtige plekken.
2: Ja, dat is natuurlijk een van de charmes van deze sport. Is dat je over de hele wereld de toernooien speelt en vaak op hele mooie plekken. In Amsterdam hebben we op het Museumplein gespeeld en nu in Antwerpen hebben we toevallig een aantal jaren geleden ook daar het WK gespeeld op Groenplaats. En dan was de warm-up court op de Grote Markt en dan liep je van het warm-up court liep je zo door de stad naar de Groenplaats en dan het veld op. Ja, dat is heel bijzonder en dat hoort ook echt bij deze sport.
1: Ja, dat is met elkaar vereenzelvigd. Ik ben wel benieuwd trouwens. Jij hebt natuurlijk de sport ook jarenlang beoefend. Je bent op heel veel verschillende mooie plekken geweest. Wat is nou persoonlijk voor jou nou het vetste venue, de mooiste plek, de meest bijzondere plek waar jij ooit gespeeld hebt?
2: Ja, dat is natuurlijk in Parijs. in 24. In hartje Parijs. En dan Olympisch kampioen worden. Ja, dat is natuurlijk wel het mooiste wat er kan gebeuren.
1: Daar kan ik me goed in vinden, Aaron. Dat is geen verkeerde keuze. Aankomend vrijdag dus gaan we van start met het EK. Allereerst je selectie. Met welke basketballers ga je die kant op?
2: Ja, Wortie de Jong, Jan Driessen, Adriaan van Tilborg en Nesta Agassi.
1: En hoe is de keuze op deze vier mannen gekomen?
2: Nou, ik denk dat Wortie is natuurlijk onze speler die de creativiteit moet brengen. En ik wilde dit keer met een grote line-up gaan spelen. En ik wilde ook een jonge jongen vanuit Utrecht de kans geven, Nesta. Omdat hij denk ik dicht tegen het eerste team aan zit. En iets extra's kan brengen. Hij speelt met veel emotie, hij is atletisch. En ook de tegenstanders op onze EK, die zullen ook fysiek sterk zijn. En ik vond dit een mooie line-up samen met de andere grote mannen, Jan Driessen en Daan van Tilborg, om deze samenstelling te gaan proberen.
1: Hoe staat je ploeg ervoor momenteel?
2: Ja, eigenlijk wel goed. We draaien een heel goed seizoen. We staan hoog op de World Tour ranking met Team Amsterdam. De afgelopen week zitten we eigenlijk ook best wel een goede fase. Een paar finale plekken gehad. Wel helaas al die finales verloren. 3. Dat is jammer. Maar je staat wel steeds in die finale. Dus dat is goed. En eigenlijk ook afgelopen weekend in Mongolië finale gehaald. Wel verloren. Maar het geeft wel gewoon veel vertrouwen richting dit EK. Dat we er goed voor staan. Fit zijn. En gewoon voor medaille proberen te gaan in Antwerpen.
1: Ja, dan zou ik er eens een enorme positieve dooddoener erin gooien, Aaron. Ik bedoel, de enige manier om een finale te winnen is door ook een finale te spelen.
2: Ja, dat klopt. En we hebben ook finales dit jaar al gewonnen. En het vertrouwen is gewoon heel goed. En dit is ook weer net een ander toernooi. De meeste toernooien worden over 2 dagen gespeeld. En dit toernooi over 3 dagen. We spelen op vrijdag en hebben zaterdag een rustdag. En dan moet zondag. Zondag is dan de finale dag. Dus dat geeft ons ook wat meer tijd om te herstellen. Er is alle vertrouwen in.
1: Ja, in hoeverre is deze opzet van het toernooi gunstig? Ik bedoel, je speelt vrijdag je 2 voorronde wedstrijden tegen Italië en Spanje. Dan heb je een dag rust. Nou, ik neem aan dat je stiekem dan waarschijnlijk ook wel bij de vrouwen gaat kijken. Die komen die zaterdag in actie. En dan spelen jullie zondag, hopelijk als het goed is, de finale dag. Is dat ook gunstig echt voor het team? Merk je ook dat nou ja, wel eens kan bijdragen aan een heel sterk slot van het toernooi?
2: Maar ik denk dat in dit geval dat wel gunstig is, omdat we een heel druk programma hebben gehad. We hebben ook een wat oudere speler, hè, met Worthy. Dus ja, wat extra rust, dat kan geen kwaad. En ja, ik denk dat dat een voordeel kan zijn. Je zou ook kunnen zeggen dat het een nadeel is dat je even ritme verliest met zo'n rustdag. Maar in ons geval denk ik dat het alleen maar goed is. Dus, en bij andere teams die spelen dan wel op zaterdag. Dus ik denk dat we daar een voordeel uit kunnen halen.
1: Hoe zit het met de concurrentie op dit Europese kampioenschap? Want er zijn natuurlijk heel veel ploegen die erg in elkaar gewaagd zijn, heel erg sterk zijn.
2: Ja.
1: Hoe kijk je naar de concurrentie? Wie is de grote concurrentie en hoe verhoudt jouw ploeg zich daar ongeveer toe?
2: Nou, je ziet gewoon in de mannencompetitie zijn gewoon heel veel teams heel erg aan elkaar gewaagd. De verschillen zijn super klein. Dus het gaat ook echt om het momentum pakken van de dag. Servië is natuurlijk een team waar we het altijd lastig tegen hebben. Duitsland is een opkomend team wat heel erg goed aan het spelen is. Dan heb je Letland, de wereldkampioen. Dan heb je ons. Dan heb je Frankrijk, wat altijd sterk is. Litouwen altijd sterk. En dan heb je Spanje, 2 jaar geleden wereldkampioen, dus je hoort het al. Bij ons is het bijna elk weekend een toernooi en elk weekend is het bijna een andere winnaar. Veel teams die aan elkaar gewaagd zijn. En je moet momentum pakken op wanneer het moet. En dat gaan we proberen.
1: Nou ja, je noemt toevalligerwijs Spanje al. Dat is een van de landen die je tegenkomt in de voorronde op de vrijdag. Wat voor een dag gaat die vrijdag überhaupt worden met die 2 wedstrijden?
2: Spanje is een sterk team. Is fysiek heel sterk team. En ze hebben ook een goede guard die verdedigend ook veel druk kan geven. Maar ik vind ons wel het betere team. Maar we moeten wel echt scherp zijn. Maar het wordt echt een fysiek gevecht. En dan heb je Italië. En dat is een beetje, ik weet nog niet zo. Die spelen niet superveel. Alleen die hebben wel echt goede spelers. Alleen ik weet niet zo goed. Ik ken die spelers niet zo goed, omdat ze niet zoveel spelen. En vorig jaar toen werden we eigenlijk ook verrast door Italië in de kwartfinale. Toen verloren we opeens. Dat was ook met gewoon een heel sterk team. Maar moeilijk te scouten van tevoren, omdat ze zo weinig hadden gespeeld. Dus dat wordt een beetje de verrassing. Maar ja, in principe zijn dat gewoon teams waar wij gewoon van zouden moeten kunnen winnen. En daar gaan we op voor.
1: Ja, is het denk ik ook op de eerste dag, gezien het feit dat je, je hebt die zaterdag rust, dus je kunt je wat voorloven op de vrijdag. Is het dan ook een kwestie van, zoals een wijs man ooit zei, kein geloof voetbal spelen, maar gewoon met je sterkste team gewoon starten en direct vanaf minuut 1 beide teams gewoon bij het slot grijpen en niet meer loslaten?
2: Nou ja, dat moet in onze sport eigenlijk altijd, omdat het zijn zulke korte wedstrijden. Dus het uitdelen van die eerste klap is super belangrijk. Je moet er vanaf de allereerste seconde staan. En dat is ook hoe wij graag willen spelen. En dat is ook wat we gaan doen. We gaan ze proberen gelijk vanaf de eerste seconde bij de strot inderdaad te pakken. En dan niet meer loslaten. Want als je dat niet doet, hè, en zij komen dan in de wedstrijd en ze krijgen vertrouwen. Het zijn wedstrijden van 10 minuten en dan... Ja, dan loop je in die val waar je niet in wil lopen. Dus je moet vanaf het allereerste moment scherp zijn. En dat gaan we ook gewoon doen.
1: Als we kijken naar het halen van de finale dag. En misschien het verdere verloop van het toernooi. Wat is het doel van dit Team NL? Wat is jouw doel? Is het toch... Gewoon sowieso meespelen om de medailles. Maar heb je een specifieke kleur in je hoofd zitten? Of wil je daar gewoon ver weg van blijven?
2: Wij zijn al jarenlang een team wat gewoon meedoet om de prijzen. En dat is eigenlijk ook hoe wij naar elk toernooi gaan. We gaan proberen om te winnen. En op zo'n groot toernooi, zeker omdat die verschillen zo klein zijn, gaan we gewoon voor een medaille. En elke kleur is daarin heel mooi.
1: Nou, we hebben ook nog natuurlijk de vrouwen. Die gaan hun Europese titel proberen te verdedigen. Gaat dat lukken, denk je?
2: Nou, ik denk dat zij zitten echt in een. Ze hebben een extreem goed jaar. Waarin ze vijf Women's Series achter elkaar hebben gewonnen. En een ongeslagen reeks wedstrijden van ja, volgens mij 27, 28 wedstrijden. De afgelopen weekend zijn ze derde geworden in de Women's Series Finals. Dus voor het eerst weer verloren. Maar ze zijn gewoon heel erg sterk. Dus ja, ik denk dat zij gewoon weer daar gaan om die titel te pakken. Maar ze zullen wel scherp moeten zijn.
1: Hoe ziet het jaar er verder eigenlijk nog uit? Na dit Europees kampioenschap, wat wacht dan bijvoorbeeld op jouw team?
2: Ja, dan moeten wij het seizoen nog afmaken met Team Amsterdam en Team Utrecht. Er staan nog een aantal World Tours op het programma. Vijf. Eén in China, één in Malaga, één in Mongolië, één in Brazilië. Dat is het eindtoernooi. En daar moeten we proberen zoveel mogelijk punten te gaan scoren voor onze landenranking. En die is dan weer heel erg belangrijk richting de Spelen toe. Om zoveel mogelijk punten te halen, om zo'n goed mogelijk uitgangspositie te creëren voor de Olympische kwalificatietoernooien. Maar wij zijn al half december zijn we klaar, dan spelen we het laatste toernooi. En dan gaan we een aantal weken hebben ze vrij. En dan beginnen we weer in het nieuwe seizoen, pre-Olympisch jaar.
1: Dat is voorlopig nog niet uitgereisd en uitgebasketbald, Aaron.
2: Nee, het is een hoop gereis. Maar dat is ook leuk. Dat hoort bij deze sport. Dat maakt het ook extra leuk. We zitten nog volop in het seizoen. Dus dit is een mooie tussenstop. We gaan er proberen het beste van te maken.
1: Ja, één ding scheelt, zit ik me net te bedenken. Normaal gesproken hoor je altijd atleten, en terecht overigens, dat ze wel de wereld rondreizen, maar nooit veel meer zien dan het hotel en de sporthal. Dan scheelt het dat je met deze sport natuurlijk wel gewoon bij de toeristische trekpleisters zit.
2: Ja, nee, dat klopt inderdaad. Wij vinden het wel ook belangrijk als we ergens naartoe gaan, dat je ook probeert te genieten van de ervaring. Dat je wat leuks probeert te gaan doen of iets te gaan bekijken. En het helpt inderdaad als je op toeristische trekpleisters op zo'n mooi plein als in Antwerpen gaat spelen. Want dan hoef je, als je dan een beetje rondkijkt en dat in je opneemt, dan maakt dat het extra mooi.
1: Precies, Aaron Royer, bondscoach van onze Team NL 3x3 basketbalmannen. Dank voor je tijd en alvast natuurlijk heel erg veel succes komend weekend op het EK.
2: Is goed. Heel erg bedankt, hè. Fijne dag. All Sports Radio Live.

Sport Radio. Live. De beste verhalen uit de sport. Headlines, gossip en de achtergronden. Elke werkdag tijdens de lunch op All Sport Radio. Je luistert naar All Sport Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sport Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Nog een weekje wachten en dan start de Solheim Cup op Bernardus Golf. Het is de allereerste keer dat dit prestigieuze toernooi in Nederland gespeeld wordt. Dus we mogen er wel wat van gaan verwachten. Ja, net als de Ryder Cup bij de mannen is de Solheim Cup dus een tweejaarlijks duel tussen de beste golfers uit Europa en de Verenigde Staten. En na zijn verwachting zo'n 80.000 bezoekers is het voor de Nederlandse Golffederatie ook een mooi moment om het golf onder vrouwen een boost te geven. Want waar de NGF deze week met prachtige groeicijfers kwam qua aantal leden, en dan vooral in de leeftijdscategorie 21 tot en met 30 jaar, blijft met een percentage van 31% vrouw verhoudingsgewijs de participatie nog wat achter in vergelijking met de landen om ons heen. Ja, en dan is natuurlijk snel de vraag: in hoeverre kan de Solheim Cup, maar ook de Ping Junior Solheim Cup die daarvoor wordt gespeeld, hier een boost aan geven? Ik ga erover in gesprek met Nienke Nijhuis. Zij is bestuurslid topgolf bij de NGF en zelf ook oudspeelsters op de Ladies European Tour, de LED. Nienke, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, allereerst, ja, die Solheim Cup komt eraan. Dat is natuurlijk, ja, een fantastisch toernooi. Voor jou ook nog op een herkenbare plek natuurlijk met Bernardus Golf. Hoe erg veel zin heb jij er al in?
2: Ja, ik heb er echt zoveel zin in. We hebben hier jaren al naar uitgekeken en naartoe gewerkt. Ja, en dan is het ineens zover. En dus heel bijzonder, ja.
1: Wat betekent het voor jou als voormalig golfster, maar ook voor het golf in Nederland, dat de Solheim Cup nu voor het eerst hier gespeeld wordt?
2: Nou ja, voor mij is het heel bijzonder, omdat, wat je al zei, ik zelf jarenlang op de Ladies European Tour heb gespeeld. En dan was de Solheim Cup een ultieme droom. En nu komt het grootste podium voor het vrouwengolf naar Nederland. Ja, mag ik er vanuit mijn rol bij de NGF, Stichting SAM en Brabant Sport op een hele andere manier aan bijdragen. En dan komen voor mij heel veel werelden bij elkaar. Maar ook voor alle golfliefhebbers en überhaupt sportliefhebbers. En hier in Brabant is het gewoon één groot feest om zo'n wereldpodium te mogen verwelkomen de komende week.
1: Ja, want vooral denk ik de locatie is bijzonder. Je bent weliswaar in Lochem opgegroeid, dat is in Gelderland. Maar ja, voor jou is Brabant inmiddels wel helemaal thuis, hè?
2: Ja, klopt. Al ruim 10 jaar is Brabant echt mijn thuis. En Bernardus is een fantastisch, echt fantastische baan. En wel bij mij om de hoek. Dus ja, het kan allemaal niet mooier.
1: Hoe lopen de voorbereidingen op het toernooi? Want ja, dat gaat natuurlijk pas eigenlijk over een week beginnen. Maar daarvoor ook niet geheel onbelangrijk. De Junior Solheim Cup.
2: Ja, en dat is echt super bijzonder ook deze week. Dat deze editie van de Solheim Cup ook de eerste is waarin we deze junioren, deze meiden dezelfde baan laten spelen als waar het hoofdevent vanaf vrijdag gespeeld wordt. Bijzonder, want normaal spelen de junioren de Ping Junior Solheim Cup op een andere baan. En nu breng je eigenlijk de juniors en de top samen, ja, en dan ga je echt het platform creëren wat in mijn beleving ook echt zo nodig is. Om die meiden ook samen met hun rolmodellen in dezelfde week op dezelfde baan te laten spelen. En daar het publiek ook deelgenoot van te kunnen maken.
1: Nu klinkt de vraag eigenlijk heel makkelijk, maar het is dus blijkbaar nog niet eerder geweest dan. Maar hoe kan het dat Bernardus Golf de allereerste plek gaat zijn dan waar deze twee toernooien samen worden gespeeld? Want als je erover nadenkt, klinkt het eigenlijk heel erg logisch, hè? Om de jonge golfsters en hun rolmodellen wat dat betreft gewoon aan elkaar te koppelen.
2: Ja, eens. Het klinkt heel logisch. In de praktijk vraagt dat natuurlijk, heeft dat best wat uitdagingen en vraagt dat ook wel visie en lef om dat bij elkaar te brengen. En ik denk met hele grote dank aan Bernardus en de NGF dat ze hier de handen ineen hebben geslagen om te zeggen van dit is wat wij hier willen gaan realiseren en daar gaan wij voor zorgen. En dat heeft met name ook logistiek natuurlijk uitdagingen. Normaliter is de baan eigenlijk de hele week vrij voor de professionals om al hun voorbereidingen te kunnen doen. Nou, nu moet in diezelfde week de baan vrijgemaakt worden om de juniors dat podium te geven. Dus logistiek vraagt dat wat uitdagingen. Ja, en ook de baan, het onderhoud, de baan moet toch ook in topstaat weer opgeleverd worden als vrijdag het hoofdevent begint, wat natuurlijk over de hele wereld live wordt uitgezonden. Dus dat vraagt ook wat van je greenkeeping staff. En wij zijn ervan uitgegaan hier dat we dat allemaal kunnen en gaan organiseren. En dat is dus dat is best uniek en dat vraagt heel veel.
1: Ja, want ik kan me wel voorstellen, zo'n Solheim Cup komt natuurlijk niet zomaar naar je golfclub toe. Daar gaat een heel bid aan vooraf. Waren ze een beetje enthousiast over dat idee dan om deze twee toernooien samen te spelen?
2: Ja, daar hebben wij ook veel credits voor gekregen. Voor het feit dat wij dit zo op deze manier ook hebben gepitcht. Dat we dat op deze manier willen doen. En ik hoop dat we daarmee gewoon het voorbeeld voor de komende edities en de wereld gaan zetten. Om te laten zien dat je jong en oud, het talent en de toekomst gewoon samen moet brengen. En ook voor alle jonge meiden die gaan kijken. Dat ze gewoon zien van kijk, dit is... dit is mijn voorbeeld en wat wij altijd zeggen van you can't be it what you can't see. Dus ik bedoel, als je het nooit ziet, dan hoe kan het dan als jouw voorbeeld gelden? En ik denk dat dit gewoon een heel mooi voorbeeld gaat worden komende week.
1: Ik ben eigenlijk ook benieuwd een beetje naar de rivaliteit tussen Team Europa en Team USA in het vrouwengolf. Want niet al te lang geleden natuurlijk de Ryder Cup gezien. Dat leverde nogal wat interessante momenten op qua rivaliteit. Ja. Hoe zit dat bij de Solheim Cup?
2: Nou ja, goed, ook bij de Solheim Cup is die rivaliteit er uiteraard. En Team Europe speelt natuurlijk op eigen continent. Dus het thuisvoordeel zullen ze absoluut hebben. Charlie Hull en Nelly Korda natuurlijk twee fantastische spelers waar de hele wereld naar kijkt. Dus ook hier verwacht ik dat de rivaliteit enorm zal opspelen. En dat wij toch stiekem door het enorme thuisvoordeel, om het maar zomaar te noemen, Europa net die extra boost gaan geven die ze nodig hebben.
1: Want hoe zit het een beetje met de verhoudingen tussen Team Europa en Team USA? Kortom, wat kunnen we verwachten tijdens die Solheim Cup?
2: Nou ja, op papier heeft Team USA gewoon hele goede cijfers en goede speelsters. Maar ook aan de kant van Europa wordt er op dit moment gewoon heel goed gespeeld. En wat je gewoon over het algemeen ziet, zowel bij de Solheim Cup als de Ryder Cup, is dat op dit soort momenten het feit dat Team Europe gewoon over het algemeen een betere teamplayer is dan Amerika, dan zie je vaak dat daar op het moment als echt de spanning oploopt, dat echt die team spirit enorm naar boven komt. En daar hebben de captains ook een enorm grote rol in. En hebben ook echt een zware taak gehad om daar de juiste wildcards en zo voor uit te kiezen. Om uiteindelijk te zorgen dat er vrijdag, zaterdag, zondag ook de beste teams opgesteld staan.
1: Toch even terugkomend op wat je eerder zei. Prachtige uitspraak. You can't be what you can't see. Nu hebben we het even kort gehad in de intro over het percentage participatie van vrouwen binnen golf. Dat is in Nederland momenteel 31%. Ruim 31%. Dat is iets lager dan bijvoorbeeld in wat omliggendere landen. In hoeverre is het dan van naar Nederland halen van de Solheim Cup en deze sterren van dichtbij te kunnen bewonderen, een mogelijkheid voor het vrouwengolf om wat dat betreft een beetje een boost te krijgen in Nederland?
2: Nou, wij hebben als NGF met het jeugdplan wat we in 2024 hebben gelanceerd in de introductie van de campagne Welcome to the Club, hebben we al een enorme aanzet gedaan om inderdaad meer meiden en dames naar de golfbaan te krijgen en blijvend te houden. We zijn sinds een jaar samenwerking met Stichting SAM aangegaan, waar ik ook in het bestuur zit. En SAM staat voor meer gelijkwaardigheid in de sport. En door die samenwerking zijn we ook echt aan het kijken van wat maakt nou dat vrouwen misschien nog niet zo makkelijk lid worden als dat we allemaal hopen. Dus we willen daar ook echt in kaart brengen van veelal is de sport door de bril van mannen ooit neergezet, gedesigned. Dus wij gaan nu echt door gewoon met de doelgroep in gesprek te gaan ophalen van goh, waar loop je tegenaan? Wanneer zou voor jou de stap om lid te worden wat makkelijker worden? En op die manier willen we gewoon gaan kijken of we met het podium wat de Solheim Cup nu is, de vrouwen die daar komen, met elkaar ook in gesprek te gaan en van daaruit te kijken of we interventies kunnen plegen op de verschillende clubs en verenigingen om daar het aanbod ook daar waar nodig aan te passen. En ook heel belangrijk om te zorgen dat we de vrouwen ook meer in bestuursfuncties en op clubs en verenigingen krijgen. Om daar ook mee te kunnen denken. En op die manier ook duurzaam die percentages omhoog te krijgen en te houden.
1: Want wat krijg je dan zo al terug uit de groep vrouwen die jullie spreken in het golf? Wat zijn dan bijvoorbeeld nou die hele grote drempels dan om de sport te gaan doen of om lid te worden?
2: Nou, vaak toch nog wel het tijdsbeslag traditioneel is het toch 18 holes spelen. Inmiddels zie je al wel steeds meer dat het 9 holes wordt. Maar ook dat, hè, 18 holes of 9 holes, je bent toch al vaak een paar uur weg. Nou ja, in combinatie vaak met jonge gezinnen, kinderen, werk, is dat best een tijdsbeslag. Dus vrouwen zeggen van, goh, hè, misschien moeten we een lus van 3 holes, 6 holes, 9 holes introduceren. Ook wel wat meer gewoon girls only. Dat vrouwen gewoon vaak ook het sociale aspect leuk vinden. Wel spelen, maar daarna ook gewoon gezellig kunnen kletsen. Of nog even drinken in het clubhuis. Dus op deze manieren krijg je best wel wat inkijkjes in waar de obstakels zitten. Kinderopvang, hè, zeker als er jongere kinderen spelen, dat gewoon het gezin met man, vrouw en kinderen naar de baan kan. En dat er opvang is, zodat je toch ook als man en vrouw samen de baan in kan. De tees, daar wordt nu al meer naar gekeken. Hè, maar dat er verschillende tees in de baan zijn om de afstanden wat meer passend te maken bij jouw niveau of waar je die dag zin in hebt. Nou, en dat geeft gewoon een hele waardevolle inkijk waar we gewoon absoluut met elkaar mee aan de slag kunnen.
1: In hoeverre kan je daarin je eigen ervaring binnen het golf meenemen?
2: Op een hele mooie manier. Enerzijds, hè, doordat je gewoon gezien hebt hoe mijn eigen weg vanaf begin het golven tot professional eruit heeft gezien. De hobbels, de obstakels waar ik zelf tegen aangelopen heb. Nou, en nu vanuit de NGF, waarin ik ook mee heb kunnen kijken naar het topgolfplan voor de komende jaren. Ja, en vanuit Sam ook van hè, dat het heel herkenbaar is, bepaalde feedback die we krijgen. En dat ik dan aan de kant van de NGF natuurlijk ook weer mee kan denken hoe kunnen we daar als federatie op inspelen. Dus ja, op

0: zorgen dat we dat veel meer meisjes en vrouwen voor golf kiezen en blijven golven. En wat ik zei, dat ook deze vrouwen vanzelfsprekend zichtbaar zijn als speelster, maar ook als coach. Dat we er ook meer vrouwelijke coaches aan de slag gaan krijgen, bestuurders en leiders binnen onze sport. En dat we daarmee, door op allerlei vlakken in te gaan zetten, uiteindelijk zorgen dat we, ja, dat we de sport en daarmee het vrouwengolf naar een heel nieuw niveau en level gaan trekken.
1: Nou, dat zou mooi zijn. Laten we het hopen dat dat allemaal mag gaan lukken. Eerst natuurlijk, geheel niet onbelangrijk natuurlijk, die Solheim Cup. We kijken er al met z'n allen naar uit. Gaat mooi worden. Nienke Nijenhuis, bestuurslid topgolf bij de NGF. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk alvast heel erg veel plezier de komende dagen.
0: Ja, heel graag gedaan. En dat gaat helemaal goed komen. All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: Dit is All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal, tennis en autoracen. Tot zeilen, atletiek en judo. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook. Of bereik ons via Twitter. @sportsradio_nl. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.
2: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 3 uur.
4: Hockey. Hoi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
5: Voetbal. Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
6: Volleybal. Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor september is dit de 17-jarige rugbier Marvin Dijkhuis. Eind vorig jaar werd hij met Nederland onder 18 nog derde op het EK en behoort ook dit jaar weer tot Oranje onder 18. Daarna speelt hij zijn clubrugby in het eerste van rugbyclub Groningen en zijn dromen die gaan wel weer een stapje verder, want aanstaande februari wil hij voor 8 maanden naar, laten we eerlijk zijn, rugby Walhalla Zuid-Afrika om zichzelf volledig te focussen op de sport. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Marvin, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, allereerst wil ik toch wel even een kleine opmerking plaatsen, want we gaan er zo meteen uitgebreid over in gesprek, maar 8 maanden naar Zuid-Afrika als rugbier is wel heel erg gaaf.
2: Ja, dat is echt een hele grote droom die uit gaat komen. Heel veel zin in en ik hoop heel veel te gaan leren daar en een onvergetelijke tijd te beleven.
1: Dan ga ik je gelijk een gemene vraag stellen, Springboks of All Blacks?
2: Ik ben toch zelf fan van de All Blacks.
1: Ja, dat moet je dan niet hardop gaan roepen daar, hè? Dan snap je.
2: Nee, ik neem dat shirtje denk ik niet bij, nee.
1: Hey Marvin, laten we eens beginnen bij het begin. Rugby, het is een prachtige sport, laten we eerlijk zijn. Maar niet per se de eerste sport, denk ik, waar je aan denkt als je als kind gaat kiezen. Hoe is bij jou het lot gevallen op deze sport?
2: Ik ben begonnen eerst met boksen. Nou, na een paar jaar dacht ik, ja, ik wil wat anders gaan doen. En mijn neef die rugby die altijd al. En nou, ik ben vaak met hem meegegaan naar de wedstrijden. Nou, en op een gegeven moment dacht ik van ja, dat wil ik ook. Dus ben ik gaan meetrainen. Ja, en zo is het gekomen. En nu kan ik mijn leven niet voor me zien zonder rugby.
1: Ja, maar begonnen met boksen, dat is ook weer even iets totaal anders.
2: Ja, heel wat anders. Maar op een gegeven moment vond ik daar niet meer echt de uitdaging in. En nou, ik denk dat dit een stuk beter bij me past.
1: Ja, nu kom je zelf uit Drenthe, uit Assen. Kon je al snel wel iets qua rugby in de buurt vinden ook?
2: Ja, het is in het noorden is het niet zo groot als in het zuiden bijvoorbeeld. Dus daarom speel ik nu ook bij Groningen, want in Assen hebben we geen rugbyclub. En ja, voor een wedstrijd dan moet je wel gewoon denken om 2,5 uur rijden elke wedstrijd weer. Ja, het is vervelend, maar je hebt het er wel voor over.
1: Nou, uiteindelijk kruipt de liefde dan toch waar het niet gaan kan. Op een gegeven moment ben je dus dan begonnen met rugby, omdat je zegt, je neven die deden dat ook. Ik denk, vet, dat wil ik ook. Was het voor jou gelijk liefde op het eerste contactmoment, als we het maar zo mogen noemen?
2: Ja, dat denk ik wel. Ik heb natuurlijk ook, toen ik nog niet rugby deed, heb ik wel eens een rugbybal in mijn hand gehad. Vond ik altijd al wel leuk. En ja, na de eerste training dacht ik al wel gelijk van, goh, dit wil ik wel gaan doen.
1: Ja, en wat maakt dan hetgene waar bij jou dat vuurtje door ging branden?
2: Ik denk, rugby, het is geen moment, is het hetzelfde. Je hebt elke keer moet je reageren op wat er met de bal gebeurt. Je weet niet hoe een rugbybal gaat stuiteren. Dus dat maakt het ook heel leuk. Het is gewoon niet voorspelbaar. Je moet dan zo snel mogelijk de juiste beslissing maken. Ja, dat maakt het heel leuk, denk ik. En ook gewoon een beetje het contact vind ik ook gewoon heel erg leuk.
1: Nou ja, nu heb je natuurlijk 15 plekken op een rugbyveld waar je uit kan kiezen om te gaan staan. Wat is jouw positie?
2: Ik zit bij de voorwaarts op de nummer 8 en flanker speel ik.
1: En wat maakt die positie voor jou zo leuk?
2: Ik denk vooral de flankers is een beetje een combinatie tussen de voorwaartsen, dus echt de grote gasten. Maar het ligt ook een beetje aan je spel en dan heb je ook een beetje het snelle erin. Dus eigenlijk van allebei de kanten een beetje wat. En dat vind ik juist leuk, dat je niet de hele tijd hetzelfde hebt.
1: Op een gegeven moment word je natuurlijk beter in je sport. Ga je wat serieuzere dingen ondernemen. Komt misschien het nationaal team komt een keer om de hoek kijken. Wanneer was een beetje voor jou dat moment dat je zoiets had van, hey, ik ben hier misschien wel heel erg goed in?
2: Ja, op een gegeven moment toen de selectiedagen waren, ben ik meegaan doen met de regiodagen, heet dat hier in Nederland. En dan kan je dus geselecteerd worden voor het Nederlands team. Het eerste jaar is het me niet gelukt. En het tweede jaar helaas ook niet. En toen het derde jaar wel gelukt. En nu dit jaar gelukkig ook weer. Dus dan op dat moment denk je wel van dat is wel heel mooi.
1: Ja, maar het brengt gelijk ook weer wat extra uitdaging met zich mee. Want op het moment dat je ook bij de nationale selecties aansluit, wordt het voor jou elke maandag ineens van als ze naar Amsterdam afreizen?
2: Ja, dus soms een beetje zwaar, maar je hebt het er wel voor over. Je speelt dan gewoon met de beste mensen van je leeftijdscategorie. Speel je dan je wedstrijden soms en je traint elke maandag. Ja, dat is wel heel mooi.
1: Ja, en nu heb je ook al hele mooie dingen met in dit geval Nederland onder 18 mogen beleven. Afgelopen jaar het EK gespeeld in Praag. Derde geworden. Hoe vet was dat?
2: Ja, dat is echt heel gaaf. Voor mij dan het eerste jaar inderdaad bij de Nederlandse selectie. En dan dat je dan het gelijk helemaal tot het EK redt. Dat is heel vet. Als je dan het veld oploopt en je zingt dan het volkslied uit volle borst. Ja, daar krijg je wel een beetje kippenvel van.
1: Ja, en ook dit jaar weer geselecteerd voor Oranje onder 18. Betekent in komende november natuurlijk weer kans om op het EK te staan. Telt dat voor jou als leeftijd dan nog iets mee? Want je bent nu 17, maar we moeten niet vergeten dat je later deze maand 18 wordt.
2: Ja, dat klopt. Vorig jaar ben ik eigenlijk al een jaar eerder ingestroomd. En daardoor kan ik dit jaar ook bijblijven, omdat het op leeftijdsjaar gaat. Dus gewoon geboortedatum. Dus, het is nu voor de geboortedatum 2008. En daardoor kan ik nu 2 jaar op rijden doen.
1: En als onder 18 afgerond is, dan kijken we nog even heel snel iets verder de toekomst in. Wat is dan de volgende selectie die op je wacht?
2: Dan ga je door naar de onder 20.
1: Kijk, en dan kun je eventueel daar natuurlijk ook weer gewoon 2 jaar in spelen.
2: Ja, klopt.
1: Nou, hartstikke mooi. Nu heb je natuurlijk ook nog het club rugby. Ik zei het al, Rugby Club Groningen, dat is waar je speelt in het eerste. Hoe is dat om op 17-jarige leeftijd eigenlijk al te doen tussen toch wel volwassen, grote, sterke mannen?
2: Ja, aan het begin is het een beetje wennen. Ik ben vorig jaar aan het einde van in het midden van het seizoen ben ik ingestroomd bij de senioren. Maar ja, het is, fysiek is het heel anders. Je lichaam heeft wel even wat meer moeite ermee. Je moet beter herstellen. Dat voel je echt wel, vooral het fysieke voel je heel erg.
1: Hoe is dat eigenlijk in het rugby gerekend? Want als ik even kijk snel naar mijn eigen sport, het American Football. Als je daar spelers wil inschrijven voor je eerste die onder de 18 jaar zijn, dan moet je dispensatie aanvragen bij de bond. Hoe is dat in het rugby geregeld?
2: Ja, eigenlijk hetzelfde. Je tekent inderdaad een dispensatie en dan gaat hij inderdaad naar de rugbybond en die beoordeelt dan of dat goed genoeg is.
1: Nou ja, en als je dan onder in selectie van Oranje zit, dan hebben ze al snel zoiets van die kan zichzelf wel goed beschermen.
2: Ja, inderdaad. En ik heb mooie motivatiebrieven bij mogen schrijven en ik denk dat dat ook zeker heeft geholpen.
1: Wat hoop jij te kunnen behalen met rugbyclub Groningen? Wat zijn jouw dromen op clubniveau?
2: Ik denk toch, we spelen nu op de eerste klasse en daarboven zit de ereklasse. Ik denk dat het mij heel mooi lijkt om kampioen te worden in de eerste klasse en dan naar de ereklasse te gaan en dan het hoogste niveau te spelen met de rugbyclub Groningen.
1: En dat is dan wel echt Groningen waar het hart sneller van gaat kloppen? Of heb je ook kijkend naar andere clubs in Nederland waar ze iets van dat zou eigenlijk ook wel een mooie uitdaging zijn?
2: Ja, natuurlijk, als je naar een grotere club gaat, het is hartstikke mooi. Maar ja, ik vind het toch ook mooi om bij mijn club te blijven waar het allemaal is begonnen. En dan wie weet later ooit naar een grotere club te gaan. Maar voor nu eerst bij de Club Groningen.
1: Ja, en dan het kopje buitenland natuurlijk wat er nog om de hoek komt te kijken. Want we hebben natuurlijk ook prachtige rugbyclubs in grote landen als Engeland, Frankrijk. Waar natuurlijk ook wel Nederlanders actief zijn. Maar voordat zover is, ga je eerst sparen voor een reis naar Zuid-Afrika. Daar wil je 8 maanden naartoe. We hadden het in het begin natuurlijk al even over. Maar het is niet zomaar een keus die je maakt. Hoe ben je hier tot gekomen?
2: Nou, ook een beetje via. Het is sowieso, in Nederland zijn er best wel wat jongens die naar het buitenland gaan om te spelen, naar school te gaan. Inderdaad, dan naar Zuid-Afrika, naar Engeland of naar Frankrijk. En ik heb vorig jaar zat een Zuid-Afrikaanse coach bij Rugby Nederland. En die heeft me een beetje geholpen met deze keuze te maken om daarheen te gaan.
1: Nou, het rugby is ook echt een hele grote schoolsport in Zuid-Afrika. Sterker nog, het landelijk scholenkampioenschap is een van de meest druk bezochte kampioenschappen in het land. Ga je het ook combineren met school, met onderwijs, of staat dat er los van?
2: Nee, dat staat er voor mij helemaal los van. Ik ga er echt heen om puur te focussen op het rugby en om daar zo goed mogelijk rugbyer te worden.
1: En hoe gaat dat voor jou eruit zien? Waar ga je mee bezighouden? Waar ga je aan verbinden? Wat ga je doen?
2: Nou, een week zie je dan eigenlijk elke dag ga je op het veld trainen en in de sportschool. Dus je hebt twee trainingsmomenten op een dag. En nou, dat heel de week ben je hard aan het trainen. En in het weekend speel je daar bij een lokale club, speel je dan je wedstrijden. Ja, zo ziet elke week een beetje uit.
1: En is dan waar je aansluit, is dat specifiek een club? Is dat een soort van een rugbyopleidingscentrum? Of je zegt, hoe moeten we dat zien?
2: Ja, het is een soort academie. Dus het is inderdaad een hele organisatie die regelt dat. Ja, daar ben je dan heel de week onder de pannen en hun regelen ook mijn verblijf. En ja, dat zit allemaal bij elkaar in.
1: Wat hoop je uit die uitdaging te halen?
2: Ik hoop vooral heel erg veel te leren en nou, ook mezelf te laten zien aan bijvoorbeeld lokale clubs daar of ergens anders in het buitenland. Ook een beetje mijn naam te vergroten van, ja, dit is Marvin.
1: Nou, nu is de toekomst voor jou nog heel erg groot. Nogmaals, je wordt deze maand 18. Je hebt nog heel wat jaartjes om deze sport te mogen spelen. Wat is nou echt jouw ultieme rugbydroom?
2: Dat ik bij een mooie Engelse of Franse club mijn baan ervan maak en dat ik daar mijn leven ga leiden.
1: En heb je stiekem wel echt een club waar je denkt van, nou, dat vind ik echt wel echt, dat is een prachtige, prachtige club. Ik noem iets La Rochelle en Harlequins, dat soort clubs.
2: Ja, inderdaad, La Rochelle vind ik een hele mooie club. Het is een mooi stadion, mooi team.
1: Nou, laten we hopen dat dat gaat lukken. Maar voor het zover is, heb je natuurlijk ook, want ja, het Talentboek is een crowdfunding platform, gewoon een spaardoel draaien. Daar moeten we even reclame voor maken, Marvin. Dat snap je ook wel. Vertel, wat is je spaardoel?
2: Ik wil eigenlijk het liefst €6.000 minimaal ophalen. Alles wat meer is natuurlijk hartelijk welkom. Maar het is meer gewoon om, moet ik er wel zelf voor betalen. Maar daardoor wil ik mijn crowdfunding inderdaad opzetten om de kosten zo veel mogelijk te dekken. En ja, dat een beetje.
1: Ja, want het gaat dan ook echt om de trainingen, de reiskosten naar Amsterdam. Alles rondom Oranje onder 9 of onder 18. De reis naar Zuid-Afrika, eigenlijk alles bij elkaar is dat.
2: Ja, het is helaas allemaal niet goedkoop tegenwoordig meer. Inderdaad, ook niet alleen voor Zuid-Afrika, maar ook voor de trainingen in Amsterdam. Dus elke keer een hoop geld met de reis heen en weer.
1: Ja, de trein is ook niet zo goedkoop meer, hè, tegenwoordig.
2: Nee, de trein is ook niet meer goedkoop tegenwoordig. Nou, ik word dan bijna inderdaad 18, heb ik mijn rijbewijs. Maar ja, tanken wordt ook helaas steeds duurder, dus probeer door mijn crowdfunding dat een beetje zoveel mogelijk te dekken.
1: Nou, het goede nieuws voor jou alvast is dat op het moment dat we elkaar spreken op deze eerste vrijdag van de maand, inmiddels al bijna 80% van jouw doel is opgehaald. Dus laten we hopen dat minimaal de 100% gaat halen. Marvin Dijkhuis, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. Jij bent ons talentboek Talent van de Maand. En ja, alvast heel erg veel succes en plezier in Zuid-Afrika.
2: Nou, heel erg bedankt. Heel erg bedankt voor het belletje.
0: All Sports Radio Live.

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Nou, vertel Frank, wat heb je qua nieuws vandaag meegenomen?
2: Het zal niemand verbazen, hier in de studio niet, maar ook de luisteraars niet, dat de sportwereld is natuurlijk behoorlijk aan het innoveren. Het wordt ook wel tijd, denk ik, want de sport heet modern te zijn, maar is redelijk conventioneel en redelijk conservatief. Maar nieuwe sporten komen en bestaande sporten komen uit met nieuwe onderdelen, inhakend op de behoeften vanuit de markt natuurlijk. Snel, dynamisch, veel korte onderdelen, geschikt voor de socials. Enzovoort, voorbeelden erover. 3x3 basketbal, waarin we behoorlijk succesvol zijn in Nederland. En is heel aantrekkelijk voor de met name jeugdgekijkers. Beachvolleybal, shorttrack en schaatsen, niet te vergeten.
1: 2020 cricket.
2: En onder een padel in het tennis. Dan komen we straks uitgebreid op terug met onze beide gasten. Maar zo ook over inhaken gesproken, Hyrox. Dat zelfs al de ambitie heeft om Olympisch te worden. Dat gaat ook heel snel. En Hyrox is eigenlijk een soort verlenging van de sportscholen. Die enorm in trek zijn. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. En dat houdt in dat je op meerdere toestellen in een sportschool je kunsten vertoont, zou ik bijna willen zeggen. Maar dat wordt dan bij elkaar opgeteld. En dat is enorm populair. En
1: tussendoor moet je overigens heel veel rennen, hè, ook nog.
2: Ja, het heeft iets van 10 onderdelen, geloof ik, op de loopband. En dan ook het proces van het weer herstellen hoort er ook bij. Het is behoorlijk ingewikkeld. Dus ze zullen nog best wel wat moeite hebben om dat uit te leggen aan de consument. Maar het is wel enorm het groeien in populariteit. En dat is ook de reden waarom Amazon, nog niet de eerste, de beste merk in de wereld, heeft de Hyrox sport omarmd. En is een global partner geworden van de Hyrox sport. Hyrox begon in 2017 met een evenement in Hamburg en combineert 8 hardlooponderdelen van 1 kilometer met 8 workouts. Afgelopen seizoen namen 1,5 miljoen mensen deel aan 105 evenementen in 35 landen. Amazon heeft intussen Hyrox storefronts geopend in Engeland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en ook in Nederland, wat ik niet wist. Onderdeel van het concept en belangrijk voor het verdienmodel is dat producten voor training, wedstrijden en herstel, waaronder natuurlijk sportvoeding, worden samengebracht. In de berichtgeving over deze match met Amazon is niets bekendgemaakt over bedragen, maar ik schat dat het met name is geënt op elkaar beter maken. Dus het zou zomaar een gesloten beursdeal kunnen zijn, met uiteindelijk resultaat natuurlijk een grotere beurs voor beide partijen.
1: Ja.
2: Dus we blijven dat volgen.
1: Ik vraag me dan wel af, want nu is Hyrox natuurlijk heel erg populair, maar een aantal jaar geleden hadden we CrossFit. Dat had ook de ambitie om dan weer iets Olympisch te gaan worden. Maar hoe kan Hyrox dan misschien dan wel succesvol zijn waar CrossFit het heeft laten liggen?
2: Ja, goede vraag. Ik heb wel eens mijn twijfels ook over de willekeur van de keuze die welke sport Olympisch worden. En ze worden eerst in een onderdeel van een Olympische Spelen een demonstratiesport. En daarna gaat het IOC beslissen, was de impact van deze sport dusdanig dat een permanente Olympische status geven of niet. Maar het is al in het verleden regelmatig gebeurd dat een sport een demonstratiesport was vanwege het land. En dat dan de volgende Olympische Spelen, waar de sport nauwelijks of niet populair is, dat het dan weer geschrapt wordt.
1: Ja, want het wordt nog wat als we elke fitnesstrend Olympisch gaan maken.
2: Ja.
3: Maar het is wel zo dat CrossFit is technisch best een moeilijke sport. En Hyrox is veel laagdrempeliger. Dus toegankelijker voor iedereen. De oefeningen zijn eenvoudiger. Dus vandaar ook de populariteit momenteel van Hyrox.
1: Kijk,
2: hele goede toevoeging. We gaan even terugkijken. We hebben het net natuurlijk het voetbaltransferwindow achter ons. Om er even aan te geven hoeveel geld daarin omgaat, heb ik eventjes gekeken naar de Premier League. Natuurlijk de meest aansprekende competitie, zeker in Europa, maar eigenlijk in de wereld, als je het hebt over voetbal. De afgelopen periode is er voor 4,1 miljard euro uitgegeven in de Premier League alleen. 4,1 miljard. Arsenal besteedde 198 miljoen. Chelsea 300 miljoen, Liverpool 246 miljoen, Manchester City 450 miljoen, Newcastle United 268 miljoen en Tottenham 310 miljoen. Hetzelfde bedrag ongeveer dat Manchester United uitgaf.
1: Ja, Jacco, ik zie jou je hoofd schudden.
4: Ja, ik moet eerlijk zeggen, kijk, de prijzengelden bij de US Open gaan natuurlijk ook fijn omhoog en bij tennis. Maar als ik dit soort bedragen hoor en tegelijkertijd probeer even een iets bredere blik te hebben op de wereld. Hoe kan je in vredesnaam nog verdedigen dat dit soort bedragen bij het voetballen of ook bij een aantal andere grote sporten. Het is natuurlijk vraag en aanbod nogmaals. Hè, mensen die ernaar kijken, televisierechten, merchandise. Ik snap het principe. Maar het is eigenlijk gewoon niet meer te verdedigen. Terwijl je tegelijkertijd gewoon een aantal andere grote problemen in de wereld aan het oplossen bent. En dat je met dit soort bedragen eigenlijk gewoon iets zeer substantieels. Gewoon een bepaalde ziekte gewoon weg kunt brengen. Gewoon in één jaar. Hè.
1: Ja.
4: En dat vind ik gewoon wel steeds moeilijker om te verkroppen, moet ik eerlijk zeggen. Het is niet meer uit te leggen aan een gewone mens.
2: Ik ben het volstrekt met je eens, Jacco. Maar jij zei het zelf wel. Het is het vraag- en aanbodmechanisme. En als er landen zoals Saudi-Arabië in beeld komen, die een oorlogskast tussen aanhalingstekens hebben van 650 miljard om toerisme te promoten via sport. Ja, dan krijg je dit soort ontwikkelingen.
4: Ja, en de vraag is alleen, is dat goed?
2: Nee.
4: En is dat eerlijk? Is dat een. Kijk, ik ben zeker voor dat mensen die uitzonderlijke dingen verrichten, dat die daar ook uitzonderlijk voor betaald mogen worden. Uiteindelijk is dat. Maar op een gegeven moment kom je op een punt dat je moet afvragen, ja, hoe uitzonderlijk kan het zijn? Hoe kan je nou iemand nou het verschil tussen 60 miljoen en 40 miljoen? Ik noem even wat als salaris. Dat is volgens mij al veel en nog steeds veel.
1: Ja.
4: Dus ja, dan is 40 ook prima. Dan zou je die laatste 20 bij wijze van spreken, die is niet reëel. En als je op die manier gewoon, vind ik, een aantal van de grote dingen ergens afroomt. Ja, dat moet prima kunnen.
2: Ja, maar ja, zolang, kijk, in Tiana Reinders, wat ik een hele goede voetballer vind en vond. Bij Manchester City was hij op zijn plaats. Die gaat nu 25 miljoen per jaar verdienen in de komende 4 jaar.
4: Ja, en ik gun het hem van harte. En ik vind het een verstandige keuze als hij met één gezond seizoen. Je hoopt dat iemand gezond blijft. Dat je daarmee je gezin en je familie voor een lengte van jaren kunt veiligstellen. Is het een meer dan terechte overweging die jij maakt. Maar op het moment dat ik je dat hoor zeggen als topsporter. Dat je zegt, ik wil de beste sporter zijn. Wat ik kan zijn. En dat je daar ooit mee begonnen bent. Om voor een sport te kiezen, dan ben ik het spoor oprecht helemaal bijster.
1: Ja, want dan ga je vanuit dat je het hoogst
2: haalt. Als we over rijke sporters hebben. Ik heb de 3 rijkste sporters ter wereld op dit moment aan de hand van een onderzoek van Sportico. Cristiano Ronaldo is het rijkst. Die heeft in 2025 in 1 jaar tijd dus 172 miljoen verdiend. Waarvan 60 miljoen uit sponsors. Op 2 staat een bokser. Nou, dat is niet mijn favoriete sport, maar goed, het is een sport. Canelo Alvarez, die heeft 118 miljoen verdiend. En Lionel Messi op nummer 3, die heeft 112 miljoen verdiend. Enige Nederlander in de top 100, zal je niet verbazen, is Max Verstappen. Die heeft 71,5 miljoen verdiend in 1 jaar tijd. In de top 100, wat ik heel opmerkelijk vind van 2025, geen enkele vrouw.
4: Ook in Osaka niet, want Osaka volgens mij had ook ongeveer dit soort bedragen.
2: Je zal er dan misschien net overheen
4: weten, binnen te halen.
2: Betrouwbaar, wat hun onderzoeken betreft. Ja. Dus. Maar goed, misschien.
4: Maar dat zit ook vaak natuurlijk op daarna, niet zozeer vanuit de sport, maar uit het ondernemerschap. Wat niet per se natuurlijk hoeft te zijn dat het rechtstreeks prijzengeld is of sponsors die je sponsoren vanwege je sport. Maar dat je uiteindelijk een sporter hebt die zijn centjes heel verstandig heeft belegd en een deelneming heeft genomen in andere bedrijven.
2: Ja, klopt. Dan een merkwaardig voorval bij het US Open in het vrouwenenkelspel. De nummer 1 van de wereld, Arina Sabalenka, stopte tijdens haar 3e rondewedstrijd en klaagde bij de chair umpire over de reuk van marihuana in het stadion. In het Louis Armstrong stadion.
4: Zat Kyrgios toevallig op de tribune?
1: Nee, die doet dan coke, hè?
2: Nou, dat de umpire een en ander doorgeeft aan de organisatie. Speelde Arina door en won de wedstrijd uiteraard. Want ze is de nummer 1 van de wereld. Met 6-3, 6-4 van Kamille Rakimova. Nou, dat zal jullie aanspreken. Het tennisnieuwtje ertussendoor. Maar daar gaan we straks uitgebreid door.
4: Ik wil je respect geven voor het uitspreken van die achternaam. Dat doe je heel goed.
1: Maar dat is toch wel trouwens echt al jaren zo. Dat er over de US Open. Dat die tennissers altijd het hebben ook over die wietlucht. Rondom het stadion.
3: Ja, voornamelijk ook New York, want daar is het allemaal wat luidruchtiger, ja. Entertainment.
2: Je hoort het lawaai ook.
3: Lawaai en
1: ja. Dat hoort aanvliegroute van LaGuardia, geloof
4: ja.
1: ik.
4: Ja. En de hamburger ruik je ook heel goed, weet je wel. En, maar blijkbaar is dit nu ook een mooi tijdsverdrijf voor de mensen. En op bepaalde plekken van het stadion, dat het blijkbaar toegestaan is, of dat mensen dat in de gaten hebben. Ik kan me niet voorstellen dat er binnen het stadion plekken zijn waar je mag roken, want dat is in Amerika ook best wel vaak streng geregeld. Dus het moet ergens van buiten afkomen en met een bepaalde windrichting. Dat je hebt dan of een wietlucht of je hebt landende vliegtuigen.
1: Ja.
3: Dan, ze heeft ook slim wat.
2: We geven naar onze Nederlandse sponsors. Heineken heeft getekend als official beer supplier, partner van de 2027 Ryder Cup. Het traditionele golfwedstrijd tussen Amerika en Europa. Die volgend jaar in september in Ierland wordt gespeeld. Bedragen zijn niet onthuld, maar de Times meldt een bedrag van $50 miljoen. Intussen in de FIFA-klucht. Ons vervolgverhaal, Robert.
1: Daar zijn we weer.
2: Of moet ik zeggen, de Infantino comedy kan ook. Er lijkt het net zich te sluiten rond Gianni, de Infantino. Ik vind wel, overigens, dat zijn tegenstanders, en dat worden er met de dag meer overigens, zich te veel focussen op dat FIFA Forward Enterprise plan. Want dat is niet vreemd in de sport, dat is niet nieuw in de sport. En hij kan zich nu gaan verschuilen achter, het waren slechts plannen. Ik vind dat de tegenstanders van hem, die hadden zich veel beter moeten focussen in een strafzaak die ze nu gaan aanspannen op die rode kaart die is ingetrokken. Dat is tegen de spelregels. Op een FIFA Peace Award die hij heeft uitgegeven voor meneer Donald Trump. Over de geschenken, onder andere een villa met zeezicht, die hij heeft gekregen in Qatar. Al dat soort zaken die hij heeft gedaan, die niet door de beugel kunnen en waar tegen je dus strafrechtelijk hem kan vervolgen. Op die plannen voor verkoop van een gedeelte van het wereldkampioenschap vind ik dom, want hij kan zich verschuilen achter het feit. Het waren maar plannen, die heb ik nu ingetrokken. Dus het wordt vervolgd. En tevens zouden ze natuurlijk, in mijn ogen, zouden ze zich moeten focussen, 1, op dat One Country, One Vote systeem.
1: Uh-huh.
2: Dat is natuurlijk killing, want er zijn 211 landen lid en meer dan de helft zijn kleine landen, dus die zijn makkelijk te paaien met geld. En 2, UEFA zou een tegenkandidaat naar voren moeten schuiven. Maar goed, dat is mijn bescheiden mening. Dan het Chinese Haier. Dat is een witgoedmerk. Onder andere ook televisies, maar met name ijskasten en keukengereedschap. Heeft zich natuurlijk al regelmatig in de sport gemeld. Ook in de tennis trouwens.
1: Zeker. Anna Ivanovic.
2: Maar die hebben net getekend voor 4 jaar. Ook als sponsor van de Champions League voetbal.
1: Ah.
2: Dat is weer een Chinees merk voor $60 miljoen. Dan Formule 1. Na een weekend met een toch wel onverwacht podiumplek, geheel te danken aan de racekwaliteiten van Max. En niet van de auto. Is het interessant te lezen wat een gemiddelde helm van Max kost om te produceren. Ik geef jullie even een raadsel. Wat kost zo'n helm?
1: Poh.
2: Doen. Gokje.
4: 5.000. Ik denk 11.000 tot 12.000.
2: Robert?
1: Ik ga denk richting de 22,5.
2: Nee, jij zit wel een beetje te hoog. Ja. Het is tussen de 8 en de 10.000. En dat is ook de reden waarom Max natuurlijk, alle coureurs trouwens in het Formule 1 circus, veelvuldig wisselen van helm. Want du moment dat er een nieuwe helm komt, worden er ook honderdduizenden kopietjes gemaakt, miniatuurtjes, die de markt op gaan in de merchandising sfeer. Want Max verdient nog niet genoeg met 71 miljoen. Dus die wil nog wat meer verdienen. Dan het laatste. Ik sluit het nieuwsblokje wat we nu hebben af met het goede nieuws. En dat zal Jacco en Pascal ook plezieren. En ze weten het ongetwijfeld al. Maar Carlos Alcaraz heeft getekend voor het ABN AMRO Open in februari volgend jaar. Hij zou vorig jaar komen, maar was toen geblesseerd. Het jaar daarvoor won hij het toernooi. En voor 2027 hebben ook al Felix Auger-Aliassime en Alex de Minaur hebben ook al getekend. Dus het belooft een mooi veld te worden. We moeten natuurlijk altijd afwachten of er niet blessures optreden na de Australian Open, et cetera. Maar het is in ieder geval goed nieuws van Richard met zijn toernooi in Ahoy, Rotterdam.
1: Hartstikke mooi. Nou, wat betreft de nieuwtjes in deze BV Sport. Straks gaan we met onze gasten in gesprek en gaan we het uitgebreid hebben over tennis, maar ook padel.
0: Het spel van de Begels. Winnen of verdienen. De BV Sport met Frank van der Walbaken en Robert Denneman.

0: Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 4 uur.
8: Voetbal.
9: Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
10: Schaatsen.
11: Ik ben Barbara de Loor en je luistert naar All Sports Radio.
10: Autosport.
12: Hey, Jalle Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.
13: Mama!

0: love you, baby.
1: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
2: Nou, vertel Frank, wat heb je qua nieuws vandaag meegenomen?
3: Ja, het zal niemand verbazen, hier in de studio niet, maar ook de luisteraars niet, dat de sportwereld is natuurlijk behoorlijk aan het innoveren. Dus het wordt ook wel tijd, denk ik, want de sport heet modern te zijn, maar is redelijk conventioneel en redelijk conservatief. Maar nieuwe sporten komen en bestaande sporten komen uit met nieuwe onderdelen, inhakend op de behoeften vanuit de markt natuurlijk. Snel, dynamisch, veel korte onderdelen, geschikt voor de socials. Enzovoort, voorbeelden erover. 3x3 basketbal, waarin we behoorlijk succesvol zijn in Nederland. En is heel aantrekkelijk voor de met name jeugdgekijkers. Beachvolleybal, shorttrack en schaatsen, niet te vergeten.
2: 2020 cricket.
3: En onder een padel in het tennis. Dan komen we straks uitgebreid op terug met onze beide gasten. Maar zo ook over inhaken gesproken, Hyrox. Dat zelfs al de ambitie heeft om Olympisch te worden. Dat gaat ook heel snel. En Hyrox is eigenlijk een soort verlenging van de sportscholen. Die enorm in trek zijn. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. En dat houdt in dat je op meerdere toestellen in een sportschool je kunsten vertoont, zou ik bijna willen zeggen. Maar dat wordt dan bij elkaar opgeteld. En dat is enorm populair. En
2: tussendoor moet je overigens heel veel rennen, hè, ook nog.
3: Ja, het heeft iets van 10 onderdelen, geloof ik, op de loopband. En dan ook het proces van het weer herstellen hoort er ook bij. Het is behoorlijk ingewikkeld. Dus ze zullen nog best wel wat moeite hebben om dat uit te leggen aan de consument. Maar het is wel enorm het groeien in populariteit. En dat is ook de reden waarom Amazon, nog niet de eerste, de beste merk in de wereld, heeft de Hyrox sport omarmd. En is een global partner geworden van de Hyrox sport. Hyrox begon in 2017 met een evenement in Hamburg. En combineert 8 hardlooponderdelen van 1 kilometer met 8 workouts. Afgelopen seizoen namen 1,5 miljoen mensen deel aan 105 evenementen in 35 landen. Amazon heeft intussen Hyrox storefronts geopend in Engeland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en ook in Nederland. Wat ik niet wist. Onderdeel van het concept en belangrijk voor het verdienmodel is dat producten voor training, wedstrijden en herstel, waaronder natuurlijk sportvoeding, worden samengebracht. In de berichtgeving over deze match met Amazon is niets bekendgemaakt over bedragen, maar ik schat dat het met name is geënt op elkaar beter maken. Dus het zou zomaar een gesloten beursdeal kunnen zijn, met uiteindelijk resultaat natuurlijk een grotere beurs voor beide partijen.
2: Ja.
3: Dus we blijven dat volgen.
2: Ik vraag me dan wel af, want nu is Hyrox natuurlijk heel erg populair, maar een aantal jaar geleden hadden we CrossFit. Dat had ook de ambitie om dan weer iets Olympisch te gaan worden, maar hoe kan Hyrox dan misschien dan wel succesvol zijn waar CrossFit het heeft laten liggen?
3: Ja, goede vraag. Ik heb wel eens mijn twijfels ook over de willekeur van de keuze die welke sport Olympisch worden. En ze worden eerst in een onderdeel van een Olympische Spelen een demonstratiesport. En daarna gaat het IOC beslissen, was de impact van deze sport dusdanig dat een permanente Olympische status geven of niet. Maar het is al in het verleden regelmatig gebeurd dat een sport een demonstratiesport was vanwege het land. En dat dan de volgende Olympische Spelen, waar de sport nauwelijks of niet populair is, dat het dan weer geschrapt wordt.
2: Ja, want het wordt nog wat als we elke fitnesstrend Olympisch gaan maken.
3: Ja.
4: Maar het is wel zo dat CrossFit is technisch best een moeilijke sport. En Hyrox is veel laagdrempeliger. Dus toegankelijker voor iedereen. De oefeningen zijn eenvoudiger. Dus vandaar ook de populariteit momenteel van Hyrox.
2: Kijk,
3: hele goede toevoeging. We gaan even terugkijken. We hebben het net natuurlijk het voetbaltransfer window achter ons. Om er even aan te geven hoeveel geld daarin omgaat, heb ik eventjes gekeken naar de Premier League. Natuurlijk de meest aansprekende competitie, zeker in Europa, maar eigenlijk in de wereld als je het hebt over voetbal. De afgelopen periode is er voor 4,1 miljard euro uitgegeven in de Premier League alleen. 4,1 miljard. Arsenal besteedde 198 miljoen. Chelsea 300 miljoen. Liverpool 246 miljoen. Manchester City 450 miljoen. Newcastle United 268 miljoen. En Tottenham 310 miljoen. Hetzelfde bedrag ongeveer dat Manchester United uitgaf.
2: Ja, Jacco, ik zie jou je hoofd schudden.
5: Ja, ik moet eerlijk zeggen. Kijk, de prijzengelden bij de US Open gaan natuurlijk ook fijn omhoog. En bij tennis. Maar als ik dit soort bedragen hoor. En tegelijkertijd probeer even een iets bredere blik te hebben op de wereld. Hoe kan je in vredesnaam nog verdedigen dat dit soort bedragen bij het voetballen of ook bij een aantal andere grote sporten. Het is natuurlijk vraag en aanbod nogmaals. Hè, mensen die ernaar kijken, televisierechten, merchandise. Ik snap het principe. Maar het is eigenlijk gewoon niet meer te verdedigen. Terwijl je tegelijkertijd gewoon een aantal andere grote problemen in de wereld aan het oplossen bent. En dat je met dit soort bedragen eigenlijk gewoon iets zeer substantieels. Gewoon een bepaalde ziekte gewoon weg kunt brengen. Gewoon in één jaar. Hè.
2: Ja.
5: En dat vind ik gewoon wel steeds moeilijker om te verkroppen, moet ik eerlijk zeggen. Het is, ja, het is niet meer uit te leggen aan een gewone mens.
3: Ik ben het volstrekt met je eens, Jacco. Maar jij zei het zelf wel. Het is het vraag- en aanbodmechanisme. En als er landen zoals Saudi-Arabië in beeld komen, die een oorlogskast tussen aanhalingstekens hebben van 650 miljard om toerisme te promoten via sport. Ja, dan krijg je dit soort ontwikkelingen.
5: Ja, en de vraag is alleen, is dat goed?
3: Nee.
5: En is dat eerlijk? Is dat een. Kijk, ik ben zeker voor dat mensen die uitzonderlijke dingen verrichten, dat die daar ook uitzonderlijk voor betaald mogen worden. Uiteindelijk is dat. Maar op een gegeven moment kom je op een punt dat je moet afvragen, ja, hoe uitzonderlijk kan het zijn? Hoe kan je nou iemand nou het verschil tussen 60 miljoen en 40 miljoen? Ik noem even wat als salaris. Ja, dat is volgens mij al veel en nog steeds veel.
2: Ja.
5: Dus ja, dan is 40 toch ook prima. Dan, ja. Dan zou je die laatste 20 bij wijze van spreken, die is niet reëel. En als je op die manier gewoon, vind ik, een aantal van de grote dingen ergens afroomt. Ja, dat moet prima kunnen.
3: Ja, maar ja, zolang, kijk, in Tiana Reinders, wat ik een hele goede voetballer vind en vond. Bij Manchester City, dat was hij op zijn plaats. Die gaat nu 25 miljoen per jaar verdienen in de komende 4 jaar.
5: Ja, dat is, en ik gun het hem van harte. En ik vind het een verstandige keuze als hij met 1 gezond seizoen. Je hoopt dat iemand gezond blijft. Dat je daarmee je gezin en je familie voor een lengte van jaren kunt veiligstellen. Is het een meer dan terechte overweging die jij maakt. Maar op het moment dat ik je dat hoor zeggen als topsporter. Dat je zegt, ik wil de beste sporter zijn. Wat ik kan zijn. En dat je daar ooit mee begonnen bent. Om voor een sport te kiezen, dan ben ik het spoor oprecht helemaal bijster.
2: Ja, want dan ga je vanuit dat je het hoogst
3: haalt. Als we over rijke sporters hebben. Ik heb de 3 rijkste sporters ter wereld op dit moment aan de hand van een onderzoek van Sportico. Cristiano Ronaldo is het rijkst. Die heeft in 2025, in 1 jaar tijd, dus 172 miljoen verdiend. Waarvan 60 miljoen uit sponsors. Op 2 staat een bokser. Nou, dat is niet mijn favoriete sport, maar goed, het is een sport. Canelo Alvarez, die heeft 118 miljoen verdiend. En Lionel Messi op nummer 3, die heeft 112 miljoen verdiend. Enige Nederlander in de top 100, dus zal je niet verbazen, is Max Verstappen. Die heeft 71,5 miljoen verdiend in 1 jaar tijd. In de top 100, wat ik heel opmerkelijk vind van 2025, geen enkele vrouw.
5: Ook in Osaka niet, want Osaka volgens mij had ook ongeveer dit soort bedragen.
3: Je zal er dan misschien net over
5: weten binnen te halen.
3: Betrouwbaar, wat hun onderzoeken betreft. Ja. Dus. Maar goed, misschien.
5: Maar het zit ook vaak natuurlijk op daarna, niet zozeer vanuit de sport, maar uit het ondernemerschap. Wat niet per se natuurlijk hoeft te zijn dat het rechtstreeks prijzengeld is of sponsors die je sponsoren vanwege je sport. Maar dat je uiteindelijk een sporter hebt die zijn centjes heel verstandig heeft belegd en een deelneming heeft genomen in andere bedrijven.
3: Ja, klopt. Dan een merkwaardig voorval bij het US Open in het vrouwenenkelspel. De nummer 1 van de wereld, Arina Sabalenka, stopte tijdens haar 3e ronde wedstrijd en klaagde bij de chair umpire over de reuk van marihuana in het stadion. In het Louis Armstrong stadion.
5: Zat Kyrgios toevallig op de tribune?
2: Nee, die doet dan coke.
3: Nou, dat de umpire een en ander doorgeeft aan de organisatie, speelde Arina door en won de wedstrijd uiteraard, want ze is de nummer 1 van de wereld. Met 6-3, 6-4 van Kamille Rakimova. Nou, dat zal jullie aanspreken. Het tennisnieuwtje er tussendoor. Maar daar gaan we straks uitgebreid door.
5: Ik wil je respect geven voor het uitspreken van die achternaam. Dat doe je heel goed.
2: Maar dat is toch wel trouwens echt al jaren zo. Dat er over de US Open. Dat die tennissers altijd het hebben ook over die wietlucht. Rondom, in en rondom het stadion.
4: Ja, voornamelijk ook New York, want daar is het allemaal wat luidruchtiger. Ja. Entertainment.
3: Je hoort het lawaai ook.
4: Lawaai. En,
2: ja. Dat hoort aanvliegroute van LaGuardia, geloof
5: ja.
2: ik.
5: Ja. En de hamburger ruik je ook heel goed, weet je wel. En, maar blijkbaar is dit nu ook een mooi tijdsverdrijf voor de mensen. En op bepaalde plekken van het stadion, dat het blijkbaar toegestaan is. Of dat mensen dat in de gaten hebben. Ik kan me niet voorstellen dat er binnen het stadion plekken zijn waar je mag roken. Want dat is in Amerika ook best wel vaak streng geregeld. Dus het moet ergens van buiten afkomen en met een bepaalde windrichting. Dat je hebt dan of een wietlucht of je hebt landende vliegtuigen.
4: Want, ze heeft elke slam wat.
3: We geven naar onze Nederlandse sponsors. Heineken heeft getekend als official beer supporter, supplier, partner van de 2027 Ryder Cup. Het traditionele golfwedstrijd tussen Amerika en Europa. Die volgend jaar in september in Ierland wordt gespeeld. Bedragen zijn niet onthuld, maar de Times meldt een bedrag van $50 miljoen. Intussen in de FIFA-klucht. Ons vervolgverhaal, Robert.
2: Daar zijn we weer.
3: Of moet ik zeggen, de Infantino comedy kan ook. Er lijkt het net zich te sluiten rond Gianni, de Infantino. Ik vind wel, overigens, dat zijn tegenstanders, en dat worden er met de dag meer overigens, zich te veel focussen op dat FIFA Forward Enterprise plan. Want dat is niet vreemd in de sport. Dat is niet nieuw in de sport. En hij kan zich nu gaan verschuilen achter, het waren slechts plannen. Ik vind dat de tegenstanders van hem, die hadden zich veel beter moeten focussen in een strafzaak die ze nu gaan aanspannen op die rode kaart die is ingetrokken. Dat is tegen de spelregels. Op een FIFA Peace Award die hij heeft uitgegeven voor meneer Donald Trump. Over de geschenken, onder andere een villa met zeezicht, die hij heeft gekregen in Qatar. Al dat soort zaken die hij heeft gedaan die niet door de beugel kunnen en waar tegen je dus strafrechtelijk hem kan vervolgen. Op die plannen voor verkoop van een gedeelte van het wereldkampioenschap vind ik dom, want hij kan zich verschuilen achter het feit. Het waren maar plannen, die heb ik nu ingetrokken. Dus het wordt vervolgd. En tevens zouden ze natuurlijk, in mijn ogen, zouden ze zich moeten focussen, één, op dat one country, one vote systeem. Dat is natuurlijk killing, want er zijn 211 landen lid en meer dan de helft zijn kleine landen, dus die zijn makkelijk te paaien met geld. En twee, UEFA zou een tegenkandidaat naar voren moeten schuiven. Maar goed, dat is mijn bescheiden mening. Dan het Chinese Haier. Dat is een witgoedmerk. Onder andere ook televisies, maar met name ijskasten en keukengereedschap. Heeft zich natuurlijk al regelmatig in de sport gemeld. Ook in het tennis trouwens.
2: Zeker. Anna Ivanovic.
3: Maar die hebben net getekend voor 4 jaar. Ook als sponsor van de Champions League voetbal.
2: Ah.
3: Dat is weer een Chinees merk voor $60 miljoen per jaar. Dollars. Dan Formule 1. Na een weekend met een toch wel onverwacht podiumplek, geheel te danken aan de racekwaliteiten van Max. En niet van de auto. Is het interessant te lezen wat een gemiddelde helm van Max kost om te produceren. Ik geef jullie even een raadsel. Wat kost zo'n helm? Poh. Doen. Gokje.
5: 5.000. Ik denk 11.000 tot 12.000.
2: Robert? Ik ga denk richting de 22,5.
3: Nee, jij zit wel een beetje te hoog. Ja. Het is tussen de 8 en de 10.000. En dat is ook de reden waarom Max natuurlijk, alle coureurs trouwens in het Formule 1 circus, veelvuldig wisselen van helm. Want du moment dat er een nieuwe helm komt, worden er ook honderdduizenden kopietjes gemaakt, miniatuurtjes, die de markt op gaan in de merchandising sfeer. Want Max verdient nog niet genoeg met 71 miljoen. Dus die wil nog wat meer verdienen. Dan het laatste. Ik sluit het nieuwsblokje wat we nu hebben af met het goede nieuws. En dat zal Jacco en Pascal ook plezieren. En ze weten het ongetwijfeld al. Maar Carlos Alcaraz heeft getekend voor het ABN AMRO Open in februari volgend jaar. Hij zou vorig jaar komen, maar was toen geblesseerd. Het jaar daarvoor won hij het toernooi. En voor 2027 hebben ook al Félix Auger-Aliassime en Alex de Minaur hebben ook al getekend. Dus het belooft een mooi veld te worden. We moeten natuurlijk altijd afwachten of er niet blessures optreden na de Australian Open, et cetera. Maar het is in ieder geval goed nieuws van Richard met zijn toernooi in Ahoy, Rotterdam.
2: Hartstikke mooi. Nou, wat betreft de nieuwtjes in deze BV Sport. Straks gaan we met onze gasten in gesprek en gaan we het uitgebreid hebben over tennis, maar ook padel.
1: Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. De BV Sport met Frank van der Walbaken en Robert Denneman.

mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport. Hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van de Ende gaat in gesprek met oud-topsporters en vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van de Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen. Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: begonnen. All
1: Sports Radio Live. Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor september is dit de 17-jarige rugbier Marvin Dijkhuis. Eind vorig jaar werd hij met Nederland onder 18 nog derde op het EK en behoort ook dit jaar weer tot Oranje onder 18. Daarna speelt hij zijn clubrugby in het eerste van rugbyclub Groningen. En zijn dromen, die gaan wel weer een stapje verder. Want aanstaande februari wil hij voor 8 maanden naar, laten we eerlijk zijn, rugby Walhalla Zuid-Afrika. Om zichzelf volledig te focussen op de sport. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Marvin, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, allereerst wil ik toch wel even een kleine opmerking plaatsen. Want we gaan er zo meteen uitgebreid over in gesprek. Maar 8 maanden naar Zuid-Afrika als rugbier is wel heel erg gaaf.
2: Ja, dat is echt een hele grote droom die uit gaat komen. Heel veel zin in. En ik hoop heel veel te gaan leren daar. En een onvergetelijke tijd te beleven.
1: Ga ik je gelijk een gemene vraag stellen. Springboks of All Blacks?
2: Ik ben toch zelf fan van de All Blacks.
1: Ja, dat moet je dan niet hardop gaan roepen daar, hè? Dan snap je.
2: Nee, ik neem dat shirtje denk ik niet bij, nee.
1: Hey Marvin, laten we eens beginnen bij het begin. Rugby, het is een prachtige sport, laten we eerlijk zijn. Niet per se de eerste sport, denk ik, waar je aan denkt als je als kind gaat kiezen. Hoe is bij jou het lot gevallen op deze sport?
2: Ik ben begonnen eerst met boksen. Nou, na een paar jaar dacht ik, ja, ik wil wat anders gaan doen. En mijn neef die rugby die altijd al. En nou, ik ben vaak met hem meegegaan naar de wedstrijden. Nou, en op een gegeven moment dacht ik van ja, dat wil ik ook. Dus ben ik gaan meetrainen. Ja, en zo is het gekomen. En nu kan ik mijn leven niet voor me zien zonder rugby.
1: Ja, maar begonnen met boksen, dat is ook weer even iets totaal anders.
2: Ja, heel wat anders. Maar op een gegeven moment vond ik daar niet meer echt de uitdaging in. En nou, ik denk dat dit een stuk beter bij me past.
1: Ja, en nu kom je zelf uit Drenthe, uit Assen. Kon je al snel wel iets qua rugby in de buurt vinden ook?
2: Ja, het is in het noorden is het niet zo groot als in het zuiden bijvoorbeeld. Dus daarom speel ik nu ook bij Groningen, want in Assen hebben we geen rugbyclub. En ja, voor een wedstrijd dan moet je wel gewoon denken om 2,5 uur rijden elke wedstrijd weer. Ja, het is vervelend, maar je hebt het er wel voor over.
1: Ja, uiteindelijk kruipt de liefde dan toch waar het niet gaan kan. Op een gegeven moment ben je dus dan begonnen met rugby. Omdat je zegt, je neven die deden dat ook. Ik denk, vet, dat wil ik ook. Was het voor jou gelijk liefde op het eerste contactmoment, als we het maar zo mogen noemen?
2: Ja, dat denk ik wel. Ik heb natuurlijk ook, toen ik nog niet rugby deed, heb ik wel eens een rugbybal in mijn hand gehad. Vond ik altijd al wel leuk. En ja, na die eerste training dacht ik al wel gelijk van, goh, dit wil ik wel gaan doen.
1: Ja, en wat maakt dan hetgene waar bij jou dat vuurtje door ging branden?
2: Ik denk, rugby, het is geen moment, is het hetzelfde. Je hebt elke keer moet je reageren op wat er met de bal gebeurt. Je weet niet hoe een rugbybal gaat stuiteren. Dus dat maakt het ook heel leuk. Het is gewoon niet voorspelbaar. Je moet dan zo snel mogelijk de juiste beslissing maken. Ja, dat maakt het heel leuk, denk ik. En ook gewoon een beetje het contact vind ik ook gewoon heel erg leuk.
1: Nou ja, nu heb je natuurlijk 15 plekken op een rugbyveld waar je uit kan kiezen om te gaan staan. Wat is jouw positie?
2: Ik zit bij de voorwaarts op de nummer 8 en flanker speel ik.
1: En wat maakt die positie voor jou zo leuk?
2: Ik denk vooral de flankers is een beetje een combinatie tussen de voorwaartsen, dus echt de grote gasten. Maar het ligt ook een beetje aan je spel en dan heb je ook een beetje het snelle erin. Dus eigenlijk van allebei de kanten een beetje wat. En dat vind ik juist leuk, dat je niet de hele tijd hetzelfde hebt.
1: Op een gegeven moment word je natuurlijk beter in je sport. Ga je wat serieuzere dingen ondernemen. Komt misschien het nationaal team komt een keer om de hoek kijken. Wanneer was een beetje voor jou dat moment dat je zoiets had van, hey, ik ben hier misschien wel heel erg goed in?
2: Ja, op een gegeven moment toen de selectiedagen waren, ben ik mee gaan doen met de regiodagen, heet dat hier in Nederland. En dan kan je dus geselecteerd worden voor het Nederlands team. Het eerste jaar is het me niet gelukt. En het tweede jaar helaas ook niet. En toen het derde jaar wel gelukt. En nu dit jaar gelukkig ook weer. Dus dan op dat moment denk je wel van dat is wel heel mooi.
1: Ja, maar het brengt gelijk ook weer wat extra uitdaging met zich mee. Want op het moment dat je ook bij de nationale selecties aansluit... wordt het voor jou elke maandag ineens van Assen naar Amsterdam afreizen?
2: Ja, dus soms een beetje zwaar, maar je hebt het er wel voor over. Je speelt dan gewoon met de beste mensen van je leeftijdscategorie. Speel je dan je wedstrijden soms en je traint elke maandag. Ja, dat is wel heel mooi.
1: Ja, en nu heb je ook al hele mooie dingen met in ieder geval Nederland onder 18 mogen beleven. Afgelopen jaar het EK gespeeld in Praag. Derde geworden. Hoe vet was dat?
2: Ja, dat is echt heel gaaf. Voor mij dan het eerste jaar inderdaad bij de Nederlandse selectie. En dan dat je dan het gelijk helemaal tot het EK redt. Dat is heel vet als je dan het veld oploopt en je zingt dan het volkslied uit volle borst. Ja, daar krijg je wel een beetje kippenvel van.
1: Ja, en ook dit jaar weer geselecteerd voor Oranje onder 18. Betekent in komende november natuurlijk weer kans om op het EK te staan. Telt dat voor jou als leeftijd dan nog iets mee? Want je bent nu 17, maar we moeten niet vergeten dat je later deze maand 18 wordt.
2: Ja, dat klopt. Vorig jaar ben ik eigenlijk al een jaar eerder ingestroomd. En daardoor kan ik dit jaar ook bijblijven, omdat het op leeftijdsjaar gaat. Dus gewoon geboortedatum. Dus, het is nu voor de geboortedatum 2008. En daardoor kan ik nu 2 jaar op rijden doen.
1: En als onder 18 afgerond is, dan kijken we nog even heel snel iets verder de toekomst in. Wat is dan de volgende selectie die op je wacht?
2: Dan ga je door naar de onder 20.
1: Kijk, en dan kun je eventueel daar natuurlijk ook weer gewoon 2 jaar in spelen.
2: Ja, klopt.
1: Nou, hartstikke mooi. Nu heb je natuurlijk ook nog het club rugby. Ik zei het al, Rugby Club Groningen, dat is waar je speelt in het eerste. Hoe is dat om op 17-jarige leeftijd eigenlijk al te doen tussen toch wel volwassen, grote, sterke mannen?
2: Ja, aan het begin is het een beetje wennen. Ik ben vorig jaar aan het einde van in het midden van het seizoen ben ik ingestroomd bij de senioren. Maar ja, het is, fysiek is het heel anders. Je lichaam is wel even wat meer moeite ermee. Je moet beter herstellen. Dat voel je echt wel, vooral het fysieke voel je heel erg.
1: Hoe is dat eigenlijk in het rugby gerekend? Want als ik even kijk snel naar mijn eigen sport, het American Football. Als je daar spelers wil inschrijven voor je eerste die onder de 18 jaar zijn, dan moet je dispensatie aanvragen bij de bond. Hoe is dat in het rugby geregeld?
2: Ja, eigenlijk hetzelfde. Je tekent inderdaad een dispensatie en dan gaat hij inderdaad naar de rugbybond en die beoordeelt dan of dat goed genoeg is.
1: Nou ja, en als je dan onder in selectie van Oranje zit, dan hebben ze al snel zoiets van die kan zichzelf wel goed beschermen.
2: Ja, inderdaad. Ik heb mooie motivatiebrieven bij mogen schrijven en

0: Ja, tuurlijk, als je naar een grotere club gaat, het is hartstikke mooi. Maar ja, ik vind het toch ook mooi om bij mijn club te blijven waar het allemaal is begonnen. En dan, wie weet, later ooit naar een grotere club te gaan. Maar voor nu eerst bij de Club Groningen.
1: Ja, en dan het kopje buitenland natuurlijk, wat er nog om de hoek komt te kijken. Want we hebben natuurlijk ook prachtige rugbyclubs in grote landen als Engeland, Frankrijk. Waar nou ja, natuurlijk ook wel Nederlanders actief zijn. Maar voordat zover is, ga je eerst sparen voor een reis naar Zuid-Afrika. Daar wil je 8 maanden naartoe. Ja, we hadden het in het begin natuurlijk al even over. Maar het is niet zomaar een keus die je maakt. Hoe ben je hier tot gekomen?
0: Nou, ook een beetje via-via. Het is sowieso. In Nederland zijn er best wel wat jongens die naar het buitenland gaan om te spelen, naar school te gaan. Inderdaad, dan naar Zuid-Afrika, naar Engeland of naar Frankrijk. En nou, ik heb. Vorig jaar zat een Zuid-Afrikaanse coach bij Rugby Nederland. En die heeft me een beetje geholpen met deze keuze te maken om daarheen te gaan.
1: Nou, het rugby is ook echt een hele grote schoolsport in Zuid-Afrika. Sterker nog, het landelijk scholenkampioenschap is een van de meest druk bezochte kampioenschappen in het land. Ga je het ook combineren met school, met onderwijs, of staat dat er los van?
0: Nee, dat staat er voor mij helemaal los van. Ik ga er echt heen om puur te focussen op het rugby en om daar zo goed mogelijk rugbyer te worden.
1: En hoe gaat dat voor jou eruit zien? Waar ga je mee bezighouden? Waar ga je aan verbinden? Wat ga je doen?
0: Nou, een week ziet er dan eigenlijk elke dag ga je op het veld trainen en in de sportschool. Dus je hebt 2 trainingsmomenten op een dag. En nou, dat is heel de week ben je hard aan het trainen. En in het weekend speel je daar bij een lokale club, speel je dan je wedstrijden. Ja, zo ziet elke week een beetje uit.
1: En is dan waar je aansluit, is dat specifiek een club? Is dat een soort van een rugbyopleidingscentrum? Hoe moeten we dat zien?
0: Ja, het is een soort academie. Dus het is inderdaad een hele organisatie die regelt dat. Ja, daar ben je dan heel de week onder de pannen en hun regelen ook mijn verblijf. En ja, dat zit allemaal bij elkaar in.
1: Wat hoop je uit die uitdaging te halen?
0: Ik hoop vooral heel erg veel te leren en nou, ook mezelf te laten zien aan bijvoorbeeld lokale clubs daar of ergens anders in het buitenland. Ook een beetje mijn naam te vergroten van ja, dit is Marvin.
1: Nou, nu is de toekomst voor jou nog heel erg groot. Want nou ja, nogmaals, je wordt deze maand 18. Je hebt nog heel wat jaartjes om deze sport te mogen spelen. Wat is nou echt jouw ultieme rugbydroom?
0: Dat ik bij een mooie Engelse of Franse club nou ja, mijn baan ervan maak en dat ik daar mijn leven ga leiden.
1: En heb je stiekem wel echt een club waar je denkt van, nou, dat vind ik echt wel echt, dat is een prachtige, prachtige club. Ik noem iets La Rochelle, Harlequins, dat soort clubs.
0: Ja, inderdaad, La Rochelle vind ik een hele mooie club. Het is een mooi stadion. Ja, mooi team.
1: Nou, laten we hopen dat gaat lukken. Maar voor het zover is, heb je natuurlijk ook, want ja, het Talentboek is een crowdfunding platform, gewoon een spaardoel draaien. Daar moeten we even reclame voor maken, Marvin. Dat snap je ook wel. Vertel, wat is je spaardoel?
0: Ik wil eigenlijk het liefst €6.000 minimaal ophalen. Alles wat meer is, is natuurlijk hartelijk welkom. Maar het is meer gewoon om. Moet ik er wel zelf voor betalen. Maar daardoor wil ik mijn crowdfunding inderdaad opzetten om de kosten zo veel mogelijk te dekken. En ja, dat een beetje.
1: Ja, want het gaat dan ook echt om de trainingen, de reiskosten naar Amsterdam, alles
0: Ja,
1: rondom Oranje onder 9 of onder 18, de reis naar Zuid-Afrika, eigenlijk alles bij elkaar is dat.
0: Het is helaas allemaal niet goedkoop tegenwoordig meer. Inderdaad, ook niet alleen voor Zuid-Afrika, maar ook voor de trainingen in Amsterdam. Dus elke keer een hoop geld met de reis heen en weer.
1: Ja, want
0: En ja.
1: trein is ook niet zo goedkoop meer, hè, tegenwoordig.
0: Nee, de trein is ook niet meer goedkoop tegenwoordig. Nou, word dan bijna inderdaad 18, heb ik mijn rijbewijs. Maar ja, tanken wordt ook helaas steeds duurder. Dus probeer door mijn crowdfunding dat een beetje zoveel mogelijk te dekken.
1: Nou, het goede nieuws voor jou alvast is dat op het moment dat we elkaar spreken op deze eerste vrijdag van de maand, inmiddels al bijna 80%.

0: van jouw doel is opgehaald. Dus laten we hopen dat dat minimaal de 100% gaat halen. Marvin Dijkhuis, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. Jij bent ons talentboek Talent van de Maand. En ja, alvast heel erg veel succes en plezier in Zuid-Afrika.
1: Nou, heel erg bedankt. Heel erg bedankt voor het belletje.
2: All Sport Radio Live.

0: Vibes. All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultrasnel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 5 uur. Snowboarden.
3: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
4: Cricket.
5: Hi, ik ben Hidde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
4: Atletiek.
6: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
4: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. All Sports Radio. Met Robert Denneman.
7: Een hele goede middag. Je luistert naar een nieuwe editie van All Sports Radio Live deze vrijdag 11 september. En vandaag in deze uitzending ga ik straks allereerst praten met Team NL paraswimmer Bas Takke. Want het EK is momenteel bezig in Turkije. En ja, Bas is een behoorlijk druk bezet man tijdens dat toernooi. Verder praat ik met Michiel Wienissen over een absoluut historische oefeninterland voor Masters. De allereerste tussen Nederland en Duitsland in het volleybal. En gaan we het ook nog hebben over het WK voor Masters wat momenteel bezig is. Neem ook de laatste stand van zaken in de tweede en derde divisie weer met je door. En dat doe ik met Gerjan Kluistera van de Broodje Bal podcast. En ga ik praten met Wilco Nijland van Advanced Sports over de officiële kick-off van het EK Padel 2027. En die was gisteren. En zoals je als gewend bent hier bij All Sports Radio, houd je ook op de hoogte van het allerlaatste sportnieuws.
4: All Sports Radio. Update.
7: Fenerbahçe-coach Ismail Kartal heeft direct na het 1-1 gelijkspel in de Champions League tegen AS Roma zijn vertrek bekendgemaakt. Dat deed hij op de persconferentie. Ik stap op nu er nog van alles mogelijk is en ik heb niet de intentie ooit terug te keren, al dus de Turkse coach. Voorzitter Aziz Yildirim verklaarde daarna overigens het ontslag van de coach niet te accepteren. Ismail Kartal blijft aan. Zolang ik hier ben, is hij de hoofdtrainer van Fenerbahçe. Volgens de voorzitter zou de belangrijkste reden van het besluit van Kartal liggen bij het feit dat hij een fles naar zich toegegooid kreeg tijdens de wedstrijd. Fenerbahçe kwalificeerde zich via Olympique Lyonnais voor het hoofdtoernooi van de Champions League, maar begon teleurstellend aan het seizoen in de Turkse competitie. Met slechts 2 overwinningen en 2 nederlagen bezetten ze momenteel de 9e plaats.
4: All Sports Radio Live.
7: We zijn van start met de 5e dag van het EK parazwemmen in het Turkse Kocaeli. TNL gaat tot nu toe goed met 6 gouden, 5 zilveren en 4 bronzen medailles. En voor zwemmer Bas Takke is het een behoorlijk druk EK, want hij komt uit op liefst 4 afstanden. 2 daarvan, de 200 meter wisselslag en 400 meter vrije slag, die zijn al succesvol afgerond. Hij pakte brons op de 200 wissel en werd Europees kampioen op de 400 vrij. En met nog minder dan 2 dagen te gaan is het feest voor hem ook zeker nog niet voorbij. Zo zit hij vandaag met de 100 meter rugslag en zwemt hij op de slotdag nog de 100 meter vrije slag. Kortom, een druk bezet man. Maar gelukkig heeft hij wel een gaatje gevonden om bij ons in de uitzending te zijn. Bas, hele goedemiddag.
8: Goedemiddag.
7: Ja, heb jij nog wel tijd om dingen te doen als te slapen of überhaupt te genieten van het toernooi? Want je hebt het behoorlijk druk.
8: Ja, het zijn drukke dagen. Maar als je goed omgaat met je tijd, is er overal ruimte voor te vinden. Neemt niet weg dat het soms wat korte nachten zijn, eten op gekke tijden. Maar dat hoort er allemaal bij.
7: Ja, want je zwemt 4 afstanden op een Europees kampioenschap wat in totaal 6 dagen duurt. Dat is een behoorlijk compact programma, zullen we maar zeggen.
8: Ja, zeker. En dan zijn er ook nog, gelukkig voor mij niet, maar er zijn ook nog sporters die hebben zelfs dubbele afstanden. op sommige dagen. Dus dan kan je je voorstellen dat je misschien wel gewoon 3-4 uur in het zwembad moet wachten tussen je ene en je andere afstand. Het zijn volle dagen, het zijn drukke dagen. Op de vrije dagen is het nog een kwestie van trainen om watergevoel te houden of om toch maar even een pace of een stukje snelheid te doen. Dus het is een week die vol staat van planningen en tijdschema's. Ja.
7: Maar het is wel leuk, hoop ik. Hè? Dat is dan wel weer de upside ervan.
8: Nee, absoluut. Absoluut, absoluut.
7: Met wat voor bastakken ben ik momenteel aan het praten? Hoe zit je in je vel? Hoe sta je er fysiek voor?
8: Ja, ik sta er goed voor. Ik voel me goed. Ik zit lekker in mijn vel. Dat kan ook niet anders. Als je al brons en goud op je nachtkastje hebt liggen, om dan te gaan zeggen dat je je niet goed voelt, dat gelooft natuurlijk helemaal niemand. En dat is gelukkig ook niet zo. Dus ik voel me hartstikke goed en er komen nog standen aan. Dus daar ga ik nog heel erg mijn best op doen.
7: Zo, ja, de verbinding af en toe in Turkije is niet helemaal wat het zijn moet. Maar we hebben je wel gelukkig kunnen verstaan. Maar je zegt, de medailles liggen op het nachtkastje en niet onder je kussen voor wat extra nachtrust?
8: Nee. Die hou ik lekker veilig op mijn nachtkastje. En dan kan ik er 's ochtends nog even naar kijken als ik wakker word.
7: Kijk, ja, dat zijn ook hele goede dingen. En als u even ons meeneemt gewoon naar die eerdere twee afstanden. Brons op de 200 wissel, Europees kampioen op de 400 meter vrij. Hoe ging dat?
8: Ging eigenlijk zoals gepland. Dat klinkt altijd... Dat klinkt altijd zo makkelijk. Zo makkelijk is het natuurlijk niet. Maar de 200 wissel was als eerste van die twee aan de beurt. En daar zwom ik eigenlijk de snelste tijd sinds 2022. Voor mij persoonlijk. Dus daar ben ik hartstikke blij mee. Het goud en het zilver lag er nog wel een stukje voor. Maar het was met de nummer 4 toch nog redelijk wel dichtbij. Dus dan moest ik wel echt even alles uit de kast trekken om uiteindelijk naar het brons toe te zwemmen. Om een dag later in de avond op de 400 meter vrije slag aan de bak te kunnen. En daar uiteindelijk na een hele goede tijd goud te halen.
7: Ja, dan is dat natuurlijk al een lekker begin aan het toernooi. Dan zit er even een klein beetje rust tussen en dan ga je vandaag weer vol aan de bak natuurlijk. Hoe is sowieso vandaag een beetje voor jou? Want je hebt eerst de series, dan misschien later natuurlijk ook nog de finales. Dan spreken wij nog even tussendoor met elkaar. Maar hoe ziet jouw dag eruit?
8: Ja, dat is allemaal wel goed te doen hoor. De ochtendsessie waarin de series zaten was niet heel lang. Het was wel vroeg op. De wekker ging om 6:30. Maar het voordeel was dat ik ook wel om 9:45 of zo geloof ik alweer in de bus terug naar het hotel zat. Dan is het een kwestie van eten, slapen, rusten. Ondertussen nog even dit doen. En dan... weer rustig opladen en klaarmaken, fysiek en mentaal, voor de race van vanmiddag.
7: Nou, hoe ging je ochtendsessie? Hoe gingen de series?
8: Ja, de series ging eigenlijk wel goed. Je wilt natuurlijk altijd wat harder, maar in het veld wat het is, was het een goede race. Ik ben uit mijn hoofd, zeg ik, als vijfde, zesde door naar de finale. Maar er liggen zeker nog wel kansen om... een beetje te klimmen op die ranking. Dus het wordt vanmiddag volle bak om te kijken of er misschien zelfs nog wel een medaille bij kan komen. Maar het belangrijkste is natuurlijk een goede race neerzetten en een tijd waarmee ik tevreden ben.
7: Want hoe doe je dat eigenlijk met 's ochtends de series, 's middags de finales? Heb je ergens dat je misschien ergens kan sparen? Als in zeg maar dat je maar door bent naar de finale en dan in de finale volle bak zwemmen? Of is daar eigenlijk helemaal geen sprake van? En is het dan gewoon ook al volle bak in de series en vanmiddag dat trucje wat dat betreft herhalen?
8: Nou, dat hangt een beetje van de afstand af en van het deelnemersveld. Maar ik probeer het altijd wel zo te doen dat ik daar waar mogelijk in de ochtend een beetje krachten en energie kan besparen. Bijvoorbeeld vandaag op die 100 meter rugslag zat het vanmorgen allemaal vrij dicht bij elkaar in de buurt. Ook met het oog op de avondrace had ik met de coach overlegd dat het misschien wel goed was om niet te veel te willen gaan sparen. Dus daar heb ik wel gewoon een voor mezelf een harde race van gemaakt. En dan kan je ook weer leren daarvan voor de middagrace. Net even die puntjes op de i zetten, net even die details nog wat scherper mee.
7: Want is dat ook best wel een inspannend spelletje om te spelen, zeg maar? Dat je toch ook ergens moet kijken naar, hoe ga ik om met mijn energie en waar ik eventueel kan besparen of waar ik juist wel voluit moet gaan. Dat is, lijkt me, een behoorlijke puzzel om tijdens zo'n heel toernooi mee bezig te zijn.
8: Ja, zeker. Dat is niet makkelijk en dat gaat ook wel eens, het staat je ook wel eens tegen. Nou leren we dat wel door het te doen natuurlijk. Hè? Dus we zwemmen door het jaar heen een aantal wedstrijden waarin je ook te maken hebt met series en finales. Dus dan kan je wel al een beetje leren om daarmee om te gaan. Ondertussen zit ik nu 10 jaar, kom ik op dit soort toernooien, dus dan leer je het wel door de tijd heen. Maar ja, het zijn drukke dagen, het zijn volle dagen. Je bent afhankelijk van het vervoer qua bussen van en naar het hotel. Je bent afhankelijk van hoe laat je moet racen. Heb je de avond ervoor, ben je laat op de avond en moet je dan de volgende ochtend vroeg in het programma. Ja, dan kan het zomaar zijn dat je om 10 uur 's avonds aan je avondeten zit. En voor 7 de volgende ochtend alweer je ontbijt naar binnen hebt geschoven.
7: Ja, want hoe is dat trouwens geregeld bij dit toernooi in Turkije? Is dat voor jullie allemaal prima?
8: Ja, zeker, zeker. Er rijden genoeg bussen van het hotel naar het bad en weer terug. Ongeveer elk kwartier. Dus dat past allemaal heel makkelijk in je eigen tijdschema's. Meer dan genoeg ruimte om te eten. Het zijn goede kamers. Het is gewoon het is een goed hotel.
7: Ja, dus dat is in ieder geval goed om te horen. Die omstandigheden zijn goed. Vandaag dus die 100 meter rug. Op de slotdag morgen nog de 100 meter vrije slag. Hoe kijk je daarnaar?
8: Ja, dat is natuurlijk wel het koningsnummer. Nou ben ik niet per se een 100 meter vrije slag zwemmer. Neemt niet weg dat als we kijken naar de inschrijftijden, dat er wellicht ook wel kansen liggen op die op die 100 meter vrije slag voor een mogelijke podiumplek. Het zit wel allemaal heel dicht bij elkaar. En dan heb ik het over minder dan een seconde zit er denk ik tussen plek 3 en plek 6. Misschien wel plek 3 en plek 7. Dus dat gaat echt de vorm van de dag zijn wat daar de uitkomst gaat worden.
7: Nou, we gaan het allemaal in de gaten houden. In ieder geval liggen er, zoals je zei, al een gouden en een bronzen plak op je nachtkastje. Alles wat er nog bij komt is wat dat betreft mooi meegenomen. Bas Takker, dank dat we op deze drukke dag natuurlijk nog even met je konden praten. En alvast heel erg veel succes met de finale vanmiddag en natuurlijk ook met de dag van morgen.
8: Dankjewel en geen enkel probleem. All Sports Radio.

0: met jou. Flair door het oog van de nacht, hoor je bij All Sports Radio Live. Er is weer een behoorlijke ontwikkeling gaande binnen de Masters-sport. Zo mogen we ons komende zaterdag op gaan maken voor een historische oefeninterland tussen de Duitse en Nederlandse volleyballers 45+ en volleybalsters 50+. Maar we zitten momenteel ook nog tijdens het WK roeien voor Masters. Kortom, heel veel om over te praten. En dat ga ik doen met Michiel Wienissen van Stichting Masters-Sports Nederland. Michiel, hele goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag Robert, hoi.
0: Ja, laten we allereerst maar eens even beginnen met 12 september. Dat is morgen al in Bonn. Een unieke krachtmeting eigenlijk. Hè? De allereerste officiële oefeninterlands tussen de Masters Dames 50+ en Heren 45+ van Duitsland en Nederland.
1: Ja, dat klopt. Er wordt onwijs veel gevolleybald in Nederland. Maar dat loopt allemaal door elkaar qua leeftijden. En wij dachten, hoe leuk zou het zijn als onze Duitse vrienden ons zouden uitnodigen. En van het een kwam het ander eigenlijk. Dit liep al een jaar, dat plan. En nu is het dan de realiteit in Bonn. En de dames, in Duitse dames, hebben er onwijs veel zin in. Je ziet veel op social media rondgaan. En de mannen die waren uiteindelijk ook overtuigd. Die dachten eerst van, nou is niet wat overtrokken, het nationale gebeuren. Maar vinden het toch hartstikke leuk.
0: Ja, want hoe is dat eigenlijk los van elkaar een beetje geregeld in Nederland en Duitsland? Ik heb wel gezien dat in Duitsland de senioren volleybaldames bijvoorbeeld al best veel spelen in verschillende landen, maar dus nog niet tegen Nederland.
1: Nee, dat klopt. Dat heeft alles te maken met de Wereldbond. Ik hoop dat ze meeluisteren. Maar de Wereldbond van de volleyballers, die hebben nog niet een officieel WK. Zoals bijvoorbeeld wel in skiën en het wielrennen. Dat is allemaal gestructureerder. De volleyballers die hebben dat een soort van gedoog of uitbesteed aan een kleine organisatie. De IVVA. De Veterans noemen ze zich. En die hebben ieder jaar een toernooi van zo'n 800 deelnemers uit 32 landen. En het viel ons op dat Nederland daar nog niet bij zat. Nou, dat kan natuurlijk niet. Dus eigenlijk nadat we daarop ingezoomd zijn, hebben we contact opgenomen met die wereldkampioenen. Want Duitsland, die zijn zo fanatiek. Deze dames zijn ook wereldkampioen geworden. 40 in ieder geval. En het speelt echt in Duitsland. Ja, en wat is er nou leuker dan een uitnodiging te krijgen van de wereldkampioenen?
0: Ja, nee, dat is het ultieme natuurlijk. Maar ik begrijp dat in Nederland dus de Masters nationale volleybalteams dus nog eigenlijk niet echt wat dat betreft van de grond zijn gekomen. Terwijl, laten we eerlijk zijn, volleybal niet per se de kleinste sport is in Nederland.
1: Nee, ik heb daar wel gesprekken over gehad met de algemeen directrice. En die zei van we focussen ons nu op junioren. We focussen op allerlei dingen. Er komt heel veel op het bordje. De para ook. En er is simpelweg geen geld. En dat vind ik nou eigenlijk een non-excuus. Want wij zijn nou de enige groep ongeveer die het geld heeft.
0: Ja, dus dat had. Dus dat komt nu uiteindelijk tot deze oplossing. Ik denk het begin van de oplossing.
1: Klopt.
0: Want ik neem aan dat nu de ambities toch ook wel zijn om bijvoorbeeld ook zo'n WK van de IVVA een keer deel te gaan nemen dan.
1: Ja, dat is hartstikke leuk ook. En je ziet ook binnen de Volleybalbond dat er gewoon mensen mij mailen met van wauw, geweldig, daar willen we meer van weten. Dus uiteindelijk, het is meer werk, zou je zeggen. Maar er worden ook weer meer mensen wakker als vrijwilliger. Dus dan is zo'n selectiedag die je dan zou kunnen organiseren. Hè. Nu is het een soort van natuurlijke selectie. Wie heeft er zin? Wie is er nog goed genoeg? En niet geblesseerd? En want we willen natuurlijk toch voor de winst gaan morgen. Wordt heel lastig, maar Jan van de Venus, dat is een fanatieke volleyballer, leuke vent, beachvolleyballer. Die is eigenlijk de bondscoach deze keer. Hij heeft nog twee andere hulpcoaches bijgeschakeld. En dan heeft hij 15 dames en ongeveer 10 heren zover gekregen van hoog niveau om die competitie aan te gaan. En voor de Duitsers is het een beetje een side event, want het is een stel wedstrijden wat geïntegreerd is in nog een grotere cup. Maar het enthousiasme wat ze hebben gezien op socials, zeggen ze nu eigenlijk al van misschien hadden we toch ook een individueel event moeten maken.
0: Ja, en plus zeg nou zelf, een oefeninterland tussen twee rivalen natuurlijk met Nederland-Duitsland is altijd leuk natuurlijk.
1: Ja, we horen zelfs al dat er steeds een stapje betere spelers mee gaan doen. Ik hoor dat Sinta Boersma, die ken je misschien ook nog, meer dan 400 interlands, die wil mee gaan doen met dat IVVA in de beachvolley. is ook natuurlijk makkelijker om in te passen, want dan speel je met z'n tweeën. Kan je ook wat flexibel zijn in trainen, want ja, iedereen heeft een baan. Maar uiteindelijk in het atletiek afgelopen week, Patrick van Balkom, die Olympiër die weer start, steeds een gradatie hoger die mee gaat doen. Dus dat, ja, dat is heel tof, want het spreekt ook het publiek aan.
0: Ja, absoluut. De bekende namen van vroeger, van de leer, dan weer in actie zien. Maar wat kunnen we verwachten in Bonn?
1: Ik verwacht gewoon een verbroedering en verzustering van de teams. Die dames hebben ook echt gezegd van wij willen trainen voor dat WK met mensen die dichtbij, collega's die dichtbij zitten. Niet met Polen of met Italië, wat toch een stuk verder is. Dus gewoon een leuke vriendschappelijke wedstrijd. Ik moet eerlijk zeggen dat ik denk dat Nederland nat gaat. Maar dat, ik laat me verbazen. Maar die Duitsers zitten er behoorlijk fanatiek in.
0: Nou ja, en je speelt tegen de huidige wereldkampioen, dus zo'n schande is dat natuurlijk ook weer niet.
1: Er zitten volgens mij ook één of twee ex-Olympiërs in. Je kan op Mastersports Nederland even zoeken bij ons op de Facebook. En dan kom je vanzelf op het bericht en ook op de opstelling van de Duitsers. Dus ik zou zeggen, voor degene die sportresultaten volgen, check dat even.
0: En dan hebben we natuurlijk nog iets, een toernooi waar we echt middenin zitten. Een sport die jou ook nauw aan het hart ligt, Michiel. Het WK roeien voor Masters. Trouwens, als we het dan hebben over Nederlandse afvaardiging. Daar is Nederland bijna de hofleverancier.
1: Ja, het is onwerkelijk, hè. Wat vorig jaar eigenlijk een ongeveer een 5% was qua deelnemers. Dat is nu gestegen tot bijna 15%. En het aantal clubs is niet toegenomen wat levert echt. Maar wel het aantal deelnemers. Ik heb daar contact over gehad met World Rowing. En die zien toch echt een explosieve stijging van Nederlanders die dit toernooi mee willen doen. In Bled, in Slovenië. En ja, dat is ook een van de mooiste plekken op aarde om te roeien. Met het bekende kasteeltje in het midden. En alles is gelivestreamd de komende 6 dagen. Je kan naar World Rowing Masters op de website alles zien. Je komt uit voor je land. De vlaggetjes hangen erbij, staan erbij. Dronebeelden, haarscherp. Mensen die gepresenteerd worden bij naam. Ja, allemaal onbekende roeiers zou je zeggen. Maar hier en daar een Olympiër. Het is één verbindend feest.
0: Ja, en ik kan me ook wel voorstellen dat het ergens toch ook wel een klein beetje prikkelt bij de Nederlandse roeiers. Want we hebben natuurlijk net het WK roeien achter de rug op de Bosbaan in Amsterdam. In totaal nu 480 inschrijvingen vanaf 23 roeiclubs uit Nederland die dus nu bij de Masters gaan uitkomen in Slovenië. Dat is prachtig.
1: Ja, roeien kan je ook echt tot je 80ste goed doen. Dus er is echt geen enkel excuus om na je 40ste niet meer te roeien als je dat zo fijn vond. Dan ga je van 14 keer trainen, want dat doen die toproeiers. Gewoon na 4 keer trainen of 5 keer trainen, zoals wat ik doe. En dan haal je ook nog echt een heel hoog niveau, hoor. Absoluut.
0: Ja, uiteindelijk gaat het natuurlijk om dat je inderdaad gewoon in beweging blijft. Dat blijft uiteindelijk het belangrijkste. Maar dat geeft nu wel de vraag eigenlijk.
1: Het gaat er ook wel om dat de beste die wint. Maar als die beste ook een baan heeft en een gezin, dan net zoals studeren. Ja, als de een dag en nacht studeert en de andere die doet het even makkelijk, maar die haalt een 8 en niet een 9. Wie is er dan een betere student? Ik denk die een 8 heeft, toch?
0: Ja, dan uiteindelijk wel. Maar het geeft me wel de vraag, Michiel. Want we hebben dan natuurlijk het WK roeien op de Bosbaan gehad. Wat let dan om een WK Masters te organiseren in Nederland? Ik bedoel, we zijn toch wel misschien wel het beste roeiland ter wereld op dit moment.
1: Ja, dit is nou zo moeilijk, hè? Want ik zit wel op de informatie. Maar laat ik het zo zeggen dat binnen nu en een paar jaar we niet al te ver. We kunnen in de Randstad blijven, laat ik zo zeggen. Om de Masters te zien roeien op een WK.
0: Ja, dus dat is nog even afwachten. Maar wellicht dat nog wel eens binnen nu en heel snel kan gaan verhuizen.
1: Misschien wel in het Olympische jaar dat Tialf ook het schaatsontvangst inneemt. Zeg ik daarover niet meer.
0: je houdt het weer lekker spannend, Michiel. Maar dat is op dit moment bezig. Mensen kunnen het ook volgen trouwens. De livestreams van dat toernooi gaan ook fantastisch, hè? Ik zag 20.000 views per livestream voorbij komen zo ongeveer.
1: Ja, en dat is voor mij ook een heel mooi bewijsstuk wat ik naar alle bonden ga sturen morgen. Ik heb nu even drukke dag. Maar zij ontkennen dat mensen willen kijken naar Masters. Nou, de post van het volleybal, van de veteranen volleybal, dus Masters volleybal gisteren, die heeft meer views opgeleverd dan welke andere post ook van de maand september. Dus daar staan ze echt over, zijn ze verbaasd over. En die livestreams daarvan, zegt de KNSB bijvoorbeeld, ja, die worden nooit bekeken, Michiel. Dus het zijn alleen maar kosten, levert niks op. Nou, dan heb ik dus nu ook het bewijs in handen. Dat die gaan nu richting 20.000. Als je dat nou eens wat centraler communiceert via de centrale, de nationale bonden van de roeiverenigingen, ga je waarschijnlijk richting de 60.000, 70.000. En je ziet nu al reclames. Dus ik zou zeggen, laten we het commerciëler maken.
0: Nou ja, stap 2. Sowieso ben jij druk aan het werk. Want volgens mij was je op dit moment ook alweer op weg naar een afspraak waar je ook later pas wat meer over mag gaan zeggen. Dus er blijft ontwikkeling schot in de zaak zitten, zoals het zo mooi heet. Voor nu, Michiel Wienissen, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En alvast heel erg veel succes.
1: Dankjewel. Heel veel plezier met kijken.
2: Hoi, hoi. Alle sporten van binnenuit. All Sport Radio.

0: September Cry for You hier bij All Sports Radio Live. Waar we zo met Ger en Kluistra van de Broodje Bal Podcast de laatste stand van zaken in de top van het amateurvoetbal met je doornemen. Is het tijd voor het laatste sportnieuws.
1: All Sports Radio Update.
0: Feyenoord heeft aan 47 supporters een stadionverbod opgelegd na misdragingen tijdens de uitwedstrijd bij Cambuur. De daders kunnen geen wedstrijden meer bezoeken in de Kuip. Hun kaart voor uitwedstrijden is geblokkeerd en ze worden bij de KNVB aangemeld voor een landelijk stadionverbod, zo meldt de club uit Rotterdam. Tijdens het duel in Leeuwarden schoten supporters veel vuurwerk vanuit het uitvak richting het veld, maar ook richting tribunes van de aanhang van Cambuur. Daarbij raakten 5 thuisfans gewond. Ze liepen brandwonden, oogletsel en gehoorschade op. Feyenoord besloot naar aanleiding van de gebeurtenissen al geen uitfans meer mee te nemen naar de duels tegen NEC in Nijmegen en na de wedstrijd van dit weekend bij PEC Zwolle.
1: All Sports Radio Live.
0: Het is 2 keer knipperen met je ogen en zo zit de top van het amateurvoetbal alweer 4 wedstrijden diep in het nieuwe seizoen. Sterker nog, de Eurojackpot KNVB-beker is ook al van start met de eerste kwalificatieronde. Die werd vorige week gespeeld en dat betekent dat we op alle fronten nu actief zijn. Dus dat betekent ook dat er genoeg is om op terug te blikken. En dat ga ik doen zoals altijd met Gerjan Kluistra van de Broodjebal-podcast. Gerjan, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Voordat we ons op het voetbal gaan richten, Gerjan, laten we toch even beginnen met wat korte nieuwtjes. 2 wat mindere nieuwtjes overigens. Beginnen we met de Rijnsburgse boys doelman Wesley Zonneveld. Want zijn seizoen zit er al op.
2: Ja, die heeft zijn kruisband in zijn rechterknie gescheurd. Dat is allemaal de 3e of de 4e eigenlijk bij wie het seizoen al voorbij is. Ja. Dus dat is wel heel treurig voor die man, ja.
0: En dan nog Quick Boys, want ja, ondanks hun 3-0 overwinning op bezoek bij GVVV was diezelfde dag eigenlijk wel een zwarte dag voor de club.
2: Ja, groot verdriet wel inderdaad, want de mensen die bij GVVV Quick Boys waren, die zagen inderdaad de supporters daar de kern van Quick Boys en spandoek omhoog houden van Marco Stay Strong. Maar ja, later werd bekend toen die mensen in de bus naar huis zaten dat hij was overleden. Dus ja, dat is vreselijk. Man is 44, een kindje van de jaren 6. Weet je, dat is echt. Het heeft heel veel gedaan binnen die club, ja.
0: Ik zei het al in de intro. De Eurojackpot KNVB-beker is ook weer van start. Met de eerste kwalificatieronde die inmiddels gespeeld is. Daar natuurlijk altijd weer een mooie groep aan amateurclubs. Als we hem even snel doornemen, zijn er wat verrassende uitslagen geweest al?
2: Nou ja, één die wel heel erg verrassend is, is die van Germania. Dat is de vierde club, de derde of de vierde club van Groesbeek. Die wonnen de wedstrijd in ieder geval. Ik ben zo snel uitslag van Milo Hout. Speelde 2-2 gelijk en won uiteindelijk de strafschoppen. Dus dat is wel een hele grote verrassing, kunnen we wel stellen. Voor de rest, ja, niet echt hele groot hoor. Want TOGB won van Katwijk, is enigszins verrassend. Maar ja, TOGB is een derde divisionist, Katwijk tweede. Is misschien ook weer niet zo heel verrassend. En er zijn meer van dat soort uitslagen hoor. Scherpers heel veel om het 4-1. Misschien is de uitslag daarin nog wel het meest verrassend. Van AFC 34. Maar ja, ook een divisie lager. Dus ook dat is niet een hele grote verrassing. Dus nee, qua verrassingen eigenlijk weinig. Wat echt heel verrassend was. Ik was zelf bij Sir Heusterveen tegen Dovo. Ja, weet je, de Dovo won met 2-1 daar zo in Friesland. Je had het moeilijk. Maar ja, je wint die wedstrijd. Dus uiteindelijk. Ja, hoor je daar niemand meer over. Dus ja, in dat opzicht weinig verrassingen. Ik bedoel, wel wat grotere uitslagen. Zwaluw wint met 7-0 van hier op. Maar ja, er zit dan weer een hoop verschil tussen qua niveauverschil. Dus ook niet heel verrassend. Dus in dat opzicht zijn er eigenlijk weinig verrassingen te melden. Wel heeft het een aantal hele leuke potjes opgeleverd. Zoals Genemuiden, of een stap was het Genemuiden. Nou, was die wedstrijd toevallig afgelopen week einde. Won Genemuiden met 2-1. Dus daar hebben ze wat goed te maken. Een ander potje, ook wel leuk is, denk ik, is Volendam. De amateurs RKAV Volendam tegen Spakenburg. Die wedstrijd eindigde een week of 2 geleden in 2-1 overwinning van Volendam. Tegen een titelkandidaat. Dus ja, dat is ook wel een heel leuk potje om, denk ik, naartoe te gaan. ACV Hogeveen, een streek derby kun je wel stellen. Dus ja, er zitten wel wat leuke potjes tussen. En Germania, die mogen tegen Kozakken Boys uit de tweede divisie. Dus die krijgen een uitdaging.
0: Ja, ze spelen nog thuis ook. Dus dat is dan helemaal mooi meegenomen voor Germania. Die speelronde, de tweede kwalificatieronde, die gaat plaatsvinden op 22 en 23 september. Dus gaan we zeker nog in de gaten houden. Dan het divisievoetbal, Gerjan. Beginnende in de tweede divisie. Wat waren daar de opvallendste zaken de afgelopen weken?
2: Ja, de club met eigenlijk alle punten. Die ik ging op bezoek bij de club met helemaal geen punten. Quick Boys GVVV. En ja, dat was Quick Boys, moet zeggen, wel de betere ploeg. Al had GVV ook wel een goed moment dat ze Quick Boys toch wel eventjes onder druk konden zetten. Maar ja, uiteindelijk Quick Boys met een kans of acht echt wel goede kansen. Dat is met 3-0 misschien een magere score. Ik moet ook zeggen, het is een verdienste van GVV. Maar de meeste ballen gingen dan naast het doel. Dus dat opzicht, Quick Boys prima gedaan, hè? 13 punten uit 4 wedstrijden. 12 punten gehaald. En 0 tegendoelpunten. Ja, ik denk een perfecte start voor de Katwijkers. GVVV, ja. Hebben een hele moeilijke start. 4 wedstrijden nou gespeeld. 0 punten. Maar ja, er zitten twee titelkandidaten tussen. En outsider van de titel. Dus het is vooral heel vervelend voor die club dat het nog 0 punten heeft. Want ik denk wel, gezien het wedstrijdbeeld tegen Quick Boys, dat die nog wel wat punten gaan pakken. Al grapt trainer na afloop Dennis van Beukering na afloop wel van ja, we verzamelen ze. Dus ja, ik ben benieuwd aankomend week einde tegen IJsselmeervogels. Ja, dan een andere wedstrijd die ook wel een topper eigenlijk. AHC Hardenberg tegen de Treffers. Waarbij de thuisploeg al vrij snel op achterstand kwam door en in de tweede helft wel weer op terugkwam. Maar ja, Tim Waterink die schiet vervolgens vrijwel direct weer zijn tweede van de middag binnen. Dus Hardenberg weer op achterstand. En uiteindelijk is het Ben Scholten die in het blessuretijd gelijk maakt. Dus in dat opzicht heeft het Hardenberg een redelijk resultaat. En ik denk voor die wedstrijd ook een prima einduitslag.
0: Laten we dan doorgaan met de derde divisie A. Daar nou ja, wel wat wedstrijden met hoge scores, maar de meest opvallende wellicht Davies 33 tegen Sparta Nijkerk.
2: Ik denk dat het eigenlijk de enige wedstrijd was die wel enigszins het hoogtepunt waardig was, moet ik erbij zeggen. Ja, je zou zeggen SVZW dat verliest met 6-4 van ADO 20. Ja, je 4 keer in je eigen wedstrijd scoort, tappen thuis, dan zou je zeggen je wint de wedstrijd. Maar ja, ADO 20 maakte er ook 6. En eigenlijk gebeurde datzelfde bij Hollandia tegen TEC, waar het 4-5 werd. Dus dat zijn wel in ieder geval opvallende uitslagen. Maar ja, DVS 33 Sparta Nijkerk. Die zou je vooraf als een topper bestempelen. Beide ploegen, ik denk dat iedereen die ook wel ziet als een titelkandidaat. Maar ja, na 3 wedstrijden heeft DVS 33 1 puntje. Sparta Nijkerk had er 2. Dus ja, dat is wel vrij weinig. Je zou kunnen zeggen het is van een degradatiekraker. Maar dat is nu al wat aan de vroege kant natuurlijk. En ook wel saillant. Want Sparta-trainer Joram Hendricks, die was de vorige jaargang bij DVS 33 te trainen. Dus ja, die ging even naar zijn oude ploeg. Daar kreeg hij ontslag. Zijn contract werd niet verlengd en net weer goed wraak genomen. Want hij won met 3-1. Dus ja, ook terecht. Zeker omdat de gasten in de tweede helft wel beter speelden. En misschien heb je nog wel wat beelden gezien, Robert.
0: Nou, ik moet zeggen, die heb ik denk ik niet voorbij zien komen. Tenminste, niet dat ik weet. Maar ik gooi jou ongetwijfeld, u gaat vertellen wat voor beelden dat waren.
2: Nou, op Dumpert kun je hem nog terugvinden. De overtreding van Pim Bertsema, Spartaan. Wat er precies gebeurd is, weet ik niet. Maar wat je in de beelden ziet, is dat hij zijn tegenstander Jeno van Essen tegen het veld gooit. En dan vervolgens ook nog een flinke trap nageeft. Nou, ik weet niet of de KNVB kan schorsen op basis van videobeelden op Dumpert. Maar dan heeft hij wel een probleem als dat wel kan.
0: Ik zou dat wel in het. Ik zou het wel heel interessant vinden. Als dan ergens in zo'n vooronderzoek van de aanklager of zo. Bij de KNVB dat dan ook ergens gewoon de naam van Dumpert vermeld staat. Dat zou wel hilarisch zijn eigenlijk.
2: Ja, de beelden komen op zich uit de samenvatting gewoon van. Ik neem aan dat de samenvatting is van DVS zelf. En die club zendt de wedstrijd ook live uit. Dus ik denk dat hij daar vandaan komt. Dit zijn die beelden worden er live uitgeknipt. Ja, dan sta je niet zo lekker op voor die jongen. Maar ja, weet je, ik weet niet wat er vooraf gebeurd is. Feit is in ieder geval dat dit soort overtredingen niet op een voetbalveld thuis horen. En ik weet wel dat er wel mensen zijn veroordeeld op basis van de beelden die mensen langs het veld hebben gemaakt. Dus het is afwachten wat er gaat gebeuren.
0: Als ik toch nog even één ploeg eruit mag pikken in de derde divisie A. Staat helemaal onderaan. 4 wedstrijden gespeeld, 0 punten. 15 goals tegen, 4 voor. Hercules uit Utrecht. Ja, voor de mensen die misschien het amateurvoetbal niet helemaal volgen. Wellicht verrassend. Want ja, die ploegen we natuurlijk een paar jaar geleden nog in de KNVB-beker van Ajax.
2: Ja, dat klopt. Maar dat was wel een heel ander Hercules als wat er tegenwoordig staat. Kijk, Hercules heeft een voordeel en een nadeel. Het voordeel is dat ze in een grote stad zitten waar heel veel studenten komen. Die zoeken een voetbalclub. En als je een beetje kan voetballen, dan kun je bij Hercules terecht. Het nadeel is ook diezelfde grote stad. Dat zie je eigenlijk in elke grote steden. Ja, in het amateurvoetbal leeft daar niet echt. Omdat alle aandacht gaat naar de profclub. Hè. Bij Hercules is dat FC Utrecht. Maar die hadden eigenlijk altijd wel een redelijk goede selectie samengesteld. Maar dan komt een club als Sportlust, als IJsselmeervogels, als Spakenburg, hè, die dan net iets meer centjes te besteden hebben. Ja, en die halen je spelers weg. En dat zag je vorig jaar op Hercules, toen er nog als titelkandidaat werd getipt. En vorig seizoen niet eens een heel best seizoen draaien. Ja, nu na 4 wedstrijden onderaan staan. Dus ja, in dat opzicht doen ze het niet heel erg goed. En ik ben ook wel benieuwd hoe dat gaat lopen dit jaar bij die club.
0: En dan hebben we tot slot natuurlijk ook nog de derde divisie B. Wat waren in jouw ogen daar de opvallendste zaken?
2: Nou, ik was zelf bij Gemert Una, een Brabant onder onsje. Ja, er zijn mensen die noemen het een derby. Er zijn mensen die zeggen dat valt wel mee. Maar ja, in ieder geval had Gemert die wedstrijd gewoon moeten winnen. Want ja, dan kreeg echt wel een handvol 100% kansen. Maar ja, dan moet je hem wel maken. En de een die het deed was Ralf Kemper, de aanvoerder, die een rebound binnen schoot. En eigenlijk gold dat ook aan de kant van Una, waar een rebound tot het doelpunt leidde. Dus ja, dat voelde bij Gemert toch wel als een nederlaag. Zo zei Kemper na afloop. En Una-trainer Giovanni Henskens, die koesterde een punt. Dus ja, dat zegt, hun reactie achteraf zegt ook wel hoe ze die wedstrijd beleefd hebben.
0: En jij was dan in Brabant, maar verhuizen nog even een 150 kilometer naar boven. Hadden we ook nog VVSB tegen FC Lisse. Inmiddels toch wel een echte bollenstreek derby.
2: Een echte bollenstreek derby, ja, daar kun je niet anders omheen. VVSB jarenlang een zondagclub geweest. Lisse wel een zaterdagclub. Dus hebben wel, die derby is niet heel erg oud. Ten opzichte bijvoorbeeld Noordwijk, of Quick Boys, Katwijk, Rijnsburg, Terlede. Dat zijn echt wedstrijden die al veel vaker gespeeld zijn. Ja, er is VVSB uit Noordwijkerhout is daar ja, min of meer nieuw bijgekomen. En ja, het is echt een derby, zullen we maar zeggen. Hè? Twee ploegen die echt strijden om te winnen. En de gebruikelijke irritaties ook tegen het einde van de wedstrijd, waarin dan wel het een en ander gedoe was. Maar uiteindelijk won Lisse die wedstrijd door een doelpunt van Lisse naar een oud-prof van Mohamed Hamdaoui. Die zijn ploeg van een metertje of 25 echt een prachtig doelpunt overigens naar de overwinning schoot. En dat doelpunt terug wil zien. Dan moet je even kijken op het YouTube-kanaal van de Bollenstreek Omroep. Er staat een samenvatting van die wedstrijd op.
0: Wel een goaltje om dan even terug te gaan kijken. Vooruitblikken op aankomend weekend. Wat is nou in jouw ogen het duel om te gaan bekijken als je lekker op pad wil?
2: Nou ja, dan kun je weer naar Noordwijk. Want Noordwijk speelt tegen VVSB. Dus ja, wederom een derby wat dat betreft. Dat is een van de wedstrijden waarvan je zegt van, nou, dat is wel een leuk potje. Ik zit even te kijken of er verder nog andere wedstrijden zijn die nog het benoemen waard zijn. Nou, ik zie er in B niet zo heel erg veel. Misschien Genemuiden tegen SVZW zou je ook nog naar kunnen kijken inderdaad. Dus ik denk dat dat wel de meest spannende wedstrijden zijn die er eigenlijk op de planning staan aankomend weekende.
0: Ja, maar laten we eerlijk zijn. er zijn zoveel bollenstreek derbies of zoveel clubs daar die tegen elkaar spelen in de top van het amateurvoetbal. Je kunt bijna elke week wel daar terecht voor een keiharde wedstrijd.
2: Ja, dat klopt. Ja, want het is echt een gebied van een kilometer of 15. En er zitten echt 6-7 clubs die op het hoogste niveau lopen te ballen inderdaad. Ja, want in de tweede divisie dan heb je Katwijk, Quick Boys, Rijnsburgse Boys. Die drie zijn eigenlijk die dan tegen elkaar spelen in een bollenstreek derby. En dan ga je in 3B kijken. Ja, dan heb je dan Noordwijk, Lisse, VVSB, Rijnvogels. Ja, dat het zijn allemaal wedstrijden die allemaal clubs die allemaal op een paar vierkante kilometer lopen te ballen. Dus ja, dat zijn inderdaad wat je zegt. Je kunt bijna elke weekend wel naar een bollenstreek derby gaan, ja.
0: Gerrit Kluistra van de Broodje Bal Podcast. Mag ik je voor nu weer hartelijk danken voor het met ons doornemen van het hoogste amateurniveau. En dan spreken wij elkaar over 2 weken weer. En dan kunnen we het, als het goed is, ook alweer hebben over de volgende ronde van de KVB-beker.
2: Ja, dat is over een week of 2 inderdaad als die gespeeld wordt. Dus ik ben benieuwd wat dat gaat worden.
1: De mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van de Ende gaat in gesprek met oud-topsporters en vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van de Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
0: Donderdag vond de officiële kick-off van het EK Padel 2027 plaats. Tijdens deze bijeenkomst werden de speelsteden en speellocaties voor de eerste, tweede fase en de Final 8 bekendgemaakt. Ja, met ruim 876.000 spelers, meer dan 3500 banen en ook een vrij groeiende belangstelling voor topsportevenementen, komt dit EK voor de padelsport in Nederland misschien wel op het perfecte moment. Hoe ziet het EK-format er nu eigenlijk precies uit? Wat mogen we gaan verwachten van het toernooi? En welke boost kan dit eigenlijk gaan geven aan padellend Nederland? Ik ga erover in gesprek met Wilco Nijland van organisator Advanced Sports. Wilco, hele goedemiddag.
3: Hey Robert, goedemiddag.
0: Ja, neem ons even mee terug naar die kick-off. Want ik heb vernomen, en dat is voor jou natuurlijk ook al een compliment als organisator. Een hele grote belangstelling.
3: Ja, het was hartstikke druk, man. Het was heel erg leuk. We hadden op dit moment het padelkoppa staan. Een padeltoernooi dat wij organiseren in Utrecht. En we hadden de kick-off voor het EK padel op de padelbaan gedaan. En die stond rammetje vol. Je merkt dat er gewoon heel veel belangstelling is. Veel mensen uit de padelwereld. Veel mensen van de speelsteden. De samenwerkingspartners. Dus dat was een hartstikke leuke kick-off.
0: Ja, ik heb vernomen dat het antwoord op de vraag hoeveel mensen kun je kwijt op een padelbaan inmiddels ook beantwoord is.
3: Ik denk dat het nog veel meer kunnen, maar het was behoorlijk vol.
0: Ja, 100 ongeveer, hè?
3: Ja, er waren meer dan 100 mensen op aan één kant van de padelbaan.
0: Ja. Ook nog. Nou ja, dat keer twee en je... Ik vind dat nog knap trouwens, zoveel mensen op een padel. Maar nu, we gaan te ver weg van het onderwerp, Wilco. het was een belangrijk moment natuurlijk, want we spraken elkaar natuurlijk ook al in juli. Toen werd er even bekend dat Nederland het mocht gaan organiseren in 2027 en dan Duitsland het jaar erop. Belangrijker is deze kick-off. Ja, de speellocaties en speelsteden zijn bekendgemaakt. Neem ons even mee naar de beslissing voor die speelsteden. Want we gaan fase 1 en 2 gaan we spelen in respectievelijk Zwolle voor de vrouwen en Dronten voor de mannen. En dan gaan we nog een hele mooie reeks krijgen in Amsterdam, Den Haag en Arnhem voor de Final 8.
3: Ja, dat klopt. Zeg het maar, waar wil je mee beginnen? Met de fase 1 en 2 of met Final 8?
0: Laten we hem gewoon logisch beetpakken. Laten we beginnen met fase 1 en 2.
3: Met fase 1 en 2. Nou, het toernooi is zo opgebouwd dat we dus eerst twee fases hebben in het EK. En daarin kunnen teams zich plaatsen voor de laatste 8. De laatste 8 is dan in juli. En die final 8, eerste en tweede fase is in maart. In zijn eerste fase, dat zijn eigenlijk de landen die nog niet bij de beste 16 landen zijn die geplaatst zijn voor die fase 2 en final 8. Dus daar kan iedereen zich inschrijven. We weten op dit moment niet hoeveel dat er zijn. Maar 4 van die landen die gaan door naar de fase 2. En bij de Nederlandse dames die zijn ingedeeld in fase 2. En dat gaat plaatsvinden in Zwolle, de dameskant. Dus fase 1 en 2, dat hele toernooi in Zwolle. De herenkant fase 1 en 2 in Dronten. En bij de Nederlandse heren, die zijn al geplaatst voor de Final 8. En om het verhaal dan compleet te maken, vanaf die tweede fase, of vanuit die tweede fase, daar doen dan 16 teams ook aan mee. En daarvan zijn 4 teams die zich dan kunnen plaatsen voor die Final 8. Want daar zijn al 4 teams geplaatst. En dat is op basis van het vorige EK. De uitslag daarvan is dan bepalend hoe je mee kan doen aan het EK 2 jaar daarna.
0: Ja, dus de mannen, daar moeten we nog even op wachten tot de Final 8. De vrouwen, die gaan alvast starten in fase 2. Dus die gaan we in Zwolle in actie zien. Nu weet ik, Zwolle is niet onbekend met het organiseren van grote toernooien. Prachtige stad overigens. Maar daar ben ik wel benieuwd. Dronten, daar gaan de heren dus naartoe. Niet een stad waar je dagelijks van verwacht dat daar grote sportevenementen gaan plaatsvinden. Is Dronten nou een hele grote padel-liefhebbende stad? Of is dit ook een beetje om het padel daar in het Flevo's bekend te maken? Het is ik vind het een hele gave locatie, maar het is wel iets wat je niet alledaags hoort.
3: Nee, ik snap het helemaal. Ik zou het uitleggen. We hebben een procedure uitgeschreven waarin speelsteden of speellocaties zich konden aanmelden. Dat hebben uiteindelijk 15 steden of locaties gedaan. En dat ging dan voor fase 1 en fase 2. Zwolle had een heel mooi bid ingediend voor de dameskant, fase 1 en 2. En met Internationale Padelbond hebben we afgesproken dat wij het toernooi zoveel mogelijk verspreid over Nederland willen organiseren, maar niet te gek willen doen. Dus we gaan niet één deel van het toernooi in het noorden, ander deel helemaal in het zuiden. Het moet een beetje bij elkaar in de buurt. Vanuit alle aanvragen hadden dus twee mooie aanvragen, Zwolle en Dronten, Wat ongeveer op 25 minuten rijden van elkaar ligt. Dus we konden een hele goede combinatie maken. En om je vraag te beantwoorden. In Dronten zit een hele mooie padellocatie. Die hebben een heel mooi plan ingediend. Daar gaan we dan naartoe. Dat is de keuze.
4: Dat lijkt me overigens ook nog wel ergens een mooie uitdaging voor jullie. Dus de opdracht die meegekregen is houd het verspreid over Nederland, maar doe het niet te gek. Dus niet dat we een ronde hebben in Delfzijl, in Hoek, in Maastricht en op Texel. Maar je wilt het wel wat verspreid houden. Wat was een beetje daarin de afweging voor jullie?
3: Nou, we hadden al met heel veel steden gesproken voor die Final 8. En je noemde al Amsterdam is de finale stad. Dat is ook de padel hoofdstad van Nederland. Heeft al een aantal jaren geen toernooi meer gehad. Vroeger zat dat de World Padel Tour. Die is toen naar Rotterdam gegaan onder de vlag van de Premier Padel. Dus in Amsterdam zijn gewoon heel veel padel.

0: nu bespreken. Want als we kijken naar die Final Eight. Ja, het zijn ook wel weer bijzondere locaties. Hè? Den Haag, het sportcampus Zuiderpark. Ja, natuurlijk een fantastische locatie als het gaat om sport. Dat hebben we de afgelopen jaren natuurlijk gezien. AFAS Live in Amsterdam is natuurlijk ook wel heel erg gaaf om daar zo'n toernooi te organiseren. En dan in Arnhem in het iconische Musis Theater. Dat is misschien wel, mag ik eerlijk zijn, de meest bijzondere locatie?
1: Ja, dat is mooi toch? In een theater waar ook nog, als het goed weer is, een gedeelte van het theater open kan. Waardoor we aan de buitenkant ook nog tribunes kunnen bouwen. Echt geweldig. Geweldig leuk dat daar gelukt is. Je noemt al Sportcampus Zuiderpark. Daar zijn zoveel topsportevenementen georganiseerd. Die hal is helemaal ingericht daarvoor. Kunnen ook tussen 3.000 en 4.000 toeschouwers naartoe. Dat is ook echt heel erg mooi. En als je naar Amsterdam gaat, moet je ook gewoon echt naar een toplocatie. En dat vinden wij de AFAS Live. Dat is gewoon heel mooi dat daar de finales worden gespeeld.
0: Wat mogen we verwachten van dit EK?
1: Ja, je zei het al in je intro. Het is op dit moment zo relevant. Zoveel mensen hebben iets met padel, doen iets met padel, gaan kijken of spelen het zelf. We kunnen echt verwachten dat het oranje gevoel heel breed uitgedragen gaat worden. Ik denk ook dat het heel mooi is dat een gedeelte, dus die eerste en tweede fase, in maart is, van 7 tot 13 maart. En dan de finale van 7 tot 11 juli. Dus je hebt ook vanaf, we kunnen nu helemaal toewerken naar maart. Vanaf maart kan je helemaal toewerken naar die Final Eight. Dus ik denk echt dat we veel impact gaan maken en heel veel mensen kunnen bereiken.
0: Nou, je hebt in ieder geval ook, als je kijkt naar hoe verspreid de opzet is van het EK. Ja, nogmaals, je begint op 7 maart en in de finale is op 11 juli. Je hebt ook best wel de tijd om, zeg maar, impact te maken. Maar aan de andere kant ben ik wel benieuwd, hoe zorg je dat je, zeg maar, de aandacht vasthoudt van de sportliefhebber, de padeller gedurende dat hele EK? Want het is, aan de andere kant, is ook weer een best lange tijd.
1: Ja. Ja, zeker. En het is een hele goede vraag. En ik kan het heel goed beantwoorden met het voorbeeld van de provincie Gelderland. Want we hebben de provincie Gelderland nog niet genoemd. Maar dat is wel een hele belangrijke partner hierin. En vanaf eind van dit jaar tot en met de Final Eight gaan er in Gelderland allemaal side events plaatsvinden. Dus als je het hebt over hoe hou je de aandacht vast, hoe bouw je op naar zo'n finale moment. Er gaan mobiele padelbanen door Gelderland. Er worden heel veel toernooien georganiseerd. Er worden cursussen georganiseerd. Er worden trainingen georganiseerd. Er worden scholenprojecten georganiseerd. En daarmee, door heel veel side events te gaan organiseren, door elke keer weer relevant te blijven, kan je de aandacht vasthouden. En ook met de media is het ook heel goed mogelijk. Omdat je Nederland hebt die in de fase 2 speelt bij de dames. Hopelijk gaan ze zich kwalificeren voor die Final Eight. Waarin je daar ook heel veel mooie verhalen content-wise voor kan maken. Die je in die maanden daartussen helemaal wil vertellen.
0: Ja, dus dat gaan we dus allemaal meemaken. Tot slot, ja, wat voor een lasting impact hopen jullie te kunnen maken met dit toernooi voor de padelsport in Nederland?
1: Ja, dat werd gisteren ook heel goed verteld bij die kick-off. Ook door Edu Jansing van de KNLTB. Die zei van, het begint nu natuurlijk wel in de organisatie van het toernooi. Maar vergeet niet dat de dag dat het toernooi afgelopen is, moet ook het impact maken niet klaar zijn. Eigenlijk begint het dan. Je wil vanaf het toernooi wil je echt ervoor zorgen dat je meer mensen laat padellen. Dat de jeugd meer geïnspireerd wordt. En als je mij eigenlijk vraagt op dit moment, want er wordt best wel veel gezegd, de huidige padellers in Nederland, hoe moet je dat dan verhouden tussen de Spanjaarden bijvoorbeeld, die allemaal al op hun vierjarige beginnen met padel. Als we nou voor kunnen zorgen dat dit EK padel nog meer jeugd kan laten padellen, waardoor het ook een stukje bereikbaarder wordt voor hen. Dus dat je niet heel ver hoeft te reizen naar een padelbaan, maar ook bij jou in de buurt. Dus dat er nog meer banen bij komen. Nou, volgens mij zijn we dan met z'n allen echt wel heel erg tevreden als dat gaat lukken.
0: Ook even niet heel geheel onbelangrijk. Maar hoe zit het eigenlijk met de mensen die het toernooi willen gaan bezoeken en tickets? Wat kunnen we daarvan verwachten?
1: Ja, via de social media kanalen van de KNLTB en vanuit ons en ook vanuit de website van het EK Padel 2027 gaan we binnenkort ook weer vrij groot de ticketing campagne lanceren. En

0: Dan kunnen mensen de tickets gaan kopen. Dat gaat nog heel eventjes duren, want we zijn met de Internationale Padelbond bezig om het wedstrijdschema helemaal in orde te maken. En ook met onze mediapartners. Dus als dat helemaal als het gelukt is, dan kunnen we los met de ticketsverkoop.
1: We gaan het in de gaten houden. Wilco Nijland van Advance Sports, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met wat eraan komt.
0: Ja, heel erg graag gedaan. Dankjewel.
2: Wat doen topcoaches echt anders? Niet wat ze zeggen na een wedstrijd, maar wat ze dagelijks doen om een team tot grote hoogte te brengen. Mindset, voeding, herstel, gedragsverandering. De kleine interventies die grote resultaten leveren. Joris van Zoelen gaat elke week in gesprek met een topcoach. Van inspiratie naar activatie. Met handvatten die jij vandaag nog kunt gebruiken. For the love of the game. Elke dinsdag van 3 tot 4 bij All Sports Radio.
3: For the love of the game wordt je aangeboden door Daily Miles. De app die jouw dagelijkse stappen omzet in voordeel op gezonde boodschappen.
2: Alle sporten van binnenuit. Dit is All Sports Radio Live.
1: En tot zover All Sports Radio Live voor deze vrijdag 11 september. Als je iets van de uitzending hebt gemist, kun je dat in de loop van de middag online terugvinden via allsportsradio.nl of via de bekende podcastkanalen zoals Spotify en Apple Podcasts. Zoals Podimo heb ik me laten vertellen, dus hou dat ook in de gaten. Dan gaan we direct hierna naar deze uitzending, dus over een minuutje, gaan we luisteren naar de allereerste aflevering van de Succesformule. Een hele nieuwe podcast over de Formule 1. Met F1-journalisten en auteurs van onder meer de Formule, Stijn Keuris en Ivo Pakvis. Ik als presentator, we gaan samen lekker de achtergronden van de sport induiken. En het centrale thema van deze eerste uitzending die je zo meteen gaat horen is de contouren van een nieuw Red Bull. Want we weten het, een hele hoop mensen zijn daar weggegaan. Beslissende mensen, bepaalde mensen die er al heel lang zijn. Dat betekent wel dat de organisatie een beetje moet worden omgebouwd. En zijn daar een beetje die eerste contouren al van te zien in 2026? Nou, dat gaan we dus behandelen. En maandag om 12 uur zijn we uiteraard weer terug met All Sports Radio Live. Gaan we lekker terugblikken op wat er het afgelopen weekend plaatsvond. Voor nu, dank je voor het luisteren. Ik zou zeggen, blijf luisteren en sowieso een heel fijn weekend. En tot maandag. Dag.
2: All Sports Radio Live. All Sports Radio.
3: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club.
4: We denken na over een koophuis.
5: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
4: Bart, met die loopgroep?
5: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
6: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
7: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
8: ja.
7: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
8: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
7: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
9: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
10: De Radiofabriek.
2: All Sports Radio klokt. De tijd van 6 uur. Voetbal.
11: Mijn naam is Jury Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
12: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Madla en je luistert naar All Sports Radio.
13: Autosport.
14: Hallo, ik ben Jeroen Blekenmolen, autocoureur van beroep.
15: En je luistert naar All Sports Radio.
2: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboektalent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor september is dit de 17-jarige rugbier Marvin Dijkhuis. Eind vorig jaar werd hij met Nederland onder 18 nog derde op het EK en behoort ook dit jaar weer tot Oranje onder 18. Daarna speelt hij zijn clubrugby in het eerste van rugbyclub Groningen en zijn dromen die gaan wel weer een stapje verder, want aanstaande februari wil hij voor 8 maanden naar, laten we eerlijk zijn, rugby Walhalla Zuid-Afrika om zichzelf volledig te focussen op de sport. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Marvin, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, allereerst wil ik toch wel even een kleine opmerking plaatsen. Want we gaan er zo meteen uitgebreid over in gesprek. Maar 8 maanden naar Zuid-Afrika als rugbier is wel heel erg gaaf.
2: Ja, dat is echt een hele grote droom die uit gaat komen. Heel veel zin in en ik hoop heel veel te gaan leren daar. En een onvergetelijke tijd te beleven.
1: Dan ga ik je gelijk een gemene vraag stellen. Springboks of All Blacks?
2: Ik ben toch zelf fan van de All Blacks.
1: Ja, dat moet je dan niet hardop gaan roepen daar, hè? Dan snap je.
2: Nee, ik neem dat shirtje denk ik niet bij, nee.
1: Hey Marvin, laten we eens beginnen bij het begin. Rugby, het is een prachtige sport, laten we eerlijk zijn. Maar niet per se de eerste sport, denk ik, waar je aan denkt als je als kind gaat kiezen. Hoe is bij jou het lot gevallen op deze sport?
2: Ik ben begonnen eerst met boksen. Nou, na een paar jaar dacht ik, ik wil wat anders gaan doen. En mijn neef die rugbyde altijd al. En ik ben vaak met hem meegegaan naar de wedstrijden. En op een gegeven moment dacht ik dat wil ik ook. Dus ben ik gaan meetrainen. Zo is het gekomen. En nu kan ik mijn leven niet voor me zien zonder rugby.
1: Ja, maar begonnen met boksen, dat is ook weer even iets totaal anders.
2: Ja, heel wat anders. Maar op een gegeven moment vond ik daar niet meer echt de uitdaging in. Ik denk dat dit een stuk beter bij me past.
1: Ja, en nu kom je zelf uit Drenthe, uit Assen. Kon je al snel wel iets qua rugby in de buurt vinden ook?
2: Ja, het is in het noorden is het niet zo groot als in het zuiden bijvoorbeeld. Dus daarom speel ik nu ook bij Groningen, want in Assen hebben we geen rugbyclub. En voor een wedstrijd dan moet je wel gewoon denken om 2,5 uur rijden elke wedstrijd weer. Ja, het is vervelend, maar je hebt het er wel voor over.
1: Ja, uiteindelijk kruipt de liefde dan toch waar het niet gaan kan. Op een gegeven moment ben je dus dan begonnen met rugby, omdat je zegt je neven die deden dat ook. Dat ik denk, dat wil ik ook. Was het voor jou gelijk liefde op het eerste contactmoment, als we het maar zo mogen noemen?
2: Ja, dat denk ik wel. Ik heb natuurlijk ook, toen ik nog niet rugby deed, heb ik wel eens een rugbybal in mijn hand gehad. Vond ik altijd al wel leuk. Na de eerste training dacht ik al wel gelijk van, dit wil ik wel gaan doen.
1: Ja, en wat maakt dan hetgene waar bij jou dat vuurtje door ging branden?
2: Ik denk, rugby, het is geen moment, is het hetzelfde. Je hebt elke keer moet je reageren op wat er met de bal gebeurt. Je weet niet hoe een rugbybal gaat stuiteren. Dus dat maakt het ook heel leuk. Het is gewoon niet voorspelbaar. Je moet dan zo snel mogelijk de juiste beslissing maken. Ja, dat maakt het heel leuk, denk ik. En ook gewoon een beetje het contact vind ik ook gewoon heel erg leuk.
1: Nu heb je natuurlijk 15 plekken op een rugbyveld waar je uit kan kiezen om te gaan staan. Wat is jouw positie?
2: Ik zit bij de voorwaarts op de nummer 8 en flanker speel ik.
1: En wat maakt die positie voor jou zo leuk?
2: Ik denk vooral de flankers is een beetje een combinatie tussen de voorwaarts, dus echt de grote gasten. Maar het ligt ook een beetje aan je spel. En dan heb je ook een beetje het snelle erin. Dus eigenlijk van allebei de kanten een beetje wat. En dat vind ik juist leuk, dat je niet de hele tijd hetzelfde hebt.
1: Op een gegeven moment word je natuurlijk beter in je sport. Ga je wat serieuzere dingen ondernemen. Komt misschien het nationaal team komt een keer om de hoek kijken. Wanneer was een beetje voor jou dat moment dat je zoiets had van, ik ben hier misschien wel heel erg goed in?
2: Ja, op een gegeven moment toen de selectiedagen waren, ben ik mee gaan doen met de regiodagen, heet dat hier in Nederland. En dan kan je dus geselecteerd worden voor het Nederlands team. Het eerste jaar is het me niet gelukt. En het tweede jaar helaas ook niet. En toen het derde jaar wel gelukt. En nu dit jaar gelukkig ook weer. Dus dan op dat moment denk je wel van dat is wel heel mooi.
1: Ja, maar het brengt gelijk ook weer wat extra uitdaging met zich mee. Want op het moment dat je ook bij de nationale selecties aansluit, wordt het voor jou elke maandag ineens van Assen naar Amsterdam afreizen?
2: Ja, dus soms een beetje zwaar, maar je hebt het er wel voor over. Je speelt dan gewoon met de beste mensen van je leeftijdscategorie. Speel je dan je wedstrijden soms en je traint elke maandag. Ja, dat is wel heel mooi.
1: Ja, en nu heb je ook al hele mooie dingen met in dit geval Nederland 118 mogen beleven. Afgelopen jaar het EK gespeeld in Praag. Derde geworden. Hoe vet was dat?
2: Ja, dat is echt heel gaaf. Voor mij dan het eerste jaar inderdaad bij de Nederlandse selectie. En dan dat je dan het gelijk helemaal tot het EK redt. Dat is heel vet als je dan het veld oploopt en je zingt dan het volkslied uit volle borst. Ja, daar krijg je wel een beetje kippenvel van.
1: Ja, en ook dit jaar weer geselecteerd voor Oranje onder 18. Betekent in komende november natuurlijk weer kans om op het EK te staan. Telt dat voor jou als leeftijd dan nog iets mee? Want je bent nu 17, maar we moeten niet vergeten dat je later deze maand 18 wordt.
2: Ja, dat klopt. Eigenlijk al een jaar eerder ingestroomd. En daardoor kan ik dit jaar ook bijblijven, omdat het op leeftijdsjaar gaat. Dus gewoon geboortedatum. Dus, het is nu voor de geboortedatum 2008. En daardoor kan ik nu 2 jaar op rijden doen.
1: En als onder 18 afgerond is, dan kijken we nog even heel snel iets verder de toekomst in. Wat is dan de volgende selectie die op je wacht?
2: Dan ga je door naar de onder 20.
1: Kijk, en dan kun je eventueel daar natuurlijk ook weer gewoon 2 jaar in spelen.
2: Ja, klopt.
1: Nou, hartstikke mooi. Nu heb je natuurlijk ook nog wat club rugby. Ik zei het al, Rugby Club Groningen, dat is waar je speelt in het eerste. Hoe is dat om op 17-jarige leeftijd eigenlijk al te doen tussen toch wel volwassen, grote, sterke mannen?
2: Ja, aan het begin is het een beetje wennen. Ik ben vorig jaar aan het einde van in het midden van het seizoen ben ik ingestroomd bij de senioren. Maar ja, het is fysiek is het heel anders. Je lichaam is wel even wat meer moeite ermee. Je moet beter herstellen. Dat voel je echt wel, vooral het fysieke voel je heel erg.
1: Hoe is dat eigenlijk in het rugby gerekend? Want als ik even kijk snel naar mijn eigen sport, het American Football. Als je daar spelers wil inschrijven voor je eerste die onder de 18 jaar zijn, dan moet je dispensatie aanvragen bij de bond. Hoe is dat in het rugby geregeld?
2: Ja, eigenlijk hetzelfde. Je tekent inderdaad een dispensatie en dan gaat hij inderdaad naar de rugbybond en die beoordeelt dan of dat goed genoeg is.
1: Nou ja, en als je dan onder in selectie van Oranje zit, dan hebben ze al snel zoiets van die kan zichzelf wel goed beschermen.
2: Ja, inderdaad. Ik heb mooie motivatiebrieven bij mogen schrijven en ik denk dat dat ook zeker heeft geholpen.
1: Wat hoop jij te kunnen behalen met rugbyclub Groningen? Wat zijn jouw dromen op clubniveau?
2: Ik denk toch, we spelen nu op de eerste klasse en daarboven zit de ereklasse. Ik denk dat het mij heel mooi lijkt om kampioen te worden in de eerste klasse en dan naar de ereklasse te gaan en dan het hoogste niveau te spelen met de rugbyclub Groningen.
1: En dat is dan wel echt Groningen waar het hart sneller van gaat kloppen? Of heb je ook kijkend naar andere clubs in Nederland waar ze iets hebben van dat zou eigenlijk ook wel een mooie uitdaging zijn?
2: Ja, natuurlijk als je naar een grotere club gaat, het is hartstikke mooi. Maar ja, ik vind het toch ook mooi om bij mijn club te blijven waar het allemaal is begonnen. En dan wie weet later ooit naar een grotere club te gaan. Maar voor nu eerst bij de Rugbyclub Groningen.
1: Ja, en dan het kopje buitenland natuurlijk wat er nog om de hoek komt te kijken. Want we hebben natuurlijk ook prachtige rugbyclubs in grote landen als Engeland, Frankrijk. Waar natuurlijk ook wel Nederlanders actief zijn. Maar voordat zover is, ga je eerst sparen voor een reis naar Zuid-Afrika. Daar wil je 8 maanden naartoe. We hadden het in het begin natuurlijk al even over. Maar het is niet zomaar een keus die je maakt. Hoe ben je hier tot gekomen?
2: Nou, ook een beetje via. Het is sowieso, in Nederland zijn er best wel wat jongens die naar het buitenland gaan om te spelen, naar school te gaan. Inderdaad, dan naar Zuid-Afrika, naar Engeland of naar Frankrijk. En ik heb vorig jaar zat een Zuid-Afrikaanse coach bij Rugby Nederland. En die heeft me een beetje geholpen met deze keuze te maken om daarheen te gaan.
1: Nou, het rugby is ook echt een hele grote schoolsport in Zuid-Afrika. Sterker nog, het landelijk scholenkampioenschap is een van de meest druk bezochte kampioenschappen in het land. Ga je het ook combineren met school, met onderwijs, of staat dat er los van?
2: Nee, dat staat er voor mij helemaal los van. Ik ga er echt heen om puur te focussen op het rugby en om daar zo goed mogelijk rugbyer te worden.
1: En hoe gaat dat voor jou eruit zien? Waar ga je mee bezighouden? Waar ga je aan verbinden? Wat ga je doen?
2: Nou, een week ziet er dan eigenlijk elke dag ga je op het veld trainen en in de sportschool. Dus je hebt twee trainingsmomenten op een dag. En nou, dat heel de week ben je hard aan het trainen. En in het weekend speel je daar bij een lokale club, speel je dan je wedstrijden. Ja, zo ziet elke week een beetje uit.
1: En is dan waar je aansluit, is dat specifiek een club? Is dat een soort van een rugbyopleidingscentrum? Hoe moeten we dat zien?
2: Ja, het is een soort academie. Dus het is inderdaad een hele organisatie die regelt dat. Ja, daar ben je dan heel de week onder de pannen en hun regelen ook mijn verblijf. En ja, dat zit allemaal bij elkaar in.
1: Wat hoop je uit die uitdaging te halen?
2: Ik hoop vooral heel erg veel te leren en nou, ook mezelf te laten zien aan bijvoorbeeld lokale clubs daar of ergens anders in het buitenland. Ook een beetje mijn naam te vergroten van, ja, dit is Marvin.
1: Nou, nu is de toekomst voor jou nog heel erg groot. Want nou ja, nogmaals, je wordt deze maand 18. Je hebt nog heel wat jaartjes om deze sport te mogen spelen. Wat is nou echt jouw ultieme rugbydroom?
2: Dat ik bij een mooie Engelse of Franse club nou ja, mijn banen van maak en dat ik daar mijn leven ga leiden.
1: En heb je stiekem wel echt een club waar je denkt van, nou, dat vind ik echt wel echt, dat is een prachtige, prachtige club. Ik noem iets La Rochelle, Harlequins, dat soort clubs.
2: Ja, inderdaad, La Rochelle vind ik een hele mooie club. Het is een mooi stadion, ja, mooi team.
1: Nou, laten we hopen dat gaat lukken. Maar voor het zover is, heb je natuurlijk ook, want ja, het Talentboek is een crowdfunding platform, gewoon een spaardoel draaien. Daar moeten we even reclame voor maken, Marvin. Dat snap je ook wel. Vertel, wat is je spaardoel?
2: Ik wil eigenlijk het liefst €6.000 minimaal ophalen. Alles wat meer is natuurlijk hartelijk welkom. Maar het is meer gewoon om, moet ik er wel zelf voor betalen. Maar daardoor wil ik mijn crowdfunding inderdaad opzetten om de kosten zo veel mogelijk te dekken. En ja, dat een beetje.
1: Ja, want het gaat dan ook echt om de trainingen, de reiskosten naar Amsterdam. Alles rondom Oranje onder 9 of onder 18. De reis naar Zuid-Afrika, eigenlijk alles bij elkaar is dat.
2: Ja, het is helaas allemaal niet goedkoop tegenwoordig meer. Inderdaad, ook niet alleen voor Zuid-Afrika, maar ook voor de trainingen in Amsterdam. Dus elke keer een hoop geld met de reizen heen en weer.
1: Ja, trein is ook niet zo goedkoop meer, hè, tegenwoordig.
2: Nee, de trein is ook niet meer goedkoop tegenwoordig. Nou, ik word dan bijna inderdaad 18, heb ik mijn rijbewijs. Maar ja, tanken wordt ook helaas steeds duurder, dus probeer door mijn crowdfunding dat een beetje zoveel mogelijk te dekken.
1: Nou, het goede nieuws voor jou alvast is dat op het moment dat we elkaar spreken op deze eerste vrijdag van de maand, inmiddels al bijna 80% van jouw doel is opgehaald. Dus laten we hopen dat minimaal de 100% gaat halen. Marvin Dijkhuis, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. Jij bent ons talentboek talent van de maand. En ja, alvast heel erg veel succes en plezier in Zuid-Afrika.
2: Nou, heel erg bedankt. Heel erg bedankt voor het belletje. All Sports Radio Live.

Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen. Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: vrijwilligers die elke week het verschil maken. Bij de amateurclub bij jou om de hoek. De verhalen hoor je rechtstreeks vanuit het hart van de club. Met clubiconen en bekendheden uit de sportwereld.
1: Hi, mijn naam is Robert Maaskant. En zaterdag 19 september zijn we vanaf 12 uur bij voetbalvereniging ASC Nieuwland in Amersfoort. Mijn speciale gast is de oud-topscheidsrechter Mario van den Ende.
0: Het All Sports Radio Clubcafé met Robert Maaskant. Natuurlijk bij All Sports Radio. Het All Sports Radio Clubcafé is een samenwerking met de grote clubactie.

0: Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 7 uur.
2: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
3: Cricket.
4: Hi, ik ben Eerde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
3: Atletiek.
5: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. Hits on. De beste mix voor tijdens het sporten. All Sports Radio.

0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 8 uur.
5: Voetbal. Ik ben Ronald Boer en je luistert naar All Sports Radio.
6: Volleybal.
7: Hallo, ik ben Bas van der Goor, oud-volleyballer. En natuurlijk luister ik naar All Sports Radio.
6: Tennis.
8: Mijn naam is Richard Krejcik en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt. Je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor september is dit de 17-jarige rugbier Marvin Dijkhuis. Eind vorig jaar werd hij met Nederland onder 18 nog derde op het EK en behoort ook dit jaar weer tot Oranje onder 18. Daarna speelt hij zijn clubrugby in het eerste van rugbyclub Groningen en zijn dromen die gaan wel weer een stapje verder, want aanstaande februari wil hij voor 8 maanden naar, laten we eerlijk zijn, rugby Walhalla Zuid-Afrika om zichzelf volledig te focussen op de sport. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Marvin, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, allereerst wil ik toch wel even een kleine opmerking plaatsen. Want we gaan er zo meteen uitgebreid over in gesprek. Maar 8 maanden naar Zuid-Afrika als rugbier is wel heel erg gaaf.
2: Ja, dat is echt een hele grote droom die uit gaat komen. Heel veel zin in. En ik hoop heel veel te gaan leren daar. En een onvergetelijke tijd te beleven.
1: Ga ik je gelijk een gemene vraag stellen. Springboks of All Blacks?
2: Ik ben toch zelf fan van de All Blacks.
1: Ja, dat moet je dan niet hardop gaan roepen daar, hè? Dan snap je.
2: Nee, ik neem dat shirtje denk ik niet bij nee.
1: Hey Marvin, laten we eens beginnen bij het begin. Rugby, het is een prachtige sport, laten we eerlijk zijn. Maar niet per se de eerste sport, denk ik, waar je aan denkt als je als kind gaat kiezen. Hoe is bij jou het lot gevallen op deze sport?
2: Ik ben begonnen eerst met boksen. Nou, na een paar jaar dacht ik, ik wil wat anders gaan doen. En mijn neef die rugby die altijd al. En ik ben vaak met hem meegegaan naar de wedstrijden. En op een gegeven moment dacht ik van dat wil ik ook. Dus ben ik gaan meetrainen. Zo is het gekomen. En nu kan ik mijn leven niet voor me zien zonder rugby.
1: Ja, maar begonnen met boksen, dat is ook weer even iets totaal anders.
2: Ja, heel wat anders. Maar op een gegeven moment vond ik daar niet meer echt de uitdaging in. En ik denk dat dit een stuk beter bij me past.
1: Ja, nu kom je zelf uit Drenthe, uit Assen. Kon je al snel wel iets qua rugby in de buurt vinden ook?
2: Ja, het is in het noorden is het niet zo groot als in het zuiden bijvoorbeeld. Dus daarom speel ik nu ook bij Groningen, want in Assen hebben we geen rugbyclub. En voor een wedstrijd dan moet je wel gewoon denken om 2,5 uur rijden elke wedstrijd weer. Ja, het is vervelend, maar je hebt het er wel voor over.
1: Nou, uiteindelijk kruipt de liefde dan toch waar het niet gaan kan. Op een gegeven moment ben je dus dan begonnen met rugby. Omdat je zegt, je neven die deden dat ook. Ik denk, dit wil ik ook. Was het voor jou gelijk liefde op het eerste contactmoment, als we het maar zo mogen noemen?
2: Ja, dat denk ik wel. Ik heb natuurlijk ook, toen ik nog niet rugby deed, heb ik wel eens een rugbybal in mijn hand gehad. Vond ik altijd al wel leuk. En na die eerste training dacht ik al wel gelijk van, dit wil ik wel gaan doen.
1: Ja, en wat maakt dan hetgene waar bij jou dat vuurtje door ging branden?
2: Ik denk, rugby, het is geen moment, is het hetzelfde. Je hebt elke keer moet je reageren op wat er met de bal gebeurt. Je weet niet hoe een rugbybal gaat stuiteren. Dus dat maakt het ook heel leuk. Het is gewoon niet voorspelbaar. Je moet dan zo snel mogelijk de juiste beslissing maken. Ja, dat maakt het heel leuk, denk ik. En ook gewoon een beetje het contact vind ik ook gewoon heel erg leuk.
1: Nu heb je natuurlijk 15 plekken op een rugbyveld waar je uit kan kiezen om te gaan staan. Wat is jouw positie?
2: Ik zit bij de voorwaarts op de nummer 8 en flanker speel ik.
1: En wat maakt die positie voor jou zo leuk?
2: Ik denk vooral de flankers is een beetje een combinatie tussen de voorwaartsen, dus echt de grote gasten. Maar het ligt ook een beetje aan je spel en dan heb je ook een beetje het snelle erin. Dus eigenlijk van allebei de kanten een beetje wat. En dat vind ik juist leuk, dat je niet de hele tijd hetzelfde hebt.
1: Op een gegeven moment word je natuurlijk beter in je sport. Ga je wat serieuzere dingen ondernemen. Komt misschien het nationaal team komt een keer om de hoek kijken. Wanneer was een beetje voor jou dat moment dat je zoiets had van, ik ben hier misschien wel heel erg goed in?
2: Op een gegeven moment toen de selectiedagen waren, ben ik mee gaan doen met de regiodagen, heet dat hier in Nederland. En dan kan je dus geselecteerd worden voor het Nederlands team. Het eerste jaar is het me niet gelukt. En het tweede jaar helaas ook niet. En toen het derde jaar wel gelukt. En nu dit jaar gelukkig ook weer. Dus dan op dat moment denk je wel van dat is wel heel mooi.
1: Ja, maar het brengt gelijk ook weer wat extra uitdaging met zich mee. Want op het moment dat je ook bij de nationale selecties aansluit... wordt het voor jou elke maandag ineens van Assen naar Amsterdam afreizen?
2: Ja, dus soms een beetje zwaar, maar je hebt het er wel voor over. Je speelt dan gewoon met de beste mensen van je leeftijdscategorie. Speel je dan je wedstrijden soms en je traint elke maandag. Ja, dat is wel heel mooi.
1: Ja, en nu heb je ook al hele mooie dingen met in ieder geval Nederland onder 18 mogen beleven. Afgelopen jaar het EK gespeeld in Praag. Derde geworden. Hoe vet was dat?
2: Ja, dat is echt heel gaaf. Voor mij dan het eerste jaar inderdaad bij de Nederlandse selectie. En dan dat je dan het gelijk helemaal tot het EK redt. Dat is heel vet als je dan het veld oploopt en je zingt dan het volkslied uit volle borst. Ja, daar krijg je wel een beetje kippenvel van.
1: Ja, en ook dit jaar weer geselecteerd voor Oranje onder 18. Betekent in komende november natuurlijk weer kans om op het EK te staan. Telt dat voor jou als leeftijd dan nog iets mee? Want je bent nu 17, maar we moeten niet vergeten dat je later deze maand 18 wordt.
2: Ja, dat klopt. Vorig jaar ben ik eigenlijk al een jaar eerder ingestroomd. En daardoor kan ik dit jaar ook bijblijven, omdat het op leeftijdsjaar gaat. Dus gewoon geboortedatum. Dus, het is nu voor de geboortedatum 2008. En daardoor kan ik nu 2 jaar op rijden doen.
1: En als onder 18 afgerond is, dan kijken we nog even heel snel iets verder de toekomst in. Wat is dan de volgende selectie die op je wacht?
2: Dan ga je door naar de onder 20.
1: Kijk, en dan kun je eventueel daar natuurlijk ook weer gewoon 2 jaar in spelen.
2: Ja, klopt.
1: Nou, hartstikke mooi. Nu heb je natuurlijk ook nog het club rugby. Ik zei het al, Rugby Club Groningen, dat is waar je speelt in het eerste. Hoe is dat om op 17-jarige leeftijd eigenlijk al te doen tussen toch wel volwassen, grote, sterke mannen?
2: Ja, aan het begin is het een beetje wennen. Ik ben vorig jaar aan het einde van in het midden van het seizoen ben ik ingestroomd bij de senioren. Maar ja, het is, fysiek is het heel anders. Je lichaam is wel even wat meer moeite ermee. Je moet beter herstellen. Dat voel je echt wel, vooral het fysieke voel je heel erg.
1: Hoe is dat eigenlijk in het rugby gerekend? Want als ik even kijk snel naar mijn eigen sport, het American Football. Als je daar spelers wil inschrijven voor je eerste die onder de 18 jaar zijn, dan moet je dispensatie aanvragen bij de bond. Hoe is dat in het rugby geregeld?
2: Ja, eigenlijk hetzelfde. Je tekent inderdaad een dispensatie en dan gaat hij inderdaad naar de rugbybond en die beoordeelt dan of dat goed genoeg is.
1: Nou ja, en als je dan onder in selectie van Oranje zit, dan hebben ze al snel zoiets van die kan zichzelf wel goed beschermen.
2: Ja, inderdaad. En ik heb mooie motivatiebrieven bij mogen schrijven en ik denk dat dat ook zeker heeft geholpen.
1: Wat hoop jij te kunnen behalen met rugbyclub Groningen? Wat zijn jouw dromen op clubniveau?
2: Ik denk toch, we spelen nu op de eerste klasse en daarboven zit de ereklasse. Ik denk dat het mij heel mooi lijkt om kampioen te worden in de eerste klasse en dan naar de ereklasse te gaan en dan het hoogste niveau te spelen met de rugbyclub Groningen.
1: En dat is dan wel echt Groningen waar het hart sneller van gaat kloppen? Of heb je ook kijkend naar andere clubs in Nederland waar ze iets hebben van dat zou eigenlijk ook wel een mooie uitdaging zijn?
2: Ja, natuurlijk als je naar een grotere club gaat, het is hartstikke mooi. Maar ja, ik vind het toch ook mooi om bij mijn club te blijven waar het allemaal is begonnen. En dan wie weet later ooit naar een grotere club te gaan. Maar voor nu eerst bij de Rugby Club Groningen.
1: Ja, en dan het kopje buitenland natuurlijk wat er nog om de hoek komt te kijken. Want we hebben natuurlijk ook prachtige rugbyclubs in grote landen als Engeland, Frankrijk. Waar natuurlijk ook wel Nederlanders actief zijn. Maar voordat zover is, ga je eerst sparen voor een reis naar Zuid-Afrika. Daar wil je 8 maanden naartoe. We hadden het in het begin natuurlijk al even over. Maar het is niet zomaar een keus die je maakt. Hoe ben je hier tot gekomen?
2: Nou, ook een beetje via. Het is sowieso, in Nederland zijn er best wel wat jongens die naar het buitenland gaan om te spelen, naar school te gaan. Inderdaad, dan naar Zuid-Afrika, naar Engeland of naar Frankrijk. En ik heb vorig jaar zat een Zuid-Afrikaanse coach bij Rugby Nederland. En die heeft me een beetje geholpen met deze keuze te maken om daarheen te gaan.
1: Nou, het rugby is ook echt een hele grote schoolsport in Zuid-Afrika. Sterker nog, het landelijk scholenkampioenschap is een van de meest druk bezochte kampioenschappen in het land. Ga je het ook combineren met school, met onderwijs, of staat dat er los van?
2: Nee, dat staat er voor mij helemaal los van. Ik ga er echt heen om puur te focussen op het rugby en om daar zo goed mogelijk rugbyer te worden.
1: En hoe gaat dat voor jou eruit zien? Waar ga je mee bezighouden? Waar ga je aan verbinden? Wat ga je doen?
2: Nou, een week ziet er dan eigenlijk elke dag ga je op het veld trainen en in de sportschool. Dus je hebt twee trainingsmomenten op een dag. En nou, dat is heel de week ben je hard aan het trainen. En in het weekend speel je daar bij een lokale club, speel je dan je wedstrijden. Ja, zo ziet elke week een beetje uit.
1: En is dan waar je aansluit, is dat specifiek een club? Is dat een soort van een rugbyopleidingscentrum? Hoe moeten we dat zien?
2: Ja, het is een soort academie. Dus het is inderdaad een hele organisatie die regelt dat. Ja, daar ben je dan heel de week onder de pannen en hun regelen ook mijn verblijf. En ja, dat zit allemaal bij elkaar in.
1: Wat hoop je uit die uitdaging te halen?
2: Ik hoop vooral heel erg veel te leren en nou, ook mezelf te laten zien aan bijvoorbeeld lokale clubs daar of ergens anders in het buitenland. Ook een beetje mijn naam te vergroten van, ja, dit is Marvin.
1: Nou, nu is de toekomst voor jou nog heel erg groot. Want nogmaals, je wordt deze maand 18. Je hebt nog heel wat jaartjes om deze sport te mogen spelen. Wat is nou echt jouw ultieme rugbydroom?
2: Dat ik bij een mooie Engelse of Franse club mijn baan ervan maak en dat ik daar mijn leven ga leiden.
1: En heb je stiekem wel echt een club waar je denkt van, nou, dat vind ik echt wel echt, dat is een prachtige, prachtige club. Ik noem eens La Rochelle en Harlequins, dat soort clubs.
2: Ja, inderdaad, La Rochelle vind ik een hele mooie club. Het is een mooi stadion, mooi team.
1: Nou, laten we hopen dat gaat lukken. Maar voor het zover is, heb je natuurlijk ook, want ja, het Talentboek is een crowdfunding platform, gewoon een spaardoel draaien. Daar moeten we even reclame voor maken, Marvin. Dat snap je ook wel. Vertel, wat is je spaardoel?
2: Ik wil eigenlijk het liefst €6.000 minimaal ophalen. Alles wat meer is natuurlijk hartelijk welkom. Maar het is meer gewoon om, moet ik er wel zelf voor betalen. Maar daardoor wil ik mijn crowdfunding inderdaad opzetten om de kosten zo veel mogelijk te dekken. En ja, dat een beetje.
1: Ja, want het gaat dan ook echt om de trainingen, de reiskosten naar Amsterdam. Alles rondom Oranje onder 9 of onder 18. De reis naar Zuid-Afrika, eigenlijk alles bij elkaar is dat.
2: Ja, het is helaas allemaal niet goedkoop tegenwoordig meer. Inderdaad, ook niet alleen voor Zuid-Afrika, maar ook voor de trainingen in Amsterdam. Dus elke keer een hoop geld met de reis heen en weer.
1: Ja, trein is ook niet zo goedkoop meer, hè, tegenwoordig.
2: Nee, de trein is ook niet meer goedkoop tegenwoordig. Nou, ik word dan bijna inderdaad 18, heb ik mijn rijbewijs. Maar ja, tanken wordt ook helaas steeds duurder. Dus probeer door een crowdfunding dat een beetje zoveel mogelijk te dekken.
1: Nou, het goede nieuws voor jou alvast is dat op het moment dat we elkaar spreken op deze eerste vrijdag van de maand, inmiddels al bijna 80% van jouw doel is opgehaald. Dus laten we hopen dat minimaal de 100% gaat halen. Marvin Dijkhuis, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. Jij bent ons Talentboek Talent van de Maand. En ja, alvast heel erg veel succes en plezier in Zuid-Afrika.
2: Nou, heel erg bedankt. Heel erg bedankt voor het belletje. All Sports Radio Live.

All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen. Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: De Sport in Cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Nou, vertel Frank, wat heb je qua nieuws vandaag meegenomen?
2: Ja, het zal niemand verbazen, hier in de studio niet, maar ook de luisteraars niet, dat de sportwereld is natuurlijk behoorlijk aan het innoveren. Het wordt ook wel tijd, denk ik, want de sport heet modern te zijn, maar is redelijk conventioneel en redelijk conservatief. Maar nieuwe sporten komen en bestaande sporten komen uit met nieuwe onderdelen, inhakend op de behoeften vanuit de markt natuurlijk. Snel, dynamisch, veel korte onderdelen, geschikt voor de socials. Enzovoort, voorbeelden te over. 3x3 basketbal, waarin we behoorlijk succesvol zijn in Nederland. En is heel aantrekkelijk voor de met name jeugdgekijkers. Beachvolleybal, shorttrack en schaatsen, niet te vergeten.
1: 2020 cricket.
2: En onder een padel in het tennis, dan komen we straks uitgebreid op terug met onze beide gasten. Maar zo ook over inhaken gesproken, Hyrox. Dat zelfs al de ambitie heeft om Olympisch te worden. Dat gaat ook heel snel. En Hyrox is eigenlijk een soort verlenging van de sportscholen. Die enorm in trek zijn in, niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. En dat houdt in dat je op meerdere toestellen in een sportschool je kunsten vertoont, zou ik bijna willen zeggen. Maar dat wordt dan bij elkaar opgeteld. En dat is enorm populair. En
1: tussendoor moet je overigens heel veel rennen, hè, ook nog.
2: Ja, het heeft iets van 10 onderdelen, geloof ik, op de loopband. En dan ook het proces van het weer herstellen hoort er ook bij. Het is behoorlijk ingewikkeld. Dus ze zullen nog best wel wat moeite hebben om dat uit te leggen aan de consument. Maar het is wel enorm aan het groeien in populariteit. En dat is ook de reden waarom Amazon, nog niet de eerste, de beste merk in de wereld, heeft de Hyrox sport omarmd. En is een global partner geworden van de Hyrox sport. Hyrox begon in 2017 met een evenement in Hamburg en combineert 8 hardlooponderdelen van 1 kilometer met 8 workouts. Afgelopen seizoen namen 1,5 miljoen mensen deel aan 105 evenementen in 35 landen. Amazon heeft intussen Hyrox storefronts geopend in Engeland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en ook in Nederland, wat ik niet wist. Onderdeel van het concept en belangrijk voor het verdienmodel is dat producten voor training, wedstrijden en herstel, waaronder natuurlijk sportvoeding, worden samengebracht. In de berichtgeving over deze match met Amazon is niets bekendgemaakt over bedragen, maar ik schat dat het met name is geënt op elkaar beter maken. Dus het zou zomaar een gesloten beursdeal kunnen zijn, met uiteindelijk resultaat natuurlijk een grotere beurs voor beide partijen.
1: Ja.
2: Dus we blijven dat volgen.
1: Ik vraag me dan wel af, hè, want nu is Hyrox natuurlijk heel erg populair, maar een aantal jaar geleden hadden we CrossFit. Dat had ook de ambitie om dan weer iets Olympisch te gaan worden. Maar hoe kan Hyrox dan misschien dan wel succesvol zijn waar CrossFit het heeft laten liggen?
2: Ja, goede vraag. Ik heb wel eens mijn twijfels ook over de willekeur van de keuze die welke sport Olympisch worden. En ze worden eerst in een onderdeel van een Olympische Spelen een demonstratiesport. En daarna gaat het IOC beslissen, was de impact van deze sport dusdanig dat een permanente Olympische status geven of niet. Maar het is al in het verleden regelmatig gebeurd dat een sport een demonstratiesport was vanwege het land. En dat dan de volgende Olympische Spelen, waar de sport nauwelijks of niet populair is, dat het dan weer geschrapt wordt.
1: Ja, want het wordt nog wat als we elke fitnesstrend Olympisch gaan maken.
2: Ja.
3: Maar het is wel zo dat CrossFit is technisch best een moeilijke sport. En Hyrox is veel laagdrempeliger. Dus toegankelijker voor iedereen. De oefeningen zijn eenvoudiger. Dus vandaar ook de populariteit momenteel van Hyrox.
1: Kijk,
2: hele goede toevoeging. We gaan even terugkijken. We hebben het net natuurlijk het voetbaltransfer window achter ons. Om er even aan te geven hoeveel geld daarin omgaat, heb ik eventjes gekeken naar de Premier League. Natuurlijk de meest aansprekende competitie, zeker in Europa, maar eigenlijk in de wereld, als je het hebt over voetbal. De afgelopen periode is er voor 4,1 miljard euro uitgegeven in de Premier League alleen. 4,1 miljard. Arsenal besteedde 198 miljoen. Chelsea 300 miljoen. Liverpool 246 miljoen. Manchester City 450 miljoen. Newcastle United 268 miljoen. En Tottenham 310 miljoen. Hetzelfde bedrag ongeveer dat Manchester United uitgaf.
1: Ja, Jacco, ik zie jou je hoofd schudden.
4: Ja, ik moet eerlijk zeggen. Kijk, de prijzengelden bij de US Open gaan natuurlijk ook fijn omhoog. En bij tennis. Maar als ik dit soort bedragen hoor. En tegelijkertijd probeer even een iets bredere blik te hebben op de wereld. Hoe kan je in vredesnaam nog verdedigen dat dit soort bedragen bij het voetballen of ook bij een aantal andere grote sporten. Het is natuurlijk vraag en aanbod nogmaals. Hè, mensen die ernaar kijken, televisierechten, merchandise. Ik snap het principe. Maar het is eigenlijk gewoon niet meer te verdedigen. Terwijl je tegelijkertijd gewoon een aantal andere grote problemen in de wereld aan het oplossen bent. En dat je met dit soort bedragen eigenlijk gewoon iets zeer substantieels. Gewoon een bepaalde ziekte gewoon weg kunt brengen. Gewoon in één jaar. Hè.
1: Ja.
4: En dat vind ik gewoon wel steeds moeilijker om te verkroppen, moet ik eerlijk zeggen. Het is,
2: ja,
4: het is niet meer uit te leggen aan een gewone mens.
2: Ik ben het volstrekt met je eens, Jacco, maar je zei het zelf wel. Het is het vraag- en aanbodmechanisme. En als er landen zoals Saudi-Arabië in beeld komen die een oorlogskast tussen aanhalingstekens hebben van 650 miljard om toerisme te promoten via sport. Ja, dan krijg je dit soort ontwikkelingen.
4: Ja, en de vraag is alleen, is dat goed?
2: Nee.
4: En is dat eerlijk? Is dat een. Kijk, ik ben zeker voor dat mensen die uitzonderlijke dingen verrichten, dat die daar ook uitzonderlijk voor betaald mogen worden. Uiteindelijk is dat. Maar op een gegeven moment kom je op een punt dat je moet afvragen, ja, hoe uitzonderlijk kan het zijn? Hoe kan je nou iemand nou het verschil tussen 60 miljoen en 40 miljoen? Ik noem even wat als salaris. Ja, dat is volgens mij al veel en nog steeds veel.
1: Ja.
4: Dus ja, dan is 40 ook prima. Dan zou je die laatste 20 bij wijze van spreken, die is niet reëel. En als je op die manier gewoon, vind ik, een aantal van de grote dingen ergens afroomt. Ja, dat moet prima kunnen.
2: Ja, maar ja, zolang kijk in Tiana Reinders, wat ik een hele goede voetballer vind en vond. Bij Manchester City was hij op zijn plaats. Die gaat nu 25 miljoen per jaar verdienen in de komende 4 jaar.
4: Ja, dat is, en ik gun het hem van harte. En ik vind het een verstandige keuze als hij met 1 gezond seizoen. Je hoopt dat iemand gezond blijft. Dat je daarmee je gezin en je familie voor een lengte van jaren kunt veiligstellen. Is het een meer dan terechte overweging die jij maakt. Maar op het moment dat ik je dat hoor zeggen als topsporter. Dat je zegt, ik wil de beste sporter zijn. Wat ik kan zijn. En dat je daar ooit mee begonnen bent. Om voor een sport te kiezen, dan ben ik het spoor oprecht helemaal bijster.
1: Ja, want dan ga je vanuit dat je het hoogst
2: houden. Als we over rijke sporters hebben. Ik heb de 3 rijkste sporters ter wereld op dit moment aan de hand van een onderzoek van Sportico. Cristiano Ronaldo is het rijkst. Die heeft in 2025, in 1 jaar tijd, dus 172 miljoen verdiend. Waarvan 60 miljoen uit sponsors. Op 2 staat een bokser. Nou, dat is niet mijn favoriete sport, maar goed, het is een sport. Canelo Alvarez, die heeft 118 miljoen verdiend. En Lionel Messi op nummer 3, die heeft 112 miljoen verdiend. Enige Nederlander in de top 100, dus zal je niet verbazen, is Max Verstappen. Die heeft 71,5 miljoen verdiend in 1 jaar tijd. In de top 100, wat ik heel opmerkelijk vind van 2025, geen enkele vrouw.
4: Ook in Osaka niet, want Osaka volgens mij had ook ongeveer dit soort bedragen.
2: Je zal er dan misschien net over reden.
4: Weten binnen te halen.
2: Betrouwbaar, wat hun onderzoeken betreft. Ja. Dus. Maar goed, misschien.
4: Maar dat zit ook vaak natuurlijk op daarna, niet zozeer vanuit de sport, maar uit het ondernemerschap. Wat niet per se natuurlijk hoeft te zijn dat het rechtstreeks prijzengeld is of sponsors die je sponsoren vanwege je sport. Maar dat je uiteindelijk een sporter hebt die zijn centjes heel verstandig heeft belegd en een deelneming heeft genomen in andere bedrijven.
2: Ja, klopt. Dan een merkwaardig voorval bij het US Open in het vrouwenenkelspel. De nummer 1 van de wereld, Arina Sabalenka, stopte tijdens haar 3e ronde wedstrijd en klaagde bij de chair umpire over de reuk van marihuana in het stadion. In het Louis Armstrong stadion.
4: Zat Kyrgios toevallig op de tribune?
1: Nee, die doet dan ook. Hè?
2: Nou, dat de umpire een en ander doorgeeft aan de organisatie. Speelde Arina door en won de wedstrijd uiteraard, want ze is de nummer 1 van de wereld. Met 6-3, 6-4 van Kamille Rakimova. Nou, dat zal jullie aanspreken, het tennisnieuwtje ertussendoor. Maar daar gaan we straks uitgebreid door.
4: Ik wil je respect geven voor het uitspreken van die achternaam, dat doe je heel goed.
1: Maar dat is toch wel trouwens echt al jaren zo, dat er over de US Open, dat die tennissers altijd het hebben ook over die wietlucht. Rondom, in en rondom het stadion.
3: Ja, voornamelijk ook New York, want daar is het allemaal wat luidruchtiger. Ja. Entertainment.
2: Je hoort het lawaai ook.
3: Lawaai. En,
1: ja. Dat hoort aanvliegroute van LaGuardia, geloof
4: ja.
1: ik.
4: Ja, ja. En de hamburger ruik je ook heel goed, weet je wel. En, maar blijkbaar is dit nu ook een mooi tijdsverdrijf voor de mensen. En op bepaalde plekken van het stadion, dat het blijkbaar toegestaan is. Of dat mensen dat in de gaten hebben. Ik kan me niet voorstellen dat er binnen het stadion plekken zijn waar je mag roken. Want dat is in Amerika ook best wel vaak streng geregeld. Dus het moet ergens van buiten afkomen en met een bepaalde windrichting. Dat je hebt dan of een wietlucht of je hebt landende vliegtuigen.
1: Ja.
3: Dan, ze heeft elke slem wat.
2: We geven naar onze Nederlandse sponsors. Heineken heeft getekend als official beer supporter, supplier, partner van de 2027 Ryder Cup. Het traditionele golfwedstrijd tussen Amerika en Europa. Die volgend jaar in september in Ierland wordt gespeeld. Bedragen zijn niet onthuld, maar de Times meldt een bedrag van $50 miljoen. Intussen in de FIFA-klucht. Ons vervolgverhaal, Robert.
1: Daar zijn we weer.
2: Of moet ik zeggen, de Infantino comedy kan ook. Er lijkt het net zich te sluiten rond Gianni, de Infantino. Ik vind wel, overigens, dat zijn tegenstanders, en dat worden er met de dag meer overigens, zich te veel focussen op dat FIFA Forward Enterprise plan. Want dat is niet vreemd in de sport. Dat is niet nieuw in de sport. En hij kan zich nu gaan verschuilen achter, het waren slechts plannen. Ik vind dat de tegenstanders van hem, die hadden zich veel beter moeten focussen in een strafzaak die ze nu gaan aanspannen op die rode kaart die is ingetrokken. Dat is tegen de spelregels. Op een FIFA Peace Award die hij heeft uitgegeven voor meneer Donald Trump. Over de geschenken, onder andere een villa met zeezicht, die hij heeft gekregen in Qatar. Al dat soort zaken die hij heeft gedaan, die niet door de beugel kunnen en waar tegen je dus strafrechtelijk hem kan vervolgen. Op die plannen voor verkoop van een gedeelte van het wereldkampioenschap vind ik dom, want hij kan zich verschuilen achter het feit. Het waren maar plannen, die heb ik nu ingetrokken. Dus het wordt vervolgd. En tevens zouden ze natuurlijk, in mijn ogen, zouden ze zich moeten focussen, 1, op dat One Country, One Vote systeem.
1: Uh-huh.
2: Dat is natuurlijk killing, want er zijn 211 landen lid en meer dan de helft zijn kleine landen, dus die zijn makkelijk te paaien met geld. En 2, UEFA zou een tegenkandidaat naar voren moeten schuiven. Maar goed, dat is mijn bescheiden mening. Dan het Chinese Haier. Dat is een witgoedmerk, onder andere ook televisies, maar met name ijskasten en keukengereedschap. Heeft zich natuurlijk al regelmatig in de sport gemeld, ook in het tennis trouwens.
1: Zeker. Anna Ivanovic.
2: Maar die hebben net getekend voor 4 jaar, ook als sponsor van de Champions League voetbal.
1: Ah.
2: Dat is weer een Chinees merk voor $60 miljoen per jaar. Dollars. Dan Formule 1. Na een weekend met een toch wel onverwacht podiumplek, geheel te danken aan de racekwaliteiten van Max. En niet van de auto. Is het interessant te lezen wat een gemiddelde helm van Max kost om te produceren. Ik geef jullie even een raadsel. Wat kost zo'n helm? Poh. Doen. Gokje.
4: 5.000. Ik denk 11.000 tot 12.000.
2: Robert?
1: Ik ga denk richting de 22,5.
2: Nee, jij zit wel een beetje te hoog. Oh. Het is tussen de 8 en de 10.000. En dat is ook de reden waarom Max natuurlijk, alle coureurs trouwens in het Formule 1 circus, veelvuldig wisselen van helm. Want du moment dat er een nieuwe helm komt, worden er ook honderdduizenden kopietjes gemaakt, miniatuurtjes, die de markt opgaan in de merchandising sfeer. Want Max verdient nog niet genoeg met 71 miljoen. Dus die wil nog wat meer verdienen. Dan het laatste. Ik sluit het nieuwsblokje wat we nu hebben af met het goede nieuws. En dat zal Jacco en Pascal ook plezieren. En ze weten het ongetwijfeld al. Maar Carlos Alcaraz heeft getekend voor het ABN AMRO Open in februari volgend jaar. Hij zou vorig jaar komen, maar was toen geblesseerd. Het jaar daarvoor won hij het toernooi. En voor 2027 hebben ook al Felix Auger-Aliassime en Alex de Minauer hebben ook al getekend. Dus het belooft een mooi veld te worden. We moeten natuurlijk altijd afwachten of er niet blessures optreden na de Australian Open, et cetera. Maar het is in ieder geval goed nieuws van Richard met zijn toernooi in Ahoy, Rotterdam.
1: Hartstikke mooi. Nou, wat betreft de nieuwtjes in deze BV Sport. Straks gaan we met onze gasten in gesprek en gaan we het uitgebreid hebben over tennis, maar ook padel.
0: Het spel van de Begels. Winnen of verdienen. De BV Sport met Frank van der Walbaken en Robert Denneman.

0: Sports Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat een beetje niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.

0: Producties.
1: De Radiofabriek.
2: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
3: All Sports Radio klokt. De tijd van 9 uur.
4: Snowboarden.
5: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
6: Cricket.
7: Hi, ik ben Hidde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
6: Atletiek.
8: Hi, ik ben Suzanne Krummins, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
3: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Nou, vertel Frank, wat heb je qua nieuws vandaag meegenomen?
2: Ja, het zal niemand verbazen, hier in de studio niet, maar ook de luisteraars niet, dat de sportwereld is natuurlijk behoorlijk aan het innoveren. Het wordt ook wel tijd, denk ik, want de sport heet modern te zijn, maar is redelijk conventioneel en redelijk conservatief. Maar nieuwe sporten komen en bestaande sporten komen uit met nieuwe onderdelen, inhakend op de behoeften vanuit de markt natuurlijk. Snel, dynamisch, veel korte onderdelen, geschikt voor de socials. Enzovoort, voorbeelden erover. 3x3 basketbal, waarin we behoorlijk succesvol zijn in Nederland. En is heel aantrekkelijk voor de met name jeugdgekijkers. Beachvolleybal, shorttrack en schaatsen, niet te vergeten.
1: 2020 cricket.
2: En onder een padel in het tennis, dan komen we straks uitgebreid op terug met onze beide gasten. Maar zo ook over inhaken gesproken, Hyrox. Dat zelfs al de ambitie heeft om Olympisch te worden. Dat gaat ook heel snel. En Hyrox is eigenlijk een soort verlenging van de sportscholen. Die enorm in trek zijn. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. En dat houdt in dat je op meerdere toestellen in een sportschool. Je kunsten vertoont, zou ik bijna willen zeggen. Maar dat wordt dan bij elkaar opgeteld. En dat is enorm populair. En
1: tussendoor moet je overigens heel veel rennen, hè, ook nog.
2: Ja, het heeft iets van 10 onderdelen, geloof ik, op de loopband. En dan ook het proces van het weer herstellen hoort er ook bij. Het is behoorlijk ingewikkeld. Dus ze zullen nog best wel wat moeite hebben om dat uit te leggen aan de consument. Maar het is wel enorm aan het groeien in populariteit. En dat is ook de reden waarom Amazon, nog niet de eerste de beste merk in de wereld, heeft de Hyrox sport omarmd. En is een global partner geworden van de Hyrox sport. Hyrox begon in 2017 met een evenement in Hamburg. En combineert 8 hardlooponderdelen van 1 kilometer met 8 workouts. Afgelopen seizoen namen 1,5 miljoen mensen deel aan 105 evenementen in 35 landen. Amazon heeft intussen Hyrox storefronts geopend in Engeland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en ook in Nederland, wat ik niet wist. Onderdeel van het concept en belangrijk voor het verdienmodel is dat producten voor training, wedstrijden en herstel, waaronder natuurlijk sportvoeding, worden samengebracht. In de berichtgeving over deze match met Amazon is niets bekendgemaakt over bedragen, maar ik schat dat het met name is geënt op elkaar beter maken. Dus het zou zomaar een gesloten beursdeal kunnen zijn, met uiteindelijk resultaat natuurlijk een grotere beurs voor beide partijen.
1: Ja.
2: Dus we blijven dat volgen.
1: Ik vraag me dan wel af, hè, want nu is Hyrox natuurlijk heel erg populair, maar een aantal jaar geleden hadden we CrossFit. Dat had ook de ambitie om dan weer iets Olympisch te gaan worden, maar hoe kan Hyrox dan misschien dan wel succesvol zijn waar CrossFit het heeft laten liggen?
2: Ja, goede vraag. Ik heb wel eens mijn twijfels ook over de willekeur van de keuze die welke sport Olympisch worden. En ze worden eerst een onderdeel van een Olympische Spelen, een demonstratiesport. En daarna gaat het IOC beslissen, was de impact van deze sport dusdanig dat een permanente Olympische status geven of niet. Maar het is al in het verleden regelmatig gebeurd dat een sport een demonstratiesport was vanwege het land. En dat dan de volgende Olympische Spelen, waar de sport nauwelijks of niet populair is, dat het dan weer geschrapt wordt.
1: Want ja, het wordt nog wat als we elke fitnesstrend Olympisch gaan maken.
2: Ja.
3: Maar het is wel zo dat CrossFit is technisch best een moeilijke sport. En Hyrox is veel laagdrempeliger. Dus toegankelijker voor iedereen. De oefeningen zijn eenvoudiger. Dus vandaar ook de populariteit momenteel van Hyrox.
1: Kijk,
2: hele goede toevoeging. We gaan even terugkijken. We hebben het net natuurlijk het voetbaltransfer window achter ons. Om er even aan te geven hoeveel geld daarin omgaat, heb ik eventjes gekeken naar de Premier League. Natuurlijk de meest aansprekende competitie, zeker in Europa, maar eigenlijk in de wereld, als je het hebt over voetbal. De afgelopen periode is er voor 4,1 miljard euro uitgegeven in de Premier League alleen. 4,1 miljard. Arsenal besteedde 198 miljoen. Chelsea 300 miljoen, Liverpool 246 miljoen, Manchester City 450 miljoen, Newcastle United 268 miljoen en Tottenham 310 miljoen, hetzelfde bedrag ongeveer dat Manchester United uitgaf.
1: Ja, Jacco, ik zie jou je hoofd schudden.
4: Ja, ik moet eerlijk zeggen, kijk, de prijzengelden bij de US Open gaan natuurlijk ook fijn omhoog en bij tennis, maar als ik dit soort bedragen hoor en tegelijkertijd probeer even een iets bredere blik te hebben op de wereld, Hoe kan je in vredesnaam nog verdedigen dat dit soort bedragen bij het voetballen of ook bij een aantal andere grote sporten. Het is natuurlijk vraag en aanbod nogmaals. Hè, mensen die ernaar kijken, televisierechten, merchandise. Ik snap het principe. Maar het is eigenlijk gewoon niet meer te verdedigen. Terwijl je tegelijkertijd gewoon een aantal andere grote problemen in de wereld aan het oplossen bent. En dat je met dit soort bedragen eigenlijk gewoon iets zeer substantieels. Gewoon een bepaalde ziekte gewoon weg kunt brengen. Gewoon in één jaar. Hè.
1: Ja.
4: En dat vind ik gewoon wel steeds moeilijker om te verkroppen, moet ik eerlijk zeggen. Het is niet meer uit te leggen aan een gewone mens.
2: Maar ik ben het volstrekt met je eens, Jacco. Maar jij zei het zelf al, het is het vraag- en aanbodmechanisme. En als er landen zoals Saudi-Arabië in beeld komen, die een oorlogskast tussen aanhalingstekens hebben van 650 miljard om toerisme te promoten via sport. Ja, dan krijg je dit soort ontwikkelingen.
4: Ja, en de vraag is alleen, is dat goed?
2: Nee.
4: En is dat eerlijk? Is dat een. Kijk, ik ben zeker voor dat mensen die uitzonderlijke dingen verrichten, dat die daar ook uitzonderlijk voor betaald mogen worden. Uiteindelijk is dat. Maar op een gegeven moment kom je op een punt dat je moet afvragen, ja, hoe uitzonderlijk kan het zijn? Hoe kan je nou iemand nou het verschil tussen 60 miljoen en 40 miljoen? Ik noem even wat als salaris. Ja, dat is volgens mij al veel en nog steeds veel.
1: Ja.
4: Dus ja, dan is 40 ook prima. Dan zou je die laatste 20 bij wijze van spreken, die is niet reëel. En als je op die manier gewoon, vind ik, een aantal van de grote dingen ergens afroomt. Ja, dat moet prima kunnen.
2: Ja, maar ja, zolang, kijk, in Tiana Reinders, wat ik een hele goede voetballer vind en vond. Bij Manchester City was hij op zijn plaats. Die gaat nu 25 miljoen per jaar verdienen in de komende 4 jaar.
4: Ja, dat is, en ik gun het hem van harte. En ik vind het een verstandige keuze als hij met één gezond seizoen. Je hoopt dat iemand gezond blijft. Dat je daarmee je gezin en je familie voor een lengte van jaren kunt veiligstellen. Is het een meer dan terechte overweging die jij maakt. Maar op het moment dat ik je dat hoor zeggen als topsporter. Dat je zegt, ik wil de beste sporter zijn. Wat ik kan zijn. En dat je daar ooit mee begonnen bent. Om voor een sport te kiezen, dan ben ik het spoor oprecht helemaal bijster.
1: Ja, want dan ga je ervan uit dat je het hoogst haalt.
2: Als we over rijke sporters hebben. Ik heb de 3 rijkste sporters ter wereld op dit moment aan de hand van een onderzoek van Sportico. Cristiano Ronaldo is het rijkst. Die heeft in 2025, in 1 jaar tijd, dus 172 miljoen verdiend. Waarvan 60 miljoen uit sponsors. Op 2 staat een bokser. Nou, dat is niet mijn favoriete sport, maar goed, het is een sport. Canelo Alvarez, die heeft 118 miljoen verdiend. En Lionel Messi op nummer 3, die heeft 112 miljoen verdiend. Enige Nederlander in de top 100, dus zal je niet verbazen, is Max Verstappen. Die heeft 71,5 miljoen verdiend in 1 jaar tijd. In de top 100, wat ik heel opmerkelijk vind van 2025, geen enkele vrouw.
4: Ook in Osaka niet, want Osaka volgens mij had ook ongeveer dit soort bedragen.
2: Je zal er dan misschien net over
4: weten binnen te halen.
2: Betrouwbaar, wat hun onderzoeken betreft. Ja. Dus. Maar goed, misschien.
4: Maar het zit ook vaak natuurlijk op daarna, niet zozeer vanuit de sport, maar uit het ondernemerschap. Wat niet per se natuurlijk hoeft te zijn dat het rechtstreeks prijzengeld is of sponsors die je sponsoren vanwege je sport. Maar dat je uiteindelijk een sporter hebt die zijn centjes heel verstandig heeft belegd en een deelneming heeft genomen in andere bedrijven.
2: Ja, klopt. Dan een merkwaardig voorval bij het US Open in het vrouwenenkelspel. De nummer 1 van de wereld, Arina Sabalenka, stopte tijdens haar 3e ronde wedstrijd en klaagde bij de chair umpire over de reuk van marihuana in het stadion. In het Louis Armstrong stadion.
4: Zat Kyrgios toevallig op de tribune?
1: Nee, die doet dan ook. Hè?
2: Nou, dat de umpire een en ander doorgeef aan de organisatie, speelde Arina door en won de wedstrijd uiteraard, want ze is de nummer 1 van de wereld. Met 6-3, 6-4 van Camille Rakimova. Nou, dat zal jullie aanspreken, het tennisnieuwtje ertussendoor. Maar daar gaan we straks uitgebreid door.
4: Ik wil je respect geven voor het uitspreken van die achternaam, dat doe je heel goed.
1: Maar dat is toch wel trouwens echt al jaren zo, dat er over de US Open, dat die tennissers altijd het hebben ook over die wietlucht. Rondom, in en rondom het stadion.
3: Ja, voornamelijk ook New York, want daar is het allemaal wat luidruchtiger, ja. Entertainment.
2: Je hoort het lawaai ook.
3: Lawaai en
1: ja. Dat hoort aanvliegroute van LaGuardia, geloof
4: ja.
1: ik.
4: Ja. En de hamburger ruik je ook heel goed, weet je wel. maar blijkbaar is dit nu ook een mooi tijdsverdrijf voor de mensen. En op bepaalde plekken van het stadion, dat het blijkbaar toegestaan is, of dat mensen dat in de gaten hebben. Ik kan me niet voorstellen dat er binnen het stadion plekken zijn waar je mag roken, want dat is in Amerika ook best wel vaak streng geregeld. Dus het moet ergens van buiten afkomen en met een bepaalde windrichting. Dat je hebt dan of een wietlucht of je hebt landende vliegtuigen.
1: Ja.
3: Dan, ze heeft elke slim wat.
2: We geven naar onze Nederlandse sponsors. Heineken heeft getekend als official beer supplier, partner van de 2027 Ryder Cup. Het traditionele golfwedstrijd tussen Amerika en Europa. Die volgend jaar in september in Ierland wordt gespeeld. Bedragen zijn niet onthuld, maar de Times meldt een bedrag van $50 miljoen. Intussen in de FIFA-klucht. Ons vervolgverhaal, Robert.
1: Daar zijn we weer.
2: Of moet ik zeggen, de Infantino comedy kan ook. Er lijkt het net zich te sluiten rond Gianni, de Infantino. Ik vind wel, overigens, dat zijn tegenstanders, en dat worden er met de dag meer overigens, zich te veel focussen op dat FIFA Forward Enterprise plan. Want dat is niet vreemd in de sport. Dat is niet nieuw in de sport. En hij kan zich nu gaan verschuilen achter, het waren slechts plannen. Ik vind dat de tegenstanders van hem, die hadden zich veel beter moeten focussen in een strafzaak die ze nu gaan aanspannen op die rode kaart die is ingetrokken. Dat is tegen de spelregels. Op een FIFA Peace Award die hij heeft uitgegeven voor meneer Donald Trump. Over de geschenken, onder andere een villa met zeezicht, die hij heeft gekregen in Qatar. Al dat soort zaken die hij heeft gedaan die niet door de beugel kunnen en waar tegen je dus strafrechtelijk hem kan vervolgen. Op die plannen voor verkoop van een gedeelte van het wereldkampioenschap vind ik dom, want hij kan zich verschuilen achter het feit. Het waren maar plannen, die heb ik nu ingetrokken. Dus het wordt vervolgd. En tevens zouden ze natuurlijk, in mijn ogen, zouden ze zich moeten focussen, één, op dat one country, one vote systeem.
1: Uh-huh.
2: Dat is natuurlijk killing, want er zijn 211 landen lid en meer dan de helft zijn kleine landen, dus die zijn makkelijk te paaien met geld. En twee, UEFA zou een tegenkandidaat naar voren moeten schuiven. Maar goed, dat is mijn bescheiden mening. Dan het Chinese Haier. Dat is een witgoedmerk. Onder andere ook televisies, maar met name ijskasten en keukengereedschap. Heeft zich natuurlijk al regelmatig in de sport gemeld. Ook in de tennis trouwens.
1: Zeker. Anna Ivanovic.
2: Maar die hebben net getekend voor 4 jaar. Ook als sponsor van de Champions League voetbal.
1: Ah.
2: Dat is weer een Chinees merk voor $60 miljoen per jaar. Dollars. Dan Formule 1. Na een weekend met een toch wel onverwacht podiumplek, geheel te danken aan de racekwaliteiten van Max. En niet van de auto. Is het interessant te lezen wat een gemiddelde helm van Max kost om te produceren. Ik geef jullie even een raadsel. Wat kost zo'n helm?
1: Poh.
2: Doen. Gokje.
1: 5.000.
4: Ik denk 11.000 tot 12.000.
2: Robert?
1: Ik ga denk richting de 22,5.
2: Nee, jij zit wel een beetje te hoog. Ja. Het is tussen de 8 en de 10.000. En dat is ook de reden waarom Max natuurlijk, alle coureurs trouwens in het Formule 1 circus, veelvuldig wisselen van helm. Want de moment dat er een nieuwe helm komt, worden er ook honderdduizenden kopietjes gemaakt, miniatuurtjes, die de markt op gaan in de merchandising sfeer. Want Max verdient nog niet genoeg met 71 miljoen. Dus die wil nog wat meer verdienen. Dan het laatste. Ik sluit het nieuwsblokje wat we nu hebben af met het goede nieuws. En dat zal Jacco en Pascal ook plezieren. En ze weten het ongetwijfeld al. Maar Carlos Alcaraz heeft getekend voor het ABN AMRO Open in februari volgend jaar. Hij zou vorig jaar komen, maar was toen geblesseerd. Het jaar daarvoor won hij het toernooi. En voor 2027 hebben ook al Felix Auger-Aliassime en Alex de Minauer hebben ook al getekend. Dus het belooft een mooi veld te worden. We moeten natuurlijk altijd afwachten of er niet blessures optreden na de Australian Open, et cetera. Maar het is in ieder geval goed nieuws van Richard met zijn toernooi in Ahoy, Rotterdam.
1: Hartstikke mooi. Nou, wat betreft de nieuwtjes in deze BV Sport. Straks gaan we met onze gasten in gesprek. En gaan we het uitgebreid hebben over tennis, maar ook padel.
0: Het spel van de Begels. Winnen of verdienen. De BV Sport met Frank van der Walbaken en Robert Denneman.

Sports Radio. Live. De beste verhalen uit de sport. Headlines, gossip en de achtergronden. Elke werkdag tijdens de lunch. Op All Sports Radio. Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sport Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor september is dit de 17-jarige rugbier Marvin Dijkhuis. Eind vorig jaar werd hij met Nederland onder 18 nog derde op het EK en behoort ook dit jaar weer tot Oranje onder 18. Daarna speelt hij zijn clubrugby in het eerste van rugbyclub Groningen en zijn dromen die gaan wel weer een stapje verder, want aanstaande februari wil hij voor 8 maanden naar, laten we eerlijk zijn, rugby Walhalla Zuid-Afrika om zichzelf volledig te focussen op de sport. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Marvin, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, allereerst wil ik toch wel even een kleine opmerking plaatsen, want we gaan er zo meteen uitgebreid over in gesprek, maar 8 maanden naar Zuid-Afrika als rugbier is wel heel erg gaaf.
2: Ja, dat is een hele grote droom die uit gaat komen. Heel veel zin in en ik hoop heel veel te gaan leren daar en een onvergetelijke tijd te beleven.
1: Dan ga ik je gelijk een gemene vraag stellen, Springboks of All Blacks?
2: Ik ben toch zelf fan van de All Blacks.
1: Ja, dat moet je dan niet hardop gaan roepen daar, hè? Dan snap je.
2: Nee, ik neem dat shirtje denk ik niet bij, nee.
1: Hey, Marvin, laten we eens beginnen bij het begin. Rugby, het is een prachtige sport, laten we eerlijk zijn. Maar niet per se de eerste sport, denk ik, waar je aan denkt als je als kind gaat kiezen. Hoe is bij jou het lot gevallen op deze sport?
2: Ik ben begonnen eerst met boksen. Nou, na een paar jaar dacht ik, ja, ik wil wat anders gaan doen. En mijn neef die rugbyde altijd al. En nou, ik ben vaak met hem meegegaan naar de wedstrijden. Nou, en op een gegeven moment dacht ik van ja, dat wil ik ook. Dus ben ik gaan meetrainen. Ja, en zo is het gekomen. En nu kan ik mijn leven niet voor me zien zonder rugby.
1: Ja, maar begonnen met boksen, dat is ook weer even iets totaal anders.
2: Ja, heel wat anders. Maar op een gegeven moment vond ik daar niet meer echt de uitdaging in. En nou, ik denk dat dit een stuk beter bij me past.
1: Ja, en nu kom je zelf uit Drenthe, uit Assen. Kon je al snel wel iets qua rugby in de buurt vinden ook?
2: Ja, het is in het noorden is het niet zo groot als in het zuiden bijvoorbeeld. Dus daarom speel ik nu ook bij Groningen, want in Assen hebben we geen rugbyclub. En ja, voor een wedstrijd dan moet je wel gewoon denken om 2,5 uur rijden elke wedstrijd weer. Ja, het is vervelend, maar je hebt het er wel voor over.
1: Ja, uiteindelijk kruipt de liefde dan toch waar het niet gaan kan. Op een gegeven moment ben je dus dan begonnen met rugby, omdat je zegt, je neven die deden dat ook. Ik denk, vet, dat wil ik ook. Was het voor jou gelijk liefde op het eerste contactmoment, als het maar zo mogen noemen?
2: Ja, dat denk ik wel. Ik heb natuurlijk ook, toen ik nog niet rugby deed, heb ik wel eens een rugbybal in mijn hand gehad. Vond ik altijd al wel leuk. En ja, na die eerste training dacht ik al wel gelijk van, goh, dit wil ik wel gaan doen.
1: Ja, en wat maakt dan hetgene waar bij jou dat vuurtje door ging branden?
2: Ik denk, rugby, het is geen moment, is het hetzelfde. Je hebt elke keer moet je reageren op wat er met de bal gebeurt. Je weet niet hoe een rugbybal gaat stuiteren. Dus dat maakt het ook heel leuk. Het is gewoon niet voorspelbaar. Je moet dan zo snel mogelijk de juiste beslissing maken. Ja, dat maakt het heel leuk, denk ik. En ook gewoon een beetje het contact vind ik ook gewoon heel erg leuk.
1: Nou ja, nu heb je natuurlijk 15 plekken op een rugbyveld waar je uit kan kiezen om te gaan staan. Wat is jouw positie?
2: Ik zit bij de voorwaarts op de nummer 8 en flanker speel ik.
1: En wat maakt die positie voor jou zo leuk?
2: Ik denk vooral de flankers is een beetje een combinatie tussen de voorwaarts, dus echt de grote gasten. Maar het ligt ook een beetje aan je spel. En dan heb je ook een beetje het snelle erin. Dus eigenlijk van allebei de kanten een beetje wat. En dat vind ik juist leuk, dat je niet de hele tijd hetzelfde hebt.
1: Op een gegeven moment word je natuurlijk beter in je sport. Ga je wat serieuzere dingen ondernemen. Komt misschien het nationaal team komt een keer om de hoek kijken. Wanneer was een beetje voor jou dat moment dat je zoiets had van, hey, ik ben hier misschien wel heel erg goed in?
2: Ja, op een gegeven moment toen de selectiedagen waren, ben ik meegaan doen met de regiodagen heet dat hier in Nederland. En dan kan je dus geselecteerd worden voor het Nederlands team. Het eerste jaar is het me niet gelukt. En het tweede jaar helaas ook niet. En toen het derde jaar wel gelukt. En nu dit jaar gelukkig ook weer. Dus dan op dat moment denk je wel van dat is wel heel mooi.
1: Ja, maar het brengt gelijk ook weer wat extra uitdaging met zich mee. Want op het moment dat je ook bij de nationale selecties aansluit, wordt het voor jou elke maandag ineens van Assen naar Amsterdam afreizen?
2: Ja, dat is soms een beetje zwaar, maar je hebt het er wel voor over. Je speelt dan gewoon met de beste mensen van je leeftijdscategorie. Speel je dan je wedstrijden soms en je traint elke maandag. Ja, dat is wel heel mooi.
1: Ja, en nu heb je ook al hele mooie dingen met in dit geval Nederland 118 mogen beleven. Afgelopen jaar het EK gespeeld in Praag. Derde geworden. Hoe vet was dat?
2: Ja, dat is echt heel gaaf. Voor mij dan het eerste jaar inderdaad bij de Nederlandse selectie. En dan dat je dan het gelijk helemaal tot het EK redt. Dat is heel vet als je dan het veld oploopt en je zingt dan het volkslied uit volle borst. Ja, daar krijg je wel een beetje kippenvel van.
1: Ja, en ook dit jaar weer geselecteerd voor Oranje onder 18. Betekent in komende november natuurlijk weer kans om op het EK te staan. Telt dat voor jou als leeftijd dan nog iets mee? Want je bent nu 17, maar we moeten niet vergeten dat je later deze maand 18 wordt.
2: Ja, dat klopt. Eigenlijk al een jaar eerder ingestroomd. En daardoor kan ik dit jaar ook bijblijven, omdat het op leeftijdsjaar gaat. Dus gewoon geboortedatum. Dus, het is nu voor de geboortedatum 2008. En daardoor kan ik nu 2 jaar op rijden doen.
1: En als onder 18 afgerond is, dan kijken we nog even heel snel iets verder de toekomst in. Wat is dan de volgende selectie die op je wacht?
2: Dan ga je door naar de onder 20.
1: Kijk, en dan kun je eventueel daar natuurlijk ook weer gewoon 2 jaar in spelen.
2: Ja, klopt.
1: Nou, hartstikke mooi. Nu heb je natuurlijk ook nog het club rugby. Ik zei het al, Rugby Club Groningen, dat is waar je speelt in het eerste. Hoe is dat om op 17-jarige leeftijd eigenlijk al te doen tussen toch wel volwassen, grote, sterke mannen?
2: Ja, aan het begin is het een beetje wennen. Ik ben vorig jaar aan het einde van in het midden van het seizoen ben ik ingestroomd bij de senioren. Maar ja, het is fysiek is het heel anders. Je lichaam is wel even wat meer moeite ermee. Je moet beter herstellen. Dat voel je echt wel, vooral het fysieke voel je heel erg.
1: Hoe is dat eigenlijk in het rugby gerekend? Want als ik even kijk snel naar mijn eigen sport, het American Football. Als je daar spelers wil inschrijven voor je eerste die onder de 18 jaar zijn, dan moet je dispensatie aanvragen bij de bond. Hoe is dat in het rugby geregeld?
2: Ja, eigenlijk hetzelfde. Je tekent inderdaad een dispensatie en dan gaat hij inderdaad naar de rugbybond en die beoordeelt dan of dat goed genoeg is.
1: Nou ja, en als je dan onder in selectie van Oranje zit, dan hebben ze al snel zoiets van die kan zichzelf wel goed beschermen.
2: Ja, inderdaad. Ik heb mooie motivatiebrieven bij mogen schrijven en ik denk dat dat ook zeker heeft geholpen.
1: Wat hoop jij te kunnen behalen met rugbyclub Groningen? Wat zijn jouw dromen op clubniveau?
2: Ik denk toch, we spelen nu op de eerste klasse en daarboven zit de ereklasse. Ik denk dat het mij heel mooi lijkt om kampioen te worden in de eerste klasse en dan naar de ereklasse te gaan en dan het hoogste niveau te spelen met de rugbyclub Groningen.
1: En dat is dan wel echt Groningen waar het hart sneller van gaat kloppen? Of heb je ook kijkend naar andere clubs in Nederland waar ze iets zeggen van dat zou eigenlijk ook wel een mooie uitdaging zijn?
2: Ja, natuurlijk als je naar een grotere club gaat, het is hartstikke mooi. Maar ja, ik vind het toch ook mooi om bij mijn club te blijven waar het allemaal is begonnen. En dan wie weet later ooit naar een grotere club te gaan. Maar voor nu eerst bij Rugby Club Groningen.
1: Ja, en dan het kopje buitenland natuurlijk wat er nog om de hoek komt te kijken. Want we hebben natuurlijk ook prachtige rugbyclubs in grote landen als Engeland, Frankrijk. Natuurlijk ook wel Nederlanders actief zijn. Maar voor dat zover is, ga je eerst sparen voor een reis naar Zuid-Afrika. Daar wil je 8 maanden naartoe. We hadden het in het begin natuurlijk al even over. Maar het is niet zomaar een keus die je maakt. Hoe ben je hier tot gekomen?
2: Nou, ook een beetje via. Het is sowieso, in Nederland zijn er best wel wat jongens die naar het buitenland gaan om te spelen, naar school te gaan. Inderdaad, dan naar Zuid-Afrika, naar Engeland of naar Frankrijk. En ik heb vorig jaar zat een Zuid-Afrikaanse coach bij Rugby Nederland. En die heeft me een beetje geholpen met deze keuze te maken om daarheen te gaan.
1: Nou, het rugby is ook echt een hele grote schoolsport in Zuid-Afrika. Sterker nog, het landelijk scholenkampioenschap is een van de meest druk bezochte kampioenschappen in het land. Ga je het ook combineren met school, met onderwijs, of staat dat er los van?
2: Nee, dat staat er voor mij helemaal los van. Ik ga er echt heen om puur te focussen op het rugby en om daar zo goed mogelijk rugbyer te worden.
1: En hoe gaat dat voor jou eruit zien? Waar ga je mee bezighouden? Waar ga je aan verbinden? Wat ga je doen?
2: Nou, een week ziet er dan eigenlijk elke dag ga je op het veld trainen en in de sportschool. Dus je hebt twee trainingsmomenten op een dag. En nou, dat is heel de week ben je hard aan het trainen. En in het weekend speel je daar bij een lokale club, speel je dan je wedstrijden. En, nou, zo ziet elke week een beetje uit.
1: En is dan waar je aansluit, is dat specifiek een club? Is dat een soort van een rugbyopleidingscentrum? Hoe moeten we dat zien?
2: Ja, het is een soort academie. Dus het is inderdaad een hele organisatie die regelt dat. Ja, daar ben je dan heel de week onder de pannen en hun regelen ook mijn verblijf. En ja, dat zit allemaal bij elkaar in.
1: Wat hoop je uit die uitdaging te halen?
2: Ik hoop vooral heel erg veel te leren en nou, ook mezelf te laten zien aan bijvoorbeeld lokale clubs daar of ergens anders in het buitenland. Ook een beetje mijn naam te vergroten van, ja, dit is Marvin.
1: Nou, nu is de toekomst voor jou nog heel erg groot. Want nou ja, nogmaals, je wordt deze maand 18. Je hebt nog heel wat jaartjes om deze sport te mogen spelen. Wat is nou echt jouw ultieme rugbydroom?
2: Dat ik bij een mooie Engelse of Franse club mijn banen van maak en dat ik daar mijn leven ga leiden.
1: En heb je stiekem wel echt een club waar je denkt van, nou, dat vind ik echt wel echt, dat is een prachtige, prachtige club. Ik noem iets La Rochelle en Harlequins, dat soort clubs.
2: Ja, inderdaad, La Rochelle vind ik een hele mooie club. Het is een mooi stadion, mooi team.
1: Nou, laten we hopen dat gaat lukken. Maar voor het zover is, heb je natuurlijk ook, want ja, het Talentboek is een crowdfunding platform, gewoon een spaardoel draaien. Daar moeten we even reclame voor maken, Marvin. Dat snap je ook wel. Vertel, wat is je spaardoel?
2: Ik wil eigenlijk het liefst €6.000 minimaal ophalen. Alles wat meer is natuurlijk hartelijk welkom. Maar het is meer gewoon om, moet ik er wel zelf voor betalen. Maar daardoor wil ik mijn crowdfunding inderdaad opzetten om de kosten zo veel mogelijk te dekken. En ja, dat een beetje.
1: Ja, want het gaat dan ook echt om de trainingen, de reiskosten naar Amsterdam. Alles rondom Oranje onder 9 of onder 18. De reis naar Zuid-Afrika, eigenlijk alles bij elkaar is dat.
2: Ja, het is helaas allemaal niet goedkoop tegenwoordig meer. Inderdaad, ook niet alleen voor Zuid-Afrika, maar ook voor de trainingen in Amsterdam. Dus elke keer een hoop geld met de reizen heen en weer.
1: Ja, trein is ook niet zo goedkoop meer, hè, tegenwoordig.
2: Nee, de trein is ook niet meer goedkoop tegenwoordig. Nou, ik word dan bijna inderdaad 18, heb ik mijn rijbewijs. Maar ja, tanken wordt ook helaas steeds duurder. Dus probeer door mijn crowdfunding dat een beetje zoveel mogelijk te dekken.
1: Nou, het goede nieuws voor jou alvast is dat op het moment dat we elkaar spreken op deze eerste vrijdag van de maand, inmiddels al bijna 80% van jouw doel is opgehaald. Dus laten we hopen dat minimaal de 100% gaat halen. Marvin Dijkhuis, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. Jij bent ons talentboek Talent van de Maand. En ja, alvast heel erg veel succes en plezier in Zuid-Afrika.
2: Nou, heel erg bedankt. Heel erg bedankt voor het belletje.
0: All Sports Radio Live.

0: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: All Sports Radio klokt. De tijd van 10 uur.
4: Hockey. Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
5: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpineskiester en je luistert naar All Sports Radio.
6: Tennis. Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
7: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: vrijwilligers die elke week het verschil maken. Bij de amateurclub bij jou om de hoek. De verhalen hoor je rechtstreeks vanuit het hart van de club. Met clubiconen en bekendheden uit de sportwereld.
1: Hi, mijn naam is Robert Maaskant. En zaterdag 19 september zijn we vanaf 12 uur bij voetbalvereniging ASC Nieuwland in Amersfoort. Mijn speciale gast is de oud-topscheidsrechter Mario van den Ende.
0: Het All Sports Radio Clubcafé met Robert Maaskant. Natuurlijk bij All Sports Radio. Het All Sports Radio Clubcafé is een samenwerking met de grote clubactie.

All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal, tennis en autoracen. Tot zeilen, atletiek en judo. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook. Of bereik ons via Twitter. @SportsRadioNL. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio. Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Donderdag vond de officiële kick-off van het EK Padel 2027 plaats. Tijdens deze bijeenkomst werden de speelsteden en speellocaties voor de eerste, tweede fase en de Final 8 bekendgemaakt. Ja, met ruim 876.000 spelers, meer dan 3500 banen en ook een vrij groeiende belangstelling voor topsportevenementen komt dit EK voor de padelsport in Nederland misschien wel op het perfecte moment. Hoe ziet het EK-format er nu eigenlijk precies uit? Wat mogen we gaan verwachten van het toernooi? En welke boost kan dit eigenlijk gaan geven aan padellend Nederland? Ik ga erover in gesprek met Wilco Nijland van organisator Advanced Sports. Wilco, hele goedemiddag.
2: Hey Robert, goedemiddag.
1: Ja, neem ons even mee terug naar die kick-off. Want ik heb vernomen, en dat is voor jou natuurlijk ook al een compliment als organisator. Een hele grote belangstelling.
2: Ja, het was hartstikke druk, man. Het was heel erg leuk. We hadden op dit moment het padelkoppa staan. Een padeltoernooi dat wij organiseren in Utrecht. En we hadden de kick-off voor het EK padel op de padelbaan gedaan. En die stond rammetje vol. Je merkt dat er gewoon heel veel belangstelling is. Veel mensen uit de padelwereld. Veel mensen van de speelsteden. De samenwerkingspartners. Dus dat was een hartstikke leuke kick-off.
1: Ja, ik heb vernomen dat het antwoord op de vraag hoeveel mensen kun je kwijt op een padelbaan inmiddels ook beantwoord is.
2: Ik denk dat het nog veel meer kunnen, maar het was behoorlijk vol.
1: Ja, 100 ongeveer, hè?
2: Ja, er waren meer dan 100 mensen op aan één kant van de padelbaan.
1: Ja. Ook nog. Nou ja, dat keer twee en je... Ik vind dat nog knap trouwens, zoveel mensen op een padel. Maar nu, we gaan te ver weg van het onderwerp, Wilco. het was een belangrijk moment natuurlijk, want we spraken elkaar natuurlijk ook al in juli. Toen werd er even bekend dat Nederland het mocht gaan organiseren in 2027 en dan Duitsland het jaar erop. Maar belangrijker is, deze kick-off, de speellocaties en speelsteden zijn bekendgemaakt. Neem ons even mee naar de beslissing voor die speelsteden. Want we gaan fase 1 en 2 gaan we spelen in respectievelijk Zwolle voor de vrouwen en Dronten voor de mannen. En dan gaan we nog een hele mooie reeks krijgen in Amsterdam, Den Haag en Arnhem voor de Final 8.
2: Ja, dat klopt. Zeg het maar, waar wil je mee beginnen? Met de fase 1 en 2 of met Final 8?
1: Laten we hem chronologisch beetpakken. Laten we beginnen met fase 1 en 2.
2: Met fase 1 en 2. Nou, het toernooi is zo opgebouwd dat we dus eerst twee fases hebben in het EK. En daarin kunnen teams zich plaatsen voor de laatste 8. De laatste 8 is dan in juli. En die final 8, eerste en tweede fase is in maart. In zijn eerste fase, dat zijn eigenlijk de landen die nog niet bij de beste 16 landen zijn die geplaatst zijn voor die fase 2 en final 8. Dus daar kan iedereen zich inschrijven. We weten op dit moment niet hoeveel dat er zijn. Maar 4 van die landen die gaan door naar de fase 2. En bij de Nederlandse dames die zijn ingedeeld in fase 2. En dat gaat plaatsvinden in Zwolle, de dameskant. Dus fase 1 en 2, dat hele toernooi in Zwolle. De herenkant fase 1 en 2 in Dronten. En bij de Nederlandse heren, die zijn al geplaatst voor de Final 8. En om het verhaal dan compleet te maken, vanaf die tweede fase, of vanuit die tweede fase, daar doen dan 16 teams ook aan mee. En daarvan zijn 4 teams die zich dan kunnen plaatsen voor die Final 8. Want daar zijn al 4 teams geplaatst. En dat is op basis van het vorige EK. De uitslag daarvan is dan bepalend hoe je mee kan doen aan het EK 2 jaar daarna.
1: Ja, dus de mannen, daar moeten we nog even op wachten tot de Final 8. De vrouwen, die gaan alvast starten in fase 2. Dus die gaan we in Zwolle in actie zien. Nu weet ik, Zwolle is niet onbekend met het organiseren van grote toernooien. Prachtige stad overigens. Maar daar ben ik wel benieuwd. Dronten, daar gaan de heren dus naartoe. Niet een stad waar je dagelijks van verwacht dat daar grote sportevenementen gaan plaatsvinden. Is Dronten nou een hele grote padel-liefhebbende stad? Of is dit ook een beetje om het padel daar in het Flevo's bekend te maken? Het is ik vind het een hele gave locatie, maar het is wel iets wat je niet alledaags hoort.
2: Nee, ik snap het helemaal. Ik zou het uitleggen. We hebben een procedure uitgeschreven waarin speelsteden of speellocaties zich konden aanmelden. Dat hebben uiteindelijk 15 steden of locaties gedaan. En dat ging dan voor fase 1 en fase 2. Zwolle had een heel mooi bid ingediend voor de dameskant, fase 1 en 2. En met Internationale Padelbond hebben we afgesproken dat wij het toernooi zoveel mogelijk verspreid over Nederland willen organiseren, maar niet te gek willen doen. Dus we gaan niet één deel van een toernooi in het noorden, ander deel helemaal in het zuiden. Het moet een beetje bij elkaar in de buurt. Vanuit alle aanvragen hadden we dus twee mooie aanvragen, Zwolle en Dronten, wat ongeveer op 25 minuten rijden van elkaar ligt. Dus we konden een hele goede combinatie maken. En om je vraag te beantwoorden, in Dronten zit een hele mooie padellocatie. Die hebben een heel mooi plan ingediend. Daar gaan we dan naartoe. Dat is de keuze.
1: Dat lijkt me overigens ook nog wel ergens een mooie uitdaging voor jullie. Dus de opdracht die meegekregen is houd het verspreid over Nederland, maar doe het niet te gek. Dus niet dat we een ronde hebben in Delfzijl, in Hoek, in Maastricht en op Texel. Maar je wilt het wel wat verspreid houden. Wat was een beetje daarin de afweging voor jullie?
2: Nou, we hadden al met heel veel steden gesproken voor die Final Eight. En je noemde al Amsterdam is de finale stad. Dat is ook de padelhoofdstad van Nederland. Heeft al een aantal jaren geen toernooi meer gehad. Daar vroeger zat dat de World Padel Tour. Die is toen naar Rotterdam gegaan onder de vlag van de Premier Padel. Dus in Amsterdam zijn gewoon heel veel padellers. Den Haag was vanaf het begin al heel erg geïnteresseerd om ook onderdeel te zijn van het EK. Dus daar hebben we ook een samenwerking mee gestart voor het EK Padel. En we wilden heel graag de spreiding ook richting Duitsland in orde maken. En daarom hebben we voor Arnhem gekozen. En als je dan Amsterdam, Den Haag en Arnhem pakt en dan een klein stukje naar boven naar Zwolle, Dronten. Nou, pakken we denk ik wel een hele mooie middenband van Nederland, waardoor veel mensen het toernooi ook kunnen gaan bezoeken.
1: Ja, en dan hebben we de speelsteden rond. Nog niet alle speellocaties, die gaan we dan nu bespreken. Want als we kijken naar die Final Eight, ja, het zijn ook wel weer bijzondere locaties. Hè? Den Haag, het Sportcampus Zuiderpark. Ja, natuurlijk een fantastische locatie als het gaat om sport. Dat hebben we de afgelopen jaren natuurlijk gezien. AFAS Live in Amsterdam is natuurlijk ook wel heel erg gaaf om daar zo'n toernooi te organiseren. En dan in Arnhem in het iconische Musis Theater. Dat is misschien wel, mag ik eerlijk zijn, de meest bijzondere locatie?
2: Ja, dat is mooi toch? In het theater, waar ook nog, als het goed weer is, een gedeelte van het theater open kan. Waardoor we aan de buitenkant ook nog tribunes kunnen bouwen. Echt geweldig. Geweldig leuk dat daar gelukt is. Je noemt al Sportcampus Zuiderpark. Daar zijn zoveel topsportevenementen georganiseerd. Die hal is helemaal ingericht daarvoor. Kunnen ook tussen 3.000 en 4.000 toeschouwers naartoe. Dat is ook echt heel erg mooi. En als je naar Amsterdam gaat, moet je ook gewoon echt naar een toplocatie. En dat vinden wij de AFAS Live. En dat is gewoon heel mooi dat daar de finales worden gespeeld.
1: Wat mogen we verwachten van dit EK?
2: Ja, je zei het al in je intro. Het is op dit moment zo relevant. Zoveel mensen hebben iets met padel, doen iets met padel, gaan kijken of spelen het zelf. We kunnen echt verwachten dat het oranje gevoel heel breed uitgedragen gaat worden. Ik denk ook dat het heel mooi is dat een gedeelte, dus die eerste en tweede fase, in maart is, van 7 tot 13 maart. En dan de finale van 7 tot 11 juli. Dus je hebt ook vanaf, we kunnen nu helemaal toewerken naar maart. Vanaf maart kan je helemaal toewerken naar die Final Eight. Dus ik denk echt dat we veel impact gaan maken en heel veel mensen kunnen bereiken.
1: Nou, je hebt in ieder geval ook, als je kijkt naar hoe verspreid de opzet is van het EK. Ja, nogmaals, je begint op 7 maart en in de finale is op 11 juli. Je hebt ook best wel de tijd om zeg maar impact te maken. Maar aan de andere kant ben ik wel benieuwd, hoe zorg je dat je zeg maar de aandacht vasthoudt van de sportliefhebber, de padeller gedurende dat hele EK? Want het is aan de andere kant is ook weer een best lange tijd.
2: Ja. Ja, zeker. En het is een hele goede vraag. Want ik kan het heel goed beantwoorden met het voorbeeld van de provincie Gelderland. Want we hebben de provincie Gelderland nog niet genoemd. Maar dat is wel een hele belangrijke partner hierin. En vanaf eind van dit jaar tot en met de Final Eight gaan er in Gelderland allemaal side events plaatsvinden. Dus als je het hebt over hoe hou je de aandacht vast, hoe bouw je op naar zo'n finale moment. Er gaan mobiele padelbanen door Gelderland. Er worden heel veel toernooien georganiseerd. Er worden cursussen georganiseerd. Er worden trainingen georganiseerd. Er worden scholenprojecten georganiseerd. En daarmee, door heel veel side events te gaan organiseren, door elke keer weer relevant te blijven, kan je de aandacht vasthouden. En ook met de media is het ook heel goed mogelijk, omdat je Nederland hebt die in de fase 2 speelt bij de dames. Hopelijk gaan ze zich kwalificeren voor die Final 8, waarin je daar ook heel veel mooie verhalen content-wise voor kan maken, die je in die maanden daartussen helemaal wil vertellen.
1: Ja, dus dat gaan we dus allemaal meemaken. Tot slot, ja, wat voor een lasting impact hopen jullie te kunnen maken met dit toernooi voor de padelsport in Nederland?
2: Ja, er werd gisteren ook heel goed verteld bij die kick-off. Ook door Edu Jansing van de KNLTB. Die zei van, het begint nu natuurlijk wel in de organisatie van het toernooi. Maar vergeet niet dat de dag dat het toernooi afgelopen is, moet ook het impact maken niet klaar zijn. Eigenlijk begint het dan. Je wil vanaf het toernooi wil je echt ervoor zorgen dat je meer mensen laat padellen. Dat de jeugd meer geïnspireerd wordt. En als je mij eigenlijk vraagt op dit moment, want er wordt best wel veel gezegd. De huidige padellers in Nederland. Hoe moet je dat dan verhouden tussen de Spanjaarden bijvoorbeeld. Die allemaal al op hun vierjarige beginnen met padel. Als we nou voor kunnen zorgen dat dit EK padel nog meer jeugd kan laten padellen, waardoor het ook een stukje bereikbaarder wordt voor hen. Dus dat je niet heel ver hoeft te reizen naar een padelbaan, maar ook bij jou in de buurt. Dus dat er nog meer banen bijkomen. Nou, volgens mij zijn we dan met z'n allen echt wel heel erg tevreden als dat gaat lukken.
1: Ook even niet heel geheel onbelangrijk, maar hoe zit het eigenlijk met de mensen die het toernooi willen gaan bezoeken en tickets? Wat kunnen we daarvan verwachten?
2: Ja, via de social media kanalen van de KNLTB en vanuit ons en ook vanuit de website van het EK Padel 2027 gaan we binnenkort ook weer vrij groot de ticketing campagne lanceren. En dan kunnen mensen de tickets gaan kopen. Dat gaat nog heel eventjes duren, want we zijn met de Internationale Padelbond bezig om het wedstrijdschema helemaal in orde te maken. En ook met onze mediapartners. Dus als dat helemaal gelukt is, dan kunnen we los met de ticketverkoop.
1: We gaan het in de gaten houden. Wilco Nijland van Advanced Sports, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met wat eraan komt.
2: Ja, heel erg graag gedaan. Dankjewel. All Sports Radio Live.

0: What the hell?
1: Hoe verdien je geld aan het organiseren van de Olympische Spelen? Hoe komen teams aan hun sponsoren? En hoe verlopen de onderhandelingen met sporters en hun management?

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.
2: De sportzender van Nederland. Dit is All Sports Radio.

0: All Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 11 uur.
4: Voetbal.
5: Hallo, ik ben John van Schip, voormalig speler van Ajax in het Nederlands elftal.
4: Hockey.
6: Hi, mijn naam is Eva de Goede, hockey international. En je luistert naar All Sports Radio.
4: Darts.
7: Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboektalent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor september is dit de 17-jarige rugbier Marvin Dijkhuis. Eind vorig jaar werd hij met Nederland onder 18 nog derde op het EK en behoort ook dit jaar weer tot Oranje onder 18. Daarna speelt hij zijn clubrugby in het eerste van rugbyclub Groningen. En zijn dromen, die gaan wel weer een stapje verder, want aanstaande februari wil hij voor 8 maanden naar, laten we eerlijk zijn, rugby Walhalla Zuid-Afrika om zichzelf volledig te focussen op de sport. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Marvin, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, allereerst wil ik toch wel even een kleine opmerking plaatsen, want we gaan er zo meteen uitgebreid over in gesprek, maar 8 maanden naar Zuid-Afrika als rugbier is wel heel erg gaaf.
2: Ja, dat is echt een hele grote droom die uit gaat komen. Heel veel zin in en ik hoop heel veel te gaan leren daar en een onvergetelijke tijd te beleven.
1: Dan ga ik je gelijk een gemene vraag stellen. Springboks of All Blacks?
2: Ik ben toch zelf fan van de All Blacks.
1: Ja, dat moet je dan niet hardop gaan roepen daar, hè? Dan snap je.
2: Nee, ik neem dat shirtje denk ik niet bij, nee.
1: Hey Marvin, laten we eens beginnen bij het begin. Rugby, het is een prachtige sport, laten we eerlijk zijn. Maar niet per se de eerste sport, denk ik, waar je aan denkt als je als kind gaat kiezen. Hoe is bij jou het lot gevallen op deze sport?
2: Ik ben begonnen eerst met boksen. Nou, na een paar jaar dacht ik, ik wil wat anders gaan doen. En mijn neef die rugbyde altijd al. En ik ben vaak met hem meegegaan naar de wedstrijden. En op een gegeven moment dacht ik van dat wil ik ook. Dus ben ik gaan meetrainen. En zo is het gekomen. En nu kan ik mijn leven niet voor me zien zonder rugby.
1: Ja, maar begonnen met boksen, dat is ook weer even iets totaal anders.
2: Ja, heel wat anders. Maar op een gegeven moment vond ik daar niet meer echt de uitdaging in. En ik denk dat dit een stuk beter bij me past.
1: Ja, nu kom je zelf uit Drenthe, uit Assen. Kon je al snel wel iets qua rugby in de buurt vinden ook?
2: Ja, het is in het noorden is het niet zo groot als in het zuiden bijvoorbeeld. Dus daarom speel ik nu ook bij Groningen, want in Assen hebben we geen rugbyclub. En voor een wedstrijd dan moet je wel gewoon denken om 2,5 uur rijden elke wedstrijd weer. Ja, het is vervelend, maar je hebt het er wel voor over.
1: Nou, uiteindelijk kruipt de liefde dan toch waar het niet gaan kan. Op een gegeven moment ben je dus dan begonnen met rugby. Omdat je zegt, je neven die deden dat ook. Ik denk, dat wil ik ook. Was het voor jou gelijk liefde op het eerste contactmoment, als we het maar zo mogen noemen?
2: Ja, dat denk ik wel. Ik heb natuurlijk ook, toen ik nog niet rugby deed, heb ik wel eens een rugbybal in mijn hand gehad. Vond ik altijd al wel leuk. Na de eerste training dacht ik al wel gelijk van, dit wil ik wel gaan doen.
1: Ja, en wat maakt dan hetgene waar bij jou dat vuurtje door ging branden?
2: Ik denk, rugby, het is geen moment, is het hetzelfde. Je hebt elke keer moet je reageren op wat er met de bal gebeurt. Je weet niet hoe een rugbybal gaat stuiteren, dus dat maakt het ook heel leuk. Het is gewoon niet voorspelbaar. Je moet dan zo snel mogelijk de juiste beslissing maken. Ja, dat maakt het heel leuk, denk ik. En ook gewoon een beetje het contact vind ik ook gewoon heel erg leuk.
1: Nu heb je natuurlijk 15 plekken op een rugbyveld waar je uit kan kiezen om te gaan staan. Wat is jouw positie?
2: Ik zit bij de forwards op de nummer 8 en flanker speel ik.
1: En wat maakt die positie voor jou zo leuk?
2: Ik denk vooral de flankers is een beetje een combinatie tussen de voorwaartsen, dus echt de grote gasten. Maar het ligt ook een beetje aan je spel. En dan heb je ook een beetje het snelle erin. Dus eigenlijk van allebei de kanten een beetje wat. En dat vind ik juist leuk, dat je niet de hele tijd hetzelfde hebt.
1: Op een gegeven moment word je natuurlijk beter in je sport. Ga je wat serieuzere dingen ondernemen. Komt misschien het nationaal team komt een keer om de hoek kijken. Wanneer was een beetje voor jou dat moment dat je zoiets had van, ik ben hier misschien wel heel erg goed in?
2: Ja, op een gegeven moment toen de selectiedagen waren, ben ik meegaan doen met de regiodagen, heet dat hier in Nederland. En dan kan je dus geselecteerd worden voor het Nederlands team. Het eerste jaar is het me niet gelukt. En het tweede jaar helaas ook niet. En toen het derde jaar wel gelukt. En nu dit jaar gelukkig ook weer. Dus dan op dat moment denk je wel van dat is wel heel mooi.
1: Ja, maar het brengt gelijk ook weer wat extra uitdaging met zich mee. Want op het moment dat je ook bij de nationale selecties aansluit, wordt het voor jou elke maandag ineens van Assen naar Amsterdam afreizen?
2: Ja, dus soms een beetje zwaar, maar je hebt het er wel voor over. Je speelt dan gewoon met de beste mensen van je leeftijdscategorie. Speel je dan je wedstrijden soms en je traint elke maandag. Ja, dat is wel heel mooi.
1: Ja, en nu heb je ook al hele mooie dingen met in dit geval Nederland onder 18 mogen beleven. Afgelopen jaar het EK gespeeld in Praag. Derde geworden. Hoe vet was dat?
2: Ja, dat is echt heel gaaf. Voor mij dan het eerste jaar inderdaad bij de Nederlandse selectie. En dan dat je dan het gelijk helemaal tot het EK redt. Dat is heel vet als je dan het veld oploopt en je zingt dan het volkslied uit volle borst. Ja, daar krijg je wel een beetje kippenvel van.
1: Ja, en ook dit jaar weer geselecteerd voor Oranje onder 18. Betekent in komende november natuurlijk weer kans om op het EK te staan. Telt dat voor jou als leeftijd dan nog iets mee? Want je bent nu 17, maar we moeten niet vergeten dat je later deze maand 18 wordt.
2: Ja, dat klopt. Vorig jaar ben ik eigenlijk al een jaar eerder ingestroomd. En daardoor kan ik dit jaar ook bijblijven, omdat het op leeftijdsjaar gaat. Dus gewoon geboortedatum. Dus, het is nu voor de geboortedatum 2008. En daardoor kan ik nu 2 jaar op rijden doen.
1: En als onder 18 afgerond is, dan kijken we nog even heel snel iets verder de toekomst in. Wat is dan de volgende selectie die op je wacht?
2: Dan ga je door naar de onder 20.
1: Kijk, en dan kun je eventueel daar natuurlijk ook weer gewoon 2 jaar in spelen.
2: Ja, klopt.
1: Nou, hartstikke mooi. Nu heb je natuurlijk ook nog het club rugby. Ik zei het al, Rugby Club Groningen, dat is waar je speelt in het eerste. Hoe is dat om op 17-jarige leeftijd eigenlijk al te doen tussen toch wel volwassen, grote, sterke mannen?
2: Ja, aan het begin is het een beetje wennen. Ik ben vorig jaar aan het einde van in het midden van het seizoen ben ik ingestroomd bij de senioren. Maar ja, het is, fysiek is het heel anders. Je lichaam heeft wel even wat meer moeite ermee. Je moet beter herstellen. Dat voel je echt wel, vooral het fysieke voel je heel erg.
1: Hoe is dat eigenlijk in het rugby gerekend? Want als ik even kijk snel naar mijn eigen sport, het American Football. Als je daar spelers wil inschrijven voor je eerste die onder de 18 jaar zijn, dan moet je dispensatie aanvragen bij de bond. Hoe is dat in het rugby geregeld?
2: Ja, eigenlijk hetzelfde. Je tekent inderdaad een dispensatie en dan gaat hij inderdaad naar de rugbybond en die beoordeelt dan of dat goed genoeg is.
1: Nou ja, en als je dan onder in selectie van Oranje zit, dan hebben ze al snel zoiets van die kan zichzelf wel goed beschermen.
2: Ja, inderdaad. En ik heb mooie motivatiebrieven bij mogen schrijven en ik denk dat dat ook zeker heeft geholpen.
1: Wat hoop jij te kunnen behalen met rugbyclub Groningen? Wat zijn jouw dromen op clubniveau?
2: Ik denk toch, we spelen nu op de eerste klasse en daarboven zit de ereklasse. Ik denk dat het mij heel mooi lijkt om kampioen te worden in de eerste klasse en dan naar de ereklasse te gaan en dan het hoogste niveau te spelen met de rugbyclub Groningen.
1: En dat is dan wel echt Groningen waar het hart sneller van gaat kloppen? Of heb je ook kijkend naar andere clubs in Nederland waar ze iets van dat zou eigenlijk ook wel een mooie uitdaging zijn?
2: Ja, natuurlijk als je naar een grotere club gaat, het is hartstikke mooi. Maar ja, ik vind het toch ook mooi om bij mijn club te blijven waar het allemaal is begonnen. En dan wie weet later ooit naar een grotere club te gaan. Maar voor nu eerst bij de club Groningen.
1: Ja, en dan het kopje buitenland natuurlijk wat er nog om de hoek komt te kijken. Want we hebben natuurlijk ook prachtige rugbyclubs in grote landen als Engeland, Frankrijk. Waar natuurlijk ook wel Nederlanders actief zijn. Maar voor dat zover is, ga je eerst sparen voor een reis naar Zuid-Afrika. Daar wil je 8 maanden naartoe. We hadden het in het begin natuurlijk al even over. Maar het is niet zomaar een keus die je maakt. Hoe ben je hier tot gekomen?
2: Nou, ook een beetje via. Het is sowieso, in Nederland zijn er best wel wat jongens die naar het buitenland gaan om te spelen, naar school te gaan. Inderdaad, dan naar Zuid-Afrika, naar Engeland of naar Frankrijk. En ik heb vorig jaar zat een Zuid-Afrikaanse coach bij Rugby Nederland. En die heeft me een beetje geholpen met deze keuze te maken om daarheen te gaan.
1: Nou, het rugby is ook echt een hele grote schoolsport in Zuid-Afrika. Sterker nog, het landelijk scholenkampioenschap is een van de meest druk bezochte kampioenschappen in het land. Ga je het ook combineren met school, met onderwijs, of staat dat er los van?
2: Nee, dat staat er voor mij helemaal los van. Ik ga er echt heen om puur te focussen op het rugby en om daar zo goed mogelijk rugbyer te worden.
1: En hoe gaat dat voor jou eruit zien? Waar ga je mee bezighouden? Waar ga je aan verbinden? Wat ga je doen?
2: Nou, een week ziet er dan eigenlijk elke dag ga je op het veld trainen en in de sportschool. Dus je hebt twee trainingsmomenten op een dag. En nou, dat is heel de week ben je hard aan het trainen. En in het weekend speel je daar bij een lokale club, speel je dan je wedstrijden. Ja, zo ziet het elke week een beetje uit.
1: En is dan waar je aansluit, is dat specifiek een club? Is dat een soort van een rugbyopleidingscentrum? Hoe moeten we dat zien?
2: Ja, het is een soort academie. Dus het is inderdaad een hele organisatie die regelt dat. Ja, daar ben je dan heel de week onder de pannen en hun regelen ook mijn verblijf. En ja, dat zit allemaal bij elkaar in.
1: Wat hoop je uit die uitdaging te halen?
2: Ik hoop vooral heel erg veel te leren en nou, ook mezelf te laten zien aan bijvoorbeeld lokale clubs daar of ergens anders in het buitenland. Ook een beetje mijn naam te vergroten van, ja, dit is Marvin.
1: Ja, nu is de toekomst voor jou nog heel erg groot. Want nogmaals, je wordt deze maand 18. Je hebt nog heel wat jaartjes om deze sport te mogen spelen. Wat is nou echt jouw ultieme rugbydroom?
2: Dat ik bij een mooie Engelse of Franse club mijn baan ervan maak en dat ik daar mijn leven ga leiden.
1: En heb je stiekem wel echt een club waar je denkt van, nou, dat vind ik echt wel echt, dat is een prachtige, prachtige club. Ik noem eens La Rochelle, Harlequins, dat soort clubs.
2: Ja, inderdaad, La Rochelle vind ik een hele mooie club. Het is een mooi stadion, mooi team.
1: Nou, laten we hopen dat gaat lukken. Maar voor het zover is, heb je natuurlijk ook, want ja, het Talentboek is een crowdfunding platform, gewoon een spaardoel draaien. Daar moeten we even reclame voor maken, Marvin. Dat snap je ook wel. Vertel, wat is je spaardoel?
2: Ik wil eigenlijk het liefst €6.000 minimaal ophalen. Alles wat meer is natuurlijk hartelijk welkom. Maar het is meer gewoon om, moet ik er wel zelf voor betalen. Maar daardoor wil ik mijn crowdfunding inderdaad opzetten om de kosten zo veel mogelijk te dekken. En ja, dat een beetje.
1: Ja, want het gaat dan ook echt om de trainingen, de reiskosten naar Amsterdam. Alles rondom Oranje onder 9 of onder 18. De reis naar Zuid-Afrika. Eigenlijk alles bij elkaar is dat.
2: Ja, het is helaas allemaal niet goedkoop tegenwoordig meer. Inderdaad, ook niet alleen voor Zuid-Afrika, maar ook voor de trainingen in Amsterdam. Dat is elke keer een hoop geld met de reis heen en weer.
1: Ja, de trein is ook niet zo goedkoop meer, hè, tegenwoordig.
2: Nee, de trein is ook niet meer goedkoop tegenwoordig. Nou, ik word dan bijna inderdaad 18, heb ik mijn rijbewijs. Maar tanken wordt ook helaas steeds duurder, dus probeer door mijn crowdfunding dat een beetje zoveel mogelijk te dekken.
1: Nou, het goede nieuws voor jou alvast is dus dat op het moment dat we elkaar spreken op deze eerste vrijdag van de maand, inmiddels al bijna 80% van jouw doel is opgehaald. Dus laten we hopen dat minimaal de 100% gaat halen. Marvin Dijkhuis, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. Jij bent ons talentboek Talent van de Maand. En ja, alvast heel erg veel succes en plezier in Zuid-Afrika.
2: Nou, heel erg bedankt. Heel erg bedankt voor het belletje. All Sport Radio Live.

0: Robert Denneman. Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.
0: Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: vrijwilligers die elke week het verschil maken. Bij de amateurclub bij jou om de hoek. De verhalen hoor je rechtstreeks vanuit het hart van de club. Met clubiconen en bekendheden uit de sportwereld.
1: Hi, mijn naam is Robert Maaskant. En zaterdag 19 september zijn we vanaf 12 uur bij voetbalvereniging ASC Nieuwland in Amersfoort. Mijn speciale gast is de oud-topscheidsrechter Mario van den Ende.
0: Het All Sports Radio Clubcafé met Robert Maaskant. Natuurlijk bij All Sports Radio. Het All Sports Radio Clubcafé is een samenwerking met de grote clubactie.

0: Sports Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 12 uur.
6: Hockey. Hoi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
7: Voetbal. Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All

0: Sport Radio.
1: Volleybal.
2: Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
3: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboektalent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor september is dit de 17-jarige rugbier Marvin Dijkhuis. Eind vorig jaar werd hij met Nederland onder 18 nog derde op het EK en behoort ook dit jaar weer tot Oranje onder 18. Daarna speelt hij zijn clubrugby in het eerste van rugbyclub Groningen en zijn dromen die gaan wel weer een stapje verder, want aanstaande februari wil hij voor 8 maanden naar, laten we eerlijk zijn, rugby Walhalla Zuid-Afrika om zichzelf volledig te focussen op de sport. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Marvin, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, allereerst wil ik toch wel even een kleine opmerking plaatsen, want we gaan er zo meteen uitgebreid over in gesprek, maar 8 maanden naar Zuid-Afrika als rugbier is wel heel erg gaaf.
2: Ja, dat is echt een hele grote droom die uit gaat komen. Heel veel zin in en ik hoop heel veel te gaan leren daar en een onvergetelijke tijd te beleven.
1: Dan ga ik je gelijk een gemene vraag stellen. Springboks of All Blacks?
2: Ik ben toch zelf fan van de All Blacks.
1: Ja, dat moet je dan niet hardop gaan roepen daar, hè? Dan snap je.
2: Nee, ik neem dat shirtje denk ik niet bij, nee.
1: Hey Marvin, laten we eens beginnen bij het begin. Rugby, het is een prachtige sport, laten we eerlijk zijn. Maar niet per se de eerste sport, denk ik, waar je aan denkt als je als kind gaat kiezen. Hoe is bij jou het lot gevallen op deze sport?
2: Ik ben begonnen eerst met boksen. Nou, na een paar jaar dacht ik, ik wil wat anders gaan doen. En mijn neef die rugbyde altijd al. En ik ben vaak met hem meegegaan naar de wedstrijden. En op een gegeven moment dacht ik van dat wil ik ook. Dus ben ik gaan meetrainen. En zo is het gekomen. En nu kan ik mijn leven niet voor me zien zonder rugby.
1: Ja, maar begonnen met boksen, dat is ook weer even iets totaal anders.
2: Ja, heel wat anders. Maar op een gegeven moment vond ik daar niet meer echt de uitdaging in. Ik denk dat dit een stuk beter bij me past.
1: Ja, en nu kom je zelf uit Drenthe, uit Assen. Kon je al snel wel iets qua rugby in de buurt vinden ook?
2: Ja, het is in het noorden is het niet zo groot als in het zuiden bijvoorbeeld. Dus daarom speel ik nu ook bij Groningen, want in Assen hebben we geen rugbyclub. En voor een wedstrijd dan moet je wel gewoon denken om 2,5 uur rijden elke wedstrijd weer. Ja, het is vervelend, maar je hebt het er wel voor over.
1: Ja, uiteindelijk kruipt de liefde dan toch waar het niet gaan kan. Op een gegeven moment ben je dus dan begonnen met rugby, omdat je zegt, je neven die deden dat ook. Ik denk, dat wil ik ook. Was het voor jou gelijk liefde op het eerste contactmoment, als we het maar zo mogen noemen?
2: Ja, dat denk ik wel. Ik heb natuurlijk ook, toen ik nog niet rugby deed, heb ik wel eens een rugbybal in mijn hand gehad. Vond ik altijd al wel leuk. Na de eerste training dacht ik al wel gelijk van, dit wil ik wel gaan doen.
1: Ja, en wat maakt dan hetgene waar bij jou dat vuurtje door ging branden?
2: Ik denk, rugby, het is geen moment, is het hetzelfde. Je hebt elke keer moet je reageren op wat er met de bal gebeurt. Je weet niet hoe een rugbybal gaat stuiteren. Dus dat maakt het ook heel leuk. Het is gewoon niet voorspelbaar. Je moet dan zo snel mogelijk de juiste beslissing maken. Ja, dat maakt het heel leuk, denk ik. En ook gewoon een beetje het contact vind ik ook gewoon heel erg leuk.
1: Nu heb je natuurlijk 15 plekken op een rugbyveld waar je uit kan kiezen om te gaan staan. Wat is jouw positie?
2: Ik zit bij de forwards op de nummer 8 en flanker speel ik.
1: En wat maakt die positie voor jou zo leuk?
2: Ik denk vooral de flankers is een beetje een combinatie tussen de forwards, dus echt de grote gasten. Maar het ligt ook een beetje aan je spel. En dan heb je ook een beetje het snelle erin. Dus eigenlijk van allebei de kanten een beetje wat. En dat vind ik juist leuk, dat je niet de hele tijd hetzelfde hebt.
1: Op een gegeven moment word je natuurlijk beter in je sport. Ga je wat serieuzere dingen ondernemen. Komt misschien het nationaal team komt een keer om de hoek kijken. Wanneer was een beetje voor jou dat moment dat je zoiets had van, ik ben hier misschien wel heel erg goed in?
2: Ja, op een gegeven moment toen de selectiedagen waren, ben ik mee gaan doen met de regiodagen heet dat hier in Nederland. En dan kan je dus geselecteerd worden voor het Nederlands team. Het eerste jaar is het me niet gelukt. En het tweede jaar helaas ook niet. En toen het derde jaar wel gelukt. En nu dit jaar gelukkig ook weer. Dus dan op dat moment denk je wel van dat is wel heel mooi.
1: Ja, maar het brengt gelijk ook weer wat extra uitdaging met zich mee. Want op het moment dat je ook bij de nationale selecties aansluit, wordt het voor jou elke maandag ineens van Assen naar Amsterdam afreizen?
2: Ja, dus soms een beetje zwaar, maar je hebt het er wel voor over. Je speelt dan gewoon met de beste mensen van je leeftijdscategorie. Speel je dan je wedstrijden soms en je traint elke maandag. Ja, dat is wel heel mooi.
1: Ja, en nu heb je ook al hele mooie dingen met in dit geval Nederland onder 18 mogen beleven. Afgelopen jaar het EK gespeeld in Praag. Derde geworden. Hoe vet was dat?
2: Ja, dat is echt heel gaaf. Voor mij dan het eerste jaar inderdaad bij de Nederlandse selectie. En dan dat je dan het gelijk helemaal tot het EK redt. Dat is heel vet als je dan het veld oploopt en je zingt dan het volkslied uit volle borst. Ja, daar krijgen we wel een beetje kippenvel van.
1: Ja, en ook dit jaar weer geselecteerd voor Oranje onder 18. Betekent in komende november natuurlijk weer kans om op het EK te staan. Telt dat voor jou als leeftijd dan nog iets mee? Want je bent nu 17, maar we moeten niet vergeten dat je later deze maand 18 wordt.
2: Ja, dat klopt. Vorig jaar ben ik eigenlijk al een jaar eerder ingestroomd. En daardoor kan ik dit jaar ook bijblijven, omdat het op leeftijdsjaar gaat. Dus gewoon geboortedatum. Dus, het is nu voor de geboortedatum 2008. En daardoor kan ik nu 2 jaar op rijden doen.
1: En als onder 18 afgerond is, dan kijken we nog even heel snel iets verder de toekomst in. Wat is dan de volgende selectie die op je wacht?
2: Dan ga je door naar de onder 20.
1: Kijk, en dan kun je eventueel daar natuurlijk ook weer gewoon 2 jaar in spelen.
2: Ja, klopt.
1: Nou, hartstikke mooi. Nu heb je natuurlijk ook nog het club rugby. Ik zei het al, Rugby Club Groningen, dat is waar je speelt in het eerste. Hoe is dat om op 17-jarige leeftijd eigenlijk al te doen tussen toch wel volwassen, grote, sterke mannen?
2: Ja, aan het begin is het een beetje wennen. Ik ben vorig jaar aan het einde van in het midden van het seizoen ben ik ingestroomd bij de senioren. Maar ja, het is fysiek is het heel anders. Je lichaam heeft wel even wat meer moeite ermee. Je moet beter herstellen. Dat voel je echt wel, vooral het fysieke voel je heel erg.
1: Hoe is dat eigenlijk in het rugby gerekend? Want als ik even kijk snel naar mijn eigen sport, het American Football. Als je daar spelers wil inschrijven voor je eerste die onder de 18 jaar zijn, dan moet je dispensatie aanvragen bij de bond. Hoe is dat in het rugby geregeld?
2: Ja, eigenlijk hetzelfde. Je tekent inderdaad een dispensatie en dan gaat hij inderdaad naar de rugbybond en die beoordeelt dan of dat goed genoeg is.
1: En als je dan onder in selectie van Oranje zit, dan hebben ze al snel zoiets van die kan zichzelf wel goed beschermen.
2: Ja, inderdaad. Ik heb mooie motivatiebrieven bij mogen schrijven en ik denk dat dat ook zeker heeft geholpen.
1: Wat hoop jij te kunnen behalen met rugbyclub Groningen? Wat zijn jouw dromen op clubniveau?
2: Ik denk toch, we spelen nu op de eerste klasse en daarboven zit de ereklasse. Ik denk dat het mij heel mooi lijkt om kampioen te worden in de eerste klasse en dan naar de ereklasse te gaan en dan het hoogste niveau te spelen met de rugbyclub Groningen.
1: En dat is dan wel echt Groningen waar het hart sneller van gaat kloppen? Of heb je ook kijkend naar andere clubs in Nederland waar ze iets van dat zou eigenlijk ook wel een mooie uitdaging zijn?
2: Ja, natuurlijk als je naar een grotere club gaat, het is hartstikke mooi. Maar ja, ik vind het toch ook mooi om bij mijn club te blijven waar het allemaal is begonnen. En dan wie weet later ooit naar een grotere club te gaan. Maar voor nu eerst bij de club Groningen.
1: Ja, en dan het kopje buitenland natuurlijk wat er nog om de hoek komt te kijken. Want we hebben natuurlijk ook prachtige rugbyclubs in grote landen als Engeland, Frankrijk. Waar natuurlijk ook wel Nederlanders actief zijn. Maar voordat zover is, ga je eerst sparen voor een reis naar Zuid-Afrika. Daar wil je 8 maanden naartoe. We hadden het in het begin natuurlijk al even over. Maar het is niet zomaar een keus die je maakt. Hoe ben je hier tot gekomen?
2: Nou, ook een beetje via. Het is sowieso, in Nederland zijn er best wel wat jongens die naar het buitenland gaan om te spelen, naar school te gaan. Inderdaad, dan naar Zuid-Afrika, naar Engeland of naar Frankrijk. En ik heb vorig jaar zat een Zuid-Afrikaanse coach bij Rugby Nederland. En die heeft me een beetje geholpen met deze keuze te maken om daarheen te gaan.
1: Nou, het rugby is ook echt een hele grote schoolsport in Zuid-Afrika. Sterker nog, het landelijk scholenkampioenschap is een van de meest druk bezochte kampioenschappen in het land. Ga je het ook combineren met school, met onderwijs, of staat dat er los van?
2: Nee, dat staat er voor mij helemaal los van. Ik ga er echt heen om puur te focussen op het rugby en om daar zo goed mogelijk rugbyer te worden.
1: En hoe gaat dat voor jou eruit zien? Waar ga je mee bezighouden? Waar ga je aan verbinden? Wat ga je doen?
2: Nou, de weken zie je dan eigenlijk elke dag ga je op het veld trainen en in de sportschool. Dus je hebt twee trainingsmomenten op een dag. En nou, dat is heel de week ben je hard aan het trainen. En in het weekend speel je daar bij een lokale club, speel je dan je wedstrijden. Ja, zo ziet elke week een beetje uit.
1: En is dan waar je aansluit, is dat specifiek een club? Is dat een soort van een rugbyopleidingscentrum? Hoe moeten we dat zien?
2: Ja, het is een soort academie. Dus het is inderdaad een hele organisatie die regelt dat. Ja, daar ben je dan heel de week onder de pannen en hun regelen ook mijn verblijf. En ja, dat zit allemaal bij elkaar in.
1: Wat hoop je uit die uitdaging te halen?
2: Ik hoop vooral heel erg veel te leren en nou, ook mezelf te laten zien aan bijvoorbeeld lokale clubs daar of ergens anders in het buitenland. Ook een beetje mijn naam te vergroten van, ja, dit is Marvin.
1: Nou, nu is de toekomst voor jou nog heel erg groot. Want nogmaals, je wordt deze maand 18. Je hebt nog heel wat jaartjes om deze sport te mogen spelen. Wat is nou echt jouw ultieme rugbydroom?
2: Dat ik bij een mooie Engelse of Franse club mijn baan ervan maak en dat ik daar mijn leven ga leiden.
1: En heb je stiekem wel echt een club waar je denkt van, nou, dat vind ik echt wel echt, dat is een prachtige, prachtige club. Ik noem eens La Rochelle en Harlequins, dat soort clubs.
2: Ja, inderdaad, La Rochelle vind ik een hele mooie club. Het is een mooi stadion, mooi team.
1: Nou, laten we hopen dat dat gaat lukken. Maar voor het zover is, heb je natuurlijk ook, want ja, het Talentboek is een crowdfunding platform, gewoon een spaardoel draaien. Daar moeten we even reclame voor maken, Marvin. Dat snap je ook wel. Vertel, wat is je spaardoel?
2: Ik wil eigenlijk het liefst €6.000 minimaal ophalen. Alles wat meer is natuurlijk hartelijk welkom. Maar het is meer gewoon om, moet ik er wel zelf voor betalen. Maar daardoor wil ik mijn crowdfunding inderdaad opzetten om de kosten zo veel mogelijk te dekken. En ja, dat een beetje.
1: Ja, want het gaat dan ook echt om de trainingen, de reiskosten naar Amsterdam. Alles rondom Oranje onder 9 of onder 18. De reis naar Zuid-Afrika, eigenlijk alles bij elkaar is dat.
2: Ja, het is helaas allemaal niet goedkoop tegenwoordig meer. Inderdaad, ook niet alleen voor Zuid-Afrika, maar ook voor de trainingen in Amsterdam. Dus elke keer een hoop geld met de reizen heen en weer.
1: Ja, de trein is ook niet zo goedkoop meer hè, tegenwoordig.
2: Nee, de trein is ook niet meer goedkoop tegenwoordig. Nou, ik word dan bijna inderdaad 18, heb ik mijn rijbewijs. Maar ja, tanken wordt ook helaas steeds duurder. Dus probeer door mijn crowdfunding dat een beetje zoveel mogelijk te dekken.
1: Nou ja, het goede nieuws voor jou alvast is dat op het moment dat we elkaar spreken op deze eerste vrijdag van de maand, inmiddels al bijna 80% van jouw doel is opgehaald. Dus laten we hopen dat minimaal de 100% gaat halen. Marvin Dijkhuis, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. Jij bent ons talentboek Talent van de Maand. En ja, alvast heel erg veel succes en plezier in Zuid-Afrika.
2: Nou, heel erg bedankt. Heel erg bedankt voor het belletje.
0: All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: bye.
1: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
2: Nou, vertel Frank, wat heb je qua nieuws vandaag meegenomen?
3: Ja, het zal niemand verbazen, hier in de studio niet, maar ook de luisteraars niet, dat de sportwereld is natuurlijk behoorlijk aan het innoveren. Dus ook, het wordt ook wel tijd, denk ik, want de sport heet modern te zijn, maar is redelijk conventioneel en redelijk conservatief. Maar nieuwe sporten komen en bestaande sporten komen uit met nieuwe onderdelen, inhakend op de behoeften vanuit de markt natuurlijk. Snel, dynamisch, veel korte onderdelen, geschikt voor de socials. Enzovoort, voorbeelden erover. 3x3 basketbal, waarin we behoorlijk succesvol zijn in Nederland. En is heel aantrekkelijk voor de met name jeugdgekijkers. Beachvolleybal, shorttrack en schaatsen, niet te vergeten.
2: 2020 cricket.
3: En onder een padel in het tennis, daar komen we straks uitgebreid op terug met onze beide gasten. Maar zo ook over inhaken gesproken, Hyrox. Dat zelfs al de ambitie heeft om Olympisch te worden. Dat gaat ook heel snel. En Hyrox is eigenlijk een soort verlenging van de sportscholen. Die enorm in trek zijn. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. En dat houdt in dat je op meerdere toestellen in een sportschool je kunsten vertoont, zou ik bijna willen zeggen. Maar dat wordt dan bij elkaar opgeteld. En dat is enorm populair. En
2: tussendoor moet je overigens heel veel rennen, hè, ook nog.
3: Ja, het heeft iets van 10 onderdelen, geloof ik, op de loopband. En dan ook het proces van het weer herstellen hoort er ook bij. Het is behoorlijk ingewikkeld. Dus ze zullen nog best wel wat moeite hebben om dat uit te leggen aan de consument. Maar het is wel enorm het groeien in populariteit. En dat is ook de reden waarom Amazon, nog niet de eerste de beste merk in de wereld, heeft de Hyrox sport omarmd. En is een global partner geworden van de Hyrox sport. Hyrox begon in 2017 met een evenement in Hamburg. En combineert 8 hardlooponderdelen van 1 kilometer met 8 workouts. Afgelopen seizoen namen 1,5 miljoen mensen deel aan 105 evenementen in 35 landen. Amazon heeft intussen Hyrox storefronts geopend in Engeland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en ook in Nederland, wat ik niet wist. Onderdeel van het concept en belangrijk voor het verdienmodel is dat producten voor training, wedstrijden en herstel, waaronder natuurlijk sportvoeding, worden samengebracht. In de berichtgeving over deze match met Amazon is niets bekendgemaakt over bedragen, maar ik schat dat het met name is geënt op elkaar beter maken. Dus het zou zomaar een gesloten beursdeal kunnen zijn, met uiteindelijk resultaat natuurlijk een grotere beurs voor beide partijen.
2: Ja.
3: Dus we blijven dat volgen.
2: Ik vraag me dan wel af, hè, want nu is Hyrox natuurlijk heel erg populair, maar een aantal jaar geleden hadden we CrossFit. Dat had ook de ambitie om dan weer iets Olympisch te gaan worden, maar hoe kan Hyrox dan misschien dan wel succesvol zijn waar CrossFit het heeft laten liggen?
3: Ja, goede vraag. Ik heb wel eens mijn twijfels ook over de willekeur van de keuze die welke sport Olympisch worden. En ze worden eerst in een onderdeel van een Olympische Spelen een demonstratiesport. En daarna gaat het IOC beslissen, was de impact van deze sport dusdanig dat een permanente Olympische status geven of niet? Maar het is al in het verleden regelmatig gebeurd dat een sport een demonstratiesport was vanwege het land. En dat dan de volgende Olympische Spelen, waar de sport nauwelijks of niet populair is, dat het dan weer geschrapt wordt.
2: Ja, want het wordt nog wat als we elke fitnesstrend Olympisch gaan maken.
3: Ja.
4: Maar
3: ja,
4: het is wel zo dat CrossFit is technisch best een moeilijke sport. En Hyrox is veel laagdrempeliger. Dus toegankelijker voor iedereen. De oefeningen zijn eenvoudiger. Dus vandaar ook de populariteit momenteel van Hyrox.
2: Kijk,
3: hele goede toevoeging. We gaan even terugkijken. We hebben het net natuurlijk het voetbaltransfer window achter ons. Om er even aan te geven hoeveel geld daarin omgaat, heb ik eventjes gekeken naar de Premier League. Natuurlijk de meest aansprekende competitie, zeker in Europa, maar eigenlijk in de wereld, als je het hebt over voetbal. De afgelopen periode is er voor 4,1 miljard euro uitgegeven in de Premier League alleen. 4,1 miljard. Arsenal besteedde 198 miljoen. Chelsea 300 miljoen, Liverpool 246 miljoen, Manchester City 450 miljoen, Newcastle United 268 miljoen en Tottenham 310 miljoen. Hetzelfde bedrag ongeveer dat Manchester United uitgaf.
2: Ja, Jacco, ik zie jou je hoofd schudden.
5: Ja, ik moet eerlijk zeggen, kijk, de prijzen gelden bij de US Open gaan natuurlijk ook fijn omhoog en bij tennis. Maar als ik dit soort bedragen hoor en tegelijkertijd probeer even een iets bredere blik te hebben op de wereld. hoe kan je in vredesnaam nog verdedigen dat dit soort bedragen bij het voetballen of ook bij een aantal andere grote sporten. Het is natuurlijk vraag en aanbod nogmaals. Hè, mensen die ernaar kijken, televisierechten, merchandise. Ik snap het principe. Maar het is eigenlijk gewoon niet meer te verdedigen. Terwijl je tegelijkertijd gewoon een aantal andere grote problemen in de wereld aan het oplossen bent. En dat je met dit soort bedragen eigenlijk gewoon iets zeer substantieels. Gewoon een bepaalde ziekte gewoon weg kunt brengen. Gewoon in één jaar. Hè.
2: Ja.
5: En dat vind ik gewoon wel steeds moeilijker om te verkroppen, moet ik eerlijk zeggen. Het is niet meer uit te leggen aan een gewone mens.
3: Ik ben het volstrekt met je eens, Jacco. Maar jij zei het zelf al, het is het vraag- en aanbodmechanisme. En als er landen zoals Saudi-Arabië in beeld komen, die een oorlogskast tussen aanhalingstekens hebben van 650 miljard om toerisme te promoten via sport. Ja, dan krijg je dit soort ontwikkelingen.
5: Ja, en de vraag is alleen, is dat goed? Nee. En is dat eerlijk? Is dat een. Kijk, ik ben zeker voor dat mensen die uitzonderlijke dingen verrichten, dat die daar ook uitzonderlijk voor betaald mogen worden. Uiteindelijk is dat. Maar op een gegeven moment kom je op een punt dat je moet afvragen, ja, hoe uitzonderlijk kan het zijn? Hoe kan je nou iemand nou het verschil tussen 60 miljoen en 40 miljoen? Ik noem even wat als salaris. Dat is volgens mij al veel en nog steeds veel. Ja. Dus ja, dan is 40 toch ook prima. Dan zou je die laatste 20 bij wijze van spreken, die is niet reëel. En als je op die manier gewoon, vind ik, een aantal van de grote dingen ergens afroomt. Ja, dat moet prima kunnen.
3: Ja, maar ja, zolang, kijk, in Tiana Reinders, wat ik een hele goede voetballer vind en vond. De Manchester City, dat was hij op zijn plaats. Die gaat nu 25 miljoen per jaar verdienen in de komende 4 jaar.
5: Ja, dat is, en ik gun het hem van harte. En ik vind het een verstandige keuze als hij met één gezond seizoen. Je hoopt dat iemand gezond blijft. Dat je daarmee je gezin en je familie voor een lengte van jaren kunt veiligstellen. Is het een meer dan terechte overweging die jij maakt. Maar op het moment dat ik je dat hoor zeggen als topsporter. Dat je zegt, ik wil de beste sporter zijn. Wat ik kan zijn. En dat je daar ooit mee begonnen bent. Om voor een sport te kiezen, dan ben ik het spoor oprecht helemaal bijste.
2: Ja, want dan ga je vanuit dat je hoog zal.
3: Als we over rijke sporters hebben. Ik heb de 3 rijkste sporters ter wereld op dit moment aan de hand van een onderzoek van Sportico. Cristiano Ronaldo is het rijkst. Die heeft in 2025 in 1 jaar tijd dus 172 miljoen verdiend. Waarvan 60 miljoen uit sponsors. Op 2 staat een bokser. Nou, dat is niet mijn favoriete sport, maar goed, het is een sport. Canelo Alvarez, die heeft 118 miljoen verdiend. En Lionel Messi op nummer 3, die heeft 112 miljoen verdiend. Enige Nederlander in de top 100, dus zal je niet verbazen, is Max Verstappen. Die heeft 71,5 miljoen verdiend in 1 jaar tijd. In de top 100, wat ik heel opmerkelijk vind van 2025, geen enkele vrouw.
5: Ook in Osaka niet, want Osaka volgens mij had ook ongeveer dit soort bedragen.
3: Je zal er dan misschien net over
5: weten binnen te halen.
3: Betrouwbaar, wat hun onderzoeken betreft. Ja. Dus. Maar goed, misschien.
5: Maar het zit ook vaak natuurlijk op daarna, niet zozeer vanuit de sport, maar uit het ondernemerschap. Wat niet per se natuurlijk hoeft te zijn dat het rechtstreeks prijzengeld is of sponsors die je sponsoren vanwege je sport. Maar dat je uiteindelijk een sporter hebt die zijn centjes heel verstandig heeft belegd en een deelneming heeft genomen in andere bedrijven.
3: Ja, klopt. Dan een merkwaardig voorval bij het US Open in het vrouwenenkelspel. De nummer 1 van de wereld, Arina Sabalenka, stopte tijdens haar 3e ronde wedstrijd en klaagde bij de chair umpire over de reuk van marihuana in het stadion. In het Louis Armstrong stadion.
5: Zat Kyrgios toevallig op de tribune?
2: Nee, die doet dan ook. Hè?
3: Nou, dat de umpire een en ander doorgeeft aan de organisatie, speelde Arina door en won de wedstrijd uiteraard, want ze is de nummer 1 van de wereld. Met 6-3, 6-4 van Camille Rakimova. Nou, dat zal jullie aanspreken. Het tennisnieuwtje ertussendoor. Maar daar gaan we straks uitgebreid door.
5: Ik wil je respect geven voor het uitspreken van die achternaam. Dat doe je heel goed.
2: Maar dat is toch wel trouwens echt al jaren zo. Dat er over de US Open. Dat die tennissers altijd het hebben ook over die wietlucht. Rondom, in en rondom het stadion.
4: Ja, voornamelijk ook New York. Want daar is het allemaal wat luidruchtiger. Ja. Entertainment.
3: Je hoort het lawaai ook.
4: Lawaai. En
2: ja. Dat hoort aanvliegroute van LaGuardia, geloof
5: ja.
2: ik.
5: Ja. Ja. Dus, en de hamburger ruik je ook heel goed, weet je wel. maar blijkbaar is dit nu ook een mooi tijdsverdrijf voor de mensen. En op bepaalde plekken van het stadion dat het blijkbaar toegestaan is. Of dat mensen dat in de gaten hebben. Ik kan me niet voorstellen dat er binnen het stadion plekken zijn waar je mag roken. Want dat is in Amerika ook best wel vaak streng geregeld. Dus het moet ergens van buiten afkomen en met een bepaalde windrichting. Dat je hebt dan of een wietlucht of je hebt landende vliegtuigen.
2: Ja.
4: Dan, ze heeft elke slam wat.
3: We geven naar onze Nederlandse sponsors. Heineken heeft getekend als official beer supporter, supplier, partner van de 2027 Ryder Cup. Het traditionele golfwedstrijd tussen Amerika en Europa. Die volgend jaar in september in Ierland wordt gespeeld. Bedragen zijn niet onthuld, maar de Times meldt een bedrag van $50 miljoen. Intussen in de FIFA-klucht. Ons vervolgverhaal, Robert.
2: Daar zijn we weer.
3: Of moet ik zeggen, de Infantino comedy kan ook. Er lijkt het net zich te sluiten rond Gianni, de Infantino. Ik vind wel, overigens, dat zijn tegenstanders, en dat worden er met de dag meer overigens, zich te veel focussen op dat FIFA Forward Enterprise plan. Want dat is niet vreemd in de sport. Dat is niet nieuw in de sport. En hij kan zich nu gaan verschuilen achter, het waren slechts plannen. Ik vind dat de tegenstanders van hem, die hadden zich veel beter moeten focussen in een strafzaak die ze nu gaan aanspannen op die rode kaart die is ingetrokken. Dat is tegen de spelregels. Op een FIFA Peace Award die hij heeft uitgegeven voor meneer Donald Trump. Over de geschenken, onder andere een villa met zeezicht, die hij heeft gekregen in Qatar. Al dat soort zaken die hij heeft gedaan, die niet door de beugel kunnen en waar tegen je dus strafrechtelijk hem kan vervolgen. Op die plannen voor verkoop van een gedeelte van het wereldkampioenschap vind ik dom, want hij kan zich verschuilen achter het feit. Het waren maar plannen, die heb ik nu ingetrokken. Dus het wordt vervolgd. En tevens zouden ze natuurlijk, in mijn ogen, zouden ze zich moeten focussen, één, op dat one country, one vote systeem.
2: Uh-huh.
3: Dat is natuurlijk killing, want er zijn 211 landen lid en meer dan de helft zijn kleine landen, dus die zijn makkelijk te paaien met geld. En twee, UEFA zou een tegenkandidaat naar voren moeten schuiven. Maar goed, dat is mijn bescheiden mening. Dan het Chinese Haier. Dat is een witgoedmerk. Onder andere ook televisies, maar met name ijskasten en keukengereedschap. Heeft zich natuurlijk al regelmatig in de sport gemeld. Ook in het tennis trouwens.
2: Zeker. Anna Ivanovic.
3: Maar die hebben net getekend voor 4 jaar. Ook als sponsor van de Champions League voetbal.
2: Ah.
3: Dat is weer een Chinees merk voor $60 miljoen per jaar. Dollars. Dan Formule 1. Na een weekend met een toch wel onverwacht podiumplek, geheel te danken aan de racekwaliteiten van Max. En niet van de auto. Is het interessant te lezen wat een gemiddelde helm van Max kost om te produceren. Ik geef jullie even een raadsel. Wat kost zo'n helm?
2: Poh.
3: Doen. Gokje.
4: 5.000.
5: Ik denk 11.000 tot 12.000.
3: Robert?
2: Ik ga denk richting de 22,5.
3: Nee, jij zit wel een beetje te hoog. Ja. Het is tussen de 8 en de 10.000. En dat is ook de reden waarom Max natuurlijk, alle coureurs trouwens in het Formule 1 circus, veelvuldig wisselen van helm. Want du moment dat er een nieuwe helm komt, worden er ook honderdduizenden kopietjes gemaakt, miniatuurtjes, die de markt op gaan in de merchandising sfeer. Want Max verdient nog niet genoeg met 71 miljoen. Dus die wil nog wat meer verdienen. Dan het laatste. Ik sluit het nieuwsblokje wat we nu hebben af met het goede nieuws. En dat zal Jacco en Pascal ook plezieren. En ze weten het ongetwijfeld al. Maar Carlos Alcaraz heeft getekend voor het ABN AMRO Open in februari volgend jaar. Hij zou vorig jaar komen, maar was toen geblesseerd. Het jaar daarvoor won hij het toernooi. En voor 2027 hebben ook al Felix Auger-Aliassime en Alex de Minauer hebben ook al getekend. Dus het belooft een mooi veld te worden. We moeten natuurlijk altijd afwachten of er niet blessures optreden na de Australian Open, et cetera. Maar het is in ieder geval goed nieuws van Richard met zijn toernooi in Ahoy, Rotterdam.
2: Hartstikke mooi. Nou, wat betreft de nieuwtjes in deze BV Sport. Straks gaan we met onze gasten in gesprek. En gaan we het uitgebreid hebben over tennis, maar ook padel.
1: Het spel van de Begels. Winnen of verdienen. De BV Sport met Frank van der Walbaken en Robert Denneman.

All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.

0: Total Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: En tot zover

0: voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: All Sports Radio klokt. De tijd van 1 uur. Voetbal.
3: Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
4: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loor. En je luistert naar All Sports Radio.
5: Autosport.
6: Hey, Jalla Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
2: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Salavi, baby.
1: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
2: Nou, vertel Frank, wat heb je qua nieuws vandaag meegenomen?
3: Ja, het zal niemand verbazen, hier in de studio niet, maar ook de luisteraars niet, dat de sportwereld is natuurlijk behoorlijk aan het innoveren. Het wordt ook wel tijd, denk ik, want de sport heet modern te zijn, maar is redelijk conventioneel en redelijk conservatief. Maar nieuwe sporten komen en bestaande sporten komen uit met nieuwe onderdelen, inhakend op de behoeften vanuit de markt natuurlijk. Snel, dynamisch, veel korte onderdelen, geschikt voor de socials. Enzovoort, voorbeelden erover. 3x3 basketbal, waarin we behoorlijk succesvol zijn in Nederland. En is heel aantrekkelijk voor de met name jeugdgekijkers. Beachvolleybal, shorttrack en schaatsen, niet te vergeten.
2: 2020 cricket.
3: En onder een padel in het tennis. Dan komen we straks uitgebreid op terug met onze beide gasten. Maar zo ook over inhaken gesproken. Hyrox, dat zelfs al de ambitie heeft om Olympisch te worden. Dat gaat ook heel snel. En Hyrox is eigenlijk een soort verlenging van de sportscholen. Die enorm in trek zijn. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. En dat houdt in dat je op meerdere toestellen in een sportschool je kunsten vertoont, zou ik bijna willen zeggen. Maar dat wordt dan bij elkaar opgeteld. En dat is enorm populair. En
2: tussendoor moet je overigens heel veel rennen, hè, ook nog.
3: Ja, het heeft iets van 10 onderdelen, geloof ik, op de loopband. En dan ook het proces van het weer herstellen hoort er ook bij. Het is behoorlijk ingewikkeld. Dus ze zullen nog best wel wat moeite hebben om dat uit te leggen aan de consument. Maar het is wel enorm aan het groeien in populariteit. En dat is ook de reden waarom Amazon, nog niet de eerste, de beste merk in de wereld, heeft de Hyrox sport omarmd. En is global partner geworden van de Hyrox sport. Hyrox begon in 2017 met een evenement in Hamburg. En combineert 8 hardlooponderdelen van 1 kilometer met 8 workouts. Afgelopen seizoen namen 1,5 miljoen mensen deel aan 105 evenementen in 35 landen. Amazon heeft intussen Hyrox storefronts geopend in Engeland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en ook in Nederland, wat ik niet wist. Onderdeel van het concept en belangrijk voor het verdienmodel is dat producten voor training, wedstrijden en herstel, waaronder natuurlijk sportvoeding, worden samengebracht. In de berichtgeving over deze match met Amazon is niets bekendgemaakt over bedragen, maar ik schat dat het met name is geënt op elkaar beter maken. Dus het zou zomaar een gesloten beursdeal kunnen zijn. Met uiteindelijk resultaat natuurlijk een grotere beurs voor beide partijen.
2: Ja.
3: Dus we blijven dat volgen.
2: Ik vraag me dan wel af, hè, want nu is Hyrox natuurlijk heel erg populair. Maar een aantal jaar geleden hadden we CrossFit. Dat had ook de ambitie om dan weer iets Olympisch te gaan worden. Maar hoe kan Hyrox dan misschien dan wel succesvol zijn waar CrossFit het heeft laten liggen?
3: Ja, goede vraag. Ik heb wel eens mijn twijfels ook over de willekeur van de keuze die welke sport Olympisch worden. En ze worden eerst een onderdeel van een Olympische Spelen, een demonstratiesport. En daarna gaat het IOC beslissen, was de impact van deze sport dusdanig dat we een permanente Olympische status geven of niet. Maar het is al in het verleden regelmatig gebeurd dat een sport een demonstratiesport was vanwege het land. En dat dan de volgende Olympische Spelen, waar de sport nauwelijks of niet populair is, dat het dan weer geschrapt wordt.
2: Want ja, het wordt nog wat als we elke fitnesstrend Olympisch gaan maken.
3: Ja.
4: Maar het is wel zo dat CrossFit is technisch best een moeilijke sport. En Hyrox is veel laagdrempeliger. Dus toegankelijker voor iedereen. De oefeningen zijn eenvoudiger. Dus vandaar ook de populariteit momenteel van Hyrox.
2: Kijk,
3: hele goede toevoeging. We gaan even terugkijken. We hebben het net natuurlijk het voetbaltransfer window achter ons. Om er even aan te geven hoeveel geld daarin omgaat, heb ik eventjes gekeken naar de Premier League. Natuurlijk de meest aansprekende competitie, zeker in Europa, maar eigenlijk in de wereld, als je het hebt over voetbal. De afgelopen periode is er voor 4,1 miljard euro uitgegeven in de Premier League alleen. 4,1 miljard. Arsenal besteedde 198 miljoen. Chelsea 300 miljoen, Liverpool 246 miljoen, Manchester City 450 miljoen, Newcastle United 268 miljoen en Tottenham 310 miljoen. Hetzelfde bedrag ongeveer dat Manchester United uitgaf.
2: Ja, Jacco, ik zie jou je hoofd schudden.
5: Ja, ik moet eerlijk zeggen, kijk, de prijzengelden bij de US Open gaan natuurlijk ook fijn omhoog en bij tennis. Maar als ik dit soort bedragen hoor en tegelijkertijd probeer even een iets bredere blik te hebben op de wereld. Hoe kan je in vredesnaam nog verdedigen dat dit soort bedragen bij het voetballen of ook bij een aantal andere grote sporten. Het is natuurlijk vraag en aanbod nogmaals. Hè, mensen die ernaar kijken, televisierechten, merchandise. Ik snap het principe. Maar het is eigenlijk gewoon niet meer te verdedigen. Terwijl je tegelijkertijd gewoon een aantal andere grote problemen in de wereld aan het oplossen bent. En dat je met dit soort bedragen eigenlijk gewoon iets zeer substantieels. Gewoon een bepaalde ziekte gewoon weg kunt brengen. Gewoon in één jaar. Hè.
2: Ja.
5: En dat vind ik gewoon wel steeds moeilijker om te verkroppen, moet ik eerlijk zeggen. Het is niet meer uit te leggen aan een gewone mens.
3: Ik ben het volstrekt met je eens, Jacco. Maar jij zei het zelf wel. Het is het vraag- en aanbodmechanisme. En als er landen zoals Saudi-Arabië in beeld komen, die een oorlogskast tussen aanhalingstekens hebben van 650 miljard om toerisme te promoten via sport. Ja, dan krijg je dit soort ontwikkelingen.
5: Ja, en de vraag is alleen, is dat goed?
3: Nee.
5: En is dat eerlijk? Is dat een. Kijk, ik ben zeker voor dat mensen die uitzonderlijke dingen verrichten, dat die daar ook uitzonderlijk voor betaald mogen worden. Uiteindelijk is dat. Maar op een gegeven moment kom je op een punt dat je moet afvragen, ja, hoe uitzonderlijk kan het zijn? Hoe kan je nou iemand nou het verschil tussen 60 miljoen en 40 miljoen? Ik noem even wat als salaris. Ja, dat is volgens mij al veel en nog steeds veel.
2: Ja.
5: Dus ja, dan is 40 ook prima. Dan zou je die laatste 20 bij wijze van spreken, die is niet reëel. En als je op die manier gewoon, vind ik, een aantal van de grote dingen ergens afroomt. Ja, dat moet prima kunnen.
3: Ja, maar ja, zolang, kijk, in Tiana Reinders, wat ik een hele goede voetballer vind en vond. Bij Manchester City was hij op zijn plaats. Die gaat nu 25 miljoen per jaar verdienen in de komende 4 jaar.
5: Ja, en ik gun het hem van harte. En ik vind het een verstandige keuze als hij met 1 gezond seizoen. Je hoopt dat iemand gezond blijft. Dat je daarmee je gezin en je familie voor een lengte van jaren kunt veiligstellen. Is het een meer dan terechte overweging die jij maakt. Maar op het moment dat ik je dat hoor zeggen als topsporter. Dat je zegt, ik wil de beste sporter zijn. Wat ik kan zijn. En dat je daar ooit mee begonnen bent. Om voor een sport te kiezen, dan ben ik het spoor oprecht helemaal bijster.
2: Ja, want dan ga je ervan uit dat je
3: als we het over rijke sporters hebben. Ik heb de 3 rijkste sporters ter wereld op dit moment aan de hand van een onderzoek van Sportico. Cristiano Ronaldo is het rijkst. Die heeft in 2025 in 1 jaar tijd dus 172 miljoen verdiend, waarvan 60 miljoen uit sponsors. Op 2 staat een bokser. Nou, dat is niet mijn favoriete sport, maar goed, het is een sport. Canelo Alvarez, die heeft 118 miljoen verdiend. En Lionel Messi op nummer 3, die heeft 112 miljoen verdiend. Enige Nederlander in de top 100, dus zal je niet verbazen, is Max Verstappen. Die heeft 71,5 miljoen verdiend in 1 jaar tijd. In de top 100, wat ik heel opmerkelijk vind van 2025, geen enkele vrouw.
5: Ook in Osaka niet, want Osaka volgens mij had ook ongeveer dit soort bedragen.
3: Je zal er dan misschien net over
5: weten binnen te halen.
3: Betrouwbaar, wat hun onderzoeken betreft. Ja. Dus. Maar goed, misschien.
5: Maar het zit ook vaak natuurlijk op daarna, niet zozeer vanuit de sport, maar uit het ondernemerschap. Wat niet per se natuurlijk hoeft te zijn dat het rechtstreeks prijzengeld is of sponsors die je sponsoren vanwege je sport. Maar dat je uiteindelijk een sporter hebt die zijn centjes heel verstandig heeft belegd en een deelneming heeft genomen in andere bedrijven.
3: Ja, klopt. Dan een merkwaardig voorval bij het US Open in het vrouwenenkelspel. De nummer 1 van de wereld, Arina Sabalenka, stopte tijdens haar 3e ronde wedstrijd en klaagde bij de chair umpire over de reuk van marihuana in het stadion. In het Louis Armstrong stadion.
5: Zat Kyrgios toevallig op de tribune?
2: Nee, die doet dan ook. Hè?
3: Nou, dat de umpire een en ander doorgeef aan de organisatie, speelde Arina door en won de wedstrijd uiteraard, want ze is de nummer 1 van de wereld. Het 6-3, 6-4 van Camille Rakimova. Nou, dat zal jullie aanspreken, het tennisnieuwtje ertussendoor. Maar daar gaan we straks uitgebreid door.
5: Ik wil je respect geven voor het uitspreken van die achternaam, dat doe je heel goed.
2: Maar dat is toch wel trouwens echt al jaren zo, dat er over de US Open, dat die tennissers altijd het hebben ook over die wietlucht. Rondom, in en rondom het stadion.
4: Ja, voornamelijk ook New York, want daar is het allemaal wat luidruchtiger. Ja. Entertainment.
3: Je hoort het lawaai ook.
4: Lawaai. En,
2: ja. Dat de aanvliegroute van LaGuardia, geloof
5: ja.
2: ik.
5: Ja. Dus, en de hamburger ruik je ook heel goed, weet je wel. maar blijkbaar is dit nu ook een mooi tijdsverdrijf voor de mensen. En op bepaalde plekken van het stadion, dat het blijkbaar toegestaan is, of dat mensen dat in de gaten hebben. Ik kan me niet voorstellen dat er binnen het stadion plekken zijn waar je mag roken, want dat is in Amerika ook best wel vaak streng geregeld. Dus het moet ergens van buiten afkomen en met een bepaalde windrichting. Dat je hebt dan of een wietlucht of je hebt landende vliegtuigen.
2: Ja.
4: Ze heeft elke slim wat.
3: We geven naar onze Nederlandse sponsors. Heineken heeft getekend als official beer supporter, supplier, partner van de 2027 Ryder Cup. Het traditionele golfwedstrijd tussen Amerika en Europa. Die volgend jaar in september in Ierland wordt gespeeld. Bedragen zijn niet onthuld, maar de Times meldt een bedrag van $50 miljoen. Intussen in de FIFA-klucht. Ons vervolgverhaal, Robert.
2: Daar zijn we weer.
3: Of moet ik zeggen, de Infantino comedy kan ook. lijkt het net zich te sluiten rond Gianni, de Infantino. Ik vind wel, overigens, dat zijn tegenstanders, en dat worden er met de dag meer overigens, zich te veel focussen op dat FIFA Forward Enterprise plan. Want dat is niet vreemd in de sport. Dat is niet nieuw in de sport. En hij kan zich nu gaan verschuilen achter, het waren slechts plannen. Ik vind dat de tegenstanders van hem, die hadden zich veel beter moeten focussen in een strafzaak die ze nu gaan aanspannen op die rode kaart die is ingetrokken. Dat is tegen de spelregels. Op een FIFA Peace Award die hij heeft uitgegeven voor meneer Donald Trump. Over de geschenken, onder andere een villa met zeezicht, die hij heeft gekregen in Qatar. Al dat soort zaken die hij heeft gedaan, die niet door de beugel kunnen en waar tegen je dus strafrechtelijk hem kan vervolgen. Op die plannen voor verkoop van een gedeelte van het wereldkampioenschap vind ik dom, want hij kan zich verschuilen achter het feit. Het waren maar plannen, die heb ik nu ingetrokken. Dus het wordt vervolgd. En tevens zouden ze natuurlijk, in mijn ogen, zouden ze zich moeten focussen, 1, op dat One Country, One Vote systeem.
2: Uh-huh.
3: Dat is natuurlijk killing, want er zijn 211 landen lid en meer dan de helft zijn kleine landen, dus die zijn makkelijk te paaien met geld. En 2, UEFA zou een tegenkandidaat naar voren moeten schuiven. Maar goed, dat is mijn bescheiden mening. Dan het Chinese Haier. Dat is een witgoedmerk. Onder andere ook televisies, maar met name ijskasten en keukengereedschap. Heeft zich natuurlijk al regelmatig in de sport gemeld. Ook in de tennis trouwens.
2: Zeker. Anna Ivanovic.
3: Maar die hebben net getekend voor 4 jaar. Ook als sponsor van de Champions League voetbal.
2: Ah.
3: Dat is weer een Chinees merk voor $60 miljoen per jaar. Dollars. Dan Formule 1. Na een weekend met een toch wel onverwacht podiumplek, geheel te danken aan de racekwaliteiten van Max. En niet van de auto. Is het interessant te lezen wat een gemiddelde helm van Max kost om te produceren. Ik geef jullie even een raadsel. Wat kost zo'n helm? Doen. Gokje.
2: 5.000.
5: Ik denk 11.000 tot 12.000.
2: Robert? Ik ga denk richting de 22,5.
3: Nee, jij zit wel een beetje te hoog. Ja. Het is tussen de 8 en de 10.000. En dat is ook de reden waarom Max natuurlijk, alle coureurs trouwens in het Formule 1 circus, veelvuldig wisselen van helm. Want de moment dat er een nieuwe helm komt, worden er ook honderdduizenden kopietjes gemaakt, miniatuurtjes, die de markt op gaan in de merchandising sfeer. Want Max verdient nog niet genoeg met 71 miljoen. Dus die wil nog wat meer verdienen. Dan het laatste. Ik sluit het nieuwsblokje wat we nu hebben af met het goede nieuws. En dat zal Jacco en Pascal ook plezieren. En ze weten het ongetwijfeld al. Maar Carlos Alcaraz heeft getekend voor het ABN AMRO Open in februari volgend jaar. Hij zou vorig jaar komen, maar was toen geblesseerd. Het jaar daarvoor won hij het toernooi. En voor 2027 hebben ook al Felix Auger-Aliassime en Alex de Minauer hebben ook al getekend. Dus het belooft een mooi veld te worden. We moeten natuurlijk altijd afwachten of er niet blessures optreden na de Australian Open, et cetera. Maar het is in ieder geval goed nieuws van Richard met zijn toernooi in Ahoy, Rotterdam.
2: Hartstikke mooi. Nou, wat betreft de nieuwtjes in deze BV Sport. Straks gaan we met onze gasten in gesprek. En gaan we het uitgebreid hebben over tennis, maar ook padel.
1: Het spel van de Begels. Winnen of verdienen. De BV Sport met Frank van der Walbaken en Robert Denneman.

0: sportzender van Nederland. Dit is All Sports Radio.
1: Wie zijn toch die vrijwilligers die elke week het verschil maken? Bij de amateurclub bij jou om de hoek. De verhalen hoor je rechtstreeks vanuit het hart van de club. Met clubiconen en bekendheden uit de sportwereld.
2: Hi, mijn naam is Robert Maaskant. En zaterdag 19 september zijn we vanaf 12 uur bij voetbalvereniging ASC Nieuwland in Amersfoort. Mijn speciale gast is de oud-topscheidsrechter Mario van den Ende.
1: Het All Sports Radio Clubcafé met Robert Maaskant. Natuurlijk bij All Sports Radio. Het All Sports Radio Clubcafé is een samenwerking met de grote clubactie.
0: Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboektalent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor september is dit de 17-jarige rugbier Marvin Dijkhuis. Eind vorig jaar werd hij met Nederland onder 18 nog derde op het EK en behoort ook dit jaar weer tot Oranje onder 18. Daarna speelt hij zijn clubrugby in het eerste van rugbyclub Groningen. En zijn dromen, die gaan wel weer een stapje verder, want aanstaande februari wil hij voor 8 maanden naar, laten we eerlijk zijn, rugby Walhalla Zuid-Afrika om zichzelf volledig te focussen op de sport. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Marvin, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, allereerst wil ik toch wel even een kleine opmerking plaatsen, want we gaan er zo meteen uitgebreid over in gesprek, maar 8 maanden naar Zuid-Afrika als rugbier is wel heel erg gaaf.
2: Ja, dat is echt een hele grote droom die uit gaat komen. Heel veel zin in en ik hoop heel veel te gaan leren daar en een onvergetelijke tijd te beleven.
1: Dan ga ik je gelijk een gemene vraag stellen. Springboks of All Blacks?
2: Ik ben toch zelf fan van de All Blacks.
1: Ja, dat moet je dan niet hardop gaan roepen daar, hè? Dan snap je.
2: Nee, ik neem dat shirtje denk ik niet bij deze.
1: Hey Marvin, laten we eens beginnen bij het begin. Rugby, het is een prachtige sport, laten we eerlijk zijn. Maar niet per se de eerste sport, denk ik, waar je aan denkt als je als kind gaat kiezen. Hoe is bij jou het lot gevallen op deze sport?
2: Ik ben begonnen eerst met boksen. Nou, na een paar jaar dacht ik, ik wil wat anders gaan doen. En mijn neef die rugby die altijd al. En ik ben vaak met hem meegegaan naar de wedstrijden. En op een gegeven moment dacht ik van dat wil ik ook. Dus ben ik gaan meetrainen. En zo is het gekomen. En nu kan ik mijn leven niet voor me zien zonder rugby.
1: Ja, maar begonnen met boksen, dat is ook weer even iets totaal anders.
2: Ja, heel wat anders. Maar op een gegeven moment vond ik daar niet meer echt de uitdaging in. En ik denk dat dit een stuk beter bij me past.
1: Ja, nu kom je zelf uit Drenthe, uit Assen. Kon je al snel wel iets qua rugby in de buurt vinden ook?
2: Ja, het is in het noorden is het niet zo groot als in het zuiden bijvoorbeeld. Dus daarom speel ik nu ook bij Groningen, want in Assen hebben we geen rugbyclub. En voor een wedstrijd dan moet je wel gewoon denken om 2,5 uur rijden elke wedstrijd weer. Ja, het is vervelend, maar je hebt het er wel voor over.
1: Nou, uiteindelijk kruipt de liefde dan toch waar het niet gaan kan. Op een gegeven moment ben je dus dan begonnen met rugby. Omdat je zegt, je neven die deden dat ook. Ik denk, dat wil ik ook. Was het voor jou gelijk liefde op het eerste contactmoment, als we het maar zo mogen noemen?
2: Ja, dat denk ik wel. Ik heb natuurlijk ook, toen ik nog niet rugby deed, heb ik wel eens een rugbybal in mijn hand gehad. Vond ik altijd al wel leuk. Na de eerste training dacht ik al wel gelijk van, dit wil ik wel gaan doen.
1: Ja, en wat maakt dan hetgene waar bij jou dat vuurtje door ging branden?
2: Ik denk, rugby, het is geen moment, is het hetzelfde. Je hebt elke keer moet je reageren op wat er met de bal gebeurt. Je weet niet hoe een rugbybal gaat stuiteren, dus dat maakt het ook heel leuk. Het is gewoon niet voorspelbaar. Je moet dan zo snel mogelijk de juiste beslissing maken. Ja, dat maakt het heel leuk, denk ik. En ook gewoon een beetje het contact vind ik ook gewoon heel erg leuk.
1: Nu heb je natuurlijk 15 plekken op een rugbyveld waar je uit kan kiezen om te gaan staan. Wat is jouw positie?
2: Ik zit bij de voorwaarts op de nummer 8 en flanker speel ik.
1: En wat maakt die positie voor jou zo leuk?
2: Ik denk vooral de flankers is een beetje een combinatie tussen de voorwaartsen, dus echt de grote gasten. Maar het ligt ook een beetje aan je spel en dan heb je ook een beetje het snelle erin. Dus eigenlijk van allebei de kanten een beetje wat. En dat vind ik juist leuk, dat je niet de hele tijd hetzelfde hebt.
1: Op een gegeven moment word je natuurlijk beter in je sport. Ga je wat serieuzere dingen ondernemen. Komt misschien het nationaal team komt een keer om de hoek kijken. Wanneer was een beetje voor jou dat moment dat je zoiets had van, hey, ik ben hier misschien wel heel erg goed in?
2: Ja, op een gegeven moment toen de selectiedagen waren, ben ik mee gaan doen met de regiodagen heet dat hier in Nederland. En dan kan je dus geselecteerd worden voor het Nederlands team. Het eerste jaar is het me niet gelukt. En het tweede jaar helaas ook niet. En toen het derde jaar wel gelukt. En nu dit jaar gelukkig ook weer. Dus dan op dat moment denk je wel van dat is wel heel mooi.
1: Ja, maar het brengt gelijk ook weer wat extra uitdaging met zich mee. Want op het moment dat je ook bij de nationale selecties aansluit, wordt het voor jou elke maandag ineens van Assen naar Amsterdam afreizen?
2: Ja, dus soms een beetje zwaar, maar je hebt het er wel voor over. Je speelt dan gewoon met de beste mensen van je leeftijdscategorie. Speel je dan je wedstrijden soms en je traint elke maandag. Ja, dat is wel heel mooi.
1: Ja, en nu heb je ook al hele mooie dingen met in dit geval Nederland onder 18 mogen beleven. Afgelopen jaar het EK gespeeld in Praag. Derde geworden. Hoe vet was dat?
2: Ja, dat is echt heel gaaf. Voor mij dan het eerste jaar inderdaad bij de Nederlandse selectie. En dan dat je dan het gelijk helemaal tot het EK redt. Dat is heel vet als je dan het veld oploopt en je zingt dan het volkslied uit volle borst. Ja, daar krijgen we wel een beetje kippenvel van.
1: Ja, en ook dit jaar weer geselecteerd voor Oranje onder 18. Betekent in komende november natuurlijk weer kans om op het EK te staan. Telt dat voor jou als leeftijd dan nog iets mee? Want je bent nu 17, maar we moeten niet vergeten dat je later deze maand 18 wordt.
2: Ja, dat klopt. Vorig jaar ben ik eigenlijk al een jaar eerder ingestroomd. En daardoor kan ik dit jaar ook bijblijven, omdat het op leeftijdsjaar gaat. Dus gewoon geboortedatum. Dus, het is nu voor de geboortedatum 2008. En daardoor kan ik nu 2 jaar op rijden doen.
1: En als onder 18 afgerond is, dan kijken we nog even heel snel iets verder de toekomst in. Wat is dan de volgende selectie die op je wacht?
2: Dan ga je door naar de onder 20.
1: Kijk, en dan kun je eventueel daar natuurlijk ook weer gewoon 2 jaar spelen.
2: Ja, klopt.
1: Nou, hartstikke mooi. Nu heb je natuurlijk ook nog het club rugby. Ik zei het al, Rugby Club Groningen, dat is waar je speelt in het eerste. Hoe is dat om op 17-jarige leeftijd eigenlijk al te doen tussen toch wel volwassen, grote, sterke mannen?
2: Ja, aan het begin is het een beetje wennen. Ik ben vorig jaar aan het einde van in het midden van het seizoen ben ik ingestroomd bij de senioren. Maar ja, het is, fysiek is het heel anders. Je lichaam heeft wel even wat meer moeite ermee. Je moet beter herstellen. Dat voel je echt wel, vooral het fysieke voel je heel erg.
1: Hoe is dat eigenlijk in het rugby gerekend? Want als ik even kijk snel naar mijn eigen sport, het American Football. Als je daar spelers wil inschrijven voor je eerste die onder de 18 jaar zijn, dan moet je dispensatie aanvragen bij de bond. Hoe is dat in het rugby geregeld?
2: Ja, eigenlijk hetzelfde. Je tekent inderdaad een dispensatie en dan gaat hij inderdaad naar de rugbybond en die beoordeelt dan of dat goed genoeg is.
1: En als je dan onder in selectie van Oranje zit, dan hebben ze al snel zoiets van die kan zichzelf wel goed beschermen.
2: Ja, inderdaad. En ik heb mooie motivatiebrieven bij mogen schrijven en ik denk dat dat ook zeker heeft geholpen.
1: Wat hoop jij te kunnen behalen met rugbyclub Groningen? Wat zijn jouw dromen op clubniveau?
2: Ik denk toch, we spelen nu op de eerste klasse en daarboven zit de ereklasse. Ik denk dat het mij heel mooi lijkt om kampioen te worden in de eerste klasse en dan naar de ereklasse te gaan en dan het hoogste niveau te spelen met de rugbyclub Groningen.
1: En dat is dan wel echt Groningen waar het hart sneller van gaat kloppen? Of heb je ook kijkend naar andere clubs in Nederland waar ze iets van dat zou eigenlijk ook wel een mooie uitdaging zijn?
2: Ja, natuurlijk als je naar een grotere club gaat, het is hartstikke mooi. Maar ja, ik vind het toch ook mooi om bij mijn club te blijven waar het allemaal is begonnen. En dan wie weet later ooit naar een grotere club te gaan. Maar voor nu eerst bij de club Groningen.
1: Ja, en dan het kopje buitenland natuurlijk wat er nog om de hoek komt te kijken. Want we hebben natuurlijk ook prachtige rugbyclubs in grote landen als Engeland, Frankrijk. Waar natuurlijk ook wel Nederlanders actief zijn. Maar voordat zover is, ga je eerst sparen voor een reis naar Zuid-Afrika. Daar wil je 8 maanden naartoe. We hadden het in het begin natuurlijk al even over. Maar het is niet zomaar een keus die je maakt. Hoe ben je hier tot gekomen?
2: Nou, ook een beetje via. Het is sowieso, in Nederland zijn er best wel wat jongens die naar het buitenland gaan om te spelen, naar school te gaan. Inderdaad, dan naar Zuid-Afrika, naar Engeland of naar Frankrijk. En ik heb vorig jaar zat een Zuid-Afrikaanse coach bij Rugby Nederland. En die heeft me een beetje geholpen met deze keuze te maken om daarheen te gaan.
1: Nou, het rugby is ook echt een hele grote schoolsport in Zuid-Afrika. Sterker nog, het landelijk scholenkampioenschap is een van de meest druk bezochte kampioenschappen in het land. Ga je het ook combineren met school, met onderwijs, of staat dat er los van?
2: Nee, dat staat er voor mij helemaal los van. Ik ga er echt heen om puur te focussen op het rugby en om daar zo goed mogelijk rugbyer te worden.
1: En hoe gaat dat voor jou eruit zien? Waar ga je mee bezighouden? Waar ga je aan verbinden? Wat ga je doen?
2: Nou, een week zie je dan eigenlijk elke dag ga je op het veld trainen en in de sportschool. Dus je hebt twee trainingsmomenten op een dag. En nou, dat is heel de week ben je hard aan het trainen. En in het weekend speel je daar bij een lokale club, speel je dan je wedstrijden. Ja, zo ziet elke week een beetje uit.
1: En is dan waar je aansluit, is dat specifiek een club? Is dat een soort van een rugbyopleidingscentrum? Hoe moeten we dat zien?
2: Ja, het is een soort academie. Dus het is inderdaad een hele organisatie die regelt dat. Ja, daar ben je dan heel de week onder de pannen en hun regelen ook mijn verblijf. En ja, dat zit allemaal bij elkaar in.
1: Wat hoop je uit die uitdaging te halen?
2: Ik hoop vooral heel erg veel te leren en nou, ook mezelf te laten zien aan bijvoorbeeld lokale clubs daar of ergens anders in het buitenland. Ook een beetje mijn naam te vergroten van, ja, dit is Marvin.
1: Ja, nu is de toekomst voor jou nog heel erg groot. Want nogmaals, je wordt deze maand 18. Je hebt nog heel wat jaartjes om deze sport te mogen spelen. Wat is nou echt jouw ultieme rugbydroom?
2: Dat ik bij een mooie Engelse of Franse club mijn baan ervan maak en dat ik daar mijn leven ga leiden.
1: En heb je stiekem wel echt een club waar je denkt van, nou, dat vind ik echt wel echt, dat is een prachtige, prachtige club. Ik noem iets La Rochelle, Harlequins, dat soort clubs.
2: Ja, inderdaad, La Rochelle vind ik een hele mooie club. Het is een mooi stadion, mooi team.
1: Nou, laten we hopen dat gaat lukken. Maar voor het zover is, heb je natuurlijk ook, want ja, het Talentboek is een crowdfunding platform, gewoon een spaardoel draaien. Daar moeten we even reclame voor maken, Marvin. Dat snap je ook wel. Vertel, wat is je spaardoel?
2: Ik wil eigenlijk het liefst €6.000 minimaal ophalen. Alles wat meer is natuurlijk hartelijk welkom. Maar het is meer gewoon om, moet ik er wel zelf voor betalen. Maar daardoor wil ik mijn crowdfunding inderdaad opzetten om de kosten zo veel mogelijk te dekken. En ja, dat een beetje.
1: Ja, want het gaat dan ook echt om de trainingen, de reiskosten naar Amsterdam. Alles rondom Oranje onder 9 of onder 18. De reis naar Zuid-Afrika, eigenlijk alles bij elkaar is dat.
2: Ja, het is helaas allemaal niet goedkoop tegenwoordig meer. Inderdaad, ook niet alleen voor Zuid-Afrika, maar ook voor de trainingen in Amsterdam. Dus elke keer een hoop geld met de reizen heen en weer.
1: Ja, de trein is ook niet zo goedkoop meer hè, tegenwoordig.
2: Nee, de trein is ook niet meer goedkoop tegenwoordig. Nou, ik word dan bijna inderdaad 18, heb ik mijn rijbewijs. Maar ja, tanken wordt ook helaas steeds duurder. Dus probeer door een crowdfunding dat een beetje zoveel mogelijk te dekken.
1: Nou ja, het goede nieuws voor jou alvast is dat op het moment dat we elkaar spreken op deze eerste vrijdag van de maand, inmiddels al bijna 80% van jouw doel is opgehaald. Dus laten we hopen dat minimaal de 100% gaat halen. Marvin Dijkhuis, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. Jij bent ons Talentboek Talent van de Maand. En ja, alvast heel erg veel succes en plezier in Zuid-Afrika.
2: Nou, heel erg bedankt. Heel erg bedankt voor het belletje. All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet...
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: Alle sporten van binnenuit. All Sports Radio. All Sports Radio klokt. De tijd van 2 uur. Voetbal.
8: Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sports Radio.
9: Schaatsen. Hallo, ik ben Antoinette Rijpma de Jong en je luistert naar All Sports Radio.
0: Autosport.
10: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met...